van de barmhartigheid. Nou, dat was al in 2015, 2016, dus zo'n 10 jaar terug. En daar zeggen bijvoorbeeld de bisschoppen, misschien denken wij, het valt allemaal wel mee. Ik doe toch mijn best. Fouten maken is menselijk. Het sacrament van de biecht is voor mij niet zo nodig. In ons land is het sacrament van de biecht bij velen niet bekend of buiten beeld geraakt. En dusdanig dat menigeen is gaan denken dat het afgeschaft zou zijn. Maar niets is minder waar, zeggen dus de bisschoppen. Dit sacrament is immers een gave van Christus, een paasgave, die een vaste plaats in ons geloofsleven toekomt. Nou, het sacrament van de biecht is inmiddels vooral dus inderdaad onder jongere geloven weer helemaal omarmd. Maar toch is de vraag, ja, wat is dat dan eigenlijk, het sacrament van de biecht? En hoe kunnen we dit voor veel mensen moeilijk te bevatten sacrament toch theologisch en pastoraal duiden? Nou, kardinaal Eijk zelf is moraaltheoloog. En hij roept mensen ook geregeld natuurlijk op tot een actieve biechtpraktijk. En hij zal dus deze lezing verzorgen voor deze studenten of studievereniging ad interim. Nogmaals, op woensdag 30 september om 19:30 inloop en om half zeven natuurlijk de inloop. En om 19:00 zal de kardinaal deze lezing verzorgen in het Ariëns Instituut. Opgave is wel verplicht en dat kunt u dan doen via de website van inderdaad deze studievereniging ad interim. En daar komt u dan weer door via ERCA activiteiten op de link te klikken. 30 september komt er natuurlijk al aan, dus ik zou er niet lang mee wachten als u daar graag bij wil zijn. Ja, en dan komt natuurlijk de maand oktober eraan. Nou ja, een heleboel te doen natuurlijk, oktober rozenkransmaand. Maar ook Franciscus, die op 4 oktober 800 jaar geleden is overleden. De Franciscanen die staan al volop in de belangstelling natuurlijk. Ze ondernemen zelf ook extra activiteiten. Er is op 4 oktober ook die prachtige première bijvoorbeeld van de musical. Met nog heel veel meer speeldata door de Kumi-kinderen. Kunt u ook allemaal terugvinden. Maar ook natuurlijk bij de Franciscanen zelf op de diverse plekken. Zoals bijvoorbeeld in het stadsklooster in Den Bosch. Daar zal op vrijdagavond 2 oktober een avond zijn. Waar Franciscaanse liederen worden gezongen met broeder Ver. En dat is vanaf 19:30 tot 21:00 in het Franciscushuis. Aan de van de Does de Willebrassing. Of vlakbij het station is dat. Bij het centraal station van Den Bosch. 3 oktober. Dan vindt de dierenzegen plaats. In de tuin van het stadsklooster. Tussen 16:00 en 17:00 smiddags. En zaterdag 3 oktober is om 19:30 s'avonds in de kloosterkerk een transitusviering. En daarin wordt dus het sterven van Franciscus herdacht. Dat is altijd eigenlijk een vaste prik bij de Franciscanen dat ze aan de vooravond van de datum de transitusviering houden. Nou, in Den Bosch dus, in het stadsklooster, is dat op zaterdag 3 oktober om 19:30. Dan op zondag 4 oktober, dan is de feestelijke eucharistieviering om 22:00 ook in de kloosterkerk, ook weer daar in het stadsklooster San Damiano. En deze viering om 22:00 op de zondag zal worden uitgezonden door KRO-NCRV op NPO 2. Dus natuurlijk omdat het zo'n bijzonder Franciscusjaar is, wordt deze viering op de datum 4 oktober, u weet het, dat is de sterfdatum, precies 800 jaar geleden, wordt die viering, de feestelijke eucharistieviering, om 22:00 op NPO 2 uitgezonden. Vanuit dus het stadsklooster San Damiano. Ja, dan, ik zei het net al, het is natuurlijk oktober, of het komt eraan, oktober komt eraan, de rozenkransmaand. Daar zijn een heleboel activiteiten rondom de rozenkransgebed op allerlei plekken. Maar wat ik heel graag speciaal eigenlijk onder de aandacht breng, is het rozenkransbidden door de kinderen. En dat is het initiatief
Een miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Nou, we hebben het hier bij Radio Maria er ook al vaker over gehad. Het is een initiatief dat ooit is ontstaan in Venezuela, maar ook volgens mij al vrij snel door Kerk in Nood mede is ondersteund en opgepakt. En dus over de hele wereld worden kinderen uitgenodigd. Nou is dat vaak rondom een bepaalde datum geweest, maar dit jaar hebben ze het een beetje anders aangepakt. Het begint op 1 oktober. En het gaat door tot en met 7 oktober. Natuurlijk het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, 7 oktober. Dat zal ook het hoogtepunt zijn. Nou, waarom is dit? Dat is om eigenlijk gewoon mensen over de hele wereld met groepen kinderen, of het nou is in je parochie, in de kinderclub, misschien gewoon in de klas of als vriendenclub, de gelegenheid te geven dat kinderen samen met hun ouders, met volwassenen, met begeleiders, de Rozenkrans kunnen bidden, speciaal voor de vrede. Ja, en dit initiatief, wat ik zei, is dus ooit ontstaan in Venezuela, speciaal om te bidden voor de vrede. Want dit hele initiatief wordt ook geïnspireerd door de boodschap van Onze Lieve Vrouw van Fatima. En waar de kinderen opgeroepen zijn om tegen de mensen te zeggen, zeg ze dat ze de Rozenkrans moeten bidden voor de vrede. En ook door de woorden van de heilige Padre Pio, die ooit heeft gezegd, de wereld zal veranderen wanneer een miljoen kinderen de Rozenkrans bidden. Nou, daarom is dus deze campagne ook uitgegroeid inmiddels tot een wereldwijde gebedsbeweging, waar dus allerlei groepen en gezinnen ook aan deelnemen. De start deze keer op 1 oktober is ook wel bijzonder, want dat zal plaatsvinden in de Vaticaanse tuinen, waar paus Leo XIV samen met dus kinderen vanuit allerlei Romeinse parochies die zich verzamelen in de Vaticaanse tuinen samen de Rozenkrans zal bidden. En dat zal zijn op 1 oktober om 5 uur 's avonds bij de Lourdesgrot in dus die Vaticaanse tuinen. Daar zal de paus dus bidden met de kinderen, maar ook met de scholen en iedereen die zich daar in gebed wil bij aansluiten. Alle christelijke gemeenschappen van over de hele wereld. Als u zegt van, nou dat vind ik zo mooi, dan zou u het beste kunnen gaan naar de website van Kerk in Nood, gewoon van Nederland, kerkinnood.nl. Daar ziet u het initiatief aangekondigd. U kunt zich opgeven met een groep, als gezin, nou op allerlei manieren. En hoe meer mensen dat doen, hoe duidelijker ook wordt, zeg maar naar buiten toe, hoeveel kinderen, hoeveel mensen samen die Rozenkrans bidden voor de vrede. Een prachtig, prachtig initiatief. Ja, en ik denk dat het dan mooi is om nu even naar Mariska te gaan luisteren. Naar de muziek, naar de items die zij heeft uitgezocht voor de katholieke agenda van deze keer.

Goedemiddag, beste luisteraars. Toen ik van de week een blik nam op de website van RK Activiteiten, was ik heel blij verrast om te zien hoeveel verschillende evenementen en activiteiten er in de komende periode zijn gepland. Het lijkt wel of de keuze steeds meer wordt uitgebreid en dat doet mij persoonlijk heel veel deugd. Echt voor elk wat wils is er terug te vinden in de agenda. En zoals gebruikelijk heb ik een aantal activiteiten voor u op een rijtje gezet. Ik ga een aantal zeer uiteenlopende activiteiten voor u uitlichten in deze uitzending. Als eerste wil ik een kloosterfestival onder uw aandacht brengen. Van vrijdag 25 september om 3:00 middags tot en met zondag 27 september om 4:00 middags wordt in het klooster Nieuw Sion in Diepeveen, Overijssel, de septembereditie van het kloosterfestival georganiseerd. En dit specifieke septemberfestival is speciaal bedoeld voor deelnemers van 35 jaar en ouder. Ja, kloosterfestival. Ik vroeg me af, wat kan ik verwachten? En misschien dat een aantal luisteraars zich dat ook afvragen. Nou, u kunt even uit het dagelijks leven stappen en u onderdompelen in de serene rust van Klooster Nieuw Sion. U kunt zich laten inspireren door het kloosterritme en ontdekken wat dit voor u kan betekenen. De rode draad tijdens dit festival in deze dagen wordt gevormd door de eeuwenoude getijdengebeden en zij geven u momenten van verstilling en reflectie. Nou, wie heeft daar nou geen behoefte aan, zou ik zeggen. Naast rust en bezinning is er natuurlijk ook ruimte voor gezelligheid en verdieping. U ontmoet nieuwe mensen, u kunt genieten van live muziek en u bent in de gelegenheid om deel te nemen aan diverse inspirerende workshops. Maar ook heel simpel, een moment voor uzelf met een kopje verse kloosterkoffie behoort tot de mogelijkheden. Kortom, u kunt het zo indelen als u zelf wilt. Ook bijzonder om te vermelden is dat de maaltijden die tijdens dit weekend worden geserveerd, zijn bereid met producten uit de kloostertuin en zijn inbegrepen in de prijs. En uiteraard zorgen die maaltijden voor een pure en smaakvolle ervaring. Ook belangrijk om te vermelden is dat het voor het eerst het festivalprogramma niet als één geheel wordt aangeboden, maar in themalijnen. En als deelnemer kunt u een themalijn van A tot Z volgen, maar u kunt er ook voor kiezen om van de ene naar de andere lijn te gaan. Als u de hele themalijn volgt, ja, dan heeft u natuurlijk een prachtige opbouw voor het weekend. De verschillende themalijnen zijn creatief, voedsel en aarde, persoonlijke groei en inkeer en kloostertraditie. Er zijn dus verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan het festival. U kunt dus verschillende themalijnen kiezen, maar ook op een andere manier kunt u op verschillende mogelijkheden deelnemen. U kunt namelijk overnachten op de festivalcamping, u kunt in de grote slaapzaal overnachten of in een meerpersoonskamer. Ook als u liever overdag de sfeer wilt proeven en 's avonds gewoon weer lekker naar huis gaan en in uw eigen bed wilt slapen, ook dat is mogelijk. Overdag kunt u ontspannen in de knusse kapschuur of een van de stille plekjes op het terrein opzoeken om even tot uzelf te komen en ja, wat rust te nemen. Voor meer informatie en het bestellen van tickets kunt u heel simpel gaan naar de website www.hetkloosterfestival.nl. Ik herhaal www.hetkloosterfestival.nl. Maar u kunt natuurlijk ook heel eenvoudig even naar de website van RK Activiteiten gaan en dan doorklikken op de link. Zeer aan te bevelen en er zijn nog plekken beschikbaar. Dus ik zou zeggen, grijp uw kans.
De volgende activiteit waar mijn aandacht op viel was dat op vrijdag 25 september, dat is ook al snel, wordt van 10 tot 4 uur 's middags een dag voor internationale religieuzen over AI georganiseerd door de KNR in samenwerking met de WNM en de Zusters onder de Bogen. De dag vindt plaats in het klooster van de Liefdezusters van de heilige Carolus Borromeus Sint-Servaas klooster in Maastricht. Nou, het thema van de dag gaat dus over kunstmatige intelligentie, oftewel AI of AI. Bijna iedereen gebruikt het tegenwoordig of wordt er door anderen mee geconfronteerd. Je kunt het eigenlijk niet ontlopen. We horen allerlei beloftes van gemak, productiviteit, nieuwe inzichten die AI brengt. Maar aan de andere kant is er ook veel angst dat de mens iets heeft gecreëerd dat niet meer te beheersen zal zijn in de toekomst. Voor paus Leo XIV is het onderwerp belangrijk genoeg gebleken om er een encycliek aan te wijden, Magnifica Humanitas. En deze dag wordt hierover in gesprek gegaan. De inleiding wordt verzorgd door professor Dr. Pim Hazelager, hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En Dr. Pim Hazelager houdt zich bezig met filosofie, psychologie en kunstmatige intelligentie. En hij onderzoekt de maatschappelijke implicaties van het inzetten van AI en neurowetenschap. Hij zal spreken over een verantwoord gebruik van deze nieuwe, veelbelovende technologie. De voertaal tijdens de bijeenkomst is Nederlands, maar het is ook mogelijk om in andere talen deel te nemen aan het gesprek. Het volledige programma van de dag kunt u uiteraard terugvinden op de website van RK Activiteiten. En dan kunt u ook meteen op een link doorklikken om uzelf aan te melden. En ik moet er wel bij vermelden dat aanmelden voor deze dag verplicht is. Nou, heel bijzonder, bijzondere dag denk ik ook, want meer informatie over AI, dat is, vind ik, nooit weg. Omdat er ja, zoveel over te zeggen is en wordt door heel veel mensen. Nou, op zaterdag 26 september, dat is aanstaande zaterdag, hebben we een hele andere activiteit. We gaan van de AI naar iets misschien wat luchtigers. Op die dag, zaterdag 26 september, wordt er om 4 uur 's middags in de Mozes en de Aaronkerk in Amsterdam het Litany of Light georganiseerd. En dat is een bijzonder concert waarin eeuwenoude Gregoriaanse zang wordt verbonden met orgelwerken van onder andere Louis Vierne, Jehan Alain, Henrik Eudegaard, Amy Summers en een aantal improvisaties. Centraal in het programma, de titel zegt het al, staat het thema licht. En u wordt tijdens het concert meegenomen op een muzikale reis door verschillende eeuwen en stijlen. Een bijzonder onderdeel van het programma is de Litanie. Afkomstig uit een 12e eeuws Frans monastiek graduale uit Noordoost-Frankrijk. En deze zelden uitgevoerde muziek biedt een unieke blik op de middeleeuwse liturgische traditie. De oude litanie wordt gevolgd door Jehan Alain's beroemde Litanies, of Litanies, waardoor twee werken, die bijna 8 eeuwen van elkaar gescheiden zijn, binnen één programma naast elkaar komen te staan. En dat is natuurlijk wel heel erg bijzonder. Het programma wordt uitgevoerd door Laine Tabora, dirigent en onderzoeker, gespecialiseerd in Gregoriaanse zang en westerse sacrale muziek, samen met violiste en lid van de Schola Cantorum Amsterdam, Lisette Carleboer en organist Victor Baena. Tabora is dirigent
van het Schola Cantorum Amsterdam en het koor van de kathedraal van Haarlem. Carl de Boer en Baena vormen sinds 2015 het orgelviool-duo Duo Sonorus. Baena is sinds 2022 titulair organist van de Mozes- en Aaronkerk. Litany of Light brengt muziek uit verschillende eeuwen samen en laat horen hoe de klank en melodische traditie van de Gregoriaanse zang tot op de dag van vandaag componisten en uitvoerders blijft inspireren. Ja, u weet dat ik een groot liefhebber ben van Gregoriaanse muziek, maar ook mensen die mij goed kennen, die weten dat ook hedendaagse muziekstijlen mijn aandacht hebben en dat ik daar heel veel van hou eigenlijk. Dus mijn muziekstijl is heel uiteenlopend, dus ik zou dit concert zeker aanbevelen aan iedereen. Dus zaterdag, noteer in uw agenda, zaterdag 26 september, aanvang 4 uur, Mozes en Aaronkerk Amsterdam. De entree is €12,50 en jongeren tot en met 18 jaar en mensen die in het bezit zijn van een stadspas, die betalen €7,50. En u kunt tickets reserveren via de link die u kunt terugvinden op RK Activiteiten. Nou, dan heb ik nog een laatste, last but not least, evenement wat ik graag onder uw aandacht zou willen brengen. En dat is een lezing over de biecht. Ik vind dat zelf een ontzettend belangrijk onderdeel van ons prachtige geloof. En deze lezing over de biecht wordt verzorgd door kardinaal Eik. En wel op woensdag 30 september van 6:30 tot 9:00 s'avonds in het Ariens Instituut in Utrecht. En de lezing wordt verzorgd door studievereniging Ad Interim. De lezing is gratis toegankelijk. De eigenlijke lezing begint om 7:00. De inloop is vanaf 6:30. En op de website van RK Activiteiten kunt u meer informatie terugvinden. Ook over veel meer en andere activiteiten kunt u alles terugvinden, alle informatie. U kunt doorklikken naar de betreffende websites. Dus ik zou u willen aanbevelen om eens rond te kijken op de website RK Activiteiten en door te klikken naar de diverse evenementen. Rest mij vandaag nog u een hele fijne dag toe te wensen. En ja, ik ontmoet u graag ook een keer op het heiligdom van Onze Lieve Vrouw Ternoot in Heilo. En uiteraard tot de volgende keer in de Katholieke Agenda. Dag!

En tot slot hier in het programma Katholieke Agenda kijken we ook even naar Katholiek Nieuwsblad. En dat is het nummer dat op 19 september is uitgekomen, maar ook nog voor zeker een week geldig is, want Katholiek Nieuwsblad komt om de week uit. Ja, een zeer goed gevuld nummer moet ik zeggen, met een heleboel artikelen, interviews, prachtige foto's ook daarbij natuurlijk. Ja, en op de voorpagina, ik denk dat velen van de luisteraars ook deze persoon wel zouden herkennen, namelijk Henry Nouwen. Hij is 30 jaar geleden, op 21 september, overleden. Een man die al tijdens zijn leven en ook daarna toch heel veel mensen heeft geïnspireerd, heeft geraakt met zijn manier van schrijven, zijn manier van spreken en wat hij allemaal ook in zijn eigen leven heeft gedaan. Hij was in 1932 geboren en is dus in 1996 alweer overleden. Hij was priester, psycholoog en schrijver. En inderdaad, heel wat van zijn boekjes, denk ik, kennen ook heel wat Nederlanders. Een prachtig verhaal eigenlijk staat er over hem in Katholiek Nieuwsblad. Om ja, toch ook weer even terug te halen wat hem zo bijzonder maakte. En er zijn wel meer artikelen te vinden in deze editie van Katholiek Nieuwsblad over bijzondere mensen, moet ik zeggen. Zoals bijvoorbeeld over Fulton Sheen. Nou, u heeft het denk ik al wel meegekregen. Fulton Sheen was een Amerikaanse aartsbisschop en een echte mediapersoonlijkheid. En hij wordt zalig verklaard. Dat gebeurt op 24 september in het Amerikaanse Saint Louis. En daar, ja, dat zal een hele bijzondere happening zijn. Het proces tot zaligverklaring is al een tijd bezig. Heeft ook zo zijn ups en downs gehad, maar het gaat dus nu toch echt plaatsvinden. Ja, en als je kijkt naar wat Fulton Sheen allemaal heeft gezegd en ook geschreven, ja, mag je hem toch ook zeker een grote, ja, hoe zou ik het zeggen, een invloedrijke stem noemen. In het christendom van de jaren waarin hij dus ook ja, eigenlijk zeer bekend werd door op de televisie, zwart-wit tv, zijn programma te presenteren. Veel daarvan is ook terug te vinden nog altijd op YouTube. En dat is dan misschien, het is een beetje gedateerd zou je kunnen zeggen, maar aan de andere kant is het nog steeds zeer, ja, aansprekelijk en ook indrukwekkend hoe deze man, die, zoals hij zelf zei, als kind helemaal niet zo welsprekend was, maar dat toch echt heeft geleerd, de mensen toespreekt over de heel basale dingen van het geloof. En hij spreekt met zo'n diepe liefde over Christus, maar ook de vanzelfsprekendheid, hoe je als christen in het leven staat. Niet dat het allemaal makkelijk is of zo, dat weet hij ook zeker, want hij roept ook op tot, ja, tot zelfgave, tot offer. Maar het is echt wel prachtig om dat te zien. En ik neem eigenlijk aan, of ik weet ook wel, dat er ook in het Nederlands diverse publicaties over hem zullen verschijnen. Dus Fulton Sheen. Nou, ik denk een gebed ook voor deze mannen, voor deze bijzondere mannen, echt ook wel op zijn plaats is. Ja, en als we dan ook kijken in Katholiek Nieuwsblad, er wordt wel meer herdacht. Hè? Dus mensen die overleden zijn, die zalig verklaard worden. Maar bijvoorbeeld ook de Foyer de Charité, die 50 jaar bestaat. Nou, die staat natuurlijk volop gewoon in het leven. Vader Pierik, dat is de priester die daar de leiding heeft, die wordt geïnterviewd in het Katholiek Nieuwsblad. En hij vertelt inderdaad over 50 jaar Foyer de Charité, wat de spiritualiteit is, hoe ze mensen proberen bij te staan en hoe ze ook inderdaad groepen mogen ontvangen, gezinnen mogen ontvangen en ja, hoe dat toch ook tot heel veel dankbaarheid stemt. Ook een prachtig interview
met een heel ander soort invloedrijk iemand, zou je kunnen zeggen, is het interview met Martijn Buwalda. Nou, de naam Martijn Buwalda, die kent u misschien ook wel, gehoord of op tv of hier bij Radio Maria, want we draaien natuurlijk ook geregeld muziek van hem. Hij is een christelijke sing-songwriter, zeg maar. Onder andere heeft hij meegedaan aan het programma Beste Zanger, zoals u dat misschien wel eens kijkt. Daardoor is hij wat meer bekend.

0: programma Beste Zanger, zoals u dat misschien wel eens kijkt. Daardoor is hij wat meer bekend geworden, maar gewoon in de christelijke wereld al heel lang bekend. En in het interview vertelt hij over, wat natuurlijk zang voor hem betekent, hoe hij dat aanpakt, waarom hij dat doet. En ook, en dat is toch nou, interessant voor ook de lezers van Katholiek Nieuwsblad, is hoe hij ook in de katholieke kerk eigenlijk zijn weg begint te vinden. Vooral de stilte waardeert hij heel erg. Het meer gedragen manier waarop er gevierd wordt. En daar vertelt hij over in dit interview. Dus dat is een mooi interview om te lezen. Ook staat er een verhaal in met de priester Michiel Peters. Die is 50, net zo oud als de foyer hier in Nederland. Dat is ook wel grappig. Hij is studentenpastor in Tilburg. En hij is onlangs gepromoveerd op toch wel een van de allerbekendste bijbelverhalen. Namelijk de gelijkenis van de verloren zoon. Nou, hij geeft daar een eigen draai aan in zijn proefschrift. Hij zegt, het gaat ook over opvoeding. Dat vertelt hij in dit interview in Katholiek Nieuwsblad. En we gaan er ook bij Radio Maria een keer over in gesprek. Maar in ieder geval kunt u dat ook al in Katholiek Nieuwsblad lezen. Ja, wat staat er nog meer in KN? Natuurlijk een heleboel ook wat kleinere artikelen die u kunt lezen als u zich abonneert natuurlijk op deze krant. Of tweewekelijkse krant. Onder andere ook over het bezoek dat paus Leo XIV gaat brengen aan Frankrijk eind deze maand. En hoe Frankrijk uitkijkt naar de komst van paus Leo. Wat toch een heel bijzonder bezoek is. Want Frankrijk is toch eigenlijk altijd, zoals ze heet, de oudste dochter van de kerk. En ze ontvangen de paus daar dan misschien niet op alle plekken, maar op heel veel plekken met open armen. Nou, zoals ik zei, ook wat kleinere artikelen, een interessant stuk ook wel. En dat staat in de rubriek Actueel over de uitspraak die minister Sterk laatst heeft gedaan. Alweer even geleden, eind augustus was dat. Want zij riep de kerken op om meer zichtbaar te zijn. En dan met name als het gaat over de zorg. Nou, daar is uitgebreid op gereageerd door bisschoppen, maar ook de andere christelijke politici, dat die aanwezigheid er zeker is. Want het klonk een beetje in die oproep alsof de kerken niks doen of bijna niks doen of zich niet laten horen. Nou, daar kunt u over lezen in dit artikel waarin dus de minister toch eventjes wordt verteld hoe het wel zit. Ja, en verder, zoals gezegd, nog wat mooie artikelen, nog een interview, verhalen die tot nadenken aanzetten, wat actualiteit, een bespreking ook van film over moeder Teresa en zo verder. Dus prachtige, gevulde Katholiek Nieuwsblad. Als u zich daarop wil abonneren, kan dat natuurlijk op de kranteneditie, maar het kan ook op de digitale editie. Ja, daarvoor moet u dan even naar de website van Katholiek Nieuwsblad gaan. www.katholieknieuwsblad of kn.nl. Ja, dat zijn zo'n beetje de onderwerpen die we deze keer hier in de katholieke agenda voor u onder de aandacht wilde brengen. Neem altijd de tijd, zou ik zeggen, om in de lange lijst van RK-activiteiten ook zelf te neuzen. Er staat heel veel in, ook heel veel wat wij niet kunnen opnoemen in deze uitzending. Maar er is echt voor elk wat wils. En zoals gezegd, de oktobermaand komt eraan. Daar moet absoluut een plek zijn bij u ook in de buurt waar u kunt aansluiten bij het bidden van de Rozenkrans. En laten we ook dat initiatief van die 1 miljoen kinderen die de Rozenkrans bidden tussen 1 en 7 oktober en daarbuiten natuurlijk ook ondersteunen en kijken hoe we misschien daar zelf wel aan kunnen bijdragen. Heel veel dank voor het luisteren voor deze keer en tot de volgende keer. Dag!
1: In de katholieke agenda werden een paar activiteiten in Katholiek Nederland belicht. Op de website

0: heb de meebidder aan de telefoon. Broeder Robert, fijn dat u meebidt. En u luisteraars bent ook van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden in de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

Van harte welkom hier bij het Franciscusuur. Ja, het tweede Franciscusuur in deze maanden waarin bij Radio Maria speciaal aandacht wordt besteed aan Franciscus zelf, de heilige Franciscus, en ook alles natuurlijk wat er is ontstaan in de loop van de eeuwen naar aanleiding van zijn spiritualiteit, naar aanleiding van zijn diepe verbondenheid met Christus. Het is dan ook dit jaar een Franciscus jubeljaar uitgeroepen door paus Leo de 14e. Vanwege natuurlijk de 800ste sterfdag die er bijna aan zit te komen, 4 oktober aanstaande. In een brief die paus Leo heeft geschreven bij het begin van dit speciale Franciscaans jubeljaar zegt hij: in deze tijd, gekenmerkt door zoveel schijnbaar eindeloze oorlogen, door verdeeldheid binnen landen en samenlevingen die wantrouwen en angst veroorzaken, blijft hij, de heilige Franciscus, tot ons spreken. Niet omdat hij technische oplossingen biedt, maar omdat zijn leven wijst naar de ware bron van vrede. Het gebed dat paus Leo heeft gemaakt voor dit jubeljaar. Heilige Franciscus, onze broeder, u die 800 jaar geleden in vrede zuster dood tegemoet ging, bid voor ons bij de Heer. U hebt de ware vrede leren kennen bij het kruis van San Damiano. Leer ons in de gekruisigde Christus de bron te zoeken van alle verzoening die alle muren afbreekt. U die ongewapend de grenzen van oorlog en onbegrip bent overgestoken, geef ons de moed om bruggen te bouwen waar de wereld grenzen opwerpt. In deze tijd, geteisterd door conflicten en verdeeldheid, bid voor ons dat wij vredebrengers worden, ongewapende en ontwapenende getuigen van de vrede van Christus. Amen. En u hoort, het gebed verwijst inderdaad naar San Damiano en dan in het bijzonder ook het kruis van San Damiano. En dat is natuurlijk ook waar het begin van de bekering, zou je kunnen zeggen, de totale bekering van Franciscus heeft plaatsgevonden in het kerkje van San Damiano. En hij is op zoek naar wat ons lieve Heer van hem wil en hij knielt dan neer bij dat beroemde kruis, het kruis van San Damiano, rijk versierd. U zult het tegenkomen bij alle Franciscaanse kloosters, ook bij de Clarissen, denk ik. Dat zeg ik dan even uit mijn hoofd, maar dat denk ik wel. En op nog zoveel meer plekken. Er wordt dus aangenomen dat Franciscus in het jaar 1206... hij is dan ongeveer 25 jaar oud, zijn levensbestemming zoekt. En dan krijgt hij dus de ingeving om naar een oude vervallen kerkje van San Damiano te gaan om daar te bidden. En zodra hij binnenkomt, knielt hij op de grond voor het geschilderde kruisbeeld. En dan ervaart hij God heel dichtbij. Hij bidt een persoonlijk gebed, gewoon in de ikvorm. Een gebedje dat hij ook veelvuldig bidt. En uit dat gebed blijkt dat hij zoekt naar wat zijn opdracht precies is, zodat hij daarmee aan de slag kan gaan. En dat gebed luidt: hoogste, roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn hart en geef mij het ware geloof, de gegronde hoop en de onverdeelde liefde, het aanvoelen en de kennis, Heer, om uw heilige en waarachtige opdracht te kunnen uitvoeren. Amen. En dan gebeurt er iets ongelooflijks. De gekruisigde Christus op de afbeelding beweegt zijn lippen en spreekt: Franciscus, herstel mijn huis dat helemaal in puin ligt. Ja, Franciscus weet natuurlijk niet wat hem overkomt. Hij trilt op zijn benen en is totaal verbijsterd. Hij ervaart in zijn hart een diepe compassie met de gekruisigde Jezus.
Deze ontmoeting met Jezus in zijn lijden raakt hem zeer diep. Hij heeft eigenlijk geen woorden voor om te beschrijven op welke manier hem dit nou heeft veranderd. Maar vanaf dan laat het lijden van Jezus aan het kruis hem niet meer los. En het vervult hem met een groot en ontroostbaar verdriet. En tegelijkertijd is het ook de aanzet van zijn missie die hij gaat ondernemen. Nou, datzelfde kruis en natuurlijk ook allerlei kopieën daarvan, die hangen op zoveel plekken. Het originele kruis, dat hangt nu in de basilica van de heilige Chiara. En in San Damiano hangt een kopie. Ja, deze informatie en deze gebeden heb ik uit een boekje. En dat boekje is speciaal uitgegeven door de Franciscanen in samenwerking met rkkids.nl voor dus dit jubileumjaar. Er staat kort in beschreven wat het leven natuurlijk van Franciscus is, wat zijn spiritualiteit is, wat hij allemaal heeft ondernomen. En in het deel wat dan door RK Kids is verzorgd, staat dat allemaal wat eenvoudiger voor kinderen. Met ook gebedjes, met uitleg, met opdrachtjes. Het is natuurlijk juist nu ook rondom die 4 oktober echt een prachtige tijd om om stil te staan bij de heilige Franciscus, wat natuurlijk in dit hele jaar kan, maar ook misschien om deel te nemen, om je te voegen bij de vieringen die er zijn. En een van de vieringen die u sowieso bij kan wonen is de Eucharistieviering, die op zondag 4 oktober ook zal worden uitgezonden op NPO 2. En die komt vanuit het stadsklooster San Damiano hier in Den Bosch. Want dan wordt inderdaad op het feest van de heilige Franciscus op 4 oktober, wat op zondag valt dit jaar, wordt zijn feestdag met een plechtige Eucharistieviering gevierd. En daar kunt u dan bij aansluiten. En dat is om 10:00 in de ochtend. Nou, dat is wanneer u misschien niet echt persoonlijk ergens naartoe kunt gaan. En u weet dat waarschijnlijk wel rondom die 4 oktober. En dat is dan vaak op 3 oktober in dit geval in het weekend. Zal er ook een dierenzegening plaatsvinden. Want dat is natuurlijk ook waar

0: vinden. Want dat is natuurlijk ook waar de heilige Franciscus heel erg om bekend staat. Om zijn liefde voor de natuur en voor de schepping. Nou, daarover hebben wij in dit uur wederom een mooie uitzending. Wij hebben dat onderdeel genoemd Hof van Lof. Ja, en dat heeft toch wel enige uitleg nodig. Want de Hof van Lof is iets wat ook echt bestaat in Megen bij het klooster aldaar van de Franciscanen. Nou, dat klooster dat is al in 1648 opgericht. Dus het klooster van de Minderbroeders, dat zijn de Franciscanen. Zij wonen daar, zij werken daar, zij bidden daar. Er wordt ook van alles ondernomen. En er is dus ook een grote tuin en die heet de Hof van Lof. Nou, die Hof van Lof heeft allerlei toepassingen, zeg maar, gekend. En al heel lang is het ook een tuin juist om te bewonderen. En om daarin de liefde voor de schepping die Franciscus zo kenmerkte ook terug te zien. Deze Hof van Lof wordt onderhouden door vrijwilligers. En ja, vanaf de lente tot de herfst, dus u hoort het al aankomen, is er de mogelijkheid om deze Hof van Lof te bezoeken en een rondleiding te krijgen. Ja, de herfst die begint al zo'n beetje. En dat betekent dat ook de Hof van Lof nou nog tot en met zaterdag 3 oktober te bezoeken is. En dat is vrij snel, dat beseffen wij ook wel degelijk. Maar mocht u er nog interesse in hebben, dan kunt u natuurlijk naar de website www.hofvanlof.nl om daar inderdaad de informatie te vinden hoe u eventueel nog de tuin zou kunnen bezoeken. Nou, Hof van Lof is dus ook de naam die wij hebben gegeven aan het onderdeel waarin onze Antoon in gesprek gaat met Mike van de Weg. En ja, die kan alles vertellen over natuur en vooral over liefde voor een bepaald soort dieren. En daar gaan wij nu naar luisteren.
1: Welkom Mike hier in de live studio, maar dan voor opnemen. En welkom ook, lieve luisteraars, bij het programma Franciscus Uur en de rubriek Hof van Lof.
2: Ja, ik ben er weer.
1: Fijn dat je er weer bent. Ja, Mike, vorige keer heb jij ons een verhaal verteld. Je hebt ons meegenomen in de verwondering van de natuur. En dan met name over de kikkers en de salamanders, oftewel de amfibieën.
2: Juist.
1: Je hebt ronduit verteld over de giltbuikvuurpad, de groene kikkers, verschillende soorten daarvan, de heikikkers. De vereniging Ravon heb je ook over verteld. Vandaag gaan we ook weer, hebben we jou ook weer te gast. Want jij hebt niet alleen de passie voor amfibieën, maar ook voor
2: Reptielen,
1: kijk eens aan.
2: Zijn eigenlijk stiekem nog leuker dan amfibieën.
1: Nog leuker, nog bijzonderder.
2: Nee, nou ja, denk niet bijzonderder, maar er is op een of andere manier meer een klik. Ja. Ik word meer opgewonden van een adder dan van een kikker.
1: Vandaar ook jouw prachtige zwarte shirt met daarop een prachtig reptiel. Is dat een adder?
2: Dat is de adder, ja.
1: Een adder. Ja, luisteraars, jullie zien dat niet, maar ja, Mike zit hier tegenover mij. Dus, kun je ons daarin meenemen? Wat is... wacht eens even. Eerst nog een stapje terug. Want jij vertelde na de uitzending, vertelde je mij een bijzonder verhaal over de amfibieën. Dat gaat dan wel nog eventjes terug. Een klein stapje terug over de amfibieën. En over het onderzoek met de grote modderkruiper, wat jullie doen met de Universiteit van Wageningen. Kun je dat nog heel kort vertellen? Dan gaan we daarna naar de reptielen.
2: Ah, dat is weer een uitstapje naar de vissen. Een andere groep die ik ook leuk vind. Ik vind eigenlijk alles wel leuk. Dus dat,
1: dat ja, maakt kun
2: je ook terecht. Nee, ik heb een eigen monitorgebied waarin ik de populatie bijhoud. Monitor voor de aanwezige amfibieën en vissen.
1: Ja.
2: Natuurlijk kom ik ook andere beesten tegen. Maar ik heb ook registratie van vogels, van spinnen, van allerlei insecten. Mm-hmm. Sprinkhanen, vlinders, kevers, noem maar op. Maar ja, grote modderkruipen.
1: Nog niet echt een beeld van wat voor dier dat is. Kun je ons dat een klein beetje vertellen?
2: Grote modderkruiper is een vis. Zeg maar een hele kleine paling. Qua vorm iets meer afgeplat. Wordt maximaal zo'n kleine 30 centimeter. Heeft een hele mooie donkerbruine, gelige, oranje gestreepte tekening.

0: En het is een modderkruiper. Het is
1: en
0: een
1: die
0: soort...
1: kruipt dus door de modder.
0: Ja, eigenlijk is het een soort die van origine in rivierengebieden terechtkomt. Rivieren, zeker in de afgelopen eeuwen, hè, toen alles nog niet bedijkt enzovoort was.
1: Meanderden de rivieren door het landschap heen.
0: Ja, en die stroomden op een gegeven moment over. Dan krijg je ondergelopen landen. En in de ondergelopen stukken waar het water heel ondiep was, 10 tot 15 centimeter maximaal, heb je zoninval, dat water warmt lekker snel op. En dat is belangrijk voor de grote modderkruiper, want die zet daar zijn eitjes in af.
1: Ja.
0: En daar heb je ook, de eitjes zijn afgezet en een paar dagen later heb je al larfjes. Zij zijn afhankelijk eigenlijk van die overstromingsgebieden. Die zijn er steeds minder, maar er zijn nog populaties in Nederland, onder andere langs de Lek, waar ik woon natuurlijk in Nieuwegein.
1: Ja.
0: Langs de Lek gingen ze bouwen. Een heel project met een derde sluiskolk en een bedrijfsterrein. Maar daar kwam grote modderkruiper voor en heikikker. Die grote modderkruipers, heikikkers en andere dieren zijn weggevangen. Zijn in een ander gebied. Dat is aangepast. Extra slootjes gegraven enzovoort. Daar zijn de dieren herplaatst. En die grote modderkruiperpopulatie, die ontwikkelt zich heel erg goed. En we zijn daar bezig geweest vorig jaar met DNA-onderzoek. We hebben een aantal 30 dieren gevangen. Heel klein stukje van de vin afgeknipt voor DNA-onderzoek. Om te kijken of die populatie bestand kan zijn voor langere termijn. Hè,
1: hoe dat zich ontwikkelt.
0: Mogelijke inteeltproblemen als je te weinig verschillend DNA hebt en zo. Die dieren waren ook gefotografeerd en het bleek dat ze individueel herkenbaar waren.
1: Ja. Uniek. Unieke tekening.
0: Ja,
1: op
0: als
1: de...
0: je ze vanaf de zijkant bekeek, vanaf de kop tot een centimeter of 3-4 achter de vinnen, de kieuwen. Die tekening daar was dusdanig uniek dat je dieren individueel kon herkennen. Zodoende zijn we dit jaar in juni zijn we in mijn gebied geweest, hebben we met elektrovissen, een soort net waar je een stroomkringetje doorheen stuurt. Daar worden die vissen als het ware een heel klein beetje van verdoofd. Kun je ze makkelijk vangen.
1: Ja.
0: Dieren hebben we gevangen. Ongeveer 150, 160 stuks. En die hebben we allemaal op de foto gezet. En dat gaan we in oktober herhalen om te kijken of er migratie is in het gebied van de ene plek naar de andere. Want als we dezelfde dieren terugvangen op een andere plek, dan zijn ze verhuisd binnen het gebied.
1: En kun je dat vergelijken met, zoals bij mensen, een fingerprint, vingerafdruk of de iris in de ogen?
0: Zonder meer.
1: Dat het ook een unieke kenmerk is van ieder unieke mens?
0: Ja, dat is zeker.
1: Ja,
0: ja, het is net zoals we gebruiken die techniek ook bijvoorbeeld, want de hoofdinsteek hier zou eigenlijk de reptielen zijn. We hebben de adder al genoemd. Als je een adder vanaf bij zijn nek vasthoudt.
1: Ja.
0: En je bekijkt de kop van boven. En je zou er een foto van maken. Op de kop zitten allemaal kleine schubjes, schildjes. Mm. Maar daar zit verschil in patroon. Het aantal schildjes kan variëren. De grootte, de kleur. En ook dat, zo'n foto van bovenaf van die adderkop, is gewoon een vingerafdruk, is uniek.
1: Uniek voor die ene adder.
0: Ja. En daar kun je ze dus individueel aan herkennen. En ook adders, die doen wij dus af en toe vangen voor onderzoek wanneer we in het veld bezig zijn. En ook daar worden dingen gezegd over van, hoe migreren die dieren in het gebied? Als je een dier vangt en je vangt hem over 8 jaar weer, dan weet je dat hij in ieder geval 8 jaar oud is.
1: Ja,
0: dus ik wil ook wat zeggen over de leeftijdsverdeling van de populatie.
1: En ook aan de hand van op die plek, dan weer op die plek, dan zegt dat iets over de migratie van de dieren.
0: Ja. Inderdaad. Dus die technieken die worden op allerlei vlakken gebruikt. Bij de ringslang is het ook mogelijk. Die moet je alleen even omdraaien. Vanaf de kop de eerste 15 tot 20 schubben op de buik. Geldt hetzelfde. Unieke tekening, uniek patroon. Gladde slang heeft het ook. Daarbij kun je de kop van boven pakken. Nou, zo zijn er voor veel meer dieren bepaalde codes die je kan gebruiken van tekeningen of elementjes in de tekening die ze uniek maken.
1: Ja. En is dat de meest voorkomende reptiel in Nederland, de adder?
0: Nee. Er zijn volgens mij meer ringslangen dan alles in Nederland. Hmm. Maar ringslangen, ja, die worden af en toe wel waargenomen. Soms zelfs wel veel. Adders die leven iets meer verborgen. En dan heb je ook nog de gladde slang in Nederland. En de gladde slang, nou, misschien is dat zelfs wel een soort die nog meer voorkomt. Hmm. Maar die heeft een heel verborgen levenswijze.
1: Ja, is heel schuw.
0: Ja, en die wordt dus eigenlijk heel weinig gevonden. Dus dat is een moeilijke om in te schatten qua populatiegrootte.
1: Hmm.
0: Ja. Maar ja, met elk dier ben ik blij. Maar ik vind de adders vind ik gewoon qua tekeningen, qua gedrag, qua... Ja, dat is voor mij wel het mooiste reptiel dat er is.
1: En hoe kom je op het spoor? Want jij weet dan dus ongetwijfeld waar je op moet letten. Om te kijken van, hé, waar kan ik die adder vinden?
0: Nou ja, je moet natuurlijk een habitat hebben waarin de adder bekend
1: leeft.
0: Leeft. En eigenlijk komt er op neer... een adder is gek op een beetje een soort van overgangsplekjes. En wat is belangrijk voor een adder? De zonnewarmte.
1: Ja.
0: Hè, zeker wanneer het wat koeler weer is. Dan hebben ze de zon nodig om zich op te warmen. Zodat ze actief kunnen worden.
1: Want ze zijn koudbloedige dieren.
0: Juist. Ja. Te veel zon is ook niet goed. Want dan schuilen ze ergens onder de ondergrond.
1: Ja.
0: Maar als een adder ergens gaat liggen. Als het kan zoekt hij een licht schuin stukje. Wat een beetje op de zon gericht is. Want dan heb je meer zon, ja, eigenlijk meer effectiviteit van die zonnewarmte.
1: Ja.
0: Die zonnestralen komen dan onder een betere hoek op het adderlichaam.
1: Hmm.
0: Maar... zonne op zo'n plek betekent voor de adder eigenlijk ook gevaar.
1: Kwetsbaar.
0: Dieren die overvliegen die adders ook lekker vinden.
1: Ja.
0: Hè, of een fazant die langs komt. Want een havik zou ik nog niet zo gauw verwachten. Maar het zou ook kunnen. Maar in ieder geval, er zijn zat predatoren van adders die dat een makkelijke prooi zijn. Dus een adder die wil behalve opwarmen... wil die ook een plekje waar die zo snel mogelijk weg kan.
1: Ja.
0: Dus je zal hem niet echt midden in het veld op een heel groot open stuk vinden.
1: Ja.
0: Het gebeurt wel eens, maar dan zijn ze meestal van A naar B aan het trekken. Je moet een plekje hebben, een beetje in de zon, maar toch met vegetatie erlangs. Liefst wat opslaande vegetatie, wat mos waar ze eventueel onder of tussen kunnen struiken, kunnen kruipen. Als je ze één keer gezien hebt en je krijgt dat een beetje door, dan ontwikkelt je in je hoofd een soort zoekbeeld. Zo van, nou, als ik in deze omgeving loop, ja, nou, daar zou ik ze wel verwachten. Daar hoef ik niet eens te kijken.
1: Ja.
0: Ja, het is eigenlijk gewoon een kwestie van ervaring opbouwen.
1: Ja.
0: De eerste paar keren dat ik met maatjes het veld inging, hadden we 5, 6 adders. Mike, niks. Ja. En dan ga je de derde of de vierde keer. En toen hadden we er net zoveel. En dan had ik de helft gevonden. Hè, dan heb je toch op een gegeven moment dat zoekbeeld ontwikkeld.
1: Ja, voor de adders dan.
0: Ja.
1: Ja.
0: En geldt voor andere reptielen ook. Ja.
1: Want Mike, als ik denk aan reptielen, dan denk ik aan de tropen en slangen en dat soort dingen. Of een grote van die, ik weet niet eens hoe ze heten, die door de woestijn heen lopen.
0: Ja,
1: varanen
0: bijvoorbeeld.
1: Varaan. Of ik denk aan hagedisjes, die op de rot zitten als we naar Frankrijk op vakantie gaan.
0: Ja, dat zijn meestal
1: hagedissen. Maar in Nederland zijn dus ook reptielen.
0: Ja.
1: Wat voor reptielen komen we tegen in Nederland?
0: Ja, in Nederland hebben we... Ik heb even een spieklijstje gemaakt dat ik niks vergeet. We hebben eigenlijk qua hagedissen hebben we 4 soorten. Een zandhagedis, muurhagedis en de levendbarende hagedis. En we hebben de hazelworm. En de hazelworm is een beetje een dubieuze soort. Hij heet worm.
1: Het ziet eruit als een slang,
0: maar mm-hmm. Het is een hagedis zonder poten.
1: Aha.
0: Dus die is een beetje moeilijk.
1: Een beetje een tussencategorie.
0: Juist.
1: Ja.
0: En behalve hagedissen hebben we dus ook slangen. Nou, er zijn 3 soorten slangen in Nederland. We hebben de adder en de ringslang en de gladde slang.
1: Is dat niet gevaarlijk? Want ze kunnen die niet bijten? Hebben die gif?
0: De adder is in Nederland de enige slang die giftig is. En die kunnen bijten. En voor de meeste mensen is een adderbeet een nacht in het ziekenhuis en antibiotica krijgen. En dat gaat eigenlijk wel goed. Maar je kan pech hebben dat je Ik heb een vriend die heeft bijvoorbeeld een gifbeet gehad met heel veel gif.
1: Hmm.
0: Ja, dat heeft hem inderdaad meerdere dagen ziekenhuis gekocht, bijna een week. Ook weer terug in het ziekenhuis nadat hij alweer een week thuis was. En die was in zijn pink gebeten en daar hebben ze toch een stuk weg moeten snijden omdat dat helemaal zwart werd en af begon te sterven.
1: Oeh.
0: Dus ja.
1: Dat is wel heftig als je
0: ja,
1: dat
0: maar dat gebeurt maar zelden eigenlijk.
1: Hmm. Ja.
0: En over het algemeen is het zo, als je wordt gebeten in Nederland door een adder, dan is het gewoon je eigen domme schuld. De meeste mensen die gebeten zijn door adders, zijn ook mensen die met veldwerk bezig zijn. Met onderzoek bezig zijn, die de dieren moeten vangen, om het zo te noemen, voor onderzoek. En dan gaat er iets mis. Ja, dat kan altijd.
1: En ondanks de risico's, hè, wat triggert jou nou? Wat trekt jou nou zo naar de reptielen toe? Wat maakt het voor jou nou bijzonder? Je doet het gewoon, maar
0: ik geniet van.
1: Je staat er niet voortdurend bij stil natuurlijk, maar
0: ik geniet van het buiten zijn. Over het algemeen ben ik voor reptielen ben ik ook met maatjes in het veld.
1: Ja.
0: En zeker wanneer je adderonderzoek gaat doen, zij zijn meestal degene die de ontheffingen hebben enzovoort. En je moet ook niet alleen in het veld zijn. Wat ik zei, als het misgaat en je wordt gebeten, dan moet je ook zorgen dat er eventueel iemand is om je te kunnen helpen wanneer je oud gaat. Nee, dat is wel een ding. Maar ja, ik vind het heerlijk om buiten te zijn met maatjes. En ja, ik weet niet hoe ik het moet verklaren. Ik word gewoon blij. Ik vind het gewoon geweldige beesten. Altijd als ik er eentje spot, dan ja.
1: Dan gaat je hartje
0: wat
1: sneller kloppen.
0: Ik vind eigenlijk, hè, wat ik al zei, ik vind alles wel leuk. Natuurlijk, amfibieën zijn ook leuk. Vogels zijn ook leuk, enzovoort. Maar als ik ergens loop en bij wijze van spreken zou er, weet ik veel, een zwarte ooievaar overvliegen of zo. Of een wel heel bijzondere roofvogel. Prachtig. Maar als ik merk dat er voor me ergens iets reptielachtigs beweegt.
1: Iets kruipt. Ja?
0: Dan ben ik alles vergeten. Dan is er maar één ding. Ja.
1: Oké, nou prachtig. Dank voor jouw enthousiaste verhaal
0: over
1: de reptielen. En nogmaals, ook heel veel zegen, heel veel geluk wens ik je toe. En heel veel plezier in jou, als jij erop uittrekt om de dieren te ontmoeten.
0: Ja, zonder meer. Komt helemaal goed. Dankjewel.

Vader van de Schepping, gezongen door het Alpha Koor. Wat mooi aansloot op inderdaad het verhaal van Mike van de Weg in gesprek met Antoon over de verwondering voor de natuur. Ja, hier in het Franciscusuur willen we u natuurlijk kennis laten maken met de heilige Franciscus. Nou, daar is heel veel over geschreven. Ook natuurlijk heeft zijn spiritualiteit zoveel mensen bereikt. En wordt veel de nadruk gelegd op zijn liefde voor de natuur. Op zijn werken en bidden voor de vrede. Maar Franciscus was niet alleen maar... zelf heel lief en zei alleen maar lieve dingen. Hij was ook streng, kon vermaningen, flinke vermaningen aan zijn broeders ook geven. En ook de lekenorde, die ook is ontstaan natuurlijk vanuit de spiritualiteit van Franciscus, de Franciscaanse lekenorde, die bestaat uit mensen die gewoon gehuwd, ongehuwd zijn, in ieder geval dus niet in een klooster wonen, maar wel hun dagelijks leven richten ook naar de spiritualiteit van Franciscus van Assisi. Ook daar is een regel voor, net zoals natuurlijk voor de orde zelf. En ook bij die regel wordt er zowel heel bemoedigend natuurlijk gesproken, maar ook komen daar vermaningen voor. Die gaan we ook nog een keer lezen. Maar voor nu was ik terechtgekomen bij een verhaal dat ik u eigenlijk wilde voorlezen. Een kort verhaal. De echte vreugde is het getiteld. En als je dan de ontstaansgeschiedenis van dit korte verhaal leest, dan wordt daar dus ook verwezen naar vermaningen die de heilige Franciscus aan zijn broeders gaf. Nou, allereerst, dit verhaal is een van de bekendste verhalen uit de Fioretti. Nou, die, als u bij Radio Maria op de vrijdag ook luistert, dan volgt u dat misschien al een tijd. Kunt ze ook terugvinden in de audiotheek. Maar ze worden dus voorgelezen door broeder Jan, zelf ook een Franciscaan. En een korte commentaar geeft hij erop. Nou, daar hoort dus dit verhaal eigenlijk ook bij, de echte vreugde. Het boekje waar ik het uit voor ga lezen is het misschien iets wat makkelijker vertaald. Er is ook een eenvoudigere tekst, die zou dan in 1927 zijn teruggevonden in een handschrift dat uit het begin van de 14e eeuw is. Nou, degene die het verhaal vertelt is broeder Leonard van Assisi, wel bekend denk ik. En hij heeft het dus opgetekend, wat vaker ook gebeurde, dat Franciscus dicteerde aan zijn secretaris en dan schreef hij dat vervolgens op. Nou, de echt oorspronkelijke vorm van het gehele verhaal is niet helemaal bekend. En daarom is het dus ook lastig om vast te stellen in hoeverre Franciscus en zijn secretaris aan dit verhaal hebben samengewerkt. Wanneer het dus precies ontstaan is, dat weten we ook niet. Maar toch moet het geweest zijn, wordt geschat, zeg maar, in de tijd dat de intellectuele broeders in de orde steeds luider hun eisen gingen stellen. En het succes van de orde, de broeders, naast de weg van de evangelische eenvoud dreigde te brengen. En dat moet dus zijn geweest na 1220. Nou, het verhaal over de echte vreugde is verwant met dus een aantal vermaningen, in zover het een voorbeeld is van een situatie waarin het religieuze leven getoetst wordt en waarin Franciscus waarschuwt voor het misleidende van gaven en talenten en voor het succes van de orde. Want al is de mens nog zo geleerd, nog zo knap of rijk, al kan hij wonderen doen, er is niets waarop hij zich kan beroemen, tenzij op zijn zwakheid en het dagelijks dragen van het kruis. Nou, dit verhaal kun je ook als een soort parabel zien. Ik ga het verhaal nu aan u voorlezen. Het is een kort verhaal. De echte vreugde.
Broeder Leonardus heeft verteld dat de zalige Franciscus bij Maria ter Engelen eens broeder Leo riep en zei: Broeder Leo, schrijf op. Deze antwoordde: ik sta klaar. Schrijf op, zei hij, wat de echte vreugde is. Er komt een bode die vertelt dat alle professoren van Parijs tot de orde zijn toegetreden. Schrijf op, dat is de echte vreugde niet. Ook alle prelaten van over de Alpen, aartsbisschoppen en bisschoppen, ook de koning van Frankrijk en de koning van Engeland. Schrijf op, dat is de echte vreugde niet. Ook vertelt hij dat mijn broeders naar de ongelovigen zijn gegaan en hen allen tot het geloof bekeerd hebben. En ook dat ik zo'n grote genade van God heb gekregen dat ik zieken genees en veel wonderen doe. Ik zeg je dat in dit alles de echte vreugde niet is. Wat is de echte vreugde dan wel? Ik kom terug uit Perugia en midden in de nacht kom ik hier aan. Het is winter en zo modderig en koud dat de ijspegels onder aan mijn habit hangen. De hele tijd slaan ze tegen mijn benen en het bloed komt uit de wonden. En door koud en vol modder en ijs kom ik aan bij de poort. En nadat ik een hele tijd heb staan kloppen en roepen, komt er een broeder die vraagt: wie is daar? Ik antwoord: broeder Franciscus. En hij zegt: ga weg. Dit is geen tijd om aan te komen. Je komt er niet in. En als ik blijf aanhouden en hij antwoordt dan: ga weg, je bent maar een eenvoudig en ongeletterd man. Je komt er bij ons beslist niet in. Wij zijn al zo talrijk en van zo'n niveau dat we jou niet nodig hebben. En ik blijf aan de poort staan en zeg: ter liefde Gods, wilt u mij deze nacht opnemen? En hij antwoordt dan: dat doe ik niet. Ga naar huis, naar het huis van de kruisdragers en vraag het daar maar. En als ik dan mijn geduld bewaar en me niet opwind, ik zeg je dat daarin de echte vreugde is en de echte deugd en het heil van de ziel. En dat is het korte verhaal. De echte vreugde. Ja, als u meer van dit soort verhalen met uitleg van een van de Franciscanen wil, ja, dan kunt u dus bij het programma terecht de lessen van de heilige Franciscus terug te vinden bij ons in de audiotheek. We gaan eerst luisteren naar een kort stuk muziek. En daarna naar een mooi interview dat ook Antoon weer heeft gehouden met een speelster in de Franciscus Musical. Want u weet het, de Franciscus Musical die komt eraan, door Kumi uitgevoerd. 4 oktober is de première in Den Bosch. Die is al lang dik en breed uitverkocht. Maar er zijn op nog heel veel plekken uitvoeringen tot en met maart 2027... De uitleg, de tickets, de mogelijke, de manier om ook tickets dus te verkrijgen, dat is allemaal te vinden op de website www.franciscus-musical.org. Daar vindt u meer. Maar we gaan luisteren. Nou, eerst even wat muziek om dat verhaal toch nog even te laten bezinken. En dan daarna het interview dat Antoon heeft gehouden met Lisanne de Greeuw.

0: Welkom, beste luisteraars, in deze rubriek van het Franciscusuur. Het stukje waar we gaan praten over de musical van Sint Franciscus. Ik heb aan de lijn Lisanne. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel, Anto. Dank je.
0: Ja, we hadden bij onze muziekvereniging vroeger een man die heette Cor. En Cor die heeft één keer dan meegespeeld in een musical of een toneelstuk. En daar was zijn karakter James. En sindsdien noemde zij hem James. Lisanne, noemen zij jou ook al Clara?
1: Nee, gelukkig nog niet. Het zou wel een eer zijn als ze mij ook zo zouden zien. Maar nee, ik word nog gewoon Lisanne genoemd.
0: Ja, hey, want jij bent Clara. Jij vertolkt de rol van Clara in de musical Franciscus. En even voor wie zeg maar Clara, de heilige Clara en de heilige Franciscus nog niet zo heel erg goed kennen. Leg even heel kort uit wat zeg maar wie dat is.
1: Nou, Clara is een heilige uit de middeleeuwen en die is eigenlijk als eerste vrouw heeft ze een klooster gesticht met ook echt een kloosterregel. En ze heeft dus de Clarissen gesticht en dat is eigenlijk naar de hand van ook van de Franciscanen. Dus ze is ook heel goed bevriend geweest met Franciscus, ook een heilige uit dezelfde tijd. En ze is eigenlijk hem gaan volgen en zo heeft ze haar eigen klooster gesticht daarmee.
0: Ja, en wat was dan haar relatie tot de heilige Franciscus?
1: Goeie vrienden, dus ze heeft hem leren kennen toen ze net volwassen was. En ze was heel erg aan het zoeken, wat wil ze nou met haar leven? Ze wilde eigenlijk niet trouwen en toen hoorde ze hem prediken en ze is met hem in gesprek gegaan. En toen dacht ze eigenlijk, wow, wat jij over God vertelt, hoe jij leeft voor God, dat wil ik ook. En toen is ze hem eigenlijk gaan volgen en hebben ze ook heel veel gesprekken samen gehad. Ze waren echt hele goede vrienden. Ja, dat is dus eigenlijk hun relatie. En ze hebben dus allebei kloosters gesticht. Zij voor vrouwen, hij voor broeders.
0: Ja, nou en jij bent degene, Lisanne de Greeuw. Jij mag die rol gaan vertolken. Zou jij ook jezelf willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Zeker. Mijn naam is Lisanne de Greeuw. Ik ben 21. Ik kom uit Noord-Holland. Ik zit al 13 jaar bij Kumi, de musicalgroep waarmee we deze musical doen. In het dagelijks leven ben ik een doktersassistente en ik heb eigenlijk sinds jongs af aan hou ik al van musicals, zingen, dansen. Dus het is voor mij een eer dat ik ook dit mag doen en dat ik ook zo mijn geloof mag verkondigen aan iedereen in Nederland.
0: Prachtig, ja. Noord-Holland zeg je. Woon je daar ook nu?
1: Ja, nog lekker bij mijn ouders. Kom uit een groot gezin, dus het is altijd wel gezellig thuis. Dus het is altijd wel even een stukje rijden, want onze hoofdgroep zit in Helmond. Dus dan is het 2,5 uur met de trein ongeveer.
0: Wow.
1: Maar ja, het is zo'n leuke groep, dus dat heb ik er zeker voor over.
0: En dat moet je dan meermaals per week doen? Of trainen jullie? Repeteren jullie eens per maand of zo?
1: Ja, wij repeteren eens per maand en dan repeteren we een heel weekend. Dus dan zijn we eigenlijk van vrijdagavond tot zondag in de late middag zijn we aan het oefenen.
0: Aha.
1: Ja.
0: En Lisanne, hoe heb jij die rol gekregen? Hoe gaat zoiets? Moet je dan een auditie doen? Of zeg je gewoon van, hey, ik voel mij het meeste verwant met Clara? Of hoe werkt dat?
1: Nou, voor deze rol hebben we auditie moeten doen. Dus andere rollen die worden wel verdeeld. Het is een groep met wie we eigenlijk bekend zijn. Dus dan kijken we gewoon wie past het beste bij deze rol inderdaad. Maar voor de hoofdrol hebben we wel auditie moeten doen. Dus ben ik gaan auditeren. Dus een stukje zingen, een stukje acteren. Met een groep meiden ook. En later werd ik gebeld. En toen zeiden ze, nou, we willen graag dat jij Clara gaat spelen. En toen zijn we eigenlijk begonnen met oefenen.
0: Ja, mooi. En Lisanne, hoe ben je zo bij Kumi terechtgekomen? Al 13 jaar lang, zeg jij. Dus dat is echt al een hele tijd. Ben je daar naartoe gestuurd door je ouders? Of heb je hoe werkte dat?
1: Ja, het is eigenlijk wel ook deels door mijn ouders gekomen. Wij gingen altijd naar Celebrate, katholiek eigenlijk kamp. Dus ik weet niet of je het kent, met voor volwassenen en zo. En daar kwam ook, toen heette het nog Kizi eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar waren ze al en mijn ouders vonden dat heel leuk. En toen zijn we eigenlijk bij Kizi Noord gegaan. Dus die deden projecten één keer in het jaar of zo.
0: Mm.
1: Zijn we zo een beetje binnengekomen. Heb ik al veel leren kennen, veel musicals. We gingen altijd naar het Kizi-feest. En toen langzamerhand werd het eigenlijk steeds meer. Gingen we ook in de voorjaarsvakantie, gingen we mee met een vastenactie doen. Hebben een tijdje met Kiezi, hebben daar musical mee gespeeld. En toen in 2019 gingen we het project Rut doen. Een grote musical over het leven van Rut, over het Bijbelboek Rut.
0: Ja,
1: en toen
0: Testament.
1: Zijn we eigenlijk bij de... Ja, klopt inderdaad. En toen zijn we eigenlijk bij de hoofdgroep gegaan. Eigenlijk met heel het gezin bijna. En ja, sindsdien zit ik er eigenlijk al bij de hoofdgroep dan. En ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan.
0: Ja, nou die musical Rut was ik ook bij. Als publiek dan. Dat vond ik helemaal fantastisch. Dus toen ik dit hoorde over de Franciscus musical, heb ik direct tickets geboekt. En ik zie er heel erg naar uit voor de première op 4 oktober. Hey, en zo lang al betrokken bij Kumi. Dan heb je ook al natuurlijk al heel veel musicals gedaan. Heel veel rollen vertolkt. Wat betekent het nu voor jou om in die rol te kruipen van de heilige Clara?
1: Ja, nou, ik vind het wel heel mooi. Gewoon omdat ik ook wat ik allemaal gelezen heb over Clara en over Franciscus natuurlijk. Is het heel mooi om dit te kunnen vertolken. En ook te vertellen aan de rest van de wereld over hoe... Hoe ze eigenlijk als meisje heeft besloten, ik wil intreden en daarin tegen haar ouders is ingegaan en is weggelopen van huis om God te volgen. Hoe standvastig zij stond in haar geloof. En dat ik het dan mag vertolken, ja, dat is een hele eer ook om op het podium te staan. Ook omdat het best wel een grote productie is, vind ik het heel vet dat ik dat mag doen.
0: Gaaf. En je moet dan ook zingen, hè? Het is een musical, dus zing je dan ook, heb je dan ook solo's of hoe... Hoe ziet jouw rol eruit?
1: Kun je iets meer...
0: Sorry, geen solo's? Nee?
1: Nee, ik heb geen solo's. Ik zing wel gewoon mee in het koor met de grote liedjes natuurlijk. Maar geen solo's, nee. Clara is eigenlijk de verteller van het verhaal.
0: Oh.
1: Dus die vertelt een groot deel over het leven van Franciscus. Die komt er natuurlijk ook wel in voor. Maar voor een groot deel zat zij natuurlijk ook in haar eigen klooster. Dus was ze er niet bij. Maar het... klooster wat zij heeft gesticht, die bewaarde wel alle testamenten en alle herinneringen over Franciscus. En op basis daarvan vertelt ze ook aan het publiek over het leven van Franciscus.
0: Mm-hmm. Ja, prachtig. Ja, Lisanne, is het zo'n hele musical? Hè? En natuurlijk ook is dat verbonden met de missie van Kumi, hè, waar jij ook al zo lang bij betrokken bent. En dat heeft te maken met evangeliseren. Dat heeft te maken met de blijde boodschap verkondigen. Hoe zou jij zeggen in je eigen woorden van hoe dat zeg maar deze musical en maar niet alleen zelf de uitvoering, maar ook de weg daar naartoe, zeg maar hoe dat bijdraagt dat meer mensen dichter bij Jezus kunnen komen?
1: Ja, hele mooie vraag. Ik denk zeker ook het proces is voor ons ook gewoon, iedereen die aan de musical werkt, is gewoon heel mooi om er samen aan te werken, om er samen over na te denken, over wat er allemaal gebeurd is met Franciscus en met Clara, wat hij allemaal wel niet heeft meegemaakt en hoe hij ook zijn lijden droeg en hoe hij ook naar Jezus keek. Is het zeker voor ons al, terwijl we aan de musical werken, is het een hele inspiratie om anders te kijken naar het geloof. Om echt te zien dat ook het lijden bijdraagt aan de verlossing van de wereld door Jezus eigenlijk. En dat wij ook in ons lijden verbonden kunnen zijn met Jezus. En ik denk ook zeker door de musical, ik denk door de supermooie scènes die erin zitten, door het verhaal, dat we ook anderen mogen inspireren om niet alleen beter naar Jezus te kijken, maar ook naar elkaar. Dat we elkaar echt gaan zien als mensen en dat we daarin ook de liefde van Jezus mogen uitdragen. En ik hoop dat dat ook echt door de musical heen komt. En dat we zo het goede nieuws mogen vertellen door grappen natuurlijk. Het wordt een musical waar je ook echt bij kan lachen. Maar door ook hele mooie en soms ook wel heftige scènes die... die je echt doen vragen, hoe kijk ik naar mijn medemens en hoe kan ik anderen helpen en hoe kan ik mijn lijden gebruiken, de dingen die ook lastig zijn, om anderen te helpen of door dat aan Jezus te geven, hoe kan ik daarin dichter bij Jezus komen?
0: Ja, en ook heftig scènes, ook over het lijden staat ook natuurlijk een belangrijk deel van het leven van heilige Franciscus. Daarin ook is hij voorbeeld, natuurlijk ook heilige, hè, voor ons, voor de kerk. Heilige als in de zin van een voorbeeld van hoe wij ook mogen, waar we naar mogen kijken en ook dat voorbeeld volgen. Is het dan niet ook te heftig voor kinderen bijvoorbeeld? Hoe is dat?
1: Nee, de scènes die zijn heftig op een emotioneel gebied. Dus kijk, er zijn natuurlijk ook wel wat spannende scènes, maar die zijn voor kinderen zeker ook goed te doen. Daar denken we ook echt wel over na dat het een familiemusical blijft en dat het niet te diep gaat.
0: Ja.
1: Dus voor kinderen is het ook zeker heel leuk. Hele grappige scènes zitten er ook in. Dus het is echt geschikt voor jong en oud. En voor de mensen die dan net iets meer weten en ook gewoon wat ouder zijn, die zullen er misschien andere dingen uithalen dan de kinderen. Maar het is zeker wel voor iedereen bedoeld.
0: Oké, okay, nou hartstikke mooi. Dan hebben we gelukkig ook genoeg tickets geboekt voor het hele gezin. Ook voor de jonge kinderen. En even kijken. Ja, nog een paar weken, hè? Dan is het al zover. Hebben jullie een beetje vertrouwen in?
1: Ja, inderdaad. Ja. Het is wel nog, alles moet nog, er moeten nog een paar dingen geregeld worden en zo. Maar je ziet het steeds meer bij elkaar komen. En ook dit weekend gaan we er weer hard aan de slag. Dus zeker ook wat ik in de afgelopen weekenden gezien heb en in de trainingsweek heb ik er zeker vertrouwen in. God heeft er echt zijn hand in, die laat alles zo op zijn plek vallen. Het gaat echt een mooie musical worden.
0: 4 oktober de première, die is volgens mij al helemaal vol geboekt. Maar er zijn nog veel meer uitvoeringen, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. We gaan door het hele land bijna en we mogen ook zelfs een optreden doen in België.
0: Wauw, kijk eens aan, een internationale tournee. Wat mooi.
1: Ja.
0: Ja, en kunnen we al, ja, we zijn zo benieuwd natuurlijk, kunnen we al een heel klein beetje muziek horen? Leuk teaser of zo?
1: Een leuk teaser. Nou, ik heb zo niks bij me helaas.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, ga ik proberen af te stemmen met Harm. Kijk hoe ver we kunnen komen. Ja, misschien dat er wel een heel klein tipje van de sluier kan worden. Dat we een klein stukje van de sluier kunnen laten klinken. Nou, Lisanne, we komen aan het einde van dit klein stukje uitzending van deze rubriek van de Franciscus Musical. Zou je nog onze luisteraars in jouw eigen woorden willen uitnodigen om naar de musical te komen?
1: Zeker. Boek vooral je tickets. Het wordt een hele mooie geïnspireerde musical waar je kan lachen, maar waar je ook echt geïnspireerd wordt. Mooi om samen met vrienden heen te gaan en voor de gezelligheid. Het is echt een mooi uitstapje, denk ik, om samen te doen. En laat je vooral inspireren en kom ook ons ontmoeten, want dat is ook heel leuk. We vinden het altijd heel leuk om na de musicals met mensen te praten en voor hen te bidden. Dus kom ook zeker daarvoor.
0: Prachtig. Nou, hopelijk komt dat aan bij de luisteraars. Ja, mij heb je al overtuigd, dus dat gaat heel goed. Heel goed gedaan, dankjewel Lisanne. En ik wens jou en jullie hele team heel veel succes, heel veel plezier en heel veel zegen.
1: Dankjewel.
2: En zoals Anton vroeg, en hij heeft dat ook gedaan. Hij heeft contact gezocht met de organisatie. En we hebben inderdaad een lied ontvangen om een tipje van de sluier op te lichten. Het lied Genees de Wonden. Het is nog niet de uiteindelijke versie. Maar wel dus iets om naar te kunnen luisteren. En dan krijgt u al een klein inkijkje. Hoe noem je dat als je het hoort? In de musical Franciscus. Nogmaals terug te vinden op www.franciscus-musical.org. U kunt nu luisteren naar het lied Genees de Wonden.

Het lied Genees de Wonden uit dus de musical Franciscus. Ja, naast de musical die Kumi verzorgt, zijn er op allerlei plekken eigenlijk ook evenementen, concerten enzovoort in het kader van de heilige Franciscus. Onder andere, die wilde ik nog even opnoemen, een kamerkooropera. Die vindt zijn première op 4 oktober ook in Amsterdam. Dat is dan in de Dominicuskerk. En op 11 oktober kunt u hem ook in het stadsklooster San Damiano in Den Bosch bezoeken. En de dag ervoor, 10 oktober, in Gouda. Het is een kamerkooropera verzorgd door Les Dames Vocales in samenwerking ook met een instrumentaal ensemble, een mannenkoor speciaal hiervoor opgericht en een solist. En zij vertellen over het moment dat Franciscus de kruiswonden van Christus ontvangt in zijn lichaam. We sluiten hier af. Het is namelijk tijd. Het uur is alweer voorbij.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuweboer.
2: Goedemiddag, luisteraars. Dit programma komt vaak op een heel toevallige wijze tot stand. Zo ook dat van vandaag. En wel doordat ik onlangs een stukje las over Beethoven, die zich een beetje mal van zijn taak als dirigent zou hebben gekweten. Dat zit zo. We schrijven 1813 en de componist had net zijn 7e symfonie voltooid. Wat prachtig samenviel met het plan om een benefietconcert te geven voor gewonde Oostenrijkse soldaten die Napoleon hadden bestreden. Daar wilden best vele bekende Weense muzici hun bijdrage aan leveren. Tot de uitvoerende vrienden behoorden, behalve de maestro hemzelf, ook Salieri, Moscheles, Meyerbeer, Hummel en Spohr. Beethoven was op dat moment al niet echt jong meer en zijn doofheid nam al ernstige vormen aan, waardoor zijn motoriek voor het orkest niet helemaal klopte met het muzikale moment, althans volgens Spohr. Nu is er in de 7e niet echt een passage te vinden dat met het commentaar van Spohr overeenkomt. Zelf heb ik deze symfonie altijd een van de mooiste gevonden en daarom laat ik u graag luisteren naar de uitvoering van het 2e en 3e deel in de versie van het residentieorkest onder leiding van Jaap van Zweden. Een versie die ik heel prettig, licht en helder vind.

Dit voorval was voor mij aanleiding om de genoemde muziekcollega's eens onder de loep te nemen. Als het even kan, onder vergelijkbare omstandigheden. Steun aan strijders, viering van overwinning en dergelijke. Laten we beginnen met Antonio Salieri. Hij componeerde de opera Armida op de inhoud van Jeruzalem Verlost van Torquato Tasso. Een grotendeels fictief verslag van de Eerste Kruistocht. Hieruit hoort u de Sinfonia. Salieri was bevriend met zijn leerling en componist Ignaz Moscheles. Deze componeerde vooral veel muziek voor pianoforte. Uit zijn etudes voor dit instrument laat ik u horen Opus 70, nummer 20, Adagio con moto espressione in C-sharp minor, uitgevoerd door Michele Bolla.

Precies in 1813 trok Giacomo Meyerbeer naar Wenen om eveneens bij Salieri les te nemen. Zijn opera Le Profete ging echter pas in 1849 in Parijs in première, nadat hij er 14 jaar aan had gewerkt. Meyerbeer waagde zich niet zelden aan opera's met een religieuze inhoud, als bijvoorbeeld Robert le Diable, Les Huguenots en dus ook Le Profete. Dat handelt over het wel en wee van de wederdopers. Ik laat u een live uitvoering horen door de London Symphony Orchestra van de hymne triomphale A Münster, Roi du Ciel et des Anges. En couplet bachique, versé que tout respire.

Johan Nepomuk Hummel was in 1813 eveneens van de partij. Hij was een gewaardeerd pianovirtuoos en had veel succes als pianist bij het Congres van Wenen. Hij trouwde met Elisabeth Ruckel, voor wie Beethoven zijn Für Elise geschreven zou hebben. Van hen kennen we overigens ook trompetconcerten, een geschikt instrument om overwinningen mee te gedenken. U hoort van het Concerto in E-flat het rondo. Louis Spohr was in 1813 en 1814 dirigent van het orkest van het Theater van Wenen en hij was in die periode ook bevriend met Beethoven. Hij schreef, mij niet bekend wanneer precies, ook liederen, waarvan we gaan luisteren naar opus 72 nummer 4, Beruhigung.

Het lijkt me dat we dit onderwerp het beste kunnen afsluiten met het scherzo uit de derde symfonie, Eroica, van Beethoven, die immers als bijnaam de Heroïsche kreeg. Dat wil zeggen in 1803, met betrekking tot Napoleon. Die bewondering bekoelde snel toen Napoleon het volgende jaar zich tot keizer van Frankrijk uitriep. Daarna moeten we maar even tot rust komen met het Ave Virgo Sanctissima van Francisco Guerrero, om daarmee vredig deze uitzending te besluiten. Ik wens u nog een fijne zondag. Dit was Adèle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 8 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium. Getiteld De Kerk trekt door de geschiedenis naar het hemelse vaderland. Paus Leo gaf deze catechese op 7 mei 2026. Broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Wanneer wij vandaag stilstaan bij een gedeelte van hoofdstuk 7 van de Constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de Kerk, willen wij nadenken over een wezenlijk kenmerk ervan, de eschatologische dimensie. De Kerk trekt immers door deze aardse geschiedenis heen, steeds gericht op haar uiteindelijke bestemming, het hemelse vaderland. Het gaat om een fundamentele dimensie, die wij nochtans vaak uit het oog verliezen, omdat onze aandacht zo sterk gericht is op wat onmiddellijk zichtbaar is en op de concrete dynamieken van het leven van de christelijke gemeenschap. De Kerk is het volk van God dat door de geschiedenis trekt, met het Rijk van God als doel van heel haar handelen. Jezus heeft de Kerk juist gesticht door dit rijk van liefde, gerechtigheid en vrede te verkondigen. Daarom worden wij geroepen om de gemeenschappelijke en kosmische dimensie van de verlossing in Christus voor ogen te houden en onze blik te richten op deze uiteindelijke horizon, zodat wij alles vanuit dat perspectief kunnen beoordelen en verstaan. De Kerk leeft in de geschiedenis ten dienste van de komst van het Rijk van God in de wereld. Zij verkondigt altijd en aan alle de woorden van deze belofte. In de viering van de sacramenten, vooral in de Eucharistie, ontvangt zij er reeds een onderpand van. In relaties van liefde en dienstbaarheid brengt zij de logica ervan tot leven. Tegelijk weet zij dat zij de plaats en het middel is waardoor de vereniging met Christus nauwer verwezenlijkt wordt, terwijl ze erkent dat God in de Heilige Geest ook buiten haar zichtbare grenzen het heil kan schenken. In dit verband doet de Constitutie Lumen Gentium een belangrijke uitspraak. De Kerk is het universeel sacrament van het heil, dat wil zeggen teken en instrument van die volheid van leven en vrede die God heeft beloofd. Dat betekent dat ze niet volledig samenvalt met het Rijk van God, maar er kiem en begin van is, want de voltooiing zal pas aan het einde van de tijden aan de mensheid en aan de schepping worden geschonken. Gelovigen in Christus trekken daarom door deze aardse geschiedenis, waarin het goede groeit, maar ook onrecht en lijden aanwezig blijven, zonder zich te verliezen in illusies of wanhoop. Zij leven vanuit de belofte van Hem die alles nieuw maakt. Daarom vervult de Kerk haar zending tussen het reeds van het begin van Gods Rijk in Jezus en het nog niet van de beloofde en verwachte voltooiing. Als behoedster van een hoop die de weg verlicht, heeft zij ook de opdracht om duidelijke woorden te spreken tegen alles wat het leven aantast en de ontplooiing ervan verhindert. Zij wordt geroepen partij te kiezen voor de armen, de uitgebuiten, de slachtoffers van geweld en oorlog, en voor allen die lijden naar lichaam en geest. Als teken en sacrament van het Rijk is de Kerk het pelgrimerende volk van God op aarde, dat, juist vanuit de uiteindelijke belofte, de dynamieken van de geschiedenis leest en interpreteert in het licht van het Evangelie. Zij klaagt het kwaad aan in al zijn vormen en verkondigt, met woorden en daden, het heil dat Christus voor heel de mensheid wil realiseren, zijn rijk van gerechtigheid, liefde en vrede, De kerk verkondigt dus niet zichzelf, integendeel. Alles in haar moet verwijzen naar het heil in Christus. Vanuit dit perspectief wordt de kerk geroepen om nederig de menselijke broosheid en vergankelijkheid van haar eigen instellingen te erkennen. Hoewel zij ten dienste staan van het Rijk van God, dragen zij toch het voorbijgaande gelaat van deze wereld. Geen enkele kerkelijke instelling mag absoluut gemaakt worden. Omdat zij leven binnen de geschiedenis en de tijd, worden zij geroepen tot voortdurende bekering, tot vernieuwing van vormen en hervorming van structuren, tot een voortdurende vernieuwing van relaties, zodat zij werkelijk aan hun zending beantwoorden. Ook de relatie tussen de christenen die vandaag hun zending vervullen en hen die hun aardse bestaan reeds hebben voltooid en zich bevinden in een toestand van zuivering of zaligheid, moet begrepen worden binnen de horizon van het Rijk van God. Lumen Gentium leert immers dat alle christenen samen één kerk vormen, dat er een gemeenschap en een delen in geestelijke goederen bestaat, gegrond in de verbondenheid van alle gelovigen met Christus, en dat er een broederlijke verbondenheid is tussen de kerk op aarde en de kerk in de hemel, die gemeenschap van de heiligen die bijzonder ervaren wordt in de liturgie. Wanneer wij bidden voor de overledenen en de voetstappen volgen van hen die reeds als leerlingen van Jezus hebben geleefd, worden ook wij gedragen op onze weg en verdiept zich onze aanbidding van God. Door dezelfde geest getekend en verenigd in dezelfde liturgie, verenigen wij ons met alle die ons in het geloof zijn voorgegaan, om de allerheiligste drie-eenheid te loven en te verheerlijken. Wij zijn de concilievaders dankbaar dat zij ons opnieuw gewezen hebben op deze zo belangrijke en mooie dimensie van het christelijk leven, en laten wij proberen haar te voeden in ons eigen bestaan. Aan allen mijn zegen. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 7 mei 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 8 van Lumen Gentium met de titel De Kerk trekt door de geschiedenis naar het hemelse vaderland. Volgende keer gaan we verder met deel 9.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Intussen strooide hij er flink wat talkpoeder overheen. Dat voelde koel aan en maakte de jeuk draaglijk. Nu Rob eindelijk de belangstelling kreeg waar hij recht op dacht te hebben, keek hij al minder zielig. "Is er wat te bikken?" vroeg hij. Sanne zuchtte van opluchting. "No problem." Meneer had alweer trek. Ze zochten een vlak stukje grasland en plofte neer, naast wat blauwe bloemen gigorij. De zon had zich teruggetrokken achter dikke grijze wolken. "Jongens, zoek je regenponcho maar vast op," waarschuwde pa, "want dit gaat menens worden." "Je ziet het aan de zwaarluwen," zei Rob. "Kijk ze eens laag over het land zwieren." In grote zwermen vlogen de vogels rakelings over hen heen. De lucht was vol van hun gierend gekrijs. Nog maar net hadden ze brood en beleg uitgepakt of de eerste dikke druppels spatten in het zand van de weg, al gauw gevolgd door een hevige regenbui van rechte pijpenstelen. De chaos was compleet. Wat moest je zo gauw doen? Eerst je poncho over je hoofd of eerst de etenswaar weer inpakken en opbergen? Ieder graaide om zich heen, riep, lachte, schold en rukte aan kleding en rugzakken. In een mum van tijd waren ze alle vier drijfnat. De donder rommelde boven hun hoofd en bliksem zigzagde door de pikzwarte lucht. "Dit is nou een Italiaanse onweersbui," schreeuwde pa. "Als ik het al niet dacht," gilde Sanne terug. Ze konden er alleen maar om lachen. Wat een toestand. Niemand wist waar ze zich nou eigenlijk bevonden. De regen vormde een dik grijs, ondoordringbaar gordijn om hen heen. "Laten we alsjeblieft doorlopen, want ik krijg het koud," klappertandde Sanne. En daar gingen ze, pal achter elkaar. Met hun poncho's over de rugzakken heen leken ze net een stel oude mannetjes en vrouwtjes met een wanstaltige bult op hun rug. De regen kletterde op hen neer, striemde hun gezicht en blote benen en sopte in hun schoenen. Bulderende donderslagen deden de aarde trillen en de bliksem flitste oogverblindend. Doodeng, maar waar konden ze schuilen? De struiken langs de weg bogen diep door onder de windvlagen en geen huis of schuur te bespeuren. Pa liep voorop, achter hem Sanne en Eefje, en Rob sloot de rij. Ineengedoken sjokten ze over de modderige grindweg, door plassen en blubberige wielsporen. De poncho's, die nat en kledderig tegenaan plakten, waren van binnen al even nat als van buiten. Je kon net zo goed in je blote bast lopen. Dat was misschien minder koud, rillend, verblind en verdoofd door het razende natuurgeweld, bleven ze angstvallig achter degene die voor hen liep. Pa keek af en toe om te zien of ze nog wel het pad volgden, want dat was in een brede modderstroom veranderd. Nee, dit was echt niet leuk meer. Maar net toen ze zich wanhopig begonnen af te vragen of het de gehele dag zo zou doorgaan, verminderde de regenbui. En toen trok ook het onweer wonderlijk snel weg. Het rommelde nog wat na in de verte. Plotseling bleef pa staan, zodat de anderen tegen hem opbotsten. "Wat nou weer?" riep Eefje paniekerig. Ze had haar bril afgezet, omdat ze er meer last dan gemak van had, maar nu was het zicht wel uiterst beperkt. "Een bushalte," zei pa, laconiek, en hij wees op een paal met een bushaltebordje. "Dan zijn we dus weer in de bewoonde wereld," concludeerde Sanne. "Waarachtig, we zijn op een asfaltweg uitgekomen." "En de regen is bijna over," zei Eefje, terwijl ze onderzoekend haar hand opstak. Ze had gelijk. Even onverwachts als de regenbui begonnen was, hield hij ook weer op.
Ze bekeken elkaar van onder tot boven en moesten toen toch verschrikkelijk lachen. Nu pas viel het hun op hoe gek ze eruit zagen. "We kunnen ons zo aanmelden als figurant in een griezelfilm," zei pa. Hij zocht zijn zakdoek om tenminste zijn gezicht af te drogen, maar vond een natte lap in zijn doorweekte broekzak. "Hoe krijgen we alles droog?" vroeg Sanne zich bezorgd af. "Zo," zei Rob en hij spreidde armen en benen wijd uit. "Zo doen vogels het ook." "Nou, je lijkt zo eerder een vogelverschrikker," zei pa. "Kijk eens even, jongelui, de zon komt tevoorschijn." Toen een kwartiertje later de bus voor hen stopte, sloeg de damp van hen af. Ze waren niet verder gekomen dan het plaatsje Madonna della Stella. De bus deed er nog 3 kwartieren over, eer ze Spoleto bereikte. Het was een grote stad. Eerst reden ze door rommelige buitenwijken. Daarna stopte de bus bij een groot, druk plein, eindhalte. Pa en de kinderen stapten uit. "Wat nu?" "Eerst een kop koffie en iets droogs aantrekken," stelde Sanne voor. Maar pa had natuurlijk een ander plan. Leve de democratie. "Zolang we geen onderdak hebben, is het zinloos om iets droogs aan te trekken," zei hij. En als op commando begon het weer te regenen. Ze vluchtten onder de luifel van een bankgebouw. "We gaan eerst naar de VVV. Als ik me goed herinner, is dat niet al te ver hier vandaan. En van daaruit kunnen we onderdak reserveren. Want ik heb geen zin om zomaar op de Bonnefoy wat te gaan zoeken." "Het was een idee," knikte Rob. De anderen wisten ook niets beter. Ze wachtten het einde van de bui niet af, maar gingen meteen de straat op. Natter konden ze niet worden. De smalle straten liepen steil omhoog. Maar nu wisten ze hun tempo aan te passen. Die ervaring hadden ze nu. Langzaamaan kwamen ze in het centrum. Dat was te zien aan de drukte en aan de moderne winkels. Pa had zich toch vergist in de afstand. Af en toe schoot hij een politieman aan. De eerste wees alleen maar omhoog. De volgende zei: "Op de Piazza della Libertà." En de derde legde het hun precies uit. Rob had het bijgehouden. Ze hadden er 35 minuten over gedaan. Wat je maar dichtbij noemt. Bij de VVV troffen ze een vriendelijke meneer achter de balie die een verrassende mededeling had. Even buiten Spoleto was een goedkope, nette camping die 3 caravans te huur had. "Aan 1 hebben we genoeg," zei pa bescheiden. "Zou u zo vriendelijk willen zijn om voor ons te reserveren?" Meneer was zo vriendelijk en na een telefoontje naar de camping zei hij: "Het is in orde, u wordt verwacht." Ze kregen alle 4 een platte grond van de stad en hij wees hoe ze moesten lopen. De straat uit, langs een park, een drukke verkeersweg over, bij het hek van de camping hield de regen op en brak er een waterig zonnetje door. Het meisje dat hen ontving had diep medelijden. "Neem eerst maar een warme douche," raadde ze aan. "En dan krijgt u daarna een kopje koffie van mij." Ze keek niet eens naar de modderige sporen die ze in de kantine achterlieten toen ze haar naar de doucheruimte volgde. "Wat een zaligheid," zuchtte Sanne toen ze een poosje later glimmend en gloeiend in droge kleren hun koffie zaten te drinken. "Achteraf bezien eigenlijk best een leuk avontuur," zei Eefje. "U hebt gelijk, meneer Dijkstra. Als alles gladjes verloopt, wordt het maar een saai reisverslag. Nou hebben we ook kunnen lachen." "Ik kan met minder nattigheid ook best lachen," zei Rob dwars. "En ik zal nog harder lachen als die verschrikkelijke jeuk ophoudt." Als een koe schoof hij met zijn rug langs de stoelleuning heen en weer. "Stakkerd," zei pa medelevend.
Maar als je het nou blijmoedig zou verdragen, ben je een beetje Franciscaans. Want Franciscus heeft wat afgezien, tjongejonge. Daar zijn die bultjes van jou nog niks bij. De meisjes lachten, maar Rob zag er het grappige niet van in. Dat kwam pas een week later, toen zijn rug er weer normaal uitzag. Hoofdstuk 11. Rust in Spoleto. De allereerste zorg die middag was van huishoudelijke aard. Onder het afdak van de wasplaats spanden ze lijntjes en hingen alle natte spullen te drogen.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Ensemble Hermes zingt Salve Nos Domine, gecomponeerd door Jean Mouton. Heer, ik verlang naar u. Ik verlang naar uw schoonheid, uw goedheid, uw mildheid. Heer, ik verlang naar u. Laat mij in uw aanwezigheid komen.

0: De lezing van vandaag is uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 9, vanaf vers 46.
1: Ze begonnen onderling te redetwisten over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus wist wat hen bezighield en hij nam een kind bij zich dat hij naast zich neerzette. Hij zei tegen hen: wie dit kind in mijn naam ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot. Daarop zei Johannes: Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. En we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij u niet samen met ons volgt. Jezus zei tegen hem: verhinder het niet, want wie niet tegen jullie is, is voor jullie.

Lucas vertelt ons de gedachten van de kibbelende discipelen. Wij kennen hun gedachten niet, maar misschien kunnen we ze ons voorstellen. Welke onjuiste ideeën zou Jezus willen veranderen?

Wie niet tegen je is, is voor je. Jezus benadrukt het omarmen van het goede dat aanwezig is op onverwachte plaatsen en in mensen bij wie dat onwaarschijnlijk lijkt. Kan ik me momenten herinneren waarop ik zozeer bezig was met mijn eigen status, dat ik me minder bewust was van het goede in andere mensen?

0: Als ik de lezing opnieuw beluister, denk ik aan de dag die voor me ligt. Waar heb ik in de komende dag de kans om gastvrij te zijn en daarmee de aanwezigheid van God te erkennen en erop te reageren?
1: Ze begonnen onderling te redetwisten over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus wist wat hen bezighield en hij nam een kind bij zich dat hij naast zich neerzette. Hij zei tegen hen: wie dit kind in mijn naam ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot. Daarop zei Johannes: Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. En we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij u niet samen met ons volgt. Jezus zei tegen hem: verhinder het niet, want wie niet tegen jullie is, is voor jullie.

Aan het einde van dit gebed kan ik God vragen om de vrijheid om de goddelijke aanwezigheid te verwelkomen. Niet alleen op die momenten die ik voorzie, maar in alle omstandigheden van de komende dag.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Judith. Achior vertelt aan Holofernes de waarheid over Israël. Men meldde aan Holofernes, de opperbevelhebber van het leger van Assyrië, dat de Israëlieten zich uitrusten tot de oorlog. De passen hadden ze afgesloten, versterkingen gebouwd op alle hoge bergtoppen en in de vlakten hindernissen opgeworpen. Holofernes werd wit van woede. Hij ontbood alle aanvoerders van Moab, de generaals van Ammon en alle satrapen van het kustgebied. Mannen van Kanaan, zei hij, zeg me eens, wat is dit voor een volk dat in dit bergland leeft? In wat voor steden wonen ze? Hoe groot is hun leger? Hoe machtig en sterk

0: zijn ze. Wie regeert over hen als koning en voert hun leger aan? En waarom hebben ze geweigerd mij tegemoet te komen, in tegenstelling tot de andere bewoners van het Westen? Daarop gaf Achior, de bevelhebber van de Ammonieten, hem het volgende antwoord. Luister, Heer, naar het woord uit de mond van uw dienaar. Ik zal u de waarheid vertellen over dat volk dat niet ver van hier in het bergland woont. Geen leugen zal over de lippen van uw dienaar komen. Dat volk stamt af van de Chaldeeën. Daar zij weigerden de goden van hun vaderen, die in het land der Chaldeeën leefden, te vereren, hebben zij destijds in Mesopotamië gewoond. Zij waren afgeweken van de weg van hun voorouders en aanbaden de God des hemels, de enige God die zij erkenden. Daarom verdreven de Chaldeeën hen uit het rijk van hun goden en moesten ze vluchten naar Mesopotamië, waar zij zich lange tijd ophielden. Toen gaf God hun het bevel hun verblijfplaats te verlaten en naar Kanaan te trekken. Daar vestigden ze zich en verwierven veel goud en zilver en een onafzienbare veestapel. Vervolgens zakten ze af naar Egypte, want het land Kanaan ging gebukt onder hongersnood. Ze bleven daar wonen zolang ze er voedsel vonden en groeiden eruit tot een groot volk dat niet te tellen was. Daarom nam de koning van Egypte maatregelen tegen hen en maakte hun het leven moeilijk door hen zware arbeid te laten verrichten in de steenbakkerijen en hen tot slaven te vernederen. Toen riepen ze tot hun God en deze sloeg heel Egypte met onherstelbare rampen, zodat de Egyptenaren hen wegjoegen. God legde voor hen de Rode Zee droog en leidde hen naar de Sinaï en Kades Barnea. Ze verdreven de woestijnbewoners en vestigden zich in het land van de Amorieten. Ze waren sterk genoeg om alle Gesbonieten uit te roeien. Na de Jordaan te zijn overgetrokken, namen ze heel het bergland in bezit. Kanaïten, Perizieten en Jebusieten, Sichemieten en alle Girgazieten joegen ze voor zich uit en ze vestigden zich daar voor lange tijd. Zolang ze niet zondigden in de ogen van hun God, was het geluk aan hun zijde, want de God die met hen is, haat de ongerechtigheid. Maar toen ze afweken van de weg die hij hun had voorgeschreven, gingen ze door tal van oorlogen hun ondergang tegemoet en werden ze in ballingschap weggevoerd naar een vreemd land. De tempel van hun God werd met de grond gelijk gemaakt en hun steden vielen hun vijanden in handen. Nu echter zijn ze, na zich tot hun God bekeerd te hebben, teruggekomen uit de streken waarover zij verspreid waren. Ze hebben bezit genomen van Jeruzalem, waar hun tempel staat, en zich weer gevestigd in het bergland dat verlaten was. Welaan dan, machtige Heer, als dat volk een misstap begaan heeft en het zich jegens zijn God heeft schuldig gemaakt, en het voor ons vaststaat dat er bij hen zulk een misstap heeft plaatsgehad, laten we dan tegen hen optrekken en we zullen hen verslaan. Maar als er onder dat volk geen ongerechtigheid is, laat mijn Heer dan zijn handen ervan afhouden, uit vrees dat hun Heer en God hen denkt met zijn schild en hen beschermt. Anders zouden wij te schande komen te staan voor heel de aarde.
1: Tweede lezing. Uit de geschriften van de heilige Edith Stein. In Maria werd de kerk verwekt. Een natuurlijke menselijke gemeenschap is meer dan een los verband van afzonderlijke individuen. Ze is zoiets als een organische eenheid. De bovennatuurlijke gemeenschap die de kerk is dit nog in veel sterkere mate. Zo is ook de verbinding van de ziel met Christus iets anders dan de gemeenschap tussen aardse personen. Hier is sprake van een vergroeiing en een verstrengeling. Denk aan de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Die begint met het doopsel en dan voortdurend wordt versterkt en verder ontwikkeld door de andere sacramenten. Maar daar blijft het niet bij. De eenwording met Christus leidt tot een organische verbondenheid met alle christenen. En zo wordt de kerk het mystieke lichaam van Christus. Dat lichaam is een levend lichaam, levend gemaakt door de geest van Christus, die vanuit het hoofd naar de ledematen stroomt. Die geest van Christus is de Heilige Geest. En zo zien we de kerk een tempel worden van de Heilige Geest. Hoofd en ledematen vormen werkelijk een organische eenheid. Maar de kerk staat ook als een zelfstandig persoon naast Christus. Christus leefde voor alle tijden en voor elk menselijk bestaan, omdat Hij de Zoon is van de eeuwige Vader. Maar de mensheid op haar beurt was er, door de schepping, voordat Christus mens werd en zo tot de mensheid inging. Door dat ingaan in de mensheid heeft Christus zijn goddelijk leven in de mensheid ingebracht. Door zijn verlossingswerk heeft Hij de mensheid ontvankelijk gemaakt voor de genade, met die genade vervuld en zo die mensheid uit zichzelf opnieuw verwekt. Deze uit Christus opnieuw verwekte, verloste mensheid, dat is de kerk. Maria is de oercel van die verloste mensheid. Want in Maria werd de reiniging en heiliging door Christus en de vervulling met de Heilige Geest voor de eerste keer voltrokken. Voordat de mensenzoon uit de maagd werd geboren, werd deze maagd door de Zoon van God verwekt als de begenadigde. In haar en met haar werd de kerk verwekt. Iedere ziel afzonderlijk die door het doopsel wordt gereinigd en tot het leven in de genade wordt verheven, is op die manier door Christus verwekt en voor Christus geboren. Maar ze wordt in de kerk verwekt en geboren door de kerk. De organen van de kerk zijn het, waardoor ieder nieuw lid wordt gevormd en met goddelijk leven vervuld. Zo is de kerk de moeder van alle verlosten. Ze is dat door de zeer innige vereniging met Christus, doordat ze als bruid aan zijn zijde staat en met hem zijn werk, de verlossing van de mensheid, volbrengt.
2: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Goedemorgen. Het is 7:00. Fijn dat u op deze vroege ochtend bent afgestemd op Radio Maria. We beginnen de dag samen in gebed met de Laude, het ochtendgebed van de kerk. Laten we onze harten openen voor de Heer en deze nieuwe dag in zijn handen leggen. Vandaag is het maandag 28 september, in de 26e week door het jaar. Vandaag gedenkt de kerk de heilige Wenceslaus en de heilige Laurentius en zijn gezellen, martelaren van Japan. Ik geef u de pagina's nummers voor het groot getijdenboek. De antifoon bij de uitnodiging 899. De hymne 701. We nemen de psalmen en de antifonen van week 2, 902. We nemen het afsluitend gebed van de heilige Wenceslaus. Op bladzijde 1435. Die men ons meebidden uit het klein getijdenboek, psalmen en antifonen, maandag week 2, vindt u op bladzijde 173. Of op de getijden gebeden app van de Tiltenberg. Ik wens u een gezegend gebed toe.

0: Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door Zijn handen gevormd.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons de Heer aanbidden. Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals een massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: O hemelslicht, dat God ons geeft, licht dat in licht zijn oorsprong heeft. O Zoon, o zuivere fontein, ons daglicht, onze zonneschijn.
1: Ja, onze zon die stralend staat, die dag en nacht niet ondergaat. Geef dat uw geesten allen tijd in licht en waarheid ons geleidt.
0: Wij roepen ook de Vader aan, de Vader die ons bij kan staan, die in het licht zijn woning heeft, dat hij ons onze schuld vergeeft.
1: Dat hij ons leidt en zie wij zijn naar ziel en lichaam waarlijk rein en door een groot geloof vervuld, bevrijd van dwaling en van schuld.
0: Als Christus onze spijze is en het geloof tot lafenis, dan schenkt de Geest ons goede wijn. Wij zullen nuchter dronken zijn.
1: In lichte dag zij ons bestaan, nog schuchter in het open gaan, vol warm geloof als het middag is, en zonder nacht of duisternis.
0: De dageraad verrijst zo schoon. O onze zon, des Vaders zoon, de Vader is in u, en gij zit aan Vaders rechterzij. Zal ik de Heer ooit bereiken en zijn aanschijn zien? Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar u, mijn God.
1: Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft. zal ik hem ooit bereiken en zijn aanschijn zien?
0: Mijn tranen zijn mijn brood geworden, dag en nacht. Want aldoor vragen zij, waar is uw God?
1: Ik denk eraan met weemoed in het hart, hoe ik naar Gods verblijf trok in de mensenstroom.
0: Ik liep vooraan in deze feestdoet mee, terwijl rondom mij lof en jubel klonken.
1: Waarom zijt ge bedroefd, mijn ziel? Waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem weer loven, mijn redder en mijn God.
0: In mijn neerslachtigheid denk ik aan u. In het Jordaanland, op de heuvels bij de Hamon.
1: Daar roept de ene bergbeek tot de ander met het geklater van een waterval. Zo valt ook over mij uw stortvloed neer.
0: Bij dag verleent de Heer mij zijn genade. En in de nacht prijs ik de God die leven geeft.
1: Ik zal hem zeggen, gij mijn rots, vergeet gij mij? Waarom dan loop ik treurig rond door vijanden gekweld?
0: De hoon van mijn bestrijders pijnigt mijn gebeente. Want aldoor vragen zij, waar is uw God?
1: Waarom zijt ge bedroefd, mijn ziel? Waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem weer loven, mijn redder en mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zal ik de Heer ooit bereiken en zijn aanschijn zien? Toon ons, Heer, het licht van uw erbarmen. Wees ons barmhartig, God, en Heer van het heelal. Sla acht op ons, toon ons het licht van uw erbarmen.
1: Vervul de volken met een zag voor u, de volken die naar u niet omzien.
0: Opdat zij weten dat naast u geen God bestaat en overal uw grote daden gaan verhalen.
1: Hef tegen vreemde volkeren uw hand op, zodat uw macht ook zichtbaar wordt voor hen.
0: Zoals zij hier bij ons uw heiligheid ontwaren, zo zullen wij bij hen uw glorie zien.
1: Dan weten zij, zoals ook wij het weten, dat er geen God is, Heer, dan gij alleen.
0: Hernu uw tekenen, herhaal uw wonderdaden. Toon ons uw meesterhand, de sterkte van uw arm.
1: Breng Jacob's stammen weer bijeen. Geef hun het erfdeel van voorheen terug.
0: Ontferm u, Heer, over het volk naar u genoemd. En over Israël, uw eerstgeborene.
1: Ontferm u over deze stad, door u geheiligd. Jeruzalem, de plaats waar gij vertoeft.
0: Laat Sion van uw majesteit vervuld zijn. Uw tempel van de glorie van uw naam.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin. En nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Toon ons, Heer, het licht van u erbarmen.
0: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. De hemel verkondigt Gods heerlijkheid. Het uitspansel toon ons het werk van zijn handen.
1: De dag roept het toe aan de volgende dag. De nacht geeft het door aan de nacht.
0: Geen woord wordt gesproken. Geen stem weerklinkt. Geen enkel geluid is te horen.
1: Toch klinkt over heel de aarde hun roep. Hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.
0: Daar plaatste de Heer een tent voor de zon, zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek. Zo begint zij onstuimig haar baan.
1: Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog en daalt weer af naar de andere einde. Geen schepsel ontkomt aan haar gloed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. Korte schriftlezing. Zodra uw woord mij bereikte, verslond ik het. Het was mijn vreugde, het maakte mijn ziel gelukkig. Ik draag immers uw naam, Heer, God van de legerscharen. Jubelt, gerechtige voor de Heer, rechtschapene past in lofzang.
1: Jubelt, gerechtige voor de Heer, rechtschapene past in lofzang.
0: Zingt voor hem een nieuw gezang.
1: Rechtschapene past in lofzang.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Jubelt, gerechtige voor de Heer, rechtschapene past in lofzang.
0: Geprezen zij de Heer, omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In Gedder heeft Hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geprezen zij de Heer. Omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt. Onze Verlosser heeft ons gemaakt tot een koninklijk geslacht van priesters, om aan God welvallige offers te brengen. Bidden wij daarom.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Heer Jezus, Priester in eeuwigheid. Gij maakt ons tot Gods eigen volk. Laat ons datgene doen wat de Vader wel gevallig is.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Schenk ons de vruchten van de geest. Goedheid, zachtmoedigheid en geduld.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Laat ons u beminnen. Zodat uw liefde ons vervult. En laat ons het goede doen, zodat ons leven een lofzang wordt voor u.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Leer ons oog te hebben voor de noden van anderen en mee te werken aan hun geluk.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: We nemen het afsluitend gebed van de heilige Wenceslaus, 1435. Laat ons bidden. God, bij u heeft de heilige martelaar Wenceslaus de kracht gevonden aan uw koninkrijk de eerere plaats te geven, macht en aanzien in de wereld. Geef dat niets ons van u vervreemd, en dat wij met hart en ziel aan u trouw blijven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Tot zover het ochtendgebed van de kerk, de Laude, op deze maandagochtend 28 september. Deze uitzending werd verzorgd vanuit de Radio Maria Thuisstudio in Hoensbroek. Ik wens u een gezegend verloop van deze nieuwe dag en een mooie week. Geloof zij Jezus Christus.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 26e week leidt de kerk met de eerste zin van de introitus ons naar de goedheid van God. Wij gedenken uw goedheid, Heer, binnen uw heiligdom. In de Eucharistie vieren wij de macht van God. Met zijn goedheid, met zijn onvoorwaardelijke liefde, krijgt God alles klaar. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd kregen de leerlingen woorden over de vraag wie van hen wel de grootste was. Maar Jezus, die wist wat ze dachten, nam een kind, zette het naast zich en sprak tot hen: wie dit kind opneemt in mijn naam, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Wie dus de kleinste is onder u allen, die is de grootste. Nu nam Johannes het woord en zei: meester, we hebben iemand in uw naam duivels zien uitdrijven. En we hebben getracht het hem te beletten, omdat hij niet een van uw volgelingen is, zoals wij. Maar Jezus zei tot hem: belet het hem niet, want wie niet tegen u is, is voor u. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wel te laten rusten bij hem. Bij hem voor wie ik als een kind ben. Zelf is hij het volmaakte kind. Het volmaakte kind van de Vader. Uit zijn hand neemt Jezus alles aan in volmaakte overgave, in volmaakte rust en vrede. Zijn leven, zijn lijden en zijn dood. Dat is het waarin Jezus zijn leerlingen onderricht gaf en waarin hij ook mij nu in deze gebedstijd wil onderrichten. Een paar passen voor de plaats van het gebed, de innerlijke blik omhoog richten, zien hoe hij mij te boven gaat en toch heel dicht bij mij is. Ja, hoe ik in hem ben. Zoals kinderen in hun ouders zijn, in hun schoot, in hun thuis, in hun hart. Als zijn kind val ik nooit uit hem weg. Zelfs niet door de zonde, tenminste wanneer ik me niet sluit voor zijn barmhartigheid. Ik maak een gebaar van eerbied om uiting te geven aan mijn gevoel van kleinheid tegenover zijn grootheid. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, zittend of geknield, zonder stok stijf te zijn, zo min mogelijk bewegen, zodat ik niet opga in mijn eigen activiteit, maar me door een meer passieve houding ontvankelijk maak voor zijn passiviteit. Dat zou eigenlijk heel mijn levenshouding moeten zijn. Actief op grond van passiviteit, inzet op kracht van genade. Het is nu het geëigende moment om dit als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik bereid me er nu op voor Gods grootste zelfopenbaring te gaan ontvangen, door me de geschiedenis van Jezus voor ogen te stellen, meer in het bijzonder de geschiedenis van deze episode, voordat Jezus zijn reis naar Jeruzalem aanvaardt, Lucas 9:51. En voor hij dat doet, onderricht hij zijn leerlingen over de aard van zijn optrekken naar die stad. Geen triomftocht, maar een ontluistering. Tot driemaal toe voorspelt hij zijn lijden, dood en verrijzenis. En tot driemaal toe
reageren de leerlingen met verzet en onbegrip. Jezus wil ons niet in het onzekere laten over hoe hij van zijn kant reageert op onze zelfverheffing, onze neiging ons boven de ander te verheffen. Om er nog dichterbij te komen, stel ik me de plaats voor waar zich dit heeft afgespeeld. Ik zie de plaats ook in mijzelf, waar dit geheim zich steeds opnieuw afspeelt, waar ik zelf als een kind ben, klein en machteloos, verlamd door vrees, niet in staat om zorgeloos als een kind te leven, en dit kind ook in anderen zien, onder hun soms grote doenerij. Het zijn heilige plekken waar God zich wil openbaren. Ook Jezus aan het kruis is een passende plaatsvoorstelling bij dit geheim. Jezus hangt daar als een volledig vrije mens, zelf zonder macht, zonder bezit, zonder eer. Dit geheim zal zich nooit voor mij kunnen ontsluiten als mij dit niet wordt geschonken. Maar het zal me niet worden geschonken wanneer ik niet eerst erom gevraagd heb. Dat vraag ik dan nu om de bijzondere genade. Die dient er ook voor, dat vragen om die bijzondere genade, om me ervan te vergewissen of ik die genade eigenlijk wel wil ontvangen. En door er deemoedig om te vragen, kan in mij de bereidheid groeien om die genade ook echt te ontvangen in mij. De overweging. In die tijd kregen de leerlingen woorden over de vraag wie van hen wel de grootste was. Dus op zeker ogenblik brak er een complete ruzie uit onder de leerlingen van Jezus. Jezus zelf was er niet bij, dus ze konden zich helemaal laten gaan in het uiten van hun gefrustreerde gevoelens. Wellicht heeft Jezus best wel aanleiding daartoe gegeven. Zoals Jezus met zijn leerlingen omging, kun je moeilijk spreken van een gelijke behandeling. Alleen drie bijvoorbeeld konden er zeggen, wij waren met hen bovenop de berg. En alleen Andreas heeft kunnen zeggen, hij heeft mij het eerste geroepen, nog eerder dan Petrus. En Petrus kan zeggen dat hij hem als eerste heeft aangesteld. En tegen mij, zou Nathanael kunnen zeggen, heeft hij toch maar gezegd, zie daar een Israëliet zonder bedrog. En Judas kan weer zeggen, maar mij heeft hij het geld toevertrouwd. En ieder somt de bijzondere voorrechten op die hij in de omgang met Jezus heeft ervaren, op grond waarvan zij zich dan boven de anderen menen te kunnen verheffen. En het is ook, eerlijk gezegd, bijna onoverkomelijk dat alles wat Jezus aan de ene leerling heeft gezegd of gedaan, niet door de anderen met argusogen zou worden bekeken. Jezus heeft gewoon niets kunnen zeggen of doen, of ogenblikkelijk zou dit door anderen op een bepaalde manier worden uitgelegd. Ja, hij heeft wat bijzonders met die of die, en die heeft een streepje voor. Of, niet dring zich maar op. Hoe gaat Jezus zich in deze precaire zaak redden? Wie is nu de grootste? En op deze steeds maar door iedereen gestelde vraag, inwendig of hardop, wie is de grootste, geeft Jezus zoals gewoonlijk geen antwoord. Nee, hij probeert zelfs de aandacht voor die vraag af te leiden, door niet naar de grootste te verwijzen, maar naar precies het tegenovergestelde. Wie is de kleinste? Hij begint met een stuk aanschouwelijk onderricht. En wel met de leerlingen te confronteren hoe het in hun houding tegenover kinderen de gewoonste zaak van de wereld is aan de kleinsten meer aandacht te geven dan aan de groteren. Jezus die wist wat ze dachten, nam een kind, zette het naast zich. Nu moeten we eerst, voordat we gaan nadenken, even goed kijken
voordat we de woorden van Jezus op ons laten inwerken, eerst letten op Jezus. Letten op Jezus wie Hij is. Want wat Hij zegt, leidt Jezus af van wat

leidt Jezus af van wat hij is. En dan dat kind naast hem. Kijken hoe dat kind naast hem ook al zit. En dat alleen al, die zittende houding, dat is de houding die voorbehoud is aan een leraar. Als een leraar gaat spreken, gaat preken, gaat leren, dan gaat hij er eerst bij zitten. En bij de lessen die Jezus geeft, neemt Jezus altijd zelf de houding aan van de leraar die leert met gezag, de zittende houding. En als Jezus dat kind naast zich neerzet en niet ergens laat staan, dan zet hij dat kind in de houding van de leraar. Het kind in de houding van de leraar die leert met goddelijk gezag. En hoe leert het kind? Het leert niet met woorden, maar ook niet met daden, door zijn voorbeeldig handelen, maar door zijn zijn. Door zijn kind zijn. En wat zijn ze? Daar zitten naast elkaar het kleine mensenkind en het eigen kind van de hemelse vader. En beide zijn kind. En beide zijn ook kind van God. Jezus, de enige geboren zoon van de vader, de natuurlijke zoon van God, dus zelf ook God. En het kleine mensenkind, het aangenomen kind van God. Ook al echt horend tot de familie van God. Van dezelfde geest. En wat wil Jezus nu overbrengen met dit aanschouwelijk onderricht? Bij welke mensen van de gemeenschap is Jezus doorgaans het meest aanwezig? Bij wie zie je hem het meeste bezig? Bij de kleinen. Bij hen bij wie het vermogen tot ontvangen het meest is ontwikkeld. De kleinen zijn groot in hun ontvankelijkheid. Groot in het klein zijn. Dat is een goddelijk geheim. Daarom heeft Jezus klein willen zijn, omdat hij de zoon is en de liefde van de vader ontvangt. Maar hij is ook klein willen zijn, omdat er zoveel groten zijn die ze van tijd tot tijd, of misschien wel altijd, klein voelen en toch kwetsbaar zijn. Van mensen die groot willen zijn, hoef je niet te verwachten dat ze bij de kleine willen horen. Maar er moet toch iemand bij hen zijn? Wel, dat is Jezus. Jezus weet zich het beste vertegenwoordigd door degene die de kleinste opneemt. Wie dit kind opneemt in mijn naam, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Tegenwoordig zouden ze zeggen, Jezus weet zich het beste vertegenwoordigd door degene die zich in de omgang met de mensen laten leiden door een positieve discriminatie, waarin niet de groten, maar de kleinen de voorrang krijgen. Een discriminatie dus, ten gunste van de kleinen. En daarmee is de hele hiërarchie van waarde omgekeerd. Boven is onder, en onder is boven. Zoals Jezus, de Heer en de leraar, voor zijn leerlingen zal neerknielen om hun de voeten te wassen. Jezus vereenzelvigt zich met de kleinste. Wie dus de kleinste is onder u allen, is de grootste. Wat Jezus eigenlijk doet, is de grootheid van de kleinen openbaren. En de opgave aan de groten, om de kleinen aan te nemen in zijn naam. Maar bovenal, de plaats van Jezus bij kleinen en groten. Hij zelf beschouwt zich toch als opgenomen in de kleinen die door de groten in zijn naam worden ontvangen. Dus eigenlijk vereenzelvigt hij zich dus met iedereen. Niet alleen het kind wordt opgenomen in

Jezus' naam. Ook de exorcist doet zijn werk in Jezus' naam. En dus de naam van Jezus verbindt als een scharnier de verhouding naar binnen de groep en de verhoudingen naar buiten de groep. Jezus zelf relativeert de verhoudingen binnen de groep, door de kleine en grote maken, maar ook de groep zelf ten opzichte van de buitenstaanders, zoals naar die exorcist. Het is Jezus bovenal. En wat zit er bij Jezus eigenlijk achter? Spelen daar morele overwegingen een rol in? Zo van, het staat niet netjes, het is niet fatsoenlijk om ruzie te maken. Vindt Jezus het vanuit zijn rol als leider ongeschikt dat bezig zijn met de grootste, dat opzien naar de grootste onder hen? Vindt hij het nodig de leerlingen erop te wijzen dat ze geen ruzie moeten maken, maar de gelederen moeten sluiten, enzovoorts? Nee, dat is niet de reden. Ze mogen dat niet als gelovigen. Als kinderen van zijn hemelse vader mogen ze dat niet. Net zoals Jezus zelf. Jezus van nature en de leerlingen door aanneming. Het is dus een bovennatuurlijke, een transcendente, een boven het mens zijn uitgaande reden. Uiteindelijk omdat hij zelf de eerstgeborene is en de liefde van de Vader ontvangt. En om de liefde van de Vader te ontvangen, hoef je echt niks te hebben. En ook helemaal niks te zijn. Hoef je niet iets meer te hebben dan de anderen. Hoef je niet te kunnen bogen op prestaties, afkomst, deugdzaamheid of vroomheid. Want dat zou allemaal ongelovig zijn. Ongeloof in de volmaakte onvoorwaardelijkheid van de liefde van de Vader. En dat zou meteen inhouden dat de Vader in het grote gezin van de mensheid met zijn liefde zou discrimineren ten aanzien van de groteren. Dat hij hier meer liefde zou geven dan de minder groten. Terwijl het net omgekeerd is. De kleineren, de mensen die minder hebben, die meer kunnen ontvangen, die krijgen ook meer liefde. Waarmee zouden we deze overweging beter kunnen besluiten dan met Psalm 131, bijna de allerkortste psalm. Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer. Mijn ogen kijken niet verwaand. Ik streef ook niet naar grote daden, hoger dan ik reiken kan. De stormen zijn bedaard in mij en vredig is mijn geest. Zoals een kind op moeders schoot, zo veilig voel ik mij. Zoek, Israël, uw toevlucht bij de Heer, nu en altijd. En dan sluiten met een Onze Vader.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: En beste luisteraars, goedemorgen op deze maandagochtend 28 september. Fijn dat u naar Radio Maria luistert. En ik hoop dat u blijft luisteren en ik hoop dat u vandaag een gezegende dag zal hebben. We gaan beginnen met het morgengebed, net als altijd uit het gebedenboek van Tabor. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kneel voor u neer en aanbid u opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat u me deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de af laten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen. U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmachtige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn geboren Zoon, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Oefening van hoop. O oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen. De eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften. Heer, versterk mijn hoop. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mezelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Engel van God, die mij bewaarde zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel, dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmachtigheid van God in vrede mogen rusten. Amen. Geef mij, Heere, zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, we gaan door met een lied. Dat is Laudate Dominum van Thésée.

En met luisteraars, we hebben de Heer geprezen met een lied. Laudate Dominum, lof de Heer van TZ. Nou, vandaag is het 28 september. En de kerk viert de heilige Wenceslaus de eerste. Overleden in het jaar 935 als martelaar in Tsjechië. Hij was een zoon van hertog Vladislaus of Ratislav van Bohemen en hertogin Dragomira. En moet geboren zijn rond het jaar 907. Van zijn oma Ludmila kreeg hij een gedegen christelijke opvoeding. Zijn vader stierf toen de jongen 13 was. Moeder kwam in aanmerking om voor hem het voogdijschap uit te oefenen. Ook zij was het christelijk geloof toegedaan, maar intussen vervuld van een diepe haat jegens haar schoonmoeder. Werd die haat ook ingegeven door het feit dat zij door haar man gepasseerd was voor de opvoeding van haar zoon en dat deze was toevertrouwd aan diens moeder, haar schoonmoeder? Hoe dan ook. Zodra Wenceslaus zijn vader opvolgde in het jaar 921, werd oma Ludmila op last van Dragomira gewurgd en uit de weg geruimd. Dat was het sein voor Wenceslaus om zelf de touwtjes in handen te nemen in het jaar 922. Hij stuurde zijn moeder in ballingschap en haalde christelijke geloofsverkondigers en relieken van heiligen binnen om het volk vertrouwd te maken met de christelijke waarden en levenswijze. Hij staat te boek als een milde vorst die uit was op gerechtigheid en vrede. Hij had een bijzondere devotie tot de Eucharistie. Naar het schijnt kweekte hij zelf de tarwe en de druiven waaruit hij hoogst persoonlijk de hosties baakte en de miswijn bereidde. Tijdens de offerande en de heilige mis bracht hij die gaven zelf naar voren naar het altaar om ze aan de priester te overhandigen. Intussen was Dragomira in 925 uit haar ballingschap teruggekeerd en met alle vormen van eerbetoon weer binnengehaald. Rond haar verzamelden zich de elementen die zich niet konden vinden in de politieke keuzes van de jonge Wenceslaus. Zij schaarde zich onder Wenceslaus' jonge broer, Boleslav I, bijgenaamd Hrozny of de Verschrikkelijke, die in tegenstelling tot Wenceslaus wel door zijn moeder was opgevoed. Hij had zich nooit bekeerd tot de christelijke godsdienst. Politiek gesproken had de jonge Wenceslaus veel te stellen met de buurvolken. In het oosten, de Slaven en de Saksers in het westen. Beide probeerden Bohemen onder hun invloedssfeer te krijgen. In 929 sloeg de Sakser Hendrik de Vogelaar een beleg voor Praag. Wenceslaus wenste het niet op een oorlog te laten aankomen. De prijs die hij daarvoor betaalde, was dat hij schatplichtig werd aan Saksen, maar zijn zelfstandigheid mocht behouden. In 935 werd hij, op last van zijn moeder, door zijn broer en diens trouwante vermoord, toen hij in de kerk de mis bijwoonde. Naar het schijnt zou Boleslav spijt hebben gekregen van zijn lafhartige daad. Op 4 maart 938, 3 jaar na de moord, werd het stoffelijk overschot van Wenceslaus overgebracht naar de nog door hem zelf gebouwde Sint-Weltsdom in Praag. Daar groeide zijn graf uit tot een druk bezocht pelgrimsoord. In 1853 schreef Johan Mason Niele een kerstliedje, Good King Wenceslaus, waarin wordt beschreven hoe de vorst op een bitterkoude tweede kerstdag, feest van Sint Stefanus, een arme goed wil doen en hoe er van zijn voetstappen in de sneeuw zoveel warmte uitgaat dat het voor zijn page, letterlijk, hartverwarmend werkt. Hoewel deze bijzonderheden nergens te vinden zijn in Wenceslaus' levensbeschrijvingen, passen ze zeer goed in het milde beeld dat we van hem geschetst wordt.
Hij is patroon van Bohemen en Tsjechië. Daarnaast wordt hij vereerd als een van de beschermheiligen van de Eucharistie. Hij wordt afgebeeld als een vrome vorst, als hertog in harnas met een schild of een groen wandel waarop een adelaar is te zien. Ook met zijn moordwapen, het zwaard. En beste luisteraars, dat waren een paar woorden over de heilige van vandaag, de heilige Wenceslaus, de eerste van Bohemen. Ook vandaag is de laatste dag van de reis van de heilige vader naar Frankrijk. Misschien heeft hij het gisteren en op zaterdag nog gevolgd. Zijn reis is heel mooi. Er zijn prachtige beelden van gekomen. Honderden, duizenden mensen zijn bij missen en ook bij de gebedswaken op zaterdagavond. 700.000 mensen, zeggen ze. Het is enorm veel. En iedereen is blij dat hij daar in Frankrijk is. Gisteren was hij in Lourdes. Hij vierde de heilige mis met pelgrims en met zieken. En op het einde van de heilige mis had hij een boodschap voor iedereen. Hij zei dat maand oktober is er over een paar dagen. En hij heeft een intentie die zeer dicht bij zijn hart is, zegt hij. En hij wil graag dat alle christenen zullen de rozenkrans bidden in de maand oktober, iedere dag. En met de intentie voor vrede. Overal er oorlog eerst. En dat de oorlogen mogen stoppen. Hij heeft vandaag nog een viering en daarna keert hij terug naar Rome na een mooie reis dus naar Frankrijk. Wil je meer daarover lezen, kunt u naar Vatican News gaan en daar vindt u een verslag van zijn reis en ook beelden en ook dit artikel over Paus Leo die ons vraagt om in de maand oktober de rozenkrans te bidden voor de vrede. We gaan weer naar een stuk muziek luisteren en daarna kom ik bij u weer terug.

Ja, beste luisteraars, alleluia van de Fraternité Monastique de Jeruzalem natuurlijk, een lied in het Frans, vanwege de reis naar Frankrijk van paus Leo. Ik wil u vertellen over de programmering van vandaag. Natuurlijk kunt u ook vandaag veel moois horen op de radio, op Radio Maria. Om 8:30 gaan we de rozenkrans bidden. Om 9:00 begint de Heilige Mis vanuit de Sint-Servaas in Maastricht. Om 10:00 hoort u het verhaal van de Heilige van de Dag. En om 9:15 hoort u Monsieur Everard de Jong met een woord voor de luisteraars. Om 11:15 hoort u de lezingen uit de lezingdienst. En om 11:00 begint het programma Geloofsvorming. Vandaag met vader André Pierik over Christus als bron van eenheid. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed. Daarna om 11:45 kunt u meebidden met de rozenkrans. Om 11:30 hoort u weer een aflevering uit het boek De Onbekende Tochtgenoot. En om 14:00 begint het programma De Lade van Jacob. Maar vandaag met aflevering 15 uit de serie over de katholieken van Vietnam. Van vandaag over Zuid-Vietnam in het jaar 954. Om 15:00 kunt u meebidden met de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Om 16:30 het programma Aan tafel met vandaag een gezinsuur met priester Luc Simons over Magnificat Humanitas en meer. Om 16:30 Pater Bots met zijn meditatie. Om 17:00 kunt u meebidden met de rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Vandaag om 17:05 is er ook een lezing uit het archief met Paul van der Stuift met zijn serie Mystieke Lectuur. Vandaag over Den Tempel Onze Zielen, de derde aflevering. En om 19:00 begint de Heilige Mis vanuit de Heilige Gerardus Meilakerk in Utrecht. Dat kunt u dus vandaag op Radio Maria horen. En we moeten ook nog kijken naar de lezingen uit de Heilige Mis van vandaag. Vandaag is het de maandag in de 26e week door het jaar. De eerste lezing uit het boek Job. Het gebeurde op een zekere dag dat de bode des Heren voor God verschenen en ook de Satan was in hun midden. Toen sprak de Heer tot Satan: waar kom je nu vandaan? De Satan gaf de Heer ten antwoord: ik heb rondgezworven op de aarde en er heen en weer getrokken. Toen sprak de Heer tot Satan: heb je soms ook mijn dienaar Job gezien? Hij bemerkt dat niemand op aarde is zoals hij. Een zeer onberispelijk en rechtschapen man, die God vreest en afschuw heeft van het kwaad. De Satan antwoordde: is Job dan soms voor niets godvrezend? Hebt u niet zelf hem en zijn huis beschermd en alles wat hij heeft omgeven met een haag? Hebt u niet al zijn werk gezegend en overstroomt zijn kudde, niet het land? Maar steek eens uw hand uit en tref hem in al wat hij heeft, dan vervloekt hij u in het gezicht. Toen sprak de Heer tot Satan: welaan dan, alles wat hij heeft is in uw hand, maar raak niet aan hemzelf. Toen ging de Satan weg van het aanschijn van de Heer. En op een dag gebeurde het dat al de zonen en de dochters in het huis van de oudste broer een maaltijd hielden. Toen kwam Job, een bode, die zei: uw ossen waren aan het ploegen, de ezelinnen graasten dicht daarbij. Toen vielen de Sabeërs binnen, ze roofden al het wee en hebben al uw knechten met het zwaard gedood. Ik alleen ben ontkomen en meld u dit. Terwijl hij sprak, kwam er een tweede bode en zei: het vuur van God sloeg uit de hemel, verbrandde en verteerde de schapen en de herders. Ik alleen ben ontkomen en meld u dit. Terwijl hij sprak, kwam daar een ander en zei: de Chaldeeën hadden drie benden gevormd, overvielen de kamelen en roofden ze. De knechten hebben zij neergeslagen met de scherpte van het zwaard. Ik alleen ben ontkomen en meld u dit. Terwijl hij sprak, kwam daar nog een ander en zei:
Uw zonen en uw dochters zaten te eten en te drinken in het huis van de oudste broer. En zie, toen kwam daar een zware storm uit de woestijn, die het huis aan de vier hoeken heeft aangepakt. Het huis is ingestort boven de jonge mensen en zij zijn omgekomen. Ik alleen ben ontkomen en meld u dit. Toen stond Job op, scheurde zijn gewaad en schoor zijn hoofd. Hij wierp zich op de grond en bad aldus. Naakt ben ik uit de moederschoot gekomen en naakt keer ik daar weer terug. Het was de Heer die gaf, het was de Heer die nam, gezegend zij zijn naam. Bij al die slagen zondigde Job niet en hij sprak tegen God geen dwaze woorden. Woord van de Heer. Nu roep ik aan, Heer, want gij zult mij verhoren. Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig. Let op mijn luid geroep, wil mijn gebed aanhoren. Mijn lippen bedriegen u niet. Mijn oordeel verwacht ik van u. Uw ogen zien wat mij toekomt. Zie in mijn hart, ga mij in de nacht, of stel mij met vuur op de proef. Gij vindt geen onrecht in mij. Nu roep ik u aan, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem. Toon mij de grootheid van uw erbarmen, toon mij de grootheid van uw erbarmen, redder van ieder die vlucht in uw hand. Nu roep ik u aan, Heer, want gij zult mij verhoren. Alleluia. Leer mij uw paden kennen, Heer. Leid mij volgens uw woord. Alleluia. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd kregen de leerlingen woorden over de vraag wie van hen wel de grootste was. Toen Jezus die wist dat zij dachten, nam een kind, zette het naast zich en sprak tot hen. Wie dit kind opneemt in mijn naam, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Wie dus de kleinste is onder u allen, die is de grootste. Nu nam Johannes het woord en zei, Meester, we hebben iemand in uw naam duivels zien uitdrijven en we hebben getracht hem te beletten, omdat hij niet een van uw volgelingen is, zoals wij. Maar Jezus zei tot hem, belet het hem niet, want wie niet tegen u is, is voor u. Woord van de Heer. En beste luisteraars, deze waren de lezingen uit de Heilige Mis van vandaag. We gaan even naar muziek luisteren. Weer een Frans lied, deze keer een Maria-lied. Salut, étoile du matin. Wees gegroet, ster van de morgen, van de ochtend. Van Fraternité Monastique de Jérusalem. En om 8:30 begint de Rozenkrans.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu

0: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus,

0: vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader in de hemel, zijt uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

En beste luisteraars, over enkele minuten om 9 uur of een paar minuten na 9 uur begint de Heilige Mis vanuit de Sint-Servaas, Basiliek in Maastricht.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste mensen, van harte welkom in deze Eucharistieviering. Ook een hartelijk woord van welkom aan iedereen die via Radio Maria met ons is verbonden. Vandaag viert de kerk de gedachtenis van de heilige Wenceslaus. Koning Wenceslaus is de patroon van Bohemen en was koning van Bohemen in de 10e eeuw. Hij leerde het christelijk geloof liefhebben door de grote toewijding aan Christus van zijn grootmoeder, de heilige Ludmilla. Zij werd echter vermoord, doordat de moeder van Wenceslaus na de dood van haar man een sterk antichristelijk beleid voerde in Bohemen. Wenceslaus zelf bevorderde het christelijk geloof sterk nadat hij de troon had bestegen, onder andere door de bouw van kerken en kloosters en door het verdedigen van de rechten van de kerk. Ook had hij een grote zorg voor de armen. Hij werd om politieke redenen vermoord door zijn broer, die de troon van hem overnam. Opkomen voor de rechten van de kleinen en de kerk. Daartoe worden we als christenen uitgenodigd. Bidden we dat ook onze tijd leiders mag ontvangen die door hun leven getuigenis afleggen van Christus en de rechten van met name de zwaksten willen verdedigen. We beginnen deze heilige mis met onze schuld te belijden aan God en aan elkaar. Onze hulp is in de naam des Heren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maakt, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. De Heer zij met u. Laat ons bidden, God. Je hebt de heilige martelaar Wenceslaus bewogen om het Rijk der Hemelen te verkiezen boven een Rijk op aarde. Geef ons op zijn voorbede de genade onszelf te verloochenen en u met hart en ziel te volgen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Uit het boek Job. Het gebeurde op een zekere dag dat de bode des Heren voor God verschenen en ook de Satan was in hun midden. Toen sprak de Heer tot Satan: waar kom je nu vandaan? De Satan gaf de Heer ten antwoord: ik heb rondgezworven over de aarde en er heen en weer getrokken. Toen sprak de Heer tot Satan: heb je soms ook mijn dienaar Job gezien en bemerkt dat niemand op aarde is zoals hij, een zeer onberispelijk en rechtschapen man, die God vreest en afschuw heeft voor het kwaad? De Satan antwoordde: is Job dan soms voor niets godsvrezend? Hebt u zelf niet hem en zijn huis beschermd en alles wat hij heeft omgeven met een haag? Hebt u niet al zijn werk gezegend en overstroomt zijn kudde niet het land? Maar steekt uw hand eens uit en treft hem in wat hij heeft. Dan vervloekt hij u in het aangezicht. Toen sprak de Heer tot Satan: welaan dan, alles wat hij heeft is in jouw hand, maar raak hem zelf niet aan. Toen ging Satan weg van het aanschijn van de Heer. En op een dag gebeurde het dat al de zonen en dochters in het huis van de oudste broer een maaltijd hielden. Toen kwam bij Job een bode die zei: uw ossen waren aan het ploegen, de ezelinnen graasden dichtbij. Toen vielen de Sabeërs binnen en ze roofden al het vee en hebben al uw knechten met het zwaard gedood. Ik alleen ben ontkomen en meld u dit. En terwijl hij sprak, kwam er een tweede bode en zei: het vuur van God sloeg uit de hemel, verbrandde en verteerde de schapen en de herders. Ik alleen ben ontkomen en meld u dit. Terwijl hij sprak, kwam dan nog een ander en die zei: de Galadeeën hebben 3 benden gevormd, overvielen de kamelen en roofden ze. De knechten hebben ze neergeslagen met de scherpte van het zwaard. Ik alleen ben ontkomen en meld u dit. En terwijl hij sprak, kwam dan nog een ander en zei: uw zonen en dochters zaten te eten en te drinken in het huis van de oudste broer. En zie, toen kwam daar een zware storm uit de woestijn die het huis aan de 4 hoeken heeft opgepakt. Het huis is neergestort boven op de jonge mensen en ze zijn omgekomen. Ik alleen ben ontkomen en meld u dit. En toen stond Job op, scheurde zijn gewaad en schoor zijn hoofd. Hij wierp zich op de grond en bad aldus: naakt ben ik uit de moederschoot gekomen en naakt keer ik weer terug. Het was de Heer die gaf en het was de Heer die nam. Gezegend zij zijn naam. Bij al die slagen zonderde Job niet. En hij sprak tegen God geen dwaze woorden. Woord van de Heer. Nu roep ik u aan, Heer, want gij zult mij verhoren. Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig. Let op mijn luid geroep. Wil mijn gebed aanhoren. Mijn lippen bedriegen u niet. Nu roep ik u aan, Heer, want gij zult mij verhoren. Mijn oordeel verwacht ik van u. Uw ogen zien wat mij toekomt. Zie in mijn hart, ga mij na in de nacht. Of stel mij met vuur op de proef. Gij vindt geen onrecht in mij. Nu roep ik u aan, Heer, want gij zult mij verhoren. Nu roep ik u aan, Heer, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem. Toon mij de grootheid van uw erbarmen, redder van ieder die vlucht in uw hand. Nu roep ik u aan, Heer, want gij zult mij verhoren. Halleluja. Leer mij uw paden kennen, Heer. Leid mij volgens uw woord. Halleluja.

0: De Heer zij met u. De tweede lezing is genomen uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd kregen de leerlingen woorden over de vraag wie van hen wel de grootste was. Maar Jezus, die wist wat zij dachten, nam een kind, zette het naast zich en sprak tot hen: wie dit kind opneemt in mijn naam, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Wie dus de kleinste is onder u allen, die is de grootste. Nu nam Johannes het woord en zei: meester, we hebben iemand in uw naam duivels zien uitdrijven. En we hebben getracht het hem te beletten, omdat hij niet een van uw volgelingen is zoals wij. Maar Jezus zei tot hem: belet het hem niet, want wie niet tegen u is, is voor u. Tot zover de lezing uit het Heilig Evangelie. De Heer zij met u. Laat ons bidden. Op voorspraak van de heilige Wenceslaus bidden we tot God voor de kerk en wereld.
1: Voor de kerk, dat haar herders ook in deze tijd wegen vinden om mensen te laten delen in de vreugde van Jezus Christus' verlossingswerk. Laat ons bidden. Voor alle die in nood verkeren, vluchtelingen, slachtoffers van natuurrampen en eenzamen, dat ze de hulp mogen ondervinden van God en de naaste en dat hun nood geledigd mag worden. Laat ons bidden. Voor ons hier bijeen, dat wij mogen groeien in geloof als leerlingen en dienaars van Christus, naar het voorbeeld van de heilige maagd Maria. Laat ons bidden.
0: We bidden ook voor onze eigen parochiegemeenschap. We bidden voor onze eigen persoonlijke intenties. We bidden voor de intenties van deze heilige mis, die ter ere van Sint Servaas en van Sint Jozef en voor de wereldvrede en voor alle intenties die bij Servaas opgegeven zijn, aan God wordt opgedragen. We bidden voor onze zieken, vooral voor onze ernstig zieken. En tenslotte bidden we ook voor al onze overleden vrienden, familieleden en medeparochianen. We bidden vanmorgen bijzonder voor Frans Geurts, een neef van mij, die de vorige week op 75-jarige leeftijd plotseling in de Heer is overleden en van wie vandaag in Westervoort, dat ligt in de buurt van Arnhem, afscheid genomen zal worden. En voor wie deze heilige mis eveneens aan God wordt opgedragen. We bidden ook voor Gina Knubben, voor wie deze heilige mis ook aan God wordt opgedragen. Heer God, neem hen en al onze overledenen op in uw eeuwige heerlijkheid, nu alles is volbracht. Laat ons bidden. God onze Vader wil onze gebeden horen en verhoren op voorspraak van de heilige Wenceslaus door Christus onze Heer.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Bid allen dat ons offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Amen, Heer, aanvaard de gaven die wij u aanbieden bij de herdenking van uw heilige martelaar Wenceslaus. Mogen zij u aangenaam zijn, zoals zijn marteldood kostbaar was in uw ogen, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want uw martelaar Wenceslaus heeft Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Zijn bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht in zwakheid tot ontplooiing en maakt gij onze broosheid sterk om van u te getuigen door Christus onze Heer. Daarom met de engelen in de hemel verheerlijken wij u op aarde zolang er woorden zijn met het loflied van uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis en dag te God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat we door de Heilige Geest worden verzameld tot één enkel volk. Denk de Heer aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus, Ron onze bisschop, Everard zijn hulpbisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij samen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met haar bruidegom Sint Jozef, met de apostelen, met de heilige Wenceslaus, met Sint Servaas en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn. En u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Bidden we nu samen zoals Jezus ons dat heeft geleerd. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid, de vrede des Heren zij altijd met u. Amen.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Dit is het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Terwijl de priester de heilige communie uitreikt, bidden wij ook om een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u er in het allerheilig sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

De Heer zij met u. Laat ons bidden. Heer, schenk ons in het sacrament dat wij hebben ontvangen de moed en de kracht die de heilige wenceslaus hebben gemaakt tot uw trouwe dienaar en tot overwinnaar in de marteldood door Christus onze Heer. Laten we dan nu samen op weg gaan naar de noodkist onder de zegen van de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Voor de Heilige Mis, beste luisteraars, waren we verbonden met de Sint-Sebaas-basiliek in Maastricht. We gaan zo door met muziek en ik wil u even vertellen wat u vanochtend en vanmiddag van ons kunt verwachten. Zo om 10 uur hoort u het verhaal van de Heilige van de Dag. Daarna hoort u monsieur Everard de Jong in het programma Een Bisschop Opent de Week. Om 11:15 hoort u de lezingen uit de lezingdienst. En om 11:00 begint het programma Geloofsvorming vandaag met vader André Pierik. Met een lezing op een stille dag afgelopen augustus met de titel Christus als bron van eenheid. Om 12:00 kunt u bidden met het Angelus en met het middaggebed. Om 11:15 begint de Rozenkrans en om 12:30 aflevering 18 uit het boek De Onbekende Tochtgenoot. Om 14:00 begint het programma De Lade van Jacob met de serie De Katholieken van Vietnam. Vandaag over Zuid-Vietnam in het jaar 1954. Om 15:00 de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Om 16:30 het programma Aan tafel met vandaag een gezinsuur met priester Luc Simons over Magnifica, Humanitas en nog veel meer. Om 16:30 Pater Bots met zijn meditatie. Daarna om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Om 17:05 is er een lezing uit het archief met priester Paul van der Stuift over met een lezing met de titel Mystieke Lectuur, Den Tempel Onze Zielen, de derde aflevering. En om 19:00 begint de Heilige Mis vanuit de Heilige Gerardus Meijlerkerk in Utrecht. En dat kunt u vandaag van ons verwachten. Ik wens je van harte een gezegende dag toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ja, en als we vandaag naar die kalender kijken, dan staat daar voor mij in ieder geval typisch zo'n naam waarvan je wel eens hebt gehoord. Maar als dan puntje bij paaltje komt en je moet iets over vertellen, dan, ja, dan haak ik in ieder geval af. Maar daarvoor is dit programma natuurlijk ook om daar iets meer over te weten te komen, namelijk Wenceslaus. En ja, goedemorgen Michael As.
1: Ja, goedemorgen.
0: Daar gaan we het over hebben, hè, Wenceslaus.
1: Ja, dat is een oude heilige. Dat is oud. Hij is van begin van de 10e eeuw. Hij is van geboren 907. Dus het is. Maar dus wat je ziet, hij was dus wat van hogere adel. En dan is er vaak ook wat meer bewaard gebleven aan kennis.
0: Nou, we gaan er naar luisteren. Wenceslaus.
1: Ave Maria. Wenceslaus had niet zo'n gemakkelijke jeugd gehad. Zijn vader was een vrome, dappere man die veel bij God verkeerde. Maar moeder, daarentegen, was ongeveer zijn negatief. De in 907 geboren Wenceslaus is nauwelijks 13 jaar oud wanneer vader Vratislaus overlijdt. Nu mag de jongen zich hertog van Bohemen noemen, echter onder het regentschap van moeder Drahomir van Luxo. Zij was zijn vader de hertog getrouwd om zijn geld en aanzien. Vratislaus, die goed christen wilde zijn, zal zich ongetwijfeld vele malen achter zijn verdrietige hertogelijke oren hebben gekrapt. Wat bezielde mij haar te trouwen? Wat was ik blind? Drahomir is goddeloos, ontrouw en wreed. Niet voor niets wordt zij door de oude geschiedschrijvers een andere Jezebel genoemd. Waarom de hertog haar dan toch getrouwd had? Volgens dezelfde geschiedschrijvers zouden in het jonge christelijke land er enerzijds nog te weinig gelovige huwelijkskandidaten geweest zijn, en anderzijds zou Drahomir geveinsd hebben het christendom te omhelzen zodra ze getrouwd waren. Maar ze wilden geen ruzie in de familie en daarom moesten daarmee wachten tot na die grote dag. Drahomir baarde twee zonen, Wenceslaus en drie jaar later ook Boleslaus. O ja, en vier dochters onder wie de vrome Priscilla, die later in het klooster trad. Om te zorgen dat zijn oudste zoon, ondanks mama, toch een goede christelijke opvoeding kreeg, stuurde de hertog hem naar opa Borsiroius en oma, de heilige Ludmilla. Zij waren jaren ervoor door de heilige Cyrillus en Methodius tot het christendom bekeerd. Deze apostelen van de slaven werden overigens in 1980 door de heilige paus Johannes Paulus II uitgeroepen tot co-patronen van Europa. Wenceslaus de oma, Boleslaus blijft thuis bij mama, bij Drahomir. Na de dood van Vratislaus neemt Drahomir de touwtjes stevig in handen. Zij, die hem alleen maar om zijn geld en positie was getrouwd, laat nu haar ware aard zien. En die was niet best. Meteen wordt duidelijk hoe zij de christenen haat. Zij doet wat zij tijdens Vratislaus leven nooit had durven doen. Zij begint Christus te vervolgen, laat alle kerken sluiten en verbiedt priesters hun taken uit te oefenen of gelovigen te onderrichten. Staat leraar niet toe de kinderen over het christendom te vertellen. Laat staan hen te onderwijzen. Het christelijk stadsbestuur van Praag wordt vervangen. Ambtenaren die haar welgezind zijn, nemen de plaats in van hen die de door haar vervoerde godsdienst aanhangen. Een klopjacht op christenen volgt. Gelovigen worden vermoord. Daders aangemoedigd op zoek te gaan naar meer. Dood een christen zijn belager, dan wordt zijn hele familie terechtgesteld, hun hoofden op het hakblok gelegd. En dit alles tot woede en groot verdriet van Wenceslaus en oma Ludmilla, die al het werk van haar zoon verloren ziet gaan. Draumir ziet haar positie bedreigd en besluit het probleem op haar eigen wijze op te lossen. Zij laat haar schoonmoeder wurgen. Nu komt Wenceslaus in opstand tegen zijn moeder. Roept hulp in van de christelijke hertog van Beieren, Heinrich de Eerste, Hendrik de Eerste. Nadat Draumir van haar onrechtmatige troon wordt gestoten, bestijgt Wenceslaus die. En om grotere rampspoed te voorkomen, wordt het hertogdom in tweeën gedeeld. Eén deel voor Wenceslaus, het andere voor broer Boleslaus. Onder invloed van Draumir had de heidense adel weer veel macht gekregen. Die heren mochten maar al te graag hun dienaren uitbuiten, tot grote ontzetting van Wenceslaus. Als hij als antwoord op de macht van de heersers inperkt, onder andere door de rechtspraak aan zich te trekken, vinden ze hem niet zo aardig. Draumir zint op wraak. Ze had alles zo anders, zo mooi voorgesteld. Ze wil dat het hertogdom weer verenigd wordt. En dat is nou een mooie taak voor haar jongste zoon. En zo fluistert zij hem haar hartewens in de oren. Zou het niet mooi zijn als... En zo zet zij Boleslaus op tegen zijn broer, haar zoon. Het mogen duidelijk zijn dat Boleslaus zonder al te veel moeite de steun van zijn heidense adellijke vrienden weet te verwerven. Ze haten de hertog van barmhartigheid, die armen en zieken bezoekt, de opbrengsten van zijn korenvelden en wijngaarden aan hen uitdeelt. Als Boleslaus zijn broer uit de weg wil ruimen, kan hij op hun steun rekenen. De Boheemse priester Cosmas Praski schrijft rond het jaar 1100 hoe die edelen Wenceslaus verafschuwden om zijn nederigheid, of omdat hij de velden inging om te zaaien en te oogsten, de wijngaard introk om de ranken te snoeien, te verzorgen en de druiven te oogsten. En waarom deed Wenceslaus dat? Dan kon hij op het altaar van de Heer het werk van zijn handen opdragen. Ja, de gelovige Wenceslaus heeft een grote liefde voor de Eucharistie. 'S Nachts waakt hij veelal bij het Allerheiligste Sacrament. Hij bouwt kerken, ondersteunt christenen en helpt de armen. Volgens de geschiedschrijvers zou de jonge hertog er 's winters geregeld op uittrekken om hout te sprokkelen, om de armen en zieken te brengen. Wanneer gefluisterd wordt dat Wenceslaus overweegt monnik te worden, zich uit de wereld terug te trekken, worden alle snode plannen in de ijskast gezet. Waaruit we mogen afleiden dat de ijskast al meer dan 1000 jaar oud is. Maar wanneer er geen schot in lijkt te zitten, worden die plannen daar snel weer uitgehaald. Nu is het alleen nog wachten tot de juiste gelegenheid zich voordoet. En zo zal Boleslaus met geduld bereiken wat hij met geduld had kunnen bereiken. Zijn broer leefde immers celibatair en had ook geen troonopvolger. Met bloed worden afgedwongen. Boleslaus en zijn vrouw Biogata worden gezegend met de geboorte van een zoon, die hij heel verrassend de naam Boleslaus meegeeft. Een groot feestmaal brengt de vele vrienden en bekenden naar het onder de rook van Praag gelegen kasteel, Boleslavisch. In het Duits Boenslau. Met Wenceslaus als een van de eregasten. Weigeren kon hij overigens niet, want baby Boleslaus was immers voorbestemd hertog te worden van een herenigd hertogdom. Na afloop van de maaltijd trekt Wenceslaus zich terug in de kapel. Plots worden de deuren achter hem gesloten. Boleslaus sluipt op zijn biddende broer toe, steekt hem met zijn eigen degen dood en grijpt de macht. Het is 28 september van het jaar 929. Volgens de overlevering hebben we nooit de bloedvlekken kunnen verwijderen uit muren en vloeren. De verslagenheid in het land is groot. Wenceslaus wordt als martelaar vereerd. Kort na zijn dood worden nog vele wonderen aan hem toegeschreven. Het grootste wonder is waarschijnlijk de bekering van zijn broer, Boleslaus, die ondertussen al de verschrikkelijke wordt genoemd. Het lichaam van Wenceslaus wordt samen met dat van zijn grootmoeder Ludmilla overgebracht naar de Sint-Vitus-kathedraal in Praag, waar zij van meet af aan als martelaren worden vereerd. Boleslaus II, die zijn vader opvolgde, zo lezen we, verschilde veel met zijn goddeloze vader, kreeg later zelfs als bijnaam de Godvruchtige. Paulus Clemens X stelde op 26 juli van het jaar 1670 de gedachtenis van de heilige Wenceslaus voor de hele kerk verplicht en riep hem uit tot patroon van Bohemen. Sint Wenceslaus, bid voor ons. Ave Maria.
0: Heel veel dank voor dit mooie verhaal over Wenceslaus. En we op deze manier, via dit programma Heilige van de Dag, weten we weer wat meer over een prachtige heilige van de kerk.
2: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma Een Bisschop Opende Week. Iedere maandag weer hetzelfde, weer een bisschop die ons iets vertelt over zijn agenda, over wat in zijn werkzaamheden interessant te melden is. En vandaag hebben we aan de lijn monsignor Everard de Jong, die gaat ons dus een en ander vertellen. Welkom in de uitzending.
1: Dank u wel, Christina. En Radio Maria, voor de mogelijkheid die u ons biedt om wat te vertellen aan de luisteraars. Ik zeer waardeer alle luisteraars van Radio Maria. Ja, dus ik zou graag willen beginnen met het bezoek van de paus aan Parijs. Wat natuurlijk een zeer indrukwekkend bezoek is. In een heel seculier land, al heel lang. Het is missieland genoemd, in de 40e jaren al, door de bisschoppen daar. Maar je ziet, met name in Frankrijk, maar ook in andere landen, en zelfs ook in Nederland natuurlijk, een aantal jonge bewegingen die ineens heel veel jongeren trekken en heel veel mensen op de been kunnen brengen, blijkbaar. Want ja, alles bij elkaar zijn er zeker een miljoen mensen geweest die de paus hebben bezocht in de verschillende ontmoetingen. En in Lourdes natuurlijk, in Parijs. Dus ik zou alleen maar aandacht willen vestigen op met name zijn boodschap. Want het thema van deze week met de paus was het leven. Dus een leven in alle fasen, om dat op het scherm te beleven. En dat is natuurlijk heel acuut, omdat in Frankrijk nog niet zo lang geleden het recht op abortus in de grondwet is opgenomen. En ook allerlei krachten zijn om euthanasie goed te keuren. Dus paus is zeer gewaagd en gedurfd en heel moedig om dit onderwerp in alle vriendelijkheid, in alle waardigheid naar voren te brengen. Dus het is interessant om te zien hoe Macron, die dus een groot voorstander is van abortus, dat hij hem toch op een hele vriendelijke wijze heeft welkom geheten. Dus het is een heel seculier land, zegt Macron. Maar we willen graag de religie ook een plaats geven. Alleen natuurlijk niet in de staat, dat is wel duidelijk.
0: Ja.
1: Ja, maar goed, het pausbezoek is gewoon een heel groot succes, denk ik, voor Frankrijk. En ik denk voor Europa. Kijk, in de Nederlandse media zul je er niet zoveel van merken. Als er drie mensen protesteren voor een ander onderwerp, dan komt de breed uit in de media. Maar hier komen er een miljoen en dan...
0: Ja, dat klopt. Maar dan weinig melding van. Ja, ik heb het ook gelezen. Ja. Dat de paus vraagt ons om deze maand in oktober het rozenkrans te bidden. Als het kan, iedere dag. Voor de vrede. En dat is ook een belangrijk onderwerp. Ja, het leven en de vrede. Ja. Waar er is zoveel oorlog overal. En dat de oorlogen stoppen. Nou, dat vind ik mooi.
1: Nee, dit is heel mooi. Fijn. Ja, dus dat is een opgewekte boodschap, denk ik. Anderzijds is natuurlijk nu weer de aanvraag door politici die naar Nederland het bord dus uit het strafrecht willen halen.
0: Ja.
1: Dus de strijd gaat door.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat het toenemende mate ook weer andere partijen dan de christelijke partijen, behalve dan CDA, die zit ergens in de middenweg. Maar goed, ik ga me geen politieke uitspraken veroorloven. Dat het bewustzijn ook in de Tweede Kamer wel langzaam naar boven komt. Dat leven beschermd moet worden.
0: Ja.
1: Dus ik vind het een goede ontwikkeling. Op
0: Wordt het dit jaar weer een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer?
1: Ja, dat is ook gebeurd al. Afgelopen dinsdag hebben we dat gedaan.
0: Oh, ja.
1: Daar krijgen we meestal geen reacties op. Maar het is een vriendelijk verzoek om de mensen tot nadenken aan te zetten. Een van de dingen die natuurlijk ook in het nieuws zijn geweest, is dat ik op 15 augustus preekgehouden heb aan Onze Lieve Vrouwenkerk in Maastricht. En het evangelie ging daarover. Maria bezoekt mijn nicht Elisabeth. En als Maria dan binnenkomt bij Elisabeth, zegt ze: wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar me toe komt? En dan springt het kind op in haar schoot. Ze is dan in haar zesde maand.
0: Ja.
1: Dat is 24 weken, dat is precies de datum dat wij nu allemaal aan het discussiëren zijn. Maar ook, ze zegt, de moeder van de Heer, dus op dat moment is Maria, die pas de boodschap van de engel heeft ontvangen, natuurlijk de moeder van Jezus al. Niet pas bij de geboorte, maar op dat moment al, die in haar schoot gedragen wordt. Maar goed, dat is nogal een rel geworden in de krant. Met allemaal negatieve reacties, amper positieve reacties. Dus dat is natuurlijk interessant hoe mensen die er misschien ook wel tegen zijn, er niks aan te horen, en mensen die ervoor zijn, heel hard beginnen te schreeuwen als maar iets aan hun rechten wordt afgeknibbeld.
0: Ja.
1: Dus ze zeggen wel eens, een staatsman heeft ooit gezegd, het kwade heeft maar kans voor zover de goede het tegenhouden.
0: Ja, maar kun je iets vragen?
1: Zegt wie?
0: Hoe houdt u de moed om door te blijven vechten voor het leven? Want u krijgt, u zei net, veel negatieve reactie of geen reactie. Of in ieder geval interesseert. Ja. Het lijkt alsof niemand interesseert dit. En, of u beter maar stil moet blijven. Want,
1: Ja, nou weet u, bij mij is de trigger geweest voor die preek. Het feit dat in de Kamer is aangenomen met meerderheid.
0: Ja.
1: Menselijke embryo's kunnen worden gekweekt.
0: Ja.
1: Waarop dan geëxperimenteerd kan worden. Ja, bij mij branden dan alle stoppen door, moet ik eerlijk zeggen. Dat, ja. Dat is een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog, met de nazi's die ook experimenteren op mensen. En ja, er zullen allerlei argumenten aangevoerd worden dat het nog geen mens is en dat het in toenemende mate beschermwaardig is en zo. Maar we weten gewoon, vanaf het begin van de bevruchting van de eicel, is er een mens en het DNA ligt helemaal vast. Ja. Het is helemaal geen deel van de vrouw. Het is wat gedragen door de vrouw in alle liefde, normaal gesproken. Maar ja, het heeft een eigen zenuwstelsel, eigen hart, eigen hersens, eigen ogen, eigen buik. En ja,
0: eigen DNA.
1: Dus wij, op een gegeven moment was er een tegendemonstratie afgelopen dinsdag. Ja. Van Dolomina's en zo. En,
0: ja.
1: En die hadden een bord omhoog. Ja, baat in eigen buik. Ik zeg, heb je ook wel eens nagedacht over het kindje? Dat heeft ook een eigen buik.
0: Ach.
1: Dat heeft ook recht op haar eigen buik.
0: Ja, dus, ja.
1: Maar het kindje wordt doodgezwegen, letterlijk en figuurlijk. En ja, dus ik weet niet hoe het kan. Ik ben door mijn vader ooit meegenomen naar de actie van Pater Koopman. Dat was toen nog elke maand. En daarna bij de vergadering van de Eerste Kamer. Naar de rand één keer per jaar. En toen Pater Koopman ermee ophield, hebben ze gevraagd of ik dat wilde doen. Ja, uiteindelijk ben ik dan bisschop geworden en heb ik het gewoon voorgezet. Maar ik word ook wel gedragen volgens mij door de geest en door de mensen om me heen om dit te blijven doen. En door het gebed. Kijk, ik hoef maar te bidden en de kracht komt vanzelf. Niet alleen voor dit onderwerp natuurlijk, maar het is ook überhaupt de kerk zie je om me heen langzaam, aftakelen.
0: Ja.
1: Ik ben zelf ook nog pastoor, half tijd. Hè. We hebben 8 kerken waarvan er een stuk of 5 dicht moeten. Ja, daar zijn we nu
0: 50.
1: Mee bezig. Verschillende. Nee, ik heb 8 kerken en 5 daarvan moeten dicht. Goed, dat is alleen in mijn parochie, maar ze zijn natuurlijk in het hele bisdom nog veel meer.
0: Ja.
1: Nou, je ziet dus gewoon de afname. Je ziet aan de ene kant een enorme vraag naar zingeving, ook bij jongeren.
0: Ja.
1: Dus 40% van de meisjes tussen 14 en 24, die zijn of depressief of angst, hebben angststoornissen.
0: Ja.
1: Dus dat is gewoon een ongelooflijk aantal. De GGD of de GGZ, de Geestelijke Gezondheidszorg, weet daar amper meer raad mee. Nou, wij hebben de antwoorden. Alleen, hoe krijgen we die antwoorden voor het voetlicht?
0: Ja.
1: Dat bij Jezus echt heil te vinden is. En zin en betekenis en kracht.
0: Ja, en liefde.
1: Dus, ja, en liefde. Ja, dus daar, nou ja. We hebben een medicijn, maar het medicijn wordt niet echt geaccepteerd door de zieken. Dus we moeten betere marketing gaan doen misschien. Dat kan door ons eigen voorbeeld natuurlijk en onze eigen woorden. Maar ook door er gewoon nog mee op te komen. Dus een van de reacties die ik kreeg van een mevrouw die in de kerk zat op die 15 augustus. Ja, misschien kan ik die voorlezen. Ik zal de naam natuurlijk niet noemen van die mevrouw, maar dat is was zeer indrukwekkend. Ik pak even de tekst erbij.
0: Nee.
1: Ja, ik ben er nog
0: Dat is goed. Ik dacht dat er een
1: Ja, het is een iets langere tekst, maar het is zeer de moeite waard.
0: Ja.
1: Dus dit is een tekst die ik kreeg en die komt dus nu in de krant. Hoewel ik hem wel heb doorgestuurd. Maar goed, Monsieur de Jong, ik wil u toch even een hart onder de riem steken. Ik wil u gewoon even laten weten dat ik achter u sta. Het doet me echt pijn om te zien hoeveel kritiek u nu krijgt van enkele mediabronnen en enkele luide stemmen, omdat u bent opgekomen voor het ongeboren leven. En zeker om te zien hoe uw woorden daarbij verdraaid worden of negatief belicht worden. Ik vind het juist heel moedig dat u niet zwijgt over iets wat zo fundamenteel is, ook wanneer u weet dat daar weerstand op zal komen. Uw woorden en uw moed betekenen veel, ook al lijken de mensen die u steunen misschien minder luid aanwezig te zijn dan degene die kritiek geven. Weet dus dat u er niet alleen voor staat. Ik bid voor u en hoop dat u zich door alle negatieve reacties niet laat ontmoedigen. Dank u om trouw te blijven aan wat u geloofde en om te komen voor ieder menselijk leven. Daarbij was ik aanwezig tijdens de heilige mis en het enige wat ik kon zeggen was ja. Het hoofdschop die ik uitdruk betekent, hè? Dit is zo belangrijk. Ik heb het er nog over met velen gehad die er ook waren. En ik hoorde enkel positieve reacties. Ik dank u zo ontzettend hard om trouw te blijven aan Christus. Maar dan komt het. Ik wil u dit ook heel persoonlijk zeggen vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb zelf een abortus gehad. Dus daarom raakt het mij wanneer er wordt gezegd dat woorden zoals die van u vrouwen alleen maar een schuldgevoel aanpraten. Zo heb ik het helemaal niet ervaren. U heeft mij geen schuldgevoel aangepraat. Uw woorden raken mij omdat ze een werkelijkheid aanraken die deel uitmaakt van mijn eigen leven. Daarom denk ik ook dat men eerder voorzichtig moet zijn met te zeggen dat zulke woorden vrouwen per definitie een schuldgevoel aanpraat. Misschien raken ze bij sommige vrouwen juist iets wat al heel diep van binnen aanwezig is. Dat kan pijnlijk zijn en iedere vrouw zal daar haar eigen afwegingen in hebben. Maar geraakt worden is niet hetzelfde als veroordeeld worden. Soms kan juist het erkennen van die pijn een weg openen naar Gods barmhartigheid en genezing. Voor mij neemt Christus de waarheid niet weg om mij te beschermen tegen pijn. Hij ontmoet mij juist midden in die waarheid en laat mij daarin ervaren dat zijn liefde groter is dan mijn verleden. En ik wil u dus nogmaals hartelijk bedanken om die liefde en die waarheid zo goed te verwoorden. Dank u.
0: Mooi.
1: Ja, dat denk ik. Nou, dat...
0: Ja. Dat is een antwoord van een echte vrouw. Met,
1: ja, een echte vrouw die een abortuservaring heeft.
0: Ja, ja, ja.
1: En die dus aanwezig was in de kerk op het moment dat men mijn preek in de afvalbak gooide. Maar ja, ik kan ook... Ik preek altijd kort om alle kanten van de zaak te belichten. Er zijn natuurlijk veel vrouwen die in moeilijkheden zijn enzovoort. Ja. En die geen steun meer hebben. Ja. Er wordt nu onderzoek gedaan door het FIOM. Hè, dus een onderzoeksinstituut naar gewelddadige of gedwongen abortussen in Nederland. Hè, want de relaties die kunnen dat natuurlijk ook dwingen. Dus het gaat mij niet om te oordelen. Maar het gaat ook wel om de bemachtigheid van God natuurlijk. En om de hulpverlening die we moeten als kerk ook beter organiseren. Als vrouwen moeilijkheden hebben.
0: Zeker. En dat is ook vergiffenis. Ja, vergiffenis is er ook in de kerk.
1: Dat is vergiffenis. En we hebben een prachtig programma van Rachel Vineyard. Waar mensen naartoe kunnen als ze de relatie met hun kind als het ware willen op orde willen brengen. Dus nee, er zijn genoeg redenen. Maar goed, het was met name de preek ook bedoeld voor de politici. Die er heel makkelijk overheen gaan. En nu dus, zoals gezegd, zelfs willen dat de termijn van 24 weken bewaard blijft. Ook al is het kind vanaf 22 weken inmiddels al lang levensvatbaar. Die experimenten, die moeten nog door de Eerste Kamer. Dus dat was ook een van de redenen dat ik zeg, wacht even jongens. Maar goed, ik ga door omdat ik de waarde voel van het ongeboren leven. En die kindertjes die worden niet gehoord. Er wordt geen geluid gehoord. Die hebben een silent scream, zoals sommigen dat zeggen.
0: Ja.
1: En een van de grootste aborteurs van Amerika, 50.000 aborten op zijn naam staan, Dr. Nathanson, is toen bekeerd toen hij de film zag waarin hij zelf een abortus uitvoerde en zag hoe het kind terugweek voor het mes.
0: Dus.
1: Maar mensen willen het niet zien, hè? Dus hun eigen problemen worden dan zo groot dat alle andere dingen worden verdrongen. Inclusief een weerloos kindje. En dat, wij moeten opkomen voor alle weerlozen. Ook zegt de paus in Parijs heel duidelijk. En dat doen we met woorden, we doen dat niet met geweld. Dat zou niet goed zijn. Maar...
0: Nee, nee.
1: Ja.
0: Nee, je kunt geweld niet met geweld antwoorden.
1: Nee, maar het andere verstand is denk ik wel met kracht. Hè, dat is een Franse, ik ben ook nog legerbisschop. Want afgelopen week mogen een mooie ontmoeting zag met alle geestelijke verzorgers, met alle ambassadeurs. Maar er was een Franse Villiers, die heeft gezegd, er is een onderscheid tussen geweld en kracht. Ja. En geweld is nooit goed, want het is ongeordend kracht. Maar kracht is wel,
0: goed.
1: Als iemand geweld pleegt, dan moet de politie daar zijn om te zorgen dat hij dat niet meer doet. Dan moet de politie zelf met proportionele kracht natuurlijk, hij heeft iemand niet meteen dood te slaan... Zorgen dat geweld niet meer plaatsvindt. En dat is bij de abortus ook zo, wel, denk ik wel eens. Wat zouden wij doen als wij wisten dat naast ons elke dag een paar mensen gedood werden?
0: Ja, verschrikkelijk.
1: Ja, maar dat is bij een abortuskliniek is dat natuurlijk zo. Ja. Dus ik heb heel veel bewondering voor de mensen die daar staan te protesteren.
0: Ja, ja.
1: Of beter gezegd ook hulp aan te bieden in plaats van alleen maar te zeggen dat het niet mag.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is echt een issue natuurlijk. En de maatschappij gaat gewoon in alle rust verder, alsof er niks aan de hand is. Maar 35.000 kindertjes die in de moederschoot worden vermoord. Moeder Theresa zegt niet voor niks dat natuurlijk een van de grootste houdingen is die de oorlog bevordert. Als een moeder haar kind kan doden in de moederschoot, wat hebben we dan nog te verwachten van onze naasten? Dus... maar goed, er zijn zoveel argumenten aan te halen. Fijn dat u mij nu even laat uitpraten, maar... ik wil de pro-life-zaak zeker ook in de katholieke kerk misschien wat meer aan de orde stellen. Binnenkort heb je in november weer de Mars voor het Leven. Die wordt voor het allergrootste deel niet alleen georganiseerd, maar ook gelopen door de protestanten.
0: Ja, maar ook katholieken doen mee.
1: Ja, zeker. In toenemende mate, gelukkig. Dat is een algemene Mars. Die is voor iedereen. Maar dan denk ik, die protestanten weten toch maar 10.000 mensen op de been te brengen. Ja. Terwijl als wij in de naast staan, dan hebben we misschien een paar tientallen. Maar dat is het dan. Dus
0: zo gaat het. Maar met...
1: Dat mag. Ja.
0: Ja, je begint klein, maar je hoopt voor groter. Maar het,
1: ja,
0: het boodschap is belangrijker dan de aantallen.
1: Zo is dat. Goed zo.
0: Ja, ja. Ja. Nou, bedankt voor het vechten voor het leven. Dat is een goede daad. En ik hoop dat u door meegaat tot de overwinning uiteindelijk.
1: Ja, goed, dank u wel voor de kindertjes. Dank dat u daar ook aandacht aan besteedt.
0: Zeker. Nou, bedankt.
1: Heel veel zegen over uw werk.
0: Bedankt voor uw woorden en tot de volgende keer.
1: Ja, veel zegen. Dag hoor.
0: Dag. Bye. En beste luisteraars, je hebt zojuist geluisterd naar monsieur Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond, bij het programma Een Bisschop Opent de Week.
2: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Judith. Achior vertelt aan Holofernes de waarheid over Israël. Men meldde aan Holofernes, de opperbevelhebber van het leger van Assyrië, dat de Israëlieten zich uitrusten tot de oorlog. De passen hadden ze afgesloten, versterkingen gebouwd op alle hoge bergtoppen en in de vlakten hindernissen opgeworpen. Holofernes werd wit van woede. Hij ontbood alle aanvoerders van Moab, de generaals van Ammon en alle satrapen van het kustgebied. Mannen van Kanaan, zei hij, zeg me eens, wat is dit voor een volk dat in dit bergland leeft? In wat voor steden wonen ze? Hoe groot is hun leger? Hoe machtig en sterk zijn ze? Wie regeert over hen als koning en voert hun leger aan? En waarom hebben ze geweigerd mij tegemoet te komen, in tegenstelling tot de andere bewoners van het westen? Daarop gaf Achior, de bevelhebber van de Ammonieten, hem het volgende antwoord. Luister, Heer, naar het woord uit de mond van uw dienaar. Ik zal u de waarheid vertellen over dat volk dat niet ver van hier in het bergland woont. Geen leugen zal over de lippen van uw dienaar komen. Dat volk stamt af van de Chaldeeën. Daar zij weigerden de goden van hun vaderen, die in het land der Chaldeeën leefden, te vereren, hebben zij destijds in Mesopotamië gewoond. Zij waren afgeweken van de weg van hun voorouders en aanbaden de God des hemels, de enige God die zij erkenden. Daarom verdreven de Chaldeeën hen uit het rijk van hun goden en moesten ze vluchten naar Mesopotamië, waar zij zich lange tijd ophielden. Toen gaf God hun het bevel hun verblijfplaats te verlaten en naar Kanaan te trekken. Daar vestigden ze zich en verwierven veel goud en zilver en een onafzienbare veestapel. Vervolgens zakten ze af naar Egypte, want het land Kanaan ging gebukt onder hongersnood.

0: want het land Kanaan ging gebukt onder hongersnood. Ze bleven daar wonen zolang ze er voedsel vonden en groeiden eruit tot een groot volk dat niet te tellen was. Daarom nam de koning van Egypte maatregelen tegen hen en maakte hun het leven moeilijk door hen zware arbeid te laten verrichten in de steenbakkerijen en hen tot slaven te vernederen. Toen riepen ze tot hun God en deze sloeg heel Egypte met onherstelbare rampen, zodat de Egyptenaren hen wegjoegen. God legde voor hen de Rode Zee droog en leidde hen naar de Sinaï en Kades Barnea. Ze verdreven de woestijnbewoners en vestigden zich in het land van de Amorieten. Ze waren sterk genoeg om alle Gesbonieten uit te roeien. Na de Jordaan te zijn overgetrokken, namen ze heel het bergland in bezit. Kanaïten, Perizieten en Jebusieten, Sichemieten en alle Girgazieten joegen ze voor zich uit en ze vestigden zich daar voor lange tijd. Zolang ze niet zondigden in de ogen van hun God, was het geluk aan hun zijde, want de God die met hen is, haat de ongerechtigheid. Maar toen ze afweken van de weg die hij hun had voorgeschreven, gingen ze door tal van oorlogen hun ondergang tegemoet en werden ze in ballingschap weggevoerd naar een vreemd land. De tempel van hun God werd met de grond gelijkgemaakt en hun steden vielen hun vijanden in handen. Nu echter zijn ze, na zich tot hun God bekeerd te hebben, teruggekomen uit de streken waarover zij verspreid waren. Ze hebben bezit genomen van Jeruzalem, waar hun tempel staat, en zich weer gevestigd in het bergland dat verlaten was. Welaan dan, machtige Heer, als dat volk een misstap begaan heeft en het zich jegens zijn God heeft schuldig gemaakt, en het voor ons vaststaat dat er bij hen zulk een misstap heeft plaatsgehad, laten we dan tegen hen optrekken en we zullen hen verslaan. Maar als er onder dat volk geen ongerechtigheid is, laat mijn Heer dan zijn handen ervan afhouden, uit vrees dat hun Heer en God hen denkt met zijn schild en hen beschermt. Anders zouden wij te schande komen te staan voor heel de aarde.
1: Tweede lezing. Uit de geschriften van de heilige Edith Stein. In Maria werd de kerk verwekt. Een natuurlijke menselijke gemeenschap is meer dan een los verband van afzonderlijke individuen. Ze is zoiets als een organische eenheid. De bovennatuurlijke gemeenschap die de kerk is, is dit nog in veel sterkere mate. Zo is ook de verbinding van de ziel met Christus iets anders dan de gemeenschap tussen aardse personen. Hier is sprake van een vergroeiing en een verstrengeling. Denk aan de gelijkenis van de wijnstok en de ranken, die begint met het doopsel en dan voortdurend wordt versterkt en verder ontwikkeld door de andere sacramenten. Maar daar blijft het niet bij. De eenwording met Christus leidt tot een organische verbondenheid met alle christenen en zo wordt de kerk het mystieke lichaam van Christus. Dat lichaam is een levend lichaam, levend gemaakt door de geest van Christus, die vanuit het hoofd naar de ledematen stroomt. Die geest van Christus is de Heilige Geest. En zo zien we de kerk een tempel worden van de Heilige Geest. Hoofd en ledematen vormen werkelijk een organische eenheid. Maar de kerk staat ook als een zelfstandig persoon naast Christus. Christus leefde voor alle tijden en voor elk menselijk bestaan, omdat hij de zoon is van de eeuwige vader. Maar de mensheid op haar beurt was er, door de schepping, voordat Christus mens werd en zo tot de mensheid inging. Door dat ingaan in de mensheid heeft Christus zijn goddelijk leven in de mensheid ingebracht. Door zijn verlossingswerk heeft hij de mensheid ontvankelijk gemaakt voor de genade, met die genade vervuld en zo die mensheid uit zichzelf opnieuw verwekt.

0: Deze uit Christus opnieuw verwekte, verloste mensheid, dat is de kerk. Maria is de oercel van die verloste mensheid, want in Maria werd de reiniging en heiliging door Christus en de vervulling met de Heilige Geest voor de eerste keer voltrokken. Voordat de mensenzoon uit de maagd werd geboren, werd deze maagd door de Zoon van God verwekt als de begenadigde. In haar en met haar werd de kerk verwekt. Iedere ziel afzonderlijk die door het doopsel wordt gereinigd en tot het leven in de genade wordt verheven, is op die manier door Christus verwekt en voor Christus geboren. Maar ze wordt in de kerk verwekt en geboren door de kerk. De organen van de kerk zijn het, waardoor ieder nieuw lid wordt gevormd en met goddelijk leven vervuld. Zo is de kerk de moeder van alle verlosten. Ze is dat door de zeer innige vereniging met Christus, doordat ze als bruid aan zijn zijde staat en met hem zijn werk, de verlossing van de mensheid, volbrengt.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
2: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: U gaat luisteren naar een lezing gegeven door foyervader André Pierik van de Foyer de Charité in Torren over Christus als bron van de eenheid, aan de hand van de brief van de heilige Paulus aan de Efeziërs. De lezing werd gegeven in augustus 2026 tijdens een stille dag die in Torren werd georganiseerd. We wensen u veel devotie toe.
4: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer onze God, wij danken u dat wij de stilte van deze dag mogen binnengaan in het vertrouwen dat u zich altijd weer openbaart. Dat is het hart van elk bidden. Wij vragen u, schenk ons het licht van de geest, opdat we in de teksten van de Heilige Schrift altijd vernieuwd mogen smaken hoe u betrokken bent op ieder van ons, op elke mens in deze wereld. Schenk ons daarvoor uw geest. Wij vragen het op voorspraak van Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Zetel van wijsheid, bid voor ons. Beide inleidingen hebben een Bijbeltekst. Ik geef meestal ook een paar andere teksten. U bent natuurlijk helemaal vrij, hè? Maar dat is de eerste tekst is de tekst die ik ga voorlezen, die ook de leidraad zal zijn voor de ochtendinleiding, maar de anderen hebben ermee te maken. Wilt u dat eens nalezen? Want soms zeggen mensen, ja, wat ga ik nou in de stilte doen? Nou, die Bijbeltekst nog eens verlezen. Het woord van God is een levend woord. Hè? Bij het evangelie, ook al zijn het nu vandaag Paulus teksten, kust de priester het boek. Dat wil zeggen, Christus spreekt daar en hij is liefde. En we drukken de kus uit als onze liefde voor hem, als antwoord op zijn liefde. Het is een levend woord, zoals hier een godslamp staat bij de Bijbel. En die staat bij ons katholieken bij het tabernakel. Dat is natuurlijk ook helemaal goed, het woord is vlees geworden. Maar hij is ook het levende woord, hè? De tafel van het woord, sinds concilie zeggen we dat zo. Hè? Dat is een levend woord, dus herneem die tekst. We hebben natuurlijk een beetje de neiging, ken ik al. Hè? We moeten altijd nieuw. U krijgt niks nieuws. Ben je misschien een beetje teleurgesteld, alhoewel God is altijd nieuw. Maar het zijn de teksten uit de Heilige Schrift. Maar die zijn vernieuwend als je er ruimte voor maakt. En voor ieder van ons zal dat verschillend zijn, omdat hij met ieder van ons zijn eigen persoonlijke weg gaat. En dan komt die Bijbeltekst daar altijd nieuw binnen. En de een wordt misschien door dit geraakt, een ander door dat. Een ander tussen de regels door, of het blijft gewoon wat kaal. Zoals dit leven ook is. Maar dat wil dan niet zeggen dat hij niet spreekt. Ik denk dat ik genoeg gezegd heb. We gaan naar de Bijbeltekst. Dat is uit de Efeziërsbrief, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 21. De Efeziërsbrief, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 21. Ik kan u uitnodigen, laat de Bijbel nu nog gewoon even rustig, dan hebben we dat gebladeren ook niet. Luister gewoon, het geloof is uit het horen. Dus eigenlijk moet je er eerst vooral naar luisteren. Naar de Bijbeltekst. Je hebt straks nog alle tijd om het rustig op te zoeken. Ik lees de tekst. Daarom is het dat ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, ter wille van u, de heidenvolken. Gij hebt toch vernomen hoe de genade Gods, die mij met het oog op u gegeven is, zich heeft verwerkelijkt. Dat mij door openbaring de kennis van het geheim is meegedeeld, zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. Wanneer gij dit leest, kunt ge u op grond daarvan een begrip vormen van mijn inzicht in het Christusmysterie. Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekendgemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. dat de heidenen in Christus Jezus mede erfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie, waarvan ik bedienaar geworden ben, krachtens de gave van Gods genade, mij geschonken door de werking van zijn macht. Aan mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade gegeven de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van de Christus te verkondigen en de volvoering van het geheim in het licht te stellen. Het was van eeuwigheid verborgen in God, de schepper van het heelal, opdat thans aan de heerschappijen en de machten en de hemelen door middel van de kerk de veelvoudige wijsheid Gods bekend zou worden. Zo was zijn eeuwig voornemen dat hij uitgevoerd heeft in Christus Jezus onze Heer. In hem hebben wij, door het geloof in hem, vol vertrouwen de vrije toegang tot God. Ik bid u dus de moed niet te verliezen bij de verdrukkingen die ik voor u doorsta, die zijn voor u een eer. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt. Mogen hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven, dat uw diepste wezen machtig door zijn geest wordt gesterkt. Dat Christus door het geloof woont in uw hart en dat ge in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. Moogt ge in staat zijn met alle heiligen te vatten wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat. Moogt gij de volheid bereiken, die de volheid van God zelf is. Aan hem, die door de kracht welke in ons werkt bij machten is, oneindig meer te volbrengen dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden, aan hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. De teksten van Paulus zijn natuurlijk massief. Maar we hebben vakantie, of in ieder geval een stille dag heeft alle ruimte. En in de vakantie gaan mensen soms ook makkelijker dingen bezoeken en hebben ze soms meer ruimte om de schoonheid te zien. Soms zijn er mensen die komen niet meer in de kerk, maar dan zijn ze ergens anders en bezoeken ze toch een kerk. En ik denk dat mensen dan vaak verwonderd zijn van de schoonheid. Ja, dat is ook niet zo gek. Of in de natuur. Paulus die zegt, God heeft zich in de schepping al uitgedrukt. Misschien hebt u dat al wel eens ervaren, dat u in de natuur liep en dat dat u iets van God deed merken. Dat u daarin God ergens mocht ervaren, zijn aanwezigheid. Dus, ja, zegt Paulus, dat is helemaal logisch, want hij is de schepper van. Maar, zo zegt Paulus, maar wat hij in Jezus geopenbaard heeft, dat overtreft alles. Ik hoop dat u dat net al een beetje, Paulus geeft een lofzang. Maar het mooie is, anders zou je jaloers kunnen worden. Ja, ja, maar jij heeft die bijzondere openbaring gehad. Ja, maar je zegt net, iedereen. God wil aan ieder in Christus, door de Heilige Geest, die rijkdom openbaren. En dat gaat beetje bij beetje. Dat is het hart van het christelijk bidden. En Paulus, u weet het waarschijnlijk wel, maar ik noem het toch voor degenen die het misschien nog niet zo weten. Paulus was een vrome Jood. Heel streng in de wet, eigenlijk een beetje wettisch zou je eigenlijk mogen zeggen. En daarom vond hij Jezus, die meende dat hij de Zoon van God was, ja dat was natuurlijk helemaal fout. En Paulus was heel streng en hij vond mensen die anderen in de war brengen, ja die moesten gewoon weg. Dat is helemaal niet zo christelijk, dat kan zo niet, maar goed. Hij deed het dus, hè. Die mensen van de weg, zo werden de eerste christenen genoemd, die moesten gewoon weg. Dus die heeft hij vervolgd. Maar dan op weg naar Damascus spreekt God hem aan. Jezus spreekt hem aan. Waarom vervolg jij mij? Wie bent u? Dus Paulus die gelovig is, God kent, maar kent hem ergens nog niet. Want we kennen God alleen ten volle in Christus. Natuurlijk is de God van het Oude Testament dezelfde als van het Nieuwe Testament. Maar hij openbaart zich in Christus ten volle. En Paulus moet dus als het ware, hij valt ook, hè? Men zegt hij is van zijn paard gevallen, dat staat nergens. Maar hij komt zo uit zijn evenwicht, want dat is soms ook het risico. We kunnen godsdienstig soms zeggen, ja dat zit allemaal goed in elkaar en ik ben een goede katholiek en ik doe het allemaal prima. Nou, ik zeg niet, dat weet ik niet, daar hoef ik niks over te zeggen. Maar het heeft een gevaar. Je moet je eigenlijk altijd door de Heer een beetje uit je evenwicht laten halen, want hij overstijgt alles. Dus dat heb je niet zomaar even. Gelukkig. Het overstijgt ons altijd weer. Nou, Paulus valt in ieder geval om. Wordt zelfs verblind. Het is te groot. Ik had gewoon allemaal niet zien. Nou, uiteindelijk door Ananias, een christen, krijgt hij het zichtvermogen terug. Maar hij heeft een ongelooflijk diep inzicht gekregen. Dat is ook het mooie van God. Waarom vervolg je mij? Nou, als je de wereld die beschuldiging krijgt en het komt op internet, dan kom je nooit meer af. Dan ben je fout en je blijft fout, voor altijd fout. Heel tragisch, dat is ook niet christelijk. Wat fout is, is wel fout. Maar bij God heb je een nieuwe kans. Of nog mooier, Paulus ontdekt in de uitspraak, waarom vervolg je mij, dieper blijkbaar, de liefde van Christus voor hem. Want direct na zijn bekering wordt hij apostel en begint hij die Jezus te verkondigen. Dus hij moet die liefde zo diep ervaren, ondanks dat hij vervolgd heeft. Hè? Dus dat is niet niks, hè? Niet een keer een beetje een wrang woord gezegd, of weet ik van, wat ook niet goed is. Hij heeft mensen in de gevangenis laten zeggen, hij heeft Stefanus laten doden. Moet je je voorstellen. De eerste christengemeente wilde hem ook helemaal niet. Die moeten we helemaal niet hebben. Dat is ook niet christelijk. Misschien hebt u dat wel eens gedacht in uw parochie. Of, ah, moet die er nou ook bij? Het kan best een bekoring zijn. Ik hoop dat u het nooit hebt, maar weet dan wel, zelfs Paulus mocht erbij. De Heer wilde hem erbij. Dat is wonderlijk. En Paulus heeft dus die bijzondere openbaring ontvangen om die door te geven aan ieder van ons. Dat voelt hij ook, hè? Dat kan hij niet voor zichzelf houden. Hij moet daarvan getuigen. En wat zegt hij dan? Volgens het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, volgens de openbaring van het mysterie dat eeuwenlang verzwegen bleef. Dus Paulus beseft nu, wat Jezus brengt is zo nieuw, ook al is het de vervulling van het oude verbond, zo nieuw, ja, dat hij ook ineens een christen is. Hij is niet meer de fariseer die hij was, maar een christen. Niet dat een fariseer per se fout is, maar hij is nu de vervulling. Jezus is de Messias. Dus Paulus heeft een bijzondere openbaring ontvangen. En heeft ook de opdracht gekregen om te prediken. Dus Paulus is door de Heer zelf tot apostel gemaakt. En Paulus heeft daarin ook God ontdekt als vader. In de tweede Korintiërsbrief zegt Paulus, gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Zoals bijna alle brieven zeggen dat uit. Gezegend is God. Dus hij prijst altijd nu de Vader. Jezus openbaart ons wat er in het hart van de Vader is. En Paulus moet ons beschouwen, in 1 Korinthe hoofdstuk 4, als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. Nou, een geheim, dat kan in onze tijd soms het gevaar hebben dat het geheim is wat je niet weet. Maar dat is het niet. Het geheim is wat ons overstijgt. Kardinaal de Neels heeft ooit gezegd, geheim dat komt van heem en dat betekent waar je thuis komt. Dus het is een geheim wat ons altijd overstijgt, maar het kan ons zo aanraken dat je er toch al iets van leert kennen. En dat leren kennen, dan weet u ook, als u denkt, ja, wat komt dat nou van God? Nou, dan vraagt u zich af, die ervaring, bracht het me meer thuis? Bij hem, met een hoofdletter, bij mezelf, en misschien ook al bij elkaar? Dan komt het van God. Dan komt het van God. Ook al blijft het ook een geheim. Wie zegt, ik ken hem helemaal, zegt Paulus, nou, die kent hem in ieder geval niet. Want hij overstijgt altijd weer. En het mooie is, Paulus is er ook van overtuigd dat degene die zich aan hem geopenbaard heeft, die blijft zich openbaren. En daarom dat Paulus niet zomaar een weetje verkondigt, nee, hij wil dat wij gaan ontdekken, mogen hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid, vers 16, geven dat uw diepste wezen machtig door zijn geest wordt gesterkt. Dus dat wil zeggen, Paulus heeft de overtuiging dat de geest zich ook aan ons, dat de geest ook aan ons Jezus doet kennen zoals hij ten diepste is. Dood en verrezen. Gestorven en verrezen. Dus dat is niet zomaar een kennis die je ook kunt hebben. Het is goed om de Bijbel te kennen. Hieronymus heeft gezegd, wie de Bijbel niet kent, kent God niet. Maar als Paulus hier kennis bedoelt, gaat het niet zomaar om het kennen, om het weten. Het gaat over het innerlijke kennen van het hart. Vader van Hoorn, onze eerste foyervader, we bestaan dit jaar 50 jaar, die zei, het moet 30 centimeter zakken. Het moet van het hoofd naar het hart komen. Want daar gaat het leven. Want ik ken wel mensen die kennen de hele Bijbel, die zeggen, ja, maar geloof er niet in, zo flauwekul. Dus je kunt helemaal van de Bijbel weggroeien. En dat komt vooral, je kunt de Bijbel alleen maar in een goede zin lezen in Christus als de levende. Er zijn best moeilijke teksten in het Oude Testament, maar in het licht van Jezus kun je ze lezen. Paulus zegt, zojuist, wanneer gij dit leest, kunt gij u op grond daarvan een begrip vormen van mijn inzicht in het Christusmysterie. Dus Paulus zegt eerst wat hij zelf heeft ontvangen. En dat wil dus zeggen, hij zegt niet, ik weet uit de Bijbel die tekst en die tekst en die tekst. Dat is niet fout, maar hij heeft het als een ervaring ontvangen. Een ontmoeting, nog mooi, een ontmoeting. De ondoorgrondelijke rijkdom van de Christus te verkondigen. Dus de ondoorgrondelijke rijkdom. Dus het is ook heel wonderlijk. Hij moet over iets spreken wat hem eigenlijk te boven gaat. Dat is gewoon zo. Dat overstijgt ons altijd. En het heeft een eeuwigheidsdimensie. Dus dat wil zeggen, het is veel meer dan zondevergeving. Ook al is het dat ook. Dat is natuurlijk, heeft ons verlost. Maar het gaat elke dag door. En niet alleen zondevergeving, maar ook genezing, groei, om tot de volle wasdom te komen. Dus de liefdevolle omgang met Jezus, met ieder van ons, als je dat toelaat, misschien hebt u dat al wel gemerkt, dat u, doordat u met hem omgaat, dat u als mens groeit. Een grote zelfvertrouwen krijgt, omdat u merkt, hij houdt van mij. Juist ook in mijn kwetsbaarheid. Juist ook in mijn kwetsbaarheid. En hij heeft ons in Christus al uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Dus we zijn altijd in het hart van God geweest. Dus met de schepping heeft God ons al gedacht en ergens gewild. Dat ongeluk kunnen wij niet vatten, maar het is wel zo. We stammen af van de dinosaurus of weet ik veel wat. Nou, dat is... De ontwikkeling van de hele schepping heeft zijn eigen wetmatigheid. Daar heeft de kerk op zich niet zo moeite mee. Maar dat er aan de oorsprong een persoon staat, of nog mooier, een gemeenschap van personen, vader, zoon en geest, en de dynamiek van die liefde heeft alles voortgebracht. Mensen zeggen, ja, alles is toeval. Nou, moet u zelf maar kijken of u denkt dat dat zo is. Of dat u in uw eigen leven al hebt ervaren dat toeval eigenlijk niet bestaat. Dat er ergens altijd, niet altijd makkelijk te begrijpen, maar dat alles achter alles de liefde staat als oorsprong. Dus Paulus ziet dat in Christus zich heel de geschiedenis heeft ontvouwd. God heeft in Jezus, het eeuwige woord, alles uitgesproken. Zoals het scheppingsverhaal dat ook zegt, God sprak. En het is dus ook zo typisch waarom dat in dat oude verhaal zo wordt gezegd. Maar sinds Jezus weten we, hij is het eeuwige woord van de Vader. God is altijd relationeel geweest. Mensen zeggen tegenwoordig, Jezus kan niet meer, hè? Boeddha zie je overal. Hè? Ik heb niet precies tegen Boeddha, maar ik vind het zo typisch. Jezus lijkt overal weg te moeten. Hè? En die zit overal. Hè? En mensen praten ook makkelijk over ja, een kracht. En dan maak ik me over voor die krachten. Ik was ooit hier in de abdijkerk. Ik was daar een mevrouw. En ik zat dan met Bea gewoon rustig even in de kerk. Die leefde toen nog. En die mevrouw zei, moet hier komen. Hier is dit een kracht. Ik zeg, goh, mevrouw, we zijn hier bij Jezus. Dat is onze kracht. Dat is onze kracht. Ik ben helemaal niet zo blij met precies die krachten die zo onbestemd zijn. Ik weet ook niet waar je ervan moet denken. Maar hij is een liefdeskracht. En als die liefdeskracht u aanraakt, is het altijd persoonlijk. Dan leert u hem weer ergens op een of andere manier kennen. En bijna, is het ook, durf ik te zeggen, betrokken op u. Dan merkt u ook, hij kent u. Hij kent u, dat is heel persoonlijk. En dan zegt Paulus in vers 10. Opdat thans aan de heerschappijen en de machten in de hemelen door middel van de kerk, dus dan komt die kerk erbij. Dat is in onze tijd ook heel moeilijk. Hè? Misschien wordt het weer heel iets beter, maar omdat jongeren nu weer aan de kerkdeur kloppen, vinden sommigen ook heel gek. Hè? Zoals iemand zei tegen iemand, een jonge man die ook weer... Ja, maar met al dat misbruik. Ja, maar daarom wil ik daar juist zijn. Niet vanwege het misbruik, maar de kerk is veel meer dan het misbruik. Gelukkig. Want hij is in de kerk. Hij is in de kerk. Hij wil het doen met de kerk. Paulus zegt in 1 Korinthe 1, en die kerk is een kerk van kwetsbare mensen. Nou, Paulus de eerste, ik heb u al gezegd, men wilde hem niet. De eerste kerkgemeente in Antiochië, zei de gemeente, nee, Barnabas heeft gezorgd dat Paulus daar binnenkwam. Die kwam er niet in. Je moet natuurlijk wel bekeren, niet dat we, het maakt allemaal niet uit wat we doen. Het maakt heel veel uit wat we doen. Maar je mag je altijd bekeren. Dus de kerk is een kerk van kwetsbare mensen. Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 26 en 27. Denkt aan uw eigen roeping, broeders en zusters. Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd, niet velen machtig, niet velen van hoge afkomst. Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God uitverkoren. Wat niets is, om teniet te doen wat iets is, opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf. Dus de kerk is een hele vreemde gemeenschap. Als u bij in de parochie wel eens denkt, oh, als ik dat groepje bij ons zie... Is al niet zo heel, maar ik zeg maar even zo, als dat groepje bij ons zie, nou, volgens Paulus, dat is de kerk. Kwetsbare mensen. Kwetsbare mensen. De paus heeft als eerste titel, dienaar der dienaren gods. Dus dat zijn kleine mensen. Dienaar der dienaren gods. En het is nou juist door de kerk, dat God zich wil openbaren. Dat is toch een risico wat hij daar loopt. Hè? Dat zien we ook. Hè? Maar het misbruik is verschrikkelijk. En dat maakt ook het beeld van de kerk ongelooflijk. Wat dat dan bezoedelt. Dat is helemaal waar. Maar toch gaat de kerk. Gaat ons liefje door met de kerk. Ondanks dat. Gaat hij door met de kerk. Petrus heeft hem verloochend. Maar na Pasen zegt Jezus. Petrus, hou je van mij. Tot 3 keer toe. Hij gaat ermee door. Dus het is een kerk van kleine mensen. En Paulus, die zegt ook in 1 Korinthe hoofdstuk 2. Dus Paulus ziet, daar hoor ik zelf bij. Daar zegt hij, bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig. Dus Paulus is best krachtig hè, in zijn bewoordingen. Maar nou zegt hij, hij laat iets van zijn binnenste zien. Kunnen wij ook soms ervaren. Hè? Aan de buitenkant zetten we natuurlijk het beste beentje voor. Dat is ook helemaal goed. Maar soms kun je daarbinnen best merken, oh, ik vind het allemaal niet zo gemakkelijk. Maar Paulus zegt daar, bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig. Het woord dat ik u verkondigde had niets te danken aan de overredingskracht van de wijsheid, maar het getuigde van de kracht van de geest. Uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. En dan juist mag die kerk... Die bestaat is, die samengesteld is uit eenvoudige mensen, vaak geminacht vanaf het begin. Die is geroepen om daar getuigenis van af te leggen. Dat is eigenlijk ook wat de foyer mag zijn. Hè? Die bestaat dit jaar 50 jaar. En Marthe Robin zegt, er moet eerst een gemeenschap zijn. Dus je kunt niet beginnen te verkondigen. Nee. Er moet een gemeenschap zijn die probeert het evangelie te leven met vallen en opstaan. En ze zegt, eigenlijk is dat de eerste verkondiging. Dat is natuurlijk ook logisch. Kwetsbare mensen die zich geroepen weten en proberen hun christelijk leven samen vorm te geven. En van daaruit wordt het evangelie ook letterlijk verkondigd. Vanuit de kerk dus. Een foyer is een kleine kerkgemeenschap, leken met een priester. De twee het ene priesterschap van het doopsel, vormsel en de wijding van de priester, samen het geheim van de Christus uitdrukkend. Wat eigenlijk gewoon kerk is. Dat is een parochie. Ook. Dus die mannen en vrouwen die komen ook van heel verschillende achtergronden. We hebben op dit moment het synodaal proces. Sommige mensen worden daar een beetje moe van. Dat komt ook omdat men er soms een karikatuur van maakt. Wat is het synodaal proces? Het synodaal proces, als het goed wordt geleefd, wil zeggen ik geloof in de kerk. En ik geloof dat God niet alleen mij geroepen heeft tot die kerk, maar die ander ook. We zijn allemaal verschillend. Maar we worden dus één dankzij de Heilige Geest. Langzaam worden we één. Eenheid in verscheidenheid, eenheid in gebrokenheid, eenheid in kwetsbaarheid, eenheid soms in zondigheid. Maar als ik niet luister naar die ander, die iets anders te zeggen zal hebben dan ik, want we zijn eenheid in verscheidenheid, dat is soms moeilijk. Och, als die verscheidenheid nog het leuke is, wat ik direct aantrekkelijk vind, is het probleem er niet. Maar als het me spontaan een beetje tegenstaat, en een kerk die een lange polarisatie heeft gekregen als in Nederland, dan is dat soms al gauw zo. Dan kun je niet echt naar elkaar luisteren. En dan kan Gods geest soms niet zoveel doen. Maar je kunt soms verrast zijn als je echt in de Heilige Geest, vanuit hem met een hoofdletter, naar elkaar luistert. Verrast zijn wat de ander ook aan rijkdom heeft in te brengen. Dat maakt ons tot kerk. Dan wordt de kerk vruchtbaar. Waar een parochie of een gemeenschap ieder zijn plek vindt, is er meer dynamiek in zo'n gemeenschap. Paulus blijft continu de Vader noemen. Dus Paulus is zo vol van de Christus die zich aan hem heeft getoond. En daarin heeft hij gezien dat de Vader zich daarin toont, dat hij tot aanbidding komt. Hij zegt in vers 14, 5, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt. Dus dat wil zeggen, ons vader en moederschap, dat is de verschillende vaders en moeders hier zijn, deelt in dat vaderschap van God. Dus als we dat proberen enigszins goed te leven in christelijk, soms weten mensen niks van Jezus, maar als ze in een goed gezin komen, zeggen ze, oh wat is, ik ben hier zo graag in dit gezin. Ja, waarom zou dat dan mogen zijn? Omdat daar iets van de Christus naar buiten komt. Iets ademt van het geheim van de Christus. Soms zijn mensen allergisch voor het woord Jezus. Maar niet allergisch voor betrokkenheid en liefde. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Paulus is helemaal vol van God. Wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is. Dus ik kan u ook echt uitnodigen vandaag. U hebt veel tijd tot stilte. Lees de tekst heel langzaam. En lees de tekst vanuit die schoonheid. U zou misschien kunnen kijken voor uzelf. Heb ik al iets van Gods schoonheid ervaren in mijn leven? Laat dat naar boven komen. Want Paulus sluit daarbij aan. Het is vanuit een ervaring, in ieder geval die we mogen opdoen, dat God niet alleen maar iets is waar je wat van weet, maar die zich ook laat zien als iemand die betrokken is en daarom mooi is. Mogen hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid, vers 16, 17, geven dat uw diepste wezen machtig door zijn geest wordt gesterkt, dat Christus door het geloof woont in uw hart en dat ge in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. Dus we moeten hem ook altijd blijven zoeken. Ja, zoals dat in relaties is. Hè? Als we in de relaties elkaar niet blijven zoeken op de diepte van de liefde, dan worden relaties kwetsbaarder. Zullen we allemaal kunnen merken, wie een gemeenschap leeft. Het is namelijk altijd kwetsbaar, dus daar moeten we ook niet bang van zijn. Dat is eigen aan relaties. Onze relaties blijven altijd kwetsbaar. Maar als we het in Jezus proberen elkaar weer te zoeken. Nou, we hadden als priesters, ik denk dat ik dat ook al luister, Radio Marie, kan ik dat gerust zeggen, want het was heel mooi. We hadden als priesters, hebben we in dit bisdom, twee synodale dagen gehad. En verschillende priesters hebben mij gezegd, en ik vond het zelf ook, God, we hebben nog nooit zo met elkaar gesproken. En dat wil niet zeggen dat we daarvoor niet goed met elkaar wilden spreken. Maar het synodale proces met de grondstructuur die daar de kerk aan geeft, geeft heel veel ruimte om elkaar op een hele nieuwe manier te leren kennen. Omdat je meer luistert naar de eigenlijke rijkdom van de ander. Want soms, och, dan ken je die toch al. En dat is dat type. Ik zeg nog maar een beetje, ik hoop dat u dat nooit denkt, hè, maar ik zeg het maar even, soms kun je dat een beetje denken. En dan merk je ineens, god, dat type is eigenlijk toch ook een heel bijzonder, een rijke persoon. En natuurlijk houden we allemaal onze kwetsbaarheden, maar je komt dichter bij elkaar. En nog mooier, het openbaart iets van de rijkdom van God, die zich daarin uitdrukt. Dus Paulus ziet die rijkdom van de Christus als een afgrond, zou je kunnen zeggen. Hij zegt aan hem die door de kracht welke in ons werkt bij machte is, oneindig meer te volbrengen dan al wat wij kunnen vragen of bevoeden. Dus dat volbrengen, dat is al een woord, dat is, hij heeft al wat volbracht in u. Hij is nu op dit moment iets aan het volbrengen in u. En hij gaat nog dingen in u volbrengen. Aan hem die door de kracht welke in ons werkt, hoort u het? Aan de kracht die in ons werkt, dat is nu bezig. Was al bezig. Is nu bezig. En hij blijft met u bezig. Dat is de heilige mis, hè? De actieve deelname in de Eucharistie betekent eigenlijk altijd weer ruimte vinden opdat hij bezig mag zijn. Dat wil zeggen, oh ja Heer, ik schiet tekort, maar u bent een God van vergeving. Nou, dan mag zijn vergevende dynamiek, hè, beginnen met de schuldbelijdenis. Nou, dat schept ruimte, dan komt de dienst van het woord. Ik wil naar hem luisteren, nou dat is helemaal niet zo gemakkelijk. Misschien merkt u dat soms wel, hebt u met het beste voornemen. Denkt u, dan ga ik goed luisteren naar de woorddienst. En nou is de eerste lezing geweest, bij de tussenzang denk ik niet, wat was nou die eerste lezing? Nou ja, het komt altijd weer terug. Hè. We hebben gelukkig een cyclus die zich herhaalt. Dus je hebt altijd een nieuwe kans. Hè. En dan krijg je de offerande. Nou, dan merk je alweer, oh God, ik ben toch zo kwetsbaar. Hè. Ik dacht, nou luister ik echt. Nou, dan mag je je kwetsbaarheid inbrengen, want hij geeft zich. Dat is de Eucharistie. Hij doet het volledig. En hij zegt, geef het maar aan mij. Geef het aan mij. En doordat we het aan hem geven, gebeurt er al iets van die wonderlijke dynamiek dat hij ons omvormt. Misschien weet u dat al wel voor uzelf. Dat u misschien in het verleden uit traditie ging, niet negatief, alsof u niet wilde luisteren. Maar dat u toch door uw groei al anders in de heilige mis bent. De mensen hebben wel eens gezegd, ja weet je, vroeger ging ik altijd wel naar de mis. Maar ik had het eigenlijk helemaal niet zo... besefte eigenlijk niet zozeer wat ik daar mocht vieren en beleven. Nou, dan bent u gegroeid. We gaan de stilte in. Ik nodig u echt uit om die tekst die Paulus met zoveel liefde uitzegt over het mysterie van de Christus, wat we straks in de heilige mis ook mogen vieren, om het naar u toe te laten komen en vooral om bij hem te verblijven die het hart daarvan is. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu, altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: U hebt geluisterd naar een lezing gegeven door foyervader André Pierik van de Foyer de Charité in Thorn over Christus als bron van de eenheid aan de hand van de brief van de heilige Paulus aan de Efeziërs. De lezing werd gegeven in augustus 2026 tijdens een stille dag die in Thorn werd georganiseerd.

En beste luisteraars, welkom zometeen bij het middaggebed. Ik geef u de bladzijdenummers voor als u mee wilt bidden met het groot of het klein getijdenboek. In het klein getijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 58. Dus 58 in het klein getijdenboek en de rest van het gebed vanaf 179. 179. In het groot getijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 758. 758 en de rest van het gebed vanaf bladzijde 906. We wensen een goede devotie toe.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Uw heil, zoals Gij hebt beloofd.
1: Dan zal ik te woord kunnen staan die mij honen. Omdat ik vertrouw op uw woord.
0: Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid. Op wat Gij bepaald hebt, stel ik mijn hoop.
1: Uw wet zal ik altijd trouw onderhouden, te alle tijden in eeuwigheid.
0: Dan zal ik voortgaan langs brede wegen, want ik verlang slechts wat Gij beveelt.
1: Ik zal verkondigen wat Gij verordent. Voor vorsten voel ik mij niet beschaamd.
0: Ik vind mijn genoegen in uw geboden. Ik heb ze van harte lief.
1: Naar uw geboden strek ik mijn handen. En nooit vergeet ik wat Gij hebt beschikt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden. Mijn spijs is het, de wil te doen van mijn Vader. Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt. En Hij sloeg acht op mij.
1: Hij heeft geluisterd naar mijn roepen. Mij uit de modderpoel van leed gered.
0: Mijn voeten zette Hij op vaste grond. Hij gaf mijn schreden kracht.
1: Hij legde in mijn mond een nieuw gezang. Een lied voor onze God.
0: Nu zullen alle die het zien God vrezen. En hopen op de Heer.
1: Gelukkig hij die op de Heer zijn hoop stelt. Niet op verwaande en bedriegers let.
0: Hoe talrijk zijn uw wonderdaden, Heer mijn God. Hoe groot de zorg die Gij aan ons besteedt. Niemand is U gelijk.
1: als ik het heel en al verhalen moest. Het zou te veel zijn om te noemen.
0: Gij hebt geen offer of geschenk gewild. Gij hebt mijn oor geopend.
1: Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij. Dus zei ik, ja, ik kom.
0: Want in de boekrol staat van mij geschreven dat ik uw wil volbreng.
1: Mijn God, dat is het wat ik wil. Uw wet staat in mijn hart geschreven.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mijn spijs is het de wil te doen van mijn Vader. Al ben ik ook armoedig, de Heer draagt zorg voor mij. Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekendgemaakt. Ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, gij weet het.
1: Nooit heb ik uw rechtvaardigheid verborgen in mijn hart. Uw trouw, uw bijstand heb ik steeds verkondigd.
0: Ik maakte geen geheim van uw barmhartigheid, noch van uw trouw, waar vele mensen waren.
1: Onthoud mij dan niet uw erbarming, Heer. Laat uw genade en uw trouw mij steeds omringen.
0: Want rampen zonder tal bedreigen mij. Mijn zonden houden mij gevangen zonder uitzicht.
1: Het zijn er meer dan haren op mijn hoofd. De moed is mij ontzonken.
0: Gewaardig u mij te verlossen, Heer. Heer, haast u mij te helpen.
1: Laat jubelen van blijdschap die u zoeken en steeds getuigen, groot is God. Die uitzien naar uw heil.
0: Al ben ik ook ellendig en armoedig, de Heer draagt zorg voor mij.
1: Mijn helper en bevrijder zijt gij toch. Mijn God, blijf dan niet talmen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Al ben ik ook armoedig, de Heer draagt zorg voor mij.
1: Ik sluit met mijn volk een eeuwig verbond. Ik keer mij nooit meer van hen af en blijf hen goed doen. De eerbied voor mij leg ik in hun hart, zodat ze mij nooit meer verlaten.
0: Bij God ligt mijn heil en mijn eer.
1: Mijn sterkte is Hij en mijn toevlucht.
0: Laat ons bidden, Heer van de wijngaard en van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt. Help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

En mijn luisteraars, we gaan zo de rozenkrans bidden. En er is voor het eerste tientje een meebidder nodig. Het telefoonnummer waar u kunt bellen om mee te bidden is 073-687-2001.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze maandagmiddag. We gaan de blijde geheimen overwegen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden vandaag voor verschillende intenties. Allereerst voor de intentie van de paus voor de maand september. Dat we geïnspireerd door Sint Franciscus onze onderlinge afhankelijkheid mogen ervaren met alle schepselen die door God geliefd zijn en liefde en respect verdienen. We bidden om zegen over Radio Maria. Uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria. Om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. En om zegen voor de Nederlandse bisschoppen. Ook bidden we voor rust in iemands hoofd en meer zelfvertrouwen. We bidden voor de zielenrust van iemands dierbare vader en moeder. Een sterkte voor haar. En we bidden voor veilige en betrouwbare voorziening van iemands medicijnen. Voor een goede gezondheid voor de familie van iemand, voor de vrienden en ook voor de luisteraar zelf. Voor een spoedige genezing van een linker oog door het bloed van Jezus. Op voorspraak van de heilige Maria en alle heiligen. We bidden ook voor een dochter, dat de handen van de KNO-arts gezegend mogen zijn en haar geneest. Uit dankbaarheid om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming en om eerherstel voor de zielenrust van haar overledene en ook uit dankbaarheid. Voor een dame die flink gordelroos heeft en niet kan lopen. We bidden voor haar genezing. Dat de maagklachten van iemand en de rugpijn over mogen gaan. En uit dankbaarheid voor alles. Voor een dochter, uit dankbaarheid voor haar. En voor de zegen die ze heeft mogen ontvangen. Ook bidden we voor de paus, voor zegen over zijn werk. en voor vrede in de harten van alle mensen. En dat de keelklachten van iemand gauw over mogen gaan. Voor een zoon dat hij het leven positief mag blijven zien. Uit dankbaarheid voor alle genade die iemand mocht ontvangen. Voor een dochter en een kleinkind dat ze geleid mogen worden door de Heilige Geest. En dat een gezin in harmonie, liefde en wijsheid samen mogen leven. Voor een dochter dat ze met de behulp van de Heilige Geest de juiste beslissingen mag nemen. Op voorspraak van moeder Maria en de heilige familie verbidden voor de bescherming, troost en bemachtigheid voor een zoon die het moeilijk heeft na de scheiding van zijn ouders. En voor een dochter, op voorspraak van de heilige Rita en Sint-Jozef, dat er een stageplek gevonden mag worden waar er mensen zijn met een luisterend hart. Voor verschillende intenties, uit dankbaarheid. Dat de kinderen van iemand de juiste weg vinden die naar Jezus leidt, op oorsprong van Sint-Jozef. We bidden voor moeder Maria, voor moed en kracht en dat de medische behandeling blijft aanslaan. Voor troost en kracht voor een hoogbejaard echtpaar. Na een slechte nieuws over hun zoon. En we bidden ook voor de zielerust van deze zoon. Dat de goede God hem toch bemachtig mag zijn. En ook om herstel van het contact met hun andere enige zoon. Op voorspraak van Maria dat het goed mag gaan met de kleinkinderen. Dat ze vrienden krijgen en beschermd worden tegen het kwade. Ook bidden we voor een nieuwe week, dat de nieuwe week ons weer vrede en rust mogen brengen en ons genadig mogen zijn. En ook voor een gezin en een voortdurende storm, voorspraak van Carlo Acutis, dat Maria hen bijstaat en alle naar Jezus leidt. Het eerste blijde geheim, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En beste luisteraars, we gaan zo het tweede tientje bidden. Er is voor het tweede tientje meebidder nodig. En ook kunt u nog intenties doorgeven via de app of via de telefoon. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: En beste luisteraars, we bidden in het tweede tientje om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Dat er vrede mag komen in Oekraïne, in het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. We bidden ook voor een mevrouw met veel pijn en weinig contacten. We bidden voor verbetering van haar situatie, als dat Gods wil is. Ook bidden we voor een spoedige beëindiging van een relatie, als dat Gods wil is. En we bidden voor de spoedige bekering van een jongste zoon. We bidden voor overgave voor zieke familieleden. Dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en plan voor iedereen. Voor een zusje en een neef dat ze goed mogen herstellen. En dat het ijzergehalte in iemands bloed goed mag komen. En uit dankbaarheid. We bidden weer uit dankbaarheid voor de geboortedag van een overleden man. En voor een goede vriendin met grote psychische klachten. We bidden om genezing als dat mogelijk is. Het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En we schrijfsteraars, we gaan zo het derde tientje bidden van deze rozenkrans. Je bent van harte welkom om te bellen, om intenties door te geven. En er is voor het tientje ook een meebidder nodig, dus u mag bellen. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: En beste luisteraars, in het derde tientje bidden we uit dankbaarheid om zegen over het nieuwe levensjaar van een lieve peetdochter. We bidden ook voor een pasgeboren baby, dat de hoge koorts niet meer terug zal komen en dat het kindje mag genezen. Uit dankbaarheid voor de vele gebedsverhoringen op voorslag van de heilige Charbel. En voor dankbaarheid en nederige harten voor een familie, gemeenschap en de gehele mensheid. En ook voor een begrip voor een dementerende man. Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het vierde tientje bidden. U kunt bellen om intenties door te geven. En u bent ook van harte welkom om een tientje op de radio meebidden. Het is niet moeilijk. Het is alleen meebidden via de telefoon. U kunt bellen naar het telefoonnummer 073-687-2001.

0: En we sluisteren het vierde dientje bidden we op voorslag van de heilige pater Pio voor hereniging in een familie van een mevrouw, voor de wereldvrede, voor een bijzondere intentie. We bidden ook voor de pro-life beweging en voor het ongeboren leven. Uit dankbaarheid en het welslagen van de bezoek van de paus Leo XIV aan Frankrijk. Voor de zielenrust van iemands dierbare broer en sterkte voor zijn familie. En voor een vriendin dat ze de juiste hulp krijgt. Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En beste luisteraars, we gaan zo het laatste tientje bidden. U kunt nog intenties doorgeven, u kunt ook meebidden. Het telefoonnummer waar u kunt bellen is 073-687-2001.

0: En beste luisteraars, we gaan in het laatste tientje bidden voor alle beledigingen. Of voor eerstel voor alle beledigingen aan het Heilig Hart en het onbevlekt hart. Voor de zielenrust van een overleden luisteraar. En voor kracht in deze tijd voor de nabestaanden. Om bekering van tieners en jongeren die zoekende zijn, dat zij God mogen vinden. Ook bidden we om een goede uitslag bij een onderzoek. We bidden voor een meneer die last heeft van negatieve stemmingen. We bidden voor verbetering en ook voor zijn vrienden dat het goed met ze mag gaan. We bidden voor de heilige Jozef en de engelbewaarder van een zoon om hem te beschermen en te leiden naar positieve uitspraak. Voor een goede uitslag van een school, een goede start voor de toekomst. Ook voor degenen die gezondheidsklachten hebben, dat zij met Gods wil goed zullen herstellen. En we bidden voor alle intenties van de luisteraars en iedereen die met ons aan het meebidden is. Het vijfde blijde geheim, Jezus wordt in de tempel weer gevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En als sluit het rozenkrans bidden we ook de litanie van de Heilige Maagd Maria. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid in God.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige Maria.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Maagd der Maagden.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Kerk.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Barmachtigheid.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Goddelijke Genade.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Hoop.
1: Bid voor ons.
0: Allerreinste Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Zerkuise Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Maagdelijke Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Onbevlekte Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Beminnelijke Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Bewonderenswaardige Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Goede Raad.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Schepper.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Zaligmaker.
1: Bid voor ons.
0: Allervoorzichtigste Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Lofwaardige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Machtige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Goede Tierenmaagd.
1: Bid voor ons.
0: Getrouwe Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Spiegel van gerechtigheid.
1: Bid voor ons.
0: Zetel van wijsheid.
1: Bid voor ons.
0: Oorzaak van onze blijdschap.
1: Bid voor ons.
0: Geestelijk vat.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardig vat.
1: Bid voor ons.
0: Heerlijk vat van Gods vrucht.
1: Bid voor ons.
0: Mystieke roos.
1: Bid voor ons.
0: Toren van David.
1: Bid voor ons.
0: Ivoren toren.
1: Bid voor ons.
0: Gouden huis.
1: Bid voor ons.
0: Ark van het verbond.
1: Bid voor ons.
0: Deur van de hemel.
1: Bid voor ons.
0: Morgenster.
1: Bid voor ons.
0: Heil van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Toevlucht van de zondaars.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de migranten.
1: Bid voor ons.
0: Troosteres van de bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Hulp van de christenen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de engelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de artsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de profeten.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de apostelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de martelaren.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de belijders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin zonder erfsmet ontvangen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin in de hemel opgenomen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heilige rozenkrans.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van het gezin.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te alle tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, altijd maagd in de noden van dit ogenblik. En laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen. En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. Hartelijk dank aan de meebidders en aan iedereen die ook thuis heeft meegebeden. We gaan zo door met muziek. En ik wil u nog vertellen wat u zometeen van ons kunt verwachten. Om 13:30 hoort u weer een aflevering uit het boek De Onbekende Tochtgenoot. Daarna om 14:00 begint het programma De Lader van Jacob met Theo Paardenvliet en aflevering 15 uit de serie De Katholieken van Vietnam. Vandaag over Zuid-Vietnam in het jaar 1954. Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmachtigheid. En om 16:30 hoort u het programma Aan tafel met. Vandaag een gezinsuur met priester Luc Simons over Magnifica, Humanitas en nog veel meer. Om 16:30 hoort u Pater Bots met zijn meditatie bij de evangelielezing van vandaag. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Om 17:05 is er een lezing uit het archief met priester Paul van der Stuift. Mystieke lectuur, Den Tempel Onzer Zielen. En dat is wat u vandaag van ons kunt verwachten. We wensen u van harte een gezegende middag toe. En tot horens.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: Intussen strooide hij er flink wat talkpoeder overheen. Dat voelde koel aan en maakte de jeuk draaglijk. Nu Rob eindelijk de belangstelling kreeg waar hij recht op dacht te hebben, keek hij al minder zielig. Is er wat te bikken? Vroeg hij. Sanne zuchtte van opluchting. No problem. Meneer had alweer trek. Ze zochten een vlak stukje grasland en plofte neer, naast wat blauwe bloemen gigorij. De zon had zich teruggetrokken achter dikke grijze wolken. Jongens, zoek je regenponcho maar vast op, waarschuwde pa, want dit gaat menens worden. Je ziet het aan de zwaarluwen, zei Rob. Kijk ze eens laag over het land zwieren. In grote zwermen vlogen de vogels rakelings over hen heen. De lucht was vol van hun gierend gekrijs. Nog maar net hadden ze brood en beleg uitgepakt of de eerste dikke druppels spatten in het zand van de weg, al gauw gevolgd door een hevige regenbui van rechte pijpenstelen. De chaos was compleet. Wat moest je zo gauw doen? Eerst je poncho over je hoofd of eerst de etenswaar weer inpakken en opbergen. Ieder graaide om zich heen, riep, lachte, schold en rukte aan kleding en rugzakken. In een mum van tijd waren ze alle vier drijfnat. De donder rommelde boven hun hoofd en bliksem zigzagde door de pikzwak zwarte lucht. Dit is nou een Italiaanse onweersbui, schreeuwde pa. Als ik het al niet dacht, gilde Sanne terug. Ze konden er alleen maar om lachen. Wat een toestand. Niemand wist waar ze zich nou eigenlijk bevonden. De regen vormde een dik grijs, ondoordringbaar gordijn om hen heen. Laten we alsjeblieft doorlopen, want ik krijg het koud, klappertandde Sanne. En daar gingen ze, pal achter elkaar. Met hun poncho's over de rugzakken heen leken ze net een stel oude mannetjes en vrouwtjes met een wanstaltige bult op hun rug. De regen kletterde op hen neer, striemde hun gezicht en blote benen en sopte in hun schoenen. Bulderende donderslagen deden de aarde trillen en de bliksem flitste oogverblindend. Doodeng, maar waar konden ze schuilen? De struiken langs de weg bogen diep door onder de windvlagen en geen huis of schuur te bespeuren. Pa liep voorop, achter hem Sanne en Eefje, en Rob sloot de rij. Ineengedoken sjokten ze over de modderige grindweg, door plassen en blubberige wielsporen. De poncho's, die nat en kledderig tegenaan plakten, waren van binnen al even nat als van buiten. Je kon net zo goed in je blote bast lopen. Dat was misschien minder koud. Rillend, verblind en verdoofd door het razende natuurgeweld, bleven ze angstvallig achter degene die vooraan liep. Pa keek af en toe om te zien of ze nog wel het pad volgden, want dat was in een brede modderstroom veranderd. Nee, dit was echt niet leuk meer. Maar net toen ze zich wanhopig begonnen af te vragen of het de gehele dag zo zou doorgaan, verminderde de regenbui. En toen trok ook het onweer wonderlijk snel weg. Het rommelde nog wat na in de verte. Plotseling bleef pa staan, zodat de anderen tegen hem opbotsten. Wat nou weer? Riep Eefje paniekerig. Ze had haar bril afgezet, omdat ze er meer last dan gemak van had. Maar nu was het zicht wel uiterst beperkt. Een bushalte, zei pa, laconiek. En hij wees op een paal met een bushaltebordje. Dan zijn we dus weer in de bewoonde wereld, concludeerde Sanne. Waarachtig, we zijn op een asfaltweg uitgekomen. En de regen is bijna over, zei Eefje, terwijl ze onderzoekend haar hand opstak. Ze had gelijk. Even onverwachts als de regenbui begonnen was, hield hij ook weer op. Ze bekeken elkaar van onder tot boven en moesten toen toch verschrikkelijk lachen. Nu pas viel het hun op hoe gek ze eruit zagen.
1: We kunnen ons zo aanmelden als figurant in een griezelfilm, zei pa.
0: Hij zocht zijn zakdoek om tenminste zijn gezicht af te drogen, maar vond een natte lap in zijn doorweekte broekzak.
2: Hoe krijgen we alles droog? Vroeg Sanne zich bezorgd af.
0: Zo, zei Rob en hij spreide armen en benen wijd uit. Zo doen vogels het ook.
2: Nou, je lijkt zo eerder een vogelverschrikker, zei pa.
0: Kijk eens even, jongelui, de zon komt tevoorschijn. Toen een kwartiertje later de bus voor hen stopte, sloeg de damp van hen af. Ze waren niet verder gekomen dan het plaatsje Madonna della Stella. De bus deed er nog 3 kwartieren over, eer ze Spoleto bereikte. Het was een grote stad. Eerst reden ze door rommelige buitenwijken. Daarna stopte de bus bij een groot, druk plein, eindhalte. Pa en de kinderen stapten uit.
2: Wat nu?
0: Eerst een kop koffie en iets droogs aantrekken, stelde Sanne voor. Maar pa had natuurlijk een ander plan. Leve de democratie.
1: Zolang we geen onderdak hebben, is het zinloos om iets droogs aan te trekken, zei hij.
0: En als op commando begon het weer te regenen. Ze vluchtten onder de luifel van een bankgebouw.
1: We gaan eerst naar de VVV. Als ik me goed herinner, is dat niet al te ver hier vandaan. En van daaruit kunnen we onderdak reserveren. Want ik heb geen zin om zomaar op de Bonnefoy wat te gaan zoeken.
0: Het was een idee, knikte Rob. De anderen wisten ook niets beter. Ze wachtten het einde van de bui niet af, maar gingen meteen de straat op. Natter konden ze niet worden. De smalle straten liepen steil omhoog. Maar nu wisten ze hun tempo aan te passen. Die ervaring hadden ze nu. Langzaamaan kwamen ze in het centrum. Dat was te zien aan de drukte en aan de moderne winkels. Pa had zich toch vergist in de afstand. Af en toe schoot hij een politieman aan. De eerste wees alleen maar omhoog. De volgende zei, op de Piazza della Libertà. En de derde legde het hun precies uit. Rob had het bijgehouden. Ze hadden er 35 minuten over gedaan. Wat je maar dichtbij noemt. Bij de VVV troffen ze een vriendelijke meneer achter de balie, die een verrassende mededeling had. Even buiten Spoleto was een goedkope, nette camping die 3 caravans te huur had.
1: Aan 1 hebben we genoeg, zei pa bescheiden. Zou u zo vriendelijk willen zijn om voor ons te reserveren?
0: Meneer was zo vriendelijk en na een telefoontje naar de camping zei hij, het is in orde, u wordt verwacht. Ze kregen alle 4 een platte grond van de stad en hij wees hoe ze moesten lopen. De straat uit, langs een park, een drukke verkeersweg over, bij het hek van de camping hield de regen op en brak er een waterig zonnetje door. Het meisje dat hen ontving had diep medelijden. Neem eerst maar een warme douche, raadde ze aan, en dan krijgt u daarna een kopje koffie van mij. Ze keek niet eens naar de modderige sporen die ze in de kantine achterlieten, toen ze haar naar de doucheruimte volgde.
2: Wat een zaligheid, zuchtte Sanne, toen ze een poosje later glimmend en gloeiend in droge kleren hun koffie zaten te drinken.
0: Achteraf bezien eigenlijk best een leuk avontuur, zei Eefje.
2: U hebt gelijk, meneer Dijkstra. Als alles gladjes verloopt, wordt het maar een saai reisverslag. Nou hebben we ook kunnen lachen.
0: Ik kan met minder nattigheid ook best lachen, zei Rob dwars. En ik zal nog harder lachen als die verschrikkelijke jeuk ophoudt.
2: Als een koe schoof hij met zijn rug langs de stoelleuning heen en weer.
1: Stakkerd, zei pa medelevend.
2: Maar als je het nou blijmoedig zou verdragen, ben je een beetje Franciscaans. Want Franciscus heeft wat afgezien, tjongejonge. Daar zijn die bultjes van jou nog niks bij. De meisjes lachten, maar Rob zag er het grappige niet van in. Dat kwam pas een week later, toen zijn rug er weer normaal uitzag.
1: Hoofdstuk 11. Rust in Spoleto. De allereerste zorg die middag was van huishoudelijke aard. Onder het afdak van de wasplaats spanden ze lijntjes en hingen alle natte spullen te drogen.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, welkom bij de 15e aflevering van mijn serie De Katholieken van Vietnam. Deze aflevering draagt de titel Zuid-Vietnam in het jaar 1954. In de vorige uitzending gaf ik u een korte schets van het leven van de katholieke politicus Ngo Dinh Diem, zoals hij dat voor het jaar 1954 geleid had. En ik vertelde u in grote lijnen hoe zijn politieke denkbeelden eruit zagen. In 1954 werd hij minister-president van een land dat in de westerse pers al snel Zuid-Vietnam genoemd werd. Dat land was de Zuid-Vietnamese Republiek, waarvan de noordelijke grens bestond uit de 17e breedtegraad. Een grens die dat jaar tijdens een internationale conferentie in Genève getrokken was. Ten noorden van die 17e breedtegraad lag het communistische Noord-Vietnam, waar Ho Chi Minh de scepter zwaaide. Vanaf 1949 neemt de Amerikaanse steun aan de Fransen en aan de regering van de ex-keizer Bao Dai steeds grotere vormen aan. Vanaf de overwinning van de Chinese communisten in 1949 hadden de Amerikanen een sterke neiging de koloniale oorlog in Vietnam steeds meer te zien in het kader van het oprukkend wereldcommunisme. Die steun bestond uit militair materieel, inlichtingenwerk en geld. Ook de Fransen werden ruimhartig door de VS gesteund. De Amerikanen betaalden in 1954 maar liefst 80% van het Franse oorlogsbudget. En die steun werd dus na 1954 gecontinueerd. Maar toen Diem in 1954 minister-president van Zuid-Vietnam werd, werd de oorlog tegen de binnenlandse communisten door Vietnamese militairen gevoerd, niet door Amerikaanse soldaten. Wel werden die Vietnamese militairen bijgestaan door een groeiend aantal Amerikaanse adviseurs. Dat Zuid-Vietnamese nationale leger bestond uit ruim 200.000 man. Of de nationalist Diem de latere massale aanwezigheid van Amerikaanse gevechtstroepen op Vietnamese bodem zou hebben geaccepteerd? We hebben goede redenen daaraan te twijfelen. Sommige Amerikaanse beleidsmakers in Washington en in Saigon waren van mening dat Zuid-Vietnam op den duur wel veranderd zou kunnen worden in een soort Massachusetts of Californië, dat instituties en politieke cultuur in het land wel snel ver-Amerikaniseerd zouden kunnen worden via een nieuwe mentaliteit gebaseerd op Amerikaanse principes. En ze werden hierin ondersteund door een klein segment van de stedelijke elite in Zuid-Vietnam, zogeheten intellectuelen die een westers democratisch systeem propageerden en een even grote hekel hadden aan Diem als aan de communisten. Ook in het State Department, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, waren dergelijke ideeën goed vertegenwoordigd. Amerikanen met dit soort ideeën zagen Ngo Dinh Diem al snel als een eigenwijze en antidemocratische hinderpaal in dat streven. Een hinderpaal die ze het liefst aan de kant geschoven zagen. Dat is in 1963 uiteindelijk ook gebeurd. Maar van belang is het ook te zien dat Diem gedurende zijn gehele politieke loopbaan ook Amerikaanse politici, beleidsmakers, militairen en ambassadeurs gekend heeft die positief tegenover zijn beleid stonden. Voor we gaan praten over de toestand in 1954, wil ik u eerst wat bijpraten over de westerse, vooral Amerikaanse, beeldvorming in zaken de moderne Vietnamese geschiedenis. In die beeldvorming staat natuurlijk de zogeheten Vietnamoorlog in het middelpunt van de belangstelling. Maar die oorlog heeft zich pas na de periode Diem, gedurende de jaren 1965-1973 afgespeeld. In 1973 werden de Amerikaanse gevechtseenheden uit Vietnam teruggetrokken na de ondertekening van de zogeheten Parijse akkoorden. Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst was de bepaling dat de Noord-Vietnamese troepen voorlopig in Zuid-Vietnam mochten blijven. 2 jaar later, in 1975, zouden de communisten de Zuid-Vietnamese hoofdstad Saigon binnentrekken en zouden de beide delen in een communistische eenheidsstaat opgaan. Die Amerikaanse militaire interventie in de vorm van, zoals dat tegenwoordig heet, boots on the ground, dus een strijd door Amerikaanse gevechtseenheden die daadwerkelijk de strijd met de communisten aangingen, de interventie in die vorm zou pas na de dood van Diem beginnen. Die Vietnamoorlog speelde zich dus af tussen 1964 en 1973. Over die zogeheten Vietnamoorlog bestaat inmiddels een bijna onafzienbare oceaan van vooral Amerikaanse literatuur. Ik geef u nu enkele hoofdlijnen van die Amerikaanse historiografie. Hoofdlijnen, in werkelijkheid is het beeld natuurlijk diffuser en genuanceerder. De boeken die in de jaren 60 en 70 geschreven werden, zijn doorgaans buitengewoon kritisch over de Amerikaanse rol. Deze grotendeels Amerikaanse historici worden samenvattend wel als de orthodoxe school aangeduid. Hun opvattingen lijken in het verlengde te liggen van de brede binnenlandse oppositie tegen de oorlog in die jaren. De Amerikaanse interventie was volgens hen vanaf het begin een foute zaak. Het ging uit van foute uitgangspunten of van verderfelijke economische belangen. Veel aandacht werd gegeven aan al of niet vermeende oorlogsmisdaden. Weinig aandacht was er doorgaans voor wat zich ten noorden van de 17e breedtegraad afspeelde. En het was ook binnen deze orthodoxe school dat de zwarte legende rondom Ngo Dinh Diem welig begon te tieren. Na 1980 zien we in de Amerikaanse geschiedschrijving een zogeheten revisionistische school opkomen. Deze historici gaven doorgaans een veel positievere interpretatie van de oorlog. De interventie in Vietnam was voor velen van hen verdedigbaar en gerechtigd. Als er andere keuzes gemaakt waren, had Amerika de oorlog niet hoeven te verliezen. In die oude orthodoxe benadering valt vaak de kritiekloze overname op van de communistische visie op het Vietnamese verleden. Het noordelijk communisme wordt dan gezien als in het verlengde liggend van een eeuwenoude traditie van Vietnamees verzet tegen buitenlandse bedreigingen. En de communisten worden dan de enige 20e eeuwse vertegenwoordigers ervan. De enige belangrijke vertegenwoordigers van het Vietnamese nationale besef. Een naïef positief beeld van het Vietnamese communisme begint in de geschiedschrijving, maar ook in de progressieve segmenten van de westerse maatschappijen, dat wordt steeds invloedrijker. Een beeld waarin de noordelijke leiders voorgesteld worden als de wegbereiders van een wereld van vrede en rechtvaardigheid. Ik liet u in de eerste inleidende aflevering zien hoe een en ander bijvoorbeeld doorwerkte in de beeldvorming die we in de Nederlandse katholieke vredesbeweging zagen opkomen. Ook daar werden de communisten toch vooral graag gezien als goedwillende nationalisten die het land wilden verenigen en verder het beste met hun land voorhadden. In die nieuwere revisionistische school verdwijnt ook dat monolithische beeld van Noord-Vietnam met een eensgezind leiderschap en een eensgezinde, patriotisch gemotiveerde bevolking. Er is in de nieuwere literatuur ook meer aandacht voor de rol van Noord-Vietnam in het ontstaan van de oorlog. Ho Chi Minh en zijn generaal Giap wilden zich na 1954 neerleggen bij wat in Genève was afgesproken en zich voorlopig willen concentreren op de binnenlandse opbouw, mede uit angst voor verdere Amerikaanse betrokkenheid. Maar, zo leren we in die nieuwere literatuur, vanaf het begin van de jaren 60 begint een factie binnen de partij, onder leiding van partijsecretaris Le Duan, steeds meer aan te koersen op een oorlog in het zuiden. Geleidelijk beginnen de binnenlandse machtsverhoudingen te verschuiven. Ho Chi Minh blijft formeel wel het gezicht naar buiten, maar verliest in feite de macht. En ook is er in de nieuwere geschiedschrijving meer aandacht voor de invloed van China en de Sovjet-Unie.

In die nieuwere literatuur zien we ook ten aanzien van Zuid-Vietnam belangrijke veranderingen en nuanceringen. Dat is goed te illustreren met de wijze waarop Ngo Dinh Diem ons in die nieuwere literatuur wordt voorgesteld. Ik heb dus in deze en de komende afleveringen vooral het werk gebruikt van enkele historici die hun werk na 2000 schreven, waarin die zwarte legende op gedocumenteerde wijze afgebroken werd. Een samenvattend beeld van die zwarte legende rondom Diem kunnen we bijvoorbeeld vinden in een Pax Christi boekje uit 1970. Dat boekje haalde ik al in de eerste aflevering aan. Ik vat nu even, om de gedachte te bepalen, kort samen wat daar over Diem geschreven werd. Zijn bewind wordt daar beschreven als nepotistisch, autoritair en discriminerend ten aanzien van de niet-katholieke, vooral boeddhistische, meerderheid van de bevolking. Hij was een fanatieke katholiek die louter dankzij zijn goede connecties in de Verenigde Staten in 1954 aan het hoofd van de regering van Zuid-Vietnam kwam te staan. Eerst als minister-president en na gemanipuleerde verkiezingen al spoedig als president was zijn beleid erop gericht alle oppositie in Zuid-Vietnam uit te schakelen en een absolutistisch bewind op te zetten van louter vertrouwelingen. Suprematie van de Vietnamese katholieken was daarbij voor hem belangrijk. Diem minachtte en wantrouwde de boeddhistische meerderheid van de bevolking. Met instemming wordt de Amerikaanse historicus Bernard Fall aangehaald, die over Diems geloof schreef: zijn geloofsovertuiging had minder weg van de goedheid van de apostelen dan van de onbarmhartige strijdvaardigheid van de grootinquisiteur. En zelf beaamt Diem bij gelegenheid deze beschrijving door te zeggen: ik beschouw mij eigenlijk als een Spaanse katholiek. Einde citaat. Een voorbeeld van die reactionair katholieke politiek doet een van de progressieve Pax Christi-scribenten huiveren. In 1958 werd in Zuid-Vietnam een familiewet van kracht waarin regels in zaken huwelijk en echtscheiding gebaseerd werden op westers-christelijke maatstaven, ten gevolge waarvan talloze kinderen van zogeheten bijvrouwen juridisch vaderloos werden gemaakt. Ook op maatschappelijk gebied werd de discriminatie van Diems bewind voelbaar. Aanvankelijk werden de grootgrondbezitters in hun oude positie hersteld. Na jarenlange Amerikaanse druk voerde Diem later pro forma een landhervorming door, waarbij evenwel het enorme landbezit van de katholieke kerk onaangetast bleef. Anno 1957 waren er 300 dorpen voor vluchtelingen uit het noorden gebouwd, maar hiervan waren er 267 voor katholieken en maar 32 voor anderen. Ook bij de bouw van scholen en kerken werden de katholieken bij voorkeur geholpen. Zij kregen de grootste hap van de overwegend Amerikaanse financiële hulp. In de strijd tegen de Vietcong werden de boeren in door prikkeldraad omgeven strategische dorpen geconcentreerd. Het is dus niet verwonderlijk, aldus een van die Pax Christi-scribenten, dat in deze omstandigheden de verdeelde, ongeorganiseerde en tolerante boeddhisten zich begonnen te roeren. Het begon met protestmarsen, betogingen en petities. Een uiterste vorm van protest zagen veel geschokte westerse televisiekijkers toen op 11 juni 1963 een boeddhistische monnik zich in Saigon verbrandde. Enkele maanden later hadden nog 7 boeddhisten op soortgelijke wijze een eind aan hun leven gemaakt. Het is dus heel begrijpelijk dat in november 1963 enkele Vietnamese generaals een eind aan het regime van Diem gemaakt hebben. Aldus, beste luisteraar, enkele hoofdelementen in dat zwarte beeld van Diem dat lange tijd dominant geweest is.
Natuurlijk doen die Pax Christi schrijvers hier niets anders dan dat in de Amerikaanse geschiedschrijving en journalistiek dominante negatieve beeld klakkeloos overnemen. Goed, na een korte pauze keren we terug naar de historische werkelijkheid van het Vietnam in 1954 en vervolgen we ons eigen historische verhaal.

Wanneer we het leiderschap van Nodin Jem willen beoordelen, moeten we natuurlijk eerst een beeld hebben vanuit Zuid-Vietnam dat hij als minister-president in 1954 aantrof. Nu, we kunnen rustig zeggen dat die toestand betrekkelijk hopeloos was. Met die constatering kunnen we ook een ander belangrijk element in die zwarte legende over Jem enigszins ontmantelen, want in de oude beeldvorming over zijn politieke optreden werd aan die omstandigheden doorgaans opvallend weinig aandacht besteed. Nadat Jem in de zomer van 1954 officieel de opdracht van president Bao Dai aangenomen had om als minister-president een nieuwe regering in Zuid-Vietnam te vormen, liet hij in een verklaring weten: "Het beslissende uur is aangebroken. Ik ben vastbesloten om de Vietnamese natie te leiden, ongeacht de obstakels die we zullen tegenkomen." Toen Jem deze zelfverzekerde woorden uitsprak, waren er zelfs onder zijn Vietnamese supporters maar weinigen die de kans groot achtten dat hij het zelfs maar voor de korte termijn politiek zou overleven. Die Vietnamese natie bestond in het zuiden eigenlijk niet en de obstakels waarover hij hier sprak leken onoverkombaar. Enorme problemen lagen op hem te wachten. Hoe lag Zuid-Vietnam er in 1954 bij? Er was al eerst het gegeven dat hij een staatsapparaat erfde dat al sinds haar begin in 1949 zwak en inefficiënt was en bovendien bij velen de reputatie had sterke banden te hebben met het Franse kolonialisme. Dan, het land werd juist toen overspoeld door een stroom van 1 miljoen noordelijke vluchtelingen die in de jaren 54-55 gebruik maakten van de gelegenheid het arbeiders- en boerenparadijs van Ho Chi Minh te ontvluchten. Tussen haakjes zagen al eerder dat 3/4 van die vluchtelingen katholiek was. De gelovigen vluchtten doorgaans in georganiseerd parochieverband onder leiding van hun priester en bouwden in het zuiden vervolgens nieuwe dorpen met een nieuw kerkgebouw op. De Pax Christi-criticus die we net hoorden klagen dat van de 300 dorpen er 267 voor katholieken bestemd waren, was het kennelijk ontgaan dat de grote meerderheid van de vluchtelingen uit het noorden katholiek was. Wat moeten we ons nog meer voorstellen bij het Vietnam van 1954? Een door de oorlog volkomen kapot gemaakte infrastructuur. Vele kapotte bruggen, wegen en telefoonlijnen. Vervolgens de overal wegtrekkende Franse zakenlui en consumenten die ook enorme gaten in de economie achterlieten. Maar vooral hopeloos leek het ontbreken van elke vorm van centraal gezag. Jem zag zich voor de bijna onmogelijke taak regeringsmacht en legitimiteit in een land in te zetten waar ieder centraal gezag ontbrak. Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog was het zuiden met zijn enorme etnische en culturele diversiteit en met zijn lange traditie van verzet tegen iedere vorm van centraal bestuur een lappendeken geworden van met elkaar concurrerende partijen, facties en warlords. Hoe moet u zich die Zuid-Vietnamese lappendeken voorstellen? In de eerste plaats waren er de communisten. Hun sterkte in het zuiden was weliswaar niet te vergelijken met de communistische posities in het noorden, maar enkele provincies in de Mekong-delta werden wel degelijk door de Viet Minh overheerst. Uiteraard vormden zij een bedreiging voor de regering van Diem. Maar vooraleer baarde de doorgaande aanwezigheid van Franse troepen hem meer zorgen. Ook na de nederlaag bij Dien Bien Phu bleven de Franse commandanten in het zuiden nog beschikken over 100.000 manschappen. En hoewel de Franse publieke opinie het wel gezien had in Vietnam,
bleven koloniale krachten in Parijs en Saigon nog steeds streven naar het behoud van zoveel mogelijk macht en invloed. Anders dan in het toenmalige Nederlands-Indië bestond dat Franse leger overigens niet uit dienstplichtigen, maar uit vrijwilligers. Veel van die vrijwilligers waren Vietnamezen, op grote schaal aangevuld met mannen uit andere Franse koloniën, zoals bijvoorbeeld uit Marokko, Algerije, Tunesië en Senegal. Dat betrof grotendeels arme sloebers die helemaal niet zo vrijwillig, maar vaak onder dwang, in een voor hen volledig onbekend gebied terecht waren gekomen. En dan was er het officiële Zuid-Vietnamese leger. Het leger waar Diem formeel over kon beschikken, stond sinds de oprichting begin jaren 50 sterk onder invloed van de Fransen. Qua bevoorrading, logistiek, opleiding en bewapening was het niet alleen afhankelijk van de Amerikanen, maar ook van de Fransen. De opperbevelhebber, generaal Nguyen Van Hin, stond voor voortzetting van de warme banden met Frankrijk. De man had vroeger een opleiding genoten bij de Franse luchtmacht en beschikte zelfs over een Frans paspoort. Hij maakte er nooit een geheim van dat hij de regering Diem slechts een kort leven toewenste. Officieel beschikte Diem over het oppercommando, maar of dit leger zijn orders wel zou uitvoeren, daar hadden velen hun twijfels over. Diems eigen Zuid-Vietnamese leger stond dus onder leiding van een francofiele en hem niet gunstig gezinde officierengroep. En toch, Diem zou in de zomer van 1954 onmiddellijk getekend hebben bij het kruisje als het rijtje tegenstanders beperkt gebleven zouden zijn tot communisten, onverzoenlijke en hem vijandig gezinde koloniale machten en een francofiele legerleiding. Want dat waren lang niet zijn enige tegenstanders.

Na al die voor de pauze beschreven moeilijkheden, kreeg Jem ook nog te maken met een merkwaardige diversiteit aan regionaal opererende warlords. Die krijgsheren hadden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog kleine of grotere enclaves gecreëerd in de Mekong-delta en elders. Enclaves waarin zij met behulp van eigen milities de lakens uitdeelden. De heren hadden het beurtelings aangelegd met de Fransen en met de Viet Minh, naar gelang het hun het beste uitkwam. Sommige van die groepen zijn we al in vroegere afleveringen tegengekomen. Daar was bijvoorbeeld de massaal aangehangen sekte van de Kaodaïsten. Massaal, in het midden van de jaren 30, telde deze pseudokerk 500.000 gelovigen. Zij was in 1919 opgericht door de Vietnamese bestuursambtenaar Cao Dai, vandaar hun naam. Hun geloof was een vergaarbak van heiligen en geloofspunten uit het christendom, het boeddhisme, het confucianisme, de islam, etc. Hun liturgie deed vele qua uiterlijke vorm aan de katholieke liturgie denken. Hun leider trad op als een soort pseudo-paus. De beweging had een duidelijk anticoloniaal karakter, dus waren tijdens de onafhankelijkheidsoorlog conflicten met de Franse overheid legio. Hun leider werd door de Fransen verbannen. Belangrijk voor mijn verhaal, sinds het begin van de onafhankelijkheidsoorlog beschikten zij over een eigen leger, dat aanvankelijk tegen de Fransen vocht. Maar in 1946 kwamen zij in conflict met de Viet Minh, wat weer resulteerde in een toenadering tot de Fransen. Hun door de Fransen verbannen leider mocht weer terugkeren. Over een tweede heterodoxe religieuze groep, die een massale aanhang had, kan men grofweg hetzelfde verhaal vertellen. Dat was de Hoa Hao. In 1939 opgericht door een teenager die doorging voor de reïncarnatie van een 19e-eeuwse boeddhistische profeet. Deze jongeman begon zich in 1939 te manifesteren met orakels over een aanstaand einde van het Frans kolonialisme. Ook bij deze groep kwam het tijdens de onafhankelijkheidsoorlog tot een breuk met de Viet Minh, toen lokale Viet Minh-leiders hun profeet vermoorden. Ook de Hoa Hao pakteerde toen weer met de Fransen in ruil voor autonomie in hun gebieden. Toen Diem aan de macht kwam, waren er minstens 4 machtige krijgsheren die met een eigen legertje in de westelijke Mekong-delta de lakens uitdeelden in hun eigen staatjes. Eén van hen controleerde zelfs de reistoevoer naar Saigon. Nu zou u kunnen denken, dan zal regeringsleider Diem toch in ieder geval de hoofdstad Saigon stevig in handen hebben. Maar helaas, de stad was al jaren grotendeels in handen van de zogeheten Binh Nguyen, een machtig misdaadsyndicaat dat al sinds jaar en dag de onderwereld runde via nachtclubs en omvangrijke bordelen in de Chinese voorstad Cholon. Ook de Binh Nguyen werkte aanvankelijk met de Viet Minh samen in de strijd tegen de Fransen. Maar toen de communisten de leider van het syndicaat te machtig vonden, liep de hele bende over naar de Fransen. En dat gebeurde in ruil voor krachtige posities in de leiding van de gemeentelijke politie en het stadsbestuur. Toen Diem zijn intrek nam in het Norodom-paleis, spoedig omgedoopt in Onafhankelijkheidspaleis, werden grote delen van Saigon beheerst door dit criminele syndicaat. Berucht waren de gebeurtenissen een kleine 10 jaar eerder, in de nacht van 24 op 25 september 1945, toen bewapende leden van dit syndicaat een duurdere wijk van Saigon binnentrokken om hier onder Franse en Frans-Vietnamese inwoners een bloedbad aan te richten en vrouwen en kinderen als gijzelaars weg te voeren.
Het zijn taferelen die erg doen denken aan soortgelijke gebeurtenissen in ons Indië in diezelfde tijd. Chaos dus alom. En dan spreken we nog maar niet over de regionale milities van enkele niet-communistische nationalistische groeperingen. Kortom, het Zuid-Vietnam waarvan Diem in 1954 nominaal de regeringsleider werd, vormde een lappendeken van gebiedjes waarover lokale krijgsheren en misdaadbendes heersten met behulp van eigen milities. Zuid-Vietnam was in een toestand van vrijwel geheel ontbrekend centraal gezag.

0: Ik geef u nog een snelle sfeertekening van het Saigon in augustus 1954. Ik doe dat aan de hand van een herinnering van de toenmalige Amerikaanse ambassadeur Donald Heath. Een maand eerder was het akkoord van Genève gesloten. En Jem was 2 maanden daarvoor tot minister-president benoemd. In die augustusmaand krioelde het in Saigon van allerlei Jem-vijandige samenzweerders. In de bronnen lezen we hoe de Amerikaanse ambassadeur uitgenodigd werd voor een cocktailparty op 26 augustus ten huize van de Fransman Jacques Raphael. De diplomaat en politicus Raphael had de leiding van verschillende geheime en officiële missies waarmee de Fransen zowel met Ho Chi Minh als met Diem de contacten probeerden te onderhouden. Raphael was een intrigant eerste klas die vooral in dienst van allerlei koloniale belangen stond. Later zou hij het nog schoppen tot vicepresident van de Franse Nationale Vergadering en tot ambassadeur in Ivoorkust. Ambassadeur Heath kwam er die augustusavond al snel achter dat hij terecht was gekomen in een bijeenkomst van allerlei soorten samenzweerders die Jem bepaald niet gunstig gezind waren. Onder de gasten bevonden zich enkele hooggeplaatste Fransen, hooggeplaatste Vietnamese militairen, waaronder de hoogste in rang, de Fransgezinde generaal Nguyen van Hin, die ik al eerder noemde. Maar ook de kerkleider van de Kaodaïsten liep er in vol ornaat rond. Het viel Heath op dat men tijdens deze party onbekommerd aan hem vroeg hoe de Amerikanen er tegenover zouden staan wanneer Jem afgezet zou worden. Heath hield zich op de vlakte, maar was erg onder de indruk van de aanwezigheid van zoveel Diem-vijandige figuren. Hij had er in die dagen al tevergeefs bij Diem op aangedrongen zijn regering te verbreden met wat krijgsheren en hoge officieren. Maar hij had geen goed argument kunnen vinden waarom het in een land met een autoritaire traditie beter zou zijn de macht te spreiden dan de macht te concentreren. Dit soort discussies zouden nog jarenlang doorgaan tussen Diem en allerlei soorten Amerikaanse beleidsmakers en ambassadeurs. De dag na de party informeerde ambassadeur Heath zijn regering dat Diem niet over veel steun in het land kon beschikken en trok alvast maar de conclusie dat het een goede zaak zou zijn wanneer, citaat, we onze ogen open zouden houden ten aanzien van een nieuwe leider. Dit was dus augustus 1954. Behalve in serieuze historische studies ben ik, beste luisteraar, vaak ook geïnteresseerd in andere vormen van historische beeldvorming. Romans, films, autobiografieën, etc. Een realistische literaire impressie van het Zuid-Vietnam dat Diem in 1954 aantrof, kunt u vinden in de roman die de katholieke Britse auteur Graham Greene in 1955 publiceerde onder de titel De Stille Amerikaan. Destijds een bestseller. Er zijn rond de 8 miljoen exemplaren van De Stille Amerikaan over de toonbank gegaan in de jaren erna. U kunt het boek in vertaling nog gemakkelijk voor een paar euro antiquarisch bemachtigen. Green is ook bekend van boeken als Onze Man in Havana en De Derde Man. De Derde Man speelt zich af in het naoorlogse in 4 sectoren opgedeelde Wenen. Green was bepaald geen kamergeleerde. Zo heeft hij ook voor de Britse geheime dienst gewerkt. Zijn boeken zijn geschreven in een modern, realistische stijl en bevatten vaak figuren die twijfelen aan zichzelf en die in een donkere wereld leven. Die twijfel gaat vaak ook over religieuze zaken. Vandaar dat zijn reputatie onder katholieke literatuurcritici in die tijd niet altijd onomstreden was. De roman De Stille Amerikaan lijkt zich in Vietnam gedurende de periode vlak voor 1954 af te spelen. Dat was de periode dat de Amerikanen al een steeds belangrijkere rol in Vietnam gingen spelen. Bijvoorbeeld door levering van militair materieel. Op de eerste bladzijde van het boek ziet de hoofdpersoon al enkele Amerikaanse vliegtuigjes uit een schip op de kade van Saigon afgeleverd worden. Hoofdpersoon is het alter ego van de schrijver, de Britse journalist Thomas Fowler, oorlogscorrespondent voor de London Times. Heel treffend wordt in het boek de broeierige sfeer van Saigon weergegeven. De Amerikaanse jongeman Alden Pyle speelt daar een schimmige hoofdrol in. De liefdesperikelen van beide heren zal ik u schenken. In de roman bezoeken we met de hoofdrolspelers nachtclubs en bordelen die door het misdaadsyndicaat Bin Nguyen in Saigon gerund worden. Over het grootste bordeel schrijft Queen: in de geweldige binnenhof die open onder de hemel lag, was het juist rustuur. Honderden meisjes lagen op het gras of zaten op een hurken met elkaar te praten. Voor de hokjes rondom het middenplein waren de gordijnen weggetrokken. Er waren strubbelingen in Golon. De troepen moesten in de kazerne blijven en er was niets te doen. De zondag van het lichaam. Maar ook beleven we in de roman hoe de noordelijke bisschopstad Phat Diem belegerd wordt door de Viet Minh en hoe de gehele bevolking haar toevlucht zoekt in en rond de kathedraal. Over een van de stadskanalen schrijft Green: het kanaal was vol lijken. Als ik er nu aan terugdenk, herinnert me het me aan een hutspot met te veel vlees. De lijken lagen over elkaar heen. Eén hoofd, grijs als een zeehond en naamloos als een veroordeelde met een geschoren schedel, stak uit het water omhoog als een boei. Ook bezoeken we het hoofdkwartier van de sekte van de Kaodaïsten. En we maken mee hoe de Viet Minh 's nachts nog delen van de Mekong-delta beheerst. Kortom, veel van wat ik u eerder vertelde over het Vietnam van die dagen, vooral het Zuid-Vietnam van die dagen, komt in deze roman ter sprake. Het boek werd in 1958 verfilmd met John Wayne in de hoofdrol. In die filmversie van 1958 werden alle Amerika-kritische elementen, die in het boek van Queen wel degelijk een rol spelen, weggezuiverd. Veel later, in 2002, werd het boek opnieuw verfilmd en deze filmversie doet veel meer recht aan het oorspronkelijke boek. Die film kan ik u zeer aanraden. De jonge Amerikaanse idealist Alden Pyle zien we optreden in een wereld die hij nauwelijks lijkt te begrijpen. Wij, met onze kennis van nu, kunnen in zijn naïeve denken en handelen al gemakkelijk de voortekenen lezen van de latere Amerikaanse catastrofe. Let wel, met onze kennis van nu. Maar de katholieke romanschrijver Queen publiceerde zijn De Stille Amerikaan al in 1955. Beste luisteraar, we zijn aan het eind van deze aflevering gekomen. In de volgende aflevering zullen we zien hoe minister-president Diem de bijna hopeloze toestand waarin Zuid-Vietnam verkeerde te lijf is gegaan. Ik dank u weer voor uw gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven geschenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uithult.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, de kroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenken tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf en uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God. U bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee. en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader
1: en de Zoon
0: en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Van harte welkom hier in het nieuwe seizoen. Het eerste gezinsuur weer. Op een ander tijdstip dan u gewend was. We zullen voortaan op de vierde maandag van de maand het gezinsuur uitzenden. Maar wel met vertrouwde gezichten, geluiden op de radio. Met priester Luc, van harte welkom in de uitzending.
1: Ja.
0: Nou, we hebben het gezinsuur weliswaar verplaatst, maar verder is het eigenlijk gewoon nog het vertrouwde gezinsuur. Dus we willen graag beginnen met wat nieuws, hè, dat ook voor de gezinnen interessant is. En uiteindelijk is het natuurlijk voor iedereen interessant, maar goed, we proberen ons een beetje daarop te focussen. Nou, misschien toch voordat we daarmee beginnen, heel kort van, hoe gaat het met jou? Want je zit dus in Banneu. Het bedevaartseizoen gaat wel aflopen, maar daar ben je afgelopen maanden actief geweest, toch?
1: Zeker, ja. Vanaf mei. En ik heb nu inderdaad één bedevaartseizoen bijna rond meegemaakt. Dus half oktober sluit het bedevaartseizoen. Dan zijn er nog wel wat activiteiten, hoor, die ook nog wel doorlopen. Maar officieel is dan de sluiting. En ik heb een beetje zicht gekregen op wat er allemaal gebeurt. En wie er allemaal komt. En ook natuurlijk zelf meer me ingelezen in de boodschap van Banneu. Waar ik wel iets van wist. Maar nu veel meer nog mee bekend ben geraakt.
0: Ja. En ook Nederlandse pelgrims mogen ontvangen, neem ik aan.
1: Ja, dus ik heb een benoeming voor de Nederlandstalige pelgrims. En dat zijn eigenlijk drie hoofdcategorieën. De pelgrims van de zieke bedevaarten, die dus bijna continu ook naar hier komen. Steeds 3 dagen, maar dan met kop en staart. Dus ze zijn zowat 5 dagen meestal hier. Zowel uit Nederland als uit Vlaanderen. Dus die voor mij dan van het grootste belang zijn, omdat ik voor de Nederlands sprekende ben. Mm-hmm. En dan heb je de groepen die komen. Ook uit natuurlijk zowel Vlaanderen als Nederland. Dat kunnen ook vaak zieke groepen zijn van bepaalde verenigingen die zich voor zieken inzetten. En zoals je bij ons de Zonnebloem hebt, zo heb je bij ons ook allerlei verenigingen die pastoraal en zorg hebben voor zieken. En dan heb je de individuele bedevaders. Ja. En daar heb ik eigenlijk specifiek de zorg voor, omdat ik dagelijks de heilige mis met hen vier, voor wie dat wil. En 's middags is de ziekenzegen, 's avonds om 7 uur wordt op de rozenkrans gebeden. En dan is er een mogelijkheid om samen ook een bid weg te doen. Dus daar is een programmaatje voor.
0: Mooi. Ja. Het is natuurlijk heel pastoraal. Dus het is ook heel mooi om daar je daarvoor in te mogen zetten.
1: Zeker. En de contacten, met name ook wel rond de heilige mis. Ook wel rond de ziekenzegen, maar met name rond de heilige mis. Ja, die zijn vaak heel verrassend. En ik krijg ook een nieuw zicht op wat er met name in Vlaanderen allemaal aan katholiek leven is. En bijvoorbeeld een heleboel congregaties waar ik nog nooit van had gehoord. En die soms ook met mensen of individueel op bedevaart komen. Kleine groepjes of religieuzen die op vakantie komen in Banneu.
0: Oh, wat mooi,
1: dat komt ook vaker voor. Ja, dus allerlei vormen van van groepen en mensen die je leert kennen en waar ik eigenlijk helemaal niks van gehoord had.
0: Ja, nou, wat mooi. Altijd weer wat nieuws om te leren. Nou, wij gaan hier weer het gezinsuur vormgeven, vertellen. We hebben een heleboel dingen uitgezocht weer. Nieuwe onderwerpen, maar gebruikelijk is om natuurlijk met wat nieuws te beginnen. En je had ook een paar dingen al, die was je tegengekomen, hè, in de afgelopen tijd, waar je graag wat over wil vertellen.
1: Ja, het ene is wat meer nieuws dan het ander. We zijn een paar maanden uit geweest. Maar er zijn wel een aantal dingen die onze aandacht mogen hebben. Het eerste, dat is de synode van de bisschoppen. Mm-hmm. En met name van de voorzitters van de bisschoppenconferentie. Die komen de maand van 7 tot 14 oktober met de paus samenkomen in het Vaticaan. Naar aanleiding van 10 jaar Amoris Laetitia, dus de neerslag van de beide gezinssynodes die Franciscus heeft gehouden, om daarover te spreken. En Nou ja, er zijn een aantal thema's die daarvoor van belang zijn. Dus goed, bij dit soort bijeenkomsten wordt vaak eerst een algemene, ja, hoe zeg je dat, overzicht gemaakt van ja, hoe staat het met de families in deze tijd? Wat is de betekenis van de families in onze samenleving? Ja, voor welke uitdagingen staan ze? Nou, daar wordt over gesproken. Maar er zijn een paar thema's die ook wel, vind ik zelf ook heel fascinerend, ook vanuit de gezinspastoraal gezien. Er is het tweede thema gaat over jonge mensen en de ontdekking van de roeping tot het huwelijk.
0: Oké.
1: Het is ook wel waar, ja, ook natuurlijk ook familie als colossio, hè, dus de gezinsexhortatie die ook naar aanleiding van de gezinssynode is gepubliceerd onder Johannes Paulus II, die had er ook veel aandacht voor. Dus de jonge mensen en de roeping tot het huwelijk. En die komt nu opnieuw ook heel concreet op de agenda te staan. Ook omdat in de gezinssynodes daar veel vragen over zijn geweest en veel over gesproken is.
0: Oké.
1: En dan een derde thema is het huwelijk zelf. Het leven als gehuwden. En dan met name over de eerste 5 jaren. Het wordt steeds helderder ook wel dat als mensen getrouwd zijn als het hen gegeven is dat ze kinderen mogen ontvangen. Dat is natuurlijk een hele eigen dynamiek. En voor gezinnen kan dat ook vaak een grote uitdaging zijn in de kerk. Nou, het is belangrijk dat we juist ook voor die eerste jaren waarin de jonggehuwden op weg zijn, om daar ook pastorale aandacht voor te hebben. En er ook naar te luisteren en te begeleiden. Dus dat is ook een apart thema.
0: Jij begeleidt zelf heel veel jonge stellen eigenlijk, hè? Die voor het huwelijk staan of misschien inderdaad net gehuwd zijn. Dat weet ik eigenlijk niet eens precies. Maar is dat dan heel anders dan dat het jaren geleden was?
1: Ja, dus ik denk wel dat onze samenleving is denk best wel complex geworden. En er zijn ook allerlei invloeden van buitenaf. Een goed thema waar we dadelijk over gaan hebben is AI. Hè? Naar aanleiding van de alles kies in de pauze. Nou ja, sociale media heeft natuurlijk een enorme invloed. Goed, op jonge kinderen, op die leeftijd misschien nog niet zo, maar als ze wat ouder zijn wel. Het vinden van een huis, om maar wat te noemen, is vaak wel een enorme uitdaging voor jonge stellen. De enorme huizenproblematiek, die natuurlijk niet alleen voor jonge stellen is, maar in het algemeen, maar ook de jonge stellen hebben daarmee te dealen. De arbeidsomstandigheden, men krijgt minder makkelijk een vaste baan. Men wordt vaak makkelijker door een organisatie of een bedrijf waar men werkt verzocht om naar elders te verhuizen. Dus ik denk de stabiliteit die we decennia geleden hadden, maar ook minder lang geleden, voor gezinnen is wel minder geworden. Dat zijn wat factoren, er zijn ook wel meer te noemen, maar ik denk wel dat het een uitdaging is.
0: Ja, en het vinden van een huis, laat ik het zo zeggen, is nou niet een typisch katholiek onderwerp, maar omgaan met onzekerheid, met inderdaad dat er geen vastigheid misschien is qua werk, dat raakt natuurlijk, dat raakt jou als persoon en inderdaad ook als gehuwde.
1: Ja, en dus ben ik goed om te zien dat het huwelijk ook geen typisch katholiek onderwerp is.
0: Mm-hmm.
1: En daarom ook dat de kerk, en ik denk met name nu ook de kerk, die zegt, nou ja, wij moeten wel uitgaan naar buiten toe. Hè, dus we moeten op missie. Ja, komt daardoor ook makkelijker in contact met gezinnen die misschien ook niet katholiek zijn, maar waar de visie op de mensen, op relaties en het huwelijk wel heel belangrijk kan zijn.
0: Ja, precies, ja. Dat is wat ik bedoel. Dus het gaat over hoe je als mens, precies dat, je dan omgaat en kunt omgaan met dus de uitdagingen waar gezinnen tegenwoordig voor staan.
1: Precies.
0: Ja. Nou, interessant.
1: Goed, er was nog één onderwerp dat me net inviel. Dus de mantelzorg is natuurlijk ook een geweldige uitdaging momenteel.
0: Ja. Ja.
1: Waar ook het thema van het vinden van mensen in de zorg, waardoor meer, omdat het lastig is, meer zorg bij de gezinnen ook en ook bij de jonge gezinnen trekken. Ja. Dus er zijn allerlei thema's waarvan je kunt zeggen, nou ja, dat zijn wel uitdagingen in dit tijdsgevricht.
0: Ja, ik snap hem, ja, ja. Nou, ik ben benieuwd, want dat is dus dan voor alle voorzitters van de bisschoppenconferenties een eigenlijk wel een belangrijke bijeenkomst. Juist ook met wat ze natuurlijk dan weer mee terugnemen naar, nou ja, naar hun eigen diocese. Ja, ja, ja, ja.
1: Er zijn er twee onderwerpen, dus het vierde thema wat benoemd wordt. Dat zijn de gezinnen die tegenstand of moeilijkheden ondervinden. Dat is ook een thema dat iedere keer wel weer terugkomt. Maar waar ook aandacht voor wordt gevraagd. En dan de missie van het gezin. Dus de kerk als missionaire kerk staat natuurlijk hoog op de agenda. En ook hier wordt dat weer expliciet als een thema geformuleerd.
0: Ja.
1: Ja, dus het zit eraan te komen, ja.
0: Oké, ja, ja. Nou, het is sowieso ook wel goed om daarvoor te bidden. Hè, want wat je eigenlijk aangeeft, gezinnen hebben het niet eenvoudig met al die uitdagingen. En dat het ook een vruchtbare bijeenkomst mag worden natuurlijk in oktober.
1: Ja,
0: ja. Ja, ja. Ja. Nou, ook wat ander nieuws. Want er waren toch wel in de afgelopen maanden een paar onderwerpen die ja, zo interessant zijn dat je het toch even wilde noemen, hè?
1: Een ander onderwerp is de, ik weet niet of mensen er wel eens van gehoord hebben. De UCAT kennen we denk ik wel, hè? Dus dat is de jeugdcatechismus. En er is ook een DOCAT, dat is je zou kunnen zeggen de catechismus over de sociale leer van de kerk. Maar er is ook een UCAT Love Forever uitgekomen, al een tijd geleden, onder Paus Franciscus al. Maar het is nu opnieuw nieuws, omdat die een catechismus een herdruk heeft gekregen. En onze huidige paus daar een voorwoord voor heeft geschreven.
0: Oké.
1: En daar noemt hij eigenlijk een paar mooie dingen in. Goed, het is natuurlijk maar een kort tekstje, maar het is wel de moeite waard om dat te noemen. Omdat het natuurlijk ook een inkijk geeft in hoe de paus aankijkt tegen het sacrament van het huwelijk. En hij zegt daarin, we zien het mooiste beeld van ware liefde wanneer we naar het kruis van Jezus Christus kijken. Nou, ik denk mooi dat de paus ook in het kader van het huwelijk ook het kruis benoemt.
0: Mm-hmm.
1: En dan zegt hij, Jezus had de mensen zo lief dat hij bereid was voor hen te sterven. Die zelfgave noemt de paus het DNA van het christendom.
0: Mm.
1: En ik denk dat is een mooie uitdrukking, hè? Dus de zelfgave, die ook bij Johannes Paulus II een belangrijke rol speelde, onder andere natuurlijk het lichaam. De zelfgave noemt de paus het DNA van het christendom. Nou, we leven natuurlijk in een tijd waarin we opkomen voor onze eigen rechten en waar mensen ook, we leven nogal luxe, om het zo te zeggen. Ja, en dus de zelfgave komt wel eens in de verdrukking, maar is een wezenlijk aspect.

0: in de verdrukking. Maar hij is een wezenlijk aspect ook van het huwelijk. Ja. En hij noemde het hier het DNA van het christendom.
1: Ja,
0: dat is een mooie uitspraak.
1: En je zei er komt een tweede uitgave. Is dat ook in het Nederlands voorhanden?
0: Wordt aangewerkt. Dus we hebben nog niet eens de eerste uitgave, of nog niet eens. Nee, goed, we zijn natuurlijk een klein taalgebied en het is altijd een enorme uitdaging om dingen te vertalen. Maar die zit eraan te komen. Dus ik heb begrepen dat eind dit jaar de kans er is dat deze uitgave ook in Nederland op de markt is.
1: Ja, en dan is het, neem ik aan, bij uitstek geschikt om te gebruiken bij huwelijksvoorbereiding, bij dat begeleiden van die stellen in de eerste paar jaar van hun huwelijk.
0: Zeker.
1: Ja, ja. Oké, nou, daar komen we ongetwijfeld nog op terug.
0: Misschien nog een zinnetje uit die wat mooi is om te noemen.
1: Ja.
0: Voor jongeren die graag willen trouwen, geeft de paus daarom een duidelijke boodschap. Durf ja te zeggen tegen een liefde die verder gaat dan het gevoel van vandaag. Hij bidt dat jongeren met vertrouwen en moed antwoord geven op wat hij de mooiste van alle roepingen noemt. De roeping tot de liefde.
1: Ach.
0: Nou, de roeping tot de liefde is natuurlijk niet voorbehouden alleen aan mensen die gaan trouwen. Dus ook voor religieuze en eigenlijk voor iedereen. Maar hier wordt dat natuurlijk vooral in de context van het huwelijk genoemd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, mooi, mooi. Ja, en dan was het nog een item voor het nieuws eigenlijk, wat jij toch heel graag onder de aandacht wil brengen. En dat is wel recent nieuws eigenlijk.
0: Ja, dat is iets waar begin deze maand over gestemd is in het Europese parlement. Er worden natuurlijk allerlei wetten gemaakt in het Europees Parlement die een hele lange weg gaan. En sommige wetten die zijn dan weer opgenomen in een bredere strategie, zeg maar. En een van de strategieën die momenteel belangrijk is, ook in het Europees Parlement, dat is de strategie om gelijkheid, wordt er eigenlijk gezegd, maar je zou kunnen zeggen gelijkwaardigheid, over mensen die de LGBTIQ gemeenschap.
1: Plus.
0: Dat is altijd een hele naam. Dus de mensen die zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht, of die zich eigenlijk niet tot een andere sekse voelen aangetrokken, of die juist naar de andere sekse willen worden omgebouwd. Nou, we kennen die problematieken ook allemaal, hè? En die verlangens die mensen hebben. Wat de Europese gemeenschap zegt, er moet natuurlijk ook zorg zijn voor deze mensen, voor deze groep. Voor deze medebewoners in de Europese Unie. En er is een strategie voor uitgezet van 2026, van dit jaar tot 2030.
1: Ja.
0: En zo'n strategie heeft een hele weg en er zijn alle mensen die daarover meedenken en organisaties die meedenken, alle NGO's en overheden enzovoort. Dus dat zijn hele uitgebreide en complexe processen. Ja, waarin iedereen de kans krijgt. We leven ook in Europa in een democratie. Het Europese parlement is daar natuurlijk de uiting van. En zo'n strategie komt langzaam op gang. En daar wordt wetgeving in gemaakt. Zowel wat we noemen soft law. Dat is dan wetgeving die nog niet bindend is. Maar ook op een gegeven moment wetten die dwingend kunnen zijn. Ook voor de lidstaten.
1: Ja.
0: Mag ik even
1: onderbreken? Want ik snap de manier waarop jij het zegt. Je probeert het vrij objectief eigenlijk te brengen. Maar het is natuurlijk ook wel bekend dat er een bepaalde ideologie in het Europese parlement gevolgd wordt. En zeker met zo'n strategie. Dat is toch bekend. Het is eigenlijk ook een vraag die ik aan jou stel nu.
0: Ja, dat is heel correct dat je dat opmerkt. En daar gaat ook juist dit thema over. Dus ik wil eigenlijk een documentje onder de aandacht brengen. Waar mensen die eigenlijk...

0: willen opkomen voor homoseksuelen zeggen, wij komen steeds meer in de knel, omdat men in de Europese Unie steeds minder de biologische seksen noemt. Hè, dus de, zoals ons lichaam gegeven is bij de geboorte. En men eigenlijk steeds meer nadruk legt op het lichaam zoals ze dat zelf ja, aanvoelen of willen dat, dat het is. En waar dus inderdaad ook de verlangens uit voortkomen van mensen om je te laten ombouwen. Ja. Van man naar vrouw of van vrouw naar man. Zover dat ook mogelijk is, hè, want medisch zijn er ook allerlei vragen over. En dus deze maand was er een, nou ja, wat ze noemen amendementen. Hè, dus je kunt op een gegeven moment aanpassingen in de wetgeving die ontwikkeld wordt, kun je binnenbrengen. En nou, er zijn er 500 ingediend, ruim 500.
1: Ja.
0: Er zijn er nu 100 van ook behandeld en bevestigd. Maar deze groepering zegt, nou ja, wat er gebeurd is, dat men steeds verder de biologische seksen eigenlijk gaat vervangen door gender. Maar gender is een begrip wat ja, weinig fundament heeft, wat heel sterk op gevoelens geënt is. En het gaat hier onder andere over amendementen die de bedoeling hebben om in de medische wereld te komen tot standaardprocedures om, en dan gaat het nog iets over specifieker, de rechten van de vrouw te vergroten. En dan gaat het dus onder andere over de vraag, nou, het klinkt allemaal wat, misschien wat vaag, maar het gaat onder andere bijvoorbeeld over als medicijnen getest worden. Ja, hoe worden die getest? Worden die getest op mensen in het algemeen, of worden die getest vooral op mannen, of worden die vooral getest op vrouwen. En het is dus een feit dat de medische medicijnen vooral worden getest op mannen en niet zozeer op vrouwen. En dus het verschil tussen mannen en vrouwen wordt eigenlijk buiten beschouwing gelaten. En met name bij de vrouw is dat belangrijk, omdat de vrouw natuurlijk haar cyclus heeft. Vrouwen kunnen op een gegeven moment zwanger worden, komen in de menopauze. Dus er zijn een heleboel specifiek vrouwelijke aspecten in de medische zorg. En deze groepering zegt, nou, als wij zeggen, we willen de vrouw meer gelijkwaardigheid geven, ook in de gezondheidszorg, dan moeten we hen ook echt als vrouwen zien.
1: Ja.
0: En ook in de testen, echt vrouwen testen. Nou, en wat hier gebeurt nu bij die resolutie is, daar wil men eigenlijk niet aan, want de genderideologie is zo sterk dat men eigenlijk zegt, ja maar, wij willen eigenlijk meer het begrip gender in het centrum zetten. En niet het begrip seksen, waar het gaat over de mannelijkheid en vrouwelijkheid.
1: Ja, ja, over de gewoon het geboortegeslacht.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja, wat uiteindelijk altijd, ook als je mensen die zich dan nou ja, laten verbouwen, om het zo maar te zeggen, dan nog altijd is jouw biologische kern, zeg maar, is toch die waarmee je geboren bent.
0: Ja, ja. En goed, je kunt die met heel veel hormoontherapieën, kun je die proberen te onderdrukken, maar feitelijk blijft het licht natuurlijk ook genetisch, mannelijk of vrouwelijk.
1: Mm-hmm.
0: He, met een heel klein percentage mensen waar dat soms ook een, niet helemaal helder is, maar dat is een fractie.
1: Mm-hmm.
0: En wat zij zeggen, als we dit doorvoeren, dus, er zijn dus een heleboel wijzigingen aangeboden voor deze wetten die ja, in de toekomst mogelijk ook aan de lidstaten worden aangeboden, die vooralsnog niet bindend zijn, dat is wel goed om dat te zeggen. Maar zij zeggen, als we dit door gaan voeren en die amendementen die met name vragen om de vrouwen als biologische vrouwen te beschermen, en dat wordt genegeerd, dan is dat niet alleen schadelijk voor de vrouwen, maar ook voor de transgenders uiteindelijk en voor allerlei andere groeperingen in dat genderspectrum waar de biologische natuur niet wordt respecteerd. Want ja, de biologie is niet gevoelig voor een ideologie.
1: Ja.
0: Die gaat haar eigen weg. Ja, en hier zie je dus gebeuren dat ja, als we die ideologie veel ruimte geven, en er zijn dus grote organisaties uit die gemeenschappen van ook van transgenders die hier hun invloed doen gelden en waar ook wel amendementen van worden aangenomen. Ja, deze organisatie, die heet trouwens Athena. Dus het is een organisatie die echt probeert ook dat biologische aspect van de vrouw op de kaart te krijgen. En die zeggen, ja, als we dit door laten schieten, dat is voor niemand is dat goed.
1: Nee.
0: Dus wij moeten toch blijven respecteren dat onze biologische natuur geworteld is. Ja, in onze lichamelijkheid, om het zo
1: maar
0: te zeggen.
1: Ja, maar het is eigenlijk in die zin een gunstig bericht, omdat er dan, nou ja, eindelijk zou je kunnen zeggen, opgestaan wordt tegen de genderideologie, die, zoals je aangeeft, natuurlijk met veel geld ook echt dingen probeert door te duwen. En dus de mensen die daarin geloven, die daar achter staan. En dat dit eigenlijk ook op Europees niveau nu gezegd wordt, is eigenlijk goed.
0: Nou, het is een gunstig bericht, maar wat zij aankaarten, ik vind weinig weerklank.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Want hun amendementen zijn bijvoorbeeld niet aanvaard. Zij geven dat aan, hier is eigenlijk een kans die we hadden. En zij zeggen zelfs na vele jaren, hè, want ze zeggen, we hebben 1999 daarover gesproken, over dit aspect, hè, van dat geworteld zijn in de biologische niet door de natuur, voor de, wat betreft de gezondheidszorg, hoe belangrijk dat is, hè, in verband met geneesmiddelen en dergelijke en testen. En er is eigenlijk weinig aandacht geweest in de afgelopen, ja, zeg maar 20 jaar, twee, drie decennia. Er zijn af en toe nog wel eens dingetjes even ter sprake gekomen. Maar dit was echt een kans om dit op de kaart te zetten.
1: Hmm.
0: En ik heb begrepen dat die kans eigenlijk verkeken is.
1: Oh,
0: dus men heeft het weggestemd.
1: Zo. Ja. Nou, ja. Dat is dus helemaal niet gunstig.
0: Nee, maar ja. Het is wel belangrijk, denk ik, dat er mensen zijn. Ja, die zeggen, nou ja, dit moet wel echt op de kaart gezet worden.
1: Ja.
0: Dit is een gevaarlijke ideologische ontwikkeling.
1: Ja. En ook dat je inderdaad als lokale of als nationale overheid je dus niet alles laat gezeggen door Europa. Dat je wel je eigen keuzes blijft maken.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja. We moeten even dit deel gaan afronden. En dan draaien we heel even wat muziek. Dan zijn we zo terug hier in het gezinsuur. En dan gaan we in op de eerste encycliek van Paus Leo XIV. En dat gaan we dus na de muziek doen. Tot zo.

0: En we zijn weer terug hier in het gezinsuur samen met priester Luc. Nou, uitgebreid over een aantal nieuwsberichten gesproken. En we willen eigenlijk dit seizoen een nieuw item oppakken om wat dieper in te duiken. En dat is dus de eerste encycliek van Paus Leo XIV, Magnifica Humanitas. En priester Luc, jij hebt het doorgeploeterd, zullen we maar zeggen. Maar we beginnen gewoon aan het begin. En we kijken wel in dit seizoen, hè, hoe we steeds stukje bij beetje daar wat dieper in kunnen duiken. Ik zou eigenlijk zeggen, ga van start. Vertel ons, wat is het, waar gaat het over en hoe je dit wil aanpakken.
1: Ja, prima. Het is zoals je zegt, het is de eerste encycliek van onze paus, Leo. Magnifica Humanitas is het genoemd. De schitterende mensheid kan het vertaald worden. Dus dit is natuurlijk een hot topic. Ik weet niet of mensen het meekregen, maar vorige week heb ik gehoord op de radio dat ook Prins Charles een heel aantal mensen heeft uitgenodigd om over AI te spreken, hè, waar de encycliek over gaat. En die heeft ook gezegd, dit moet niet in handen van verkeerde mensen vallen. Deze ontwikkeling, deze techniek. En ook de paus spreekt erover. Hè. Dus wat hij doet in een uitgebreide encycliek van 5 hoofdstukken, het is een lange encycliek, probeert hij eigenlijk deze technologische ontwikkeling te beschrijven en te kaderen in de leer van de kerk.
0: Mm-hmm.
1: Dus onze paus heeft natuurlijk zijn naam gekozen in naam van Leo XIII, die leefde in de tijd van de industriële revolutie.
0: Ja.
1: En de eerste sociale encycliek heeft paus Leo XIII geschreven, Rerum Novarum, waar hij die grootste technologische ontwikkeling, waar bijvoorbeeld de stoommachine natuurlijk een belangrijke rol in speelde, zag hij dat door zo'n technologische ontwikkeling de samenleving veranderde en soms ook ontwrichtte.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld dat de productiemiddelen steeds meer in handen kwamen van grote industriëlen in de steden. Wat een enorme invloed had, onder andere, dat is ons thema dan, op de gezinnen. Dus gezinnen werden uitgenodigd naar de stad te gaan. Nou, als je van het platteland naar de stad gaat, dan is het een andere dynamiek, ook voor een gezin. Of gezinnen werden elkaar getrokken, omdat de mannen naar de stad gingen om daar te werken in de fabrieken. En daar hadden de gezinnen af moesten laten.
0: Ja.
1: Nou, dat was een beetje in die tijd. En de paus zegt, nu is er weer zo'n enorme omwenteling door de informatietechnologie, natuurlijk in het algemeen, internet, sociale media. En nu AI in het bijzonder, kunstmatige intelligentie. En wat betekent dat voor ons? En dus als er dit soort ontwikkelingen zijn, wil de kerk daar graag ook haar visie over geven. En dat doet onze paus. Dus dat is denk ik heel goed.
0: Mm-hmm.
1: Ik was afgelopen zomer ook in een samenkomst met mensen die daar ook veel over wisten. En ook de encycliek kwam daar ter sprake. En daar werd gezegd dat deze encycliek voor gelovigen, maar ook mensen in het algemeen, een belangrijke encycliek is. En hij is door deskundigen ook heel goed ontvangen. In die zin dat ze zeggen, de paus maakt een goede analyse. Enerzijds benoemt hij het goede wat deze ontwikkeling kan geven. Maar anderzijds stelt hij ook de gevaren in het licht. Hè. Dus hij kiest ook geen partij van dit mag niet of moet niet of wat dan ook. Maar dus hij bekijkt wat is deze techniek en hoe moeten wij die beoordelen. Ook van ons geloof. En twee dingen die heel duidelijk iedere keer wil oplichten. Dat is enerzijds wat betekent dit voor de mens en de waardigheid van de mens in het algemeen.
0: Ja.
1: En anderzijds, wat betekent het voor de gemeenschap? Het common goed in het algemeen.
0: Ja.
1: En dan zitten we eigenlijk ook weer in de sociale leer, want die twee dingen, de waardigheid van de menselijke persoon en het deelnemen aan het gemeenschappelijk goed, zijn twee belangrijke pijlers van de sociale leer van de kerk.
0: Ja, hij doet dat heel mooi, hè? Meteen al in de inleiding. vind ik tenminste, wat je zei, hoe die het kadert. Het gaat niet meteen over van voorbeelden over wat er dan met AI gebeurt. Maar eerst eens kijken van ja, de mens. Hè, bijna zo van ja, hoe zit die waardigheid ook alweer in elkaar? Hè, waar moeten we op letten om het even zo een beetje simpel te zeggen? Maar hij doet dat toch zo mooi, zo mooi.
1: Ja, ja. Goed, ik weet niet of de paus de hele encycliek zelf heeft geschreven. Dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn. Hè. Vaak heeft natuurlijk ook mensen die al meeschrijven. Maar je merkt wel inderdaad een... ik vind het mooi hoe hij ook de balans zoekt. Dus enerzijds, we hebben hier iets in handen wat heel kostbaar kan zijn. En wat ook veel vrucht kan dragen. Maar anderzijds ook, daar zit natuurlijk ook negatieve kant aan. En hoe dat dan inderdaad gekaderd wordt in de leer van de kerk. En specifiek ook de katholieke leer van de kerk.
0: De sociale leer van de kerk. Wat hij dan ook zegt, hè, van de leer van de kerk, is niet een statisch iets of een stel regels. Maar het is juist ook dat is een... Even kijken, hoe zegt hij het precies? Een levend corpus van waarheid.
1: Welk nummer is dat?
0: Dat is 3. Dat is bijna onderaan bij 3, zegt hij ook.
1: Oh ja.
0: Als het inderdaad gaat over natuurlijk de traditie en de Heilige Schrift, dat inderdaad een levend corpus van waarheid is. Dat de roeping van de mensheid tot een volwaardig en rechtvaardig leven bewaakt en interpreteert. Ja, ik vind het gewoon, mij spreekt dat heel erg aan. Maar dat is misschien ook wel wat de paus zo sterk maakt, wat de katholieke leer zo sterk maakt. Hè, je gaat uit van de mens. Van de schepping, ja. Zoals geschapen door God.
1: Ja. Nou, dat is wel belangrijk, want daar komt hij steeds op terug. Hè. Dus de mens die probeert te handelen los van God, dat komt een heel aantal keer terug. Ja, die begeeft zich op zeer glad ijs. Maar inderdaad, dus wat hij heel sterk benadrukt, en dat heeft denk ik ook te maken met het synodaal proces waar we in zitten, de leer van de kerk, het evangelie verandert niet, dat hebben we ontvangen. De leer van de kerk is ook een traditie die in zichzelf ook een organisch geheel is, waar we aan moeten blijven vasthouden. Er zijn bepaalde zaken waar niet aan te tonen valt. Zoals dat de mens waardevol is, oneindig waardevol is in Gods ogen, vanaf de conceptie tot aan de laatste ademteug. Nou, daar kun je niet aan tornen. Maar wat betekent die leer van de kerk inderdaad in de concrete situatie waar we leven? Mm-hmm. En hij beschrijft ook mooi, hij noemt het dan ook vaak de reis door de geschiedenis van de kerk. Ja, waar we iedere keer weer nieuwe vragen tegenkomen die ook beantwoord moeten worden.
0: Ja. Ja.
1: En daar, ik spreek ook veel met protestanten die zeggen, met name de groeperingen die de Bijbel als enige uitgangspunt nemen, het sola scriptura principe. Alleen de Bijbel is maatgevend. Die zeggen, ja, op een gegeven moment komen wij vast. Want ja, een aantal dingen waar we tegenaan lopen, staan natuurlijk niet in de Bijbel beschreven. AI wordt niet in de Bijbel genoemd. Dus je moet wel principes hebben die je uit de Bijbel deduceert. Hè? Dus die je uit de Bijbel haalt. Waarvan je zegt, nou, maar we kunnen vanuit de Heilige Schrift wel iets zeggen over die moderne ontwikkelingen. Omdat bijvoorbeeld de Bijbel een heel concreet zicht heeft op wie de mens is en hoe de samenleving in elkaar zou moeten zitten.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld rechtvaardig. Een rechtvaardigheidsprincipe is een belangrijk principe. Ja.
0: Ja. Ja, wat mij ook opviel is dat, en dan denk ik haast van, dat grijpt ook wel terug op Paus Johannes Paulus II. Hij heeft het ook over gewoon onze verantwoordelijkheid.
1: Ja. Ja, we kunnen dat niet wegschuiven naar anderen. We hebben ieder van ons en ook als gemeenschap onze verantwoordelijkheid. Ja, komt hij vaak op terug inderdaad. Mm-hmm. Ja, dat is zeker. Ja, hij grijpt trouwens vaak terug op Johannes Paulus II.
0: Ja.
1: En zijn wordt vaak geciteerd. Goed, een heel aantal pausen natuurlijk. Hè? Leo XIII. En ook omdat hij door de geschiedenis van de sociale leer ook gaat. In zijn schrijven, ja, wordt de recente geschiedenis ook van de speciaal leer benoemd.
0: Ja. Ja. Ik denk dat zo in de inleiding, hè, die jij nu een beetje bespreekt, daar gaat het nog niet heel concreet over gezinnen, denk ik.
1: Nou, ik weet niet of we dat vandaag al moeten doen, dat is misschien voor de volgende keer. Maar hij neemt twee beelden in de encycliek tot uitgangspunt. En het ene beeld is het verhaal van de bouw van de toren van Babel. Mm-hmm. Waar de mensheid verstrooid raakt. En het andere beeld is de herbouw van Jeruzalem na de ballingschap. Wat in het boek Nehemia wordt beschreven. Waar de gezinnen een uitdrukkelijke rol spelen.
0: Oh ja, ja, ja.
1: En dat vind ik dus in ons kader denk ik wel heel belangrijk om dat te zien. Ik denk dat we dat voor de volgende keer moeten bewaren. Om ook die twee beelden wat verder uit te spinnen. Maar dus het gezin als fundament van de gemeenschap komt ook in deze encycliek een paar keer ter sprake.
0: Ja, ja. Ja, het klopt wat je zegt. Dat raakt ook aan de verantwoordelijkheid. Omdat inderdaad bij de herbouw van Jeruzalem de gemeenschap, waaronder de gezinnen, maar ook de mensen, die de priesters, noem maar op, dat die allemaal hun verantwoordelijkheid of gevraagd is om hun verantwoordelijkheid te nemen, ja, in het heropbouwen van Jeruzalem.
1: Precies.
0: Dat klopt,
1: precies.
0: Het staat daar, ja. Ja.
1: Ja. Ja. En er is zelfs een paragraafje, maar goed, daar komen we later wel bij terecht. Wat expliciet over de gezinnen en jongeren gaat als de sociale voorwaarden voor hoop.
0: Mm.
1: Dus er is ook een paragraafje specifiek over de gezinnen. Ja. Ook in dit thema.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat komt ook verderop pas in de encycliek, toch?
1: Zeker, dat is pas 165, 169, ja, een stukje verder. Maar we gaan nog ergens ook wel een uitzending kijken waar wordt het gezin ook benoemd in deze encycliek. En dat komt vaak terug.
0: Oké. Maar nog even over de inleiding. Want daar neemt de paus ook uitgebreid wel de ruimte voor, hè, om dus de hele encycliek in te leiden. Wat zijn volgens jou dus de belangrijkste pijlers die hij hierin noemt?
1: Hij gaat kijken ook wat is nu precies nieuw in onze tijd. He, dus het is natuurlijk bij zo'n encycliek, net als we toen straks ook zeiden, bij de nieuwe conferentie in Rome over de gezinnen. Men gaat vaak kaderen van waar staan we nu eigenlijk in deze tijd. En nieuw in onze tijd, dat is een eigen hoofdstuk in deze encycliek, zullen we de volgende keer denk ik mee beginnen. Dan noemt hij een aantal dingen, zoals bijvoorbeeld de snelheid waarmee het gaat en hoe AI in de samenleving is ingebed. Het is niet iets van, daar kun je voor kiezen om daar mee te doen of niet. Eigenlijk kun je daar niet in kiezen. Het is iets wat zo aanwezig is. Ja, je moet onder een steen gaan leven om te voorkomen dat deze ontwikkeling invloed op je zou hebben.
0: Ja. En juist dan is het heel belangrijk om erbij stil te staan. Hoe ga ik ermee om? Wat betekent dat voor mijn leven, voor mijn kinderen, voor mijn werk, voor mijn relaties en dergelijke?
1: Wat betekent dat voor onze democratie? Want daar komt u ook vaak op terug. Hè? Dus wie beslist er mee in deze nieuwe ontwikkeling? He, zoals bij de ontwikkeling van de stoomindustrie, er waren industriëlen die heel machtig werden. Hier zijn ook weer een aantal mensen die heel machtig worden. En dat is ook een vraag die je stelt. Mag zo'n ontwikkeling wel in handen van enkelen zijn? In hoeverre zit het met het democratisch proces? Is het transparant wat er gebeurt? Zien wij wat er op de achtergrond speelt? Wat zijn de intenties van deze die achter deze ontwikkeling zitten?
0: Ja, hij noemt dat inderdaad particuliere. Ja, eigenlijk bedrijven zijn dat natuurlijk, maar uiteindelijk zijn het particuliere bedrijven. Het zijn niet overheden of zo, maar die dit in de samenleving hebben gebracht en volop ook toepassen en brengen. Oké. Nou, dan gaan we de volgende keer ook verder met de inleiding dus van deze encycliek. Misschien is het goed om te noemen dat er dus een vertaling, een werkvertaling van de encycliek ook staat op RK Documenten.
1: Goed,
0: dat wordt dan ook verder steeds nagekeken en waar nodig aangepast. Maar hier kun je al een heel eind mee vooruit natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja. We gaan nog even naar muziek luisteren en dan komen we terug nog voor het laatste onderdeel, namelijk wat agenda-items. Tot zo in het gezinsuur.

0: En in het laatste deel van het gezinsuur kijken we nog even vooruit naar een paar activiteiten die eraan zitten te komen. Priester Luc.
1: Ja, ik heb twee dingetjes die op de korte termijn staan. Komend weekend hebben we gezinsweekend, maar daar kun je ook niet over aanmelden. Dat zit helemaal vol. En Bisschop Roermond. Er is in oktober, 6 tot 8 oktober, is er weer een retraite voor mannen. Die zal dit jaar plaatsvinden. Nou ja, we hebben gedacht, even kijken of we hier ook iets kunnen doen. Die gaat plaatsvinden aan Maneu. En bij de broeders van Sint-Jan. Dus men is daar welkom om van 6 tot 18 oktober deel te nemen. Dat is een stilte-retraite met inleiding in het gebed. We vieren samen de mis. Er is veel tijd ook voor gesprek, biechtgelegenheid en dergelijke. En men kan ook, als men wil, al een dag eerder komen. Dus voor mensen die denken, nou ja, dat is wel ver weg, maar ik wil eigenlijk wel een dag eerder al een beetje landen, dan kan men al 15 oktober aankomen.
0: Oké, en informatie daarover, waar kan men dat vinden?
1: Dat is op internet retraite voor mannen aan elkaar geschreven. jouweb.nl.
0: Oké. Nou, dat moet te vinden zijn.
1: Ja. Even kijken. En het tweede is een weekend liefde en seksualiteit. Dat doen we al jaren. Georganiseerd bij het Bisdom Breda. Dat is een weekend in Bovendonk. Voor jongeren tot 30, 35 jaar. Waar we gaan spreken eigenlijk over de theologische lichaam van Johannes Paulus II. Maar waar we ook wat specifieke thema's nog behandelen. Zoals de verkeringstijd. Of hoe kun je onderscheiden of deze specifieke persoon de ware voor jou is. We gaan het ook hebben over het thema pornografie. Wat ook een belangrijke rol speelt. Met name bij jongeren. Homoseksualiteit gaan we het ook over hebben. Ja, dus de theologische lichaam is de basis. En daarnaast een aantal specifieke thema's die we uitwerken.
0: Ja,
1: en dat
0: ja.
1: is van 23 tot 25 oktober.
0: Oké.
1: Okay. Weekend verder. In Bovendonk. En dat is te vinden op de website van het Bisdom Breda. Onder agenda en dan jongeren.
0: Oké, okay, ja. Heel goed ook, hè, voor stellen die een serieuze relatie aangaan en misschien over trouwen denken of dat nog niet helemaal weten. En jongeren om dat ook samen, daar samen eigenlijk in te groeien.
1: Ja.
0: Heel fijn. Priester Luc, heel erg veel dank weer voor dit gezinsuur, de eerste van dit seizoen. En we gaan de komende tijd natuurlijk dieper in op de mooie eerste encycliek van Paus Leo XIV. En ja, ik wil vragen of je misschien met een zegen of een kort gebed deze uitzending zou willen afsluiten.
1: Ja, prima. Nou, we zijn in Banneu, dus laten we afsluiten met een weesje goed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Amen. Heel veel dank en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, ja, heel graag. Tot ziens.
2: Dit was Aan tafel met, een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 26e week leidt de kerk met de eerste zin van de introitus ons naar de goedheid van God. Wij gedenken uw goedheid, Heer, binnen uw heiligdom. In de Eucharistie vieren wij de macht van God. Met zijn goedheid, met zijn onvoorwaardelijke liefde, krijgt God alles klaar. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd kregen de leerlingen woorden over de vraag wie van hen wel de grootste was. Maar Jezus, die wist wat ze dachten, nam een kind, zette het naast zich en sprak tot hen: wie dit kind opneemt in mijn naam, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Wie dus de kleinste is onder u allen, die is de grootste. Nu nam Johannes het woord en zei: meester, we hebben iemand in uw naam duivels zien uitdrijven. En we hebben getracht het hem te beletten, omdat hij niet een van uw volgelingen is, zoals wij. Maar Jezus zei tot hem: belet het hem niet, want wie niet tegen u is, is voor u. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Bij hem voor wie ik als een kind ben. Zelf is hij het volmaakte kind. Het volmaakte kind van de Vader. Uit zijn hand neemt Jezus alles aan in volmaakte overgave, in volmaakte rust en vrede. Zijn leven, zijn lijden en zijn dood. Dat is het waarin Jezus zijn leerlingen onderricht gaf en waarin hij ook mij nu in deze gebedstijd wil onderrichten. Waar pas voor de plaats van het gebed, de innerlijke blik omhoog richten, zien hoe hij mij te boven gaat en toch heel dicht bij mij is. Ja, hoe ik in hem ben. Zoals kinderen in hun ouders zijn, in hun schoot, in hun thuis, in hun hart. Als zijn kind val ik nooit uit hem weg. Zelfs niet door de zonde, tenminste wanneer ik me niet sluit voor zijn barmhartigheid. Ik maak een gebaar van eerbied om uiting te geven aan mijn gevoel van kleinheid tegenover zijn grootheid. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, zittend of geknield, zonder stok stijf te zijn, zo min mogelijk bewegen, zodat ik niet opga in mijn eigen activiteit, maar me door een meer passieve houding ontvankelijk maak voor zijn passiviteit. Dat zou eigenlijk heel mijn levenshouding moeten zijn: actief op grond van passiviteit, inzet op kracht van genade. Het is nu het geëigende moment om dit als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik bereid me er nu op voor Gods grootste zelfopenbaring te gaan ontvangen door me de geschiedenis van Jezus voor ogen te stellen. Meer in het bijzonder de geschiedenis van deze episode, voordat Jezus zijn reis naar Jeruzalem aanvaardt, Lucas 9, 51. En voor hij dat doet, onderricht hij zijn leerlingen over de aard van zijn optrekken naar die stad. Geen triomftocht, maar een ontluistering. Tot driemaal toe voorspelt hij zijn lijden, dood en verrijzenis. En tot driemaal toe
reageren de leerlingen met verzet en onbegrip. Jezus wil ons niet in het onzekere laten over hoe hij van zijn kant reageert op onze zelfverheffing, onze neiging ons boven de ander te verheffen. Om er nog dichterbij te komen, stel ik me de plaats voor waar zich dit heeft afgespeeld. Ik zie de plaats ook in mijzelf, waar dit geheim zich steeds opnieuw afspeelt, waar ik zelf als een kind ben, klein en machteloos, verlamd door vrees, niet in staat om zorgeloos als een kind te leven, en dit kind ook in anderen zien, onder hun soms grote doenerij. Het zijn heilige plekken waar God zich wil openbaren. Ook Jezus aan het kruis is een passende plaatsvoorstelling bij dit geheim. Jezus hangt daar als een volledig vrije mens, zelf zonder macht, zonder bezit, zonder eer. Dit geheim zal zich nooit voor mij kunnen ontsluiten als mij dit niet wordt geschonken. Maar het zal me niet worden geschonken wanneer ik niet eerst erom gevraagd heb. Dat vraag ik dan nu om de bijzondere genade. Die dient er ook voor, dat vragen om die bijzondere genade, om me ervan te vergewissen of ik die genade eigenlijk wel wil ontvangen. En door er deemoedig om te vragen, kan in mij de bereidheid groeien om die genade ook echt te ontvangen in mij. De overweging. In die tijd kregen de leerlingen woorden over de vraag wie van hen wel de grootste was. Dus op zeker ogenblik brak er een complete ruzie uit onder de leerlingen van Jezus. Jezus zelf was er niet bij, dus ze konden zich helemaal laten gaan in het uiten van hun gefrustreerde gevoelens. Wellicht heeft Jezus best wel aanleiding daartoe gegeven. Zoals Jezus met zijn leerlingen omging, kun je moeilijk spreken van een gelijke behandeling. Alleen drie bijvoorbeeld konden er zeggen, wij waren met hen bovenop de berg. En alleen Andreas heeft kunnen zeggen, hij heeft mij het eerste geroepen, nog eerder dan Petrus. En Petrus kan zeggen dat hij hem als eerste heeft aangesteld. En tegen mij, zou Nathanael kunnen zeggen, heeft hij toch maar gezegd, zie daar een Israëliet zonder bedrog. En Judas kan weer zeggen, maar mij heeft hij het geld toevertrouwd. En ieder somt de bijzondere voorrechten op die hij in de omgang met Jezus heeft ervaren, op grond waarvan zij zich dan boven de anderen menen te kunnen verheffen. En het is ook, eerlijk gezegd, bijna onoverkomelijk dat alles wat Jezus aan de ene leerling heeft gezegd of gedaan, niet door de anderen met argusogen zou worden bekeken. Jezus heeft gewoon niets kunnen zeggen of doen, of ogenblikkelijk zou dit door anderen op een bepaalde manier worden uitgelegd. Ja, hij heeft wat bijzonders met die of die, en die heeft een streepje voor. Of, die dringt zich maar op. Hoe gaat Jezus zich in deze precaire zaak redden? Wie is nu de grootste? En op deze steeds maar door iedereen gestelde vraag, inwendig of hardop, wie is de grootste, geeft Jezus zoals gewoonlijk geen antwoord. Nee, hij probeert zelfs de aandacht voor die vraag af te leiden door niet naar de grootste te verwijzen, maar naar precies het tegenovergestelde. Wie is de kleinste? Hij begint met een stuk aanschouwelijk onderricht. En wel met de leerlingen te confronteren hoe het in hun houding tegenover kinderen de gewoonste zaak van de wereld is aan de kleinsten meer aandacht te geven dan aan de groteren. Jezus die wist wat ze dachten, nam een kind, zette het naast zich. Nu moeten we eerst, voordat we gaan nadenken, even goed kijken
voordat we de woorden van Jezus op ons laten inwerken, eerst letten op Jezus. Letten op Jezus wie Hij is. Want wat Hij zegt, leidt Jezus af van wat Hij is. En dan dat kind naast Hem. Kijken hoe dat kind naast Hem ook al zit. En dat alleen al, die zittende houding, dat is de houding die voorbehoud is aan een leraar. Als een leraar gaat spreken, gaat preken, gaat leren, dan gaat hij er eerst bij zitten. En bij de lessen die Jezus geeft, neemt Jezus altijd zelf de houding aan van de leraar die leert met gezag, de zittende houding. En als Jezus dat kind naast zich neerzet en niet ergens laat staan, dan zet hij dat kind in de houding van de leraar. Het kind in de houding van de leraar die leert met goddelijk gezag. En hoe leert het kind? Het leert niet met woorden, maar ook niet met daden, door zijn voorbeeldig handelen, maar door zijn zijn. Door zijn kind zijn. En wat zijn ze? Daar zitten naast elkaar het kleine mensenkind en het eigen kind van de Hemelse Vader. En beide zijn kind. En beide zijn ook kind van God. Jezus, de enige geboren zoon van de Vader, de natuurlijke zoon van God, dus zelf ook God. En het kleine mensenkind, het aangenomen kind van God. Ook al echt horend tot de familie van God. Van dezelfde geest. En wat wil Jezus nu overbrengen met dit aanschouwelijk onderricht? Bij welke mensen van de gemeenschap is Jezus doorgaans het meest aanwezig? Bij wie zie je hem het meeste bezig? Bij de kleinen. Bij hen bij wie het vermogen tot ontvangen het meest is ontwikkeld. De kleinen zijn groot in hun ontvankelijkheid. Groot in het klein zijn. Dat is een goddelijk geheim. Daarom heeft Jezus klein willen zijn, omdat Hij de Zoon is en de liefde van de Vader ontvangt. Maar Hij is ook klein willen zijn, omdat er zoveel groten zijn die ze van tijd tot tijd, of misschien wel altijd, klein voelen en toch kwetsbaar zijn. Van mensen die groot willen zijn, hoef je niet te verwachten dat ze bij de kleine willen horen. Maar er moet toch iemand bij hen zijn? Wel, dat is Jezus. Jezus weet zich het beste vertegenwoordigd door degene die de kleinste opneemt. Wie dit kind opneemt in mijn naam, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Tegenwoordig zouden ze zeggen, Jezus weet zich het beste vertegenwoordigd door degene die zich in de omgang met de mensen laten leiden door een positieve discriminatie, waarin niet de groten, maar de kleinen de voorrang krijgen. Een discriminatie dus, ten gunste van de kleinen. En daarmee is de hele hiërarchie van waarde omgekeerd. Boven is onder, en onder is boven. Zoals Jezus, de Heer en de Leraar, voor zijn leerlingen zal neerknielen om hun de voeten te wassen. Jezus vereenzelvigt zich met de kleinste. Wie dus de kleinste is onder u allen, is de grootste. Wat Jezus eigenlijk doet, is de grootheid van de kleinen openbaren. En de opgave aan de groten, om de kleinen aan te nemen in zijn naam. Maar bovenal, de plaats van Jezus bij kleinen en groten. Hij zelf beschouwt zich toch als opgenomen in de kleinen
die door de goden in zijn naam worden ontvangen? Dus eigenlijk vereenzelvigt hij zich dus met iedereen. Niet alleen het kind wordt opgenomen in Jezus' naam, ook de exorcist doet zijn werk in Jezus' naam. En dus de naam van Jezus verbindt als een scharnier de verhouding naar binnen de groep en de verhoudingen naar buiten de groep. Jezus zelf relativeert de verhoudingen binnen de groep, door de kleine en grote maken, maar ook de groep zelf ten opzichte van de buitenstaanders, zoals naar die exorcist. Het is Jezus bovenal. En wat zit er bij Jezus eigenlijk achter? Spelen daar morele overwegingen een rol in? Zo van, het staat niet netjes, het is niet fatsoenlijk om ruzie te maken. Vindt Jezus het vanuit zijn rol als leider ongeschikt dat bezig zijn met de grootste, dat opzien naar de grootste onder hen? Vindt hij het nodig de leerlingen erop te wijzen dat ze geen ruzie moeten maken, maar de gelederen moeten sluiten? Enzovoorts. Nee, dat is niet de reden.

Dat is niet de reden. Ze mogen dat niet als gelovigen. Als kinderen van zijn hemelse vader mogen ze dat niet. Net zoals Jezus zelf. Jezus van nature en de leerlingen door aanneming. Het is dus een bovennatuurlijke, een transcendente, een boven het mens zijn uitgaande reden. Uiteindelijk komt hij zelf, omdat hij zelf de eerstgeborene is en de liefde van de Vader ontvangt. En om de liefde van de Vader te ontvangen, hoef je echt niks te hebben. En ook helemaal niks te zijn. Hoef je niet iets meer te hebben dan de anderen. Hoef je niet te kunnen bogen op prestaties, afkomst, deugdzaamheid of vroomheid. Want dat zou allemaal ongelovig zijn. Ongeloof in de volmaakte onvoorwaardelijkheid van de liefde van de Vader. En dat zou meteen inhouden dat de Vader in het grote gezin van de mensheid met zijn liefde zou discrimineren ten aanzien van de groteren. Dat hij je meer liefde zou geven dan de minder groten. Terwijl het net omgekeerd is. De kleineren, de mensen die minder hebben, die meer kunnen ontvangen, die krijgen ook meer liefde. Waarmee zouden we deze overweging beter kunnen besluiten dan met Psalm 131, bijna de allerkortste psalm. Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer. Mijn ogen kijken niet verwaand. Ik streef ook niet naar grote daden, hoger dan ik reiken kan. De stormen zijn bedaard in mij en vredig is mijn geest. Zoals een kind op moeders schoot, zo veilig voel ik mij. Zoek, Israël, uw toevlucht bij de Heer, nu en altijd. En dan sluiten met een Onze Vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mogen wij bij dit rozenhoedje de blijde geheimen gaan overwegen, vragen wij Maria in ons midden, dat ze met en voor ons wil bidden. En mogen wij bidden voor elkaar en voor de intenties van al onze luisteraars. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria, wij danken u voor uw jawoord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Dank u, Maria, voor uw dienstbaarheid en mogen wij dat ook zo ervaren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Jezus, het hout van de kribben, zal uiteindelijk ook het hout van uw kruis worden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Maria, u mocht door de Heilige Geest Jezus in uw schoot ontvangen en nu mag u hem teruggeven en opdragen aan zijn Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Maria en ook u, Sint Jozef, wij kennen het verdriet wat u had om Jezus. Mogen ook velen op zoek gaan naar Jezus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: En welkom beste luisteraars bij de Vespers op deze maandagavond. Ik geef u de bladzijde nummers als u bidt met het groot getijdenboek of met het klein getijdenboek. In het grote getijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 703. 703. En dan de rest van het gebed vanaf bladzijde 910. 910. In het klein getijdenboek kunt u alles volgen vanaf bladzijde 183. 183. We wensen een goede devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Gij die der wereld schepper zijt, de hemel van de aarde scheidt, en welft de grote hemelzaal, en stelt de wateren perk en paal.
1: Waar gij omhoog hen samendrijft, of loop en stroom op aarde omschrijft, zodat de grond verzadigd wordt, en niet in zonnevuur verdort.
0: Zend nu op ons, o trouwe Heer, de stromen van uw zegen neer, opdat de oude dwaling niet over ons hart opnieuw gebied.
1: Geef dat er in ons hart een licht zo stralende staat opgericht, dat er geen ijdelheid, geen waan, geen leugen in ons kan bestaan.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Geen mens is u gelijk in edele gestalte, beminnelijk is uw gelaat. Een dichter woord stijgt uit mijn hart omhoog. Ik zing mijn lied nu voor de koning. Mijn tong gaat als een snelle pen.
1: Geen mens is u gelijk in edele gestalte. Beminnelijk is uw gelaat. Gods zegen rust op u bestendig.
0: Omgoort u met uw zwaard, vermaarde held. Leg aan uw schitterende wapenrusting.
1: Trek zegevierend op voor trouw en recht. Uw hand zal uw verdiende roem verwerven.
0: Uw pijlen scherp, de volken aan uw voeten. De koningsvijanden ontzinkt de moed.
1: Uw troon staat als de troon van God voor eeuwen. Uw koningskepte is gerechtigheid.
0: Gij wilt rechtvaardigheid en haat het onrecht. Daarom zijt gij door God gezalfd. Met heerlijkheid die alle overtreft.
1: Uw kleding geurt van mirre en lavendel. Uit het ivoorpaleis klinkt vrolijk snarenspel.
0: Prinsessen komen u daar tegemoet. En naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ofer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Geen mens is u gelijk in edele gestalte. Beminnelijk is uw gelaat.
0: Daar is de bruidegom, trekt hem tegemoet. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.
1: Uw schoonheid wekt de liefde van de koning. Breng hem uw hulde, want hij is uw heer.
0: Van Tyrus komt men u geschenken brengen. De adel van het volk denkt naar uw gunst.
1: Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid. Haar klederen van goud doorweven stof.
0: In kleurenpracht gehuld leidt men haar tot de koning. Met haar gevolg van maagden komt zij naderbij.
1: Men haalt hen in met blijdschap en gejuich. Zij treden binnen in de koninklijke woning.
0: Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader. Gij zult hen vorsten maken over heel het land.
1: Zo blijft uw naam beroemd bij komende geslachten. en zullen volkeren u prijzen voor altijd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Daar is de bruidegom, trekt hem tegemoet.
0: God heeft de beslissing genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Gezegend is God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Met elke geestelijke zegen.
1: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
0: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil.
1: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
0: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden.
1: Dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
0: Want hij heeft ons zijn geheime raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden.
1: Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft de beslissing genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Wij danken God zonder ophouden, dat gij het goddelijk woord ter prediking van ons hebt ontvangen en aanvaard. Niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God zelf. En het blijft ook werkzaam in u die gelooft.
0: Heer, luister naar mijn stem. Laat mij bidden opstijgen tot u.
1: Heer, luister naar mijn stem. Laat mijn bidden opstijgen tot u.
0: Als wierook voor uw aanschijn.
1: Laat mijn bidden opstijgen tot u.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Heer, luister naar mijn stem. Laat mijn bidden opstijgen tot u.
0: Laat mijn ziel, Heer God, u altijd hoog verheffen. Hoog verhef nu mijn ziel, de Heer. Verrukt is mijn geest, o God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige grote zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudige brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat mijn ziel, Heer God, u altijd hoog verheffen.
0: Christus heeft de kerk lief. Hij voedt haar en omringt haar met zijn liefdevolle zorg. laten we hem prijzen en vol vertrouwen bidden.
1: Heer, vervul de wensen van uw volk.
0: Heer, laat alle mensen gered worden en door de kennis van de waarheid komen.
1: Heer, vervul de wensen van uw volk.
0: Bescherm onze paus Leo en onze bisschop Gerardus en alle bisschoppen van Nederland. Sta hen bij en schenk hun uw kracht.
1: Heer, vervul de wensen van uw volk.
0: Help hen die zoeken naar werk en het niet vinden. Laat hen met vreugde en zonder zorgen door het leven gaan.
1: Heer, vervul de wensen van uw volk.
0: Wees een toevlucht voor ongelukkigen en bescherming voor alle in tijden van nood.
1: Heer, vervul de wensen van uw volk.
0: Wij bidden u voor alle die een kerkelijk ambt hebben vervuld en die gij uit dit leven hebt weggeroepen. Laat hen u prijzen in eeuwigheid.
1: Heer, vervul de wensen van uw volk.
0: En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.

0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Almachtige God, ge hebt vandaag uw onnutte dienstknechten kracht geschonken bij hun werk. Aanvaard deze lofprijzing die wij u als een avond overbrengen, vol dankbaarheid voor de gave die wij hebben ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Amen.
1: De Heer schenkt ons zijn zegen, hij bewaart ons voor onheil en geleidt ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Welkom, beste luisteraars. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele literatuur. In een paar voorgaande edities van het programma Mystieke Lectuur hebben we gelezen uit het eerste deel van de Tempel Onzer Zielen. De tweede editie van deze uitzendingen behandelde het vervolg van dit eerste deel, met thema's als de ontheiliging, de verwoesting en het herstel van de tempel die God heeft gemaakt. Vervolgens behandelden we de reiniging van de ziel om de tempel binnen te mogen gaan en eveneens hoe het gemoed zelf de hoge priester zal zijn en hoe die aan God een offer zal opdragen. Deze keer zullen we het tweede deel van de Tempel Onzer Zielen aansnijden. Dit tweede deel behandelt alle hoogfeesten en sterke tijden binnen het kerkelijk jaar. We gaan dit niet in één keer allemaal kunnen doornemen, meerdere edities zullen hieraan gewijd worden. Eveneens lezen we niet alles uit dat werk, maar beperken we ons tot een minimum om deze gedachtegang te volgen of zelfs te kunnen binnentreden. Voor wie er meer van wil weten, kan het boek nog aanschaffen in een recente uitgave, uitgegeven bij Averbode. Het eerste hoofdstuk van dit tweede deel handelt over de kerkwijding. Het wordt als volgt ingeleid. Hoe de uitwendige eredienst van de Heilige Kerk terwille van de inwendige wordt verricht. De inwendige eredienst is deze die in de inwendige tempel plaatsvindt, de tempel namelijk van onze ziel. De uitwendige eredienst is deze die in kapellen, kerken en kathedralen wordt gevierd, en ze staat in functie van wat er in ons hart gevierd moet worden. We zullen dit hoofdstuk in zijn geheel doornemen, als ook het heel korte hoofdstukje over het hoogfeest van Allerheiligen. Vervolgens springen we een stuk verder tot aan het feest van Lichtmis, dat gevierd wordt op 2 februari. Toch zullen we nog hier en daar enkele mooie stukjes plukken uit de hoofdstukken die we zo goed als overslaan. Die stukjes handelen hoofdzakelijk over de advent en de kersttijd. Omdat de opbouw van dit werk van de anonieme auteur van de evangelische perel toch wel belangrijk is en we de rode draad van het geheel anders uit het oog zouden kunnen verliezen, laten we die hoofdstukken niet helemaal vallen. Hopelijk zullen jullie ervan kunnen genieten om door het eerste stuk van dit tweede deel de grasduinen en mee te ontdekken hoe de auteur deze materie met boeiende en heldere inzichten op een treffende manier verwoordt en overbrengt. Luisteren we naar een eerste deel van het hoofdstuk dat kerkwijding als titel draagt. Het handelt dus over de manier waarop de uitwendige eredienst van de Heilige Kerk terwille van de inwendige wordt verricht. Ons hoogfeest in deze onzalige wereld is niet van pure blijdschap vervuld, maar vol ellende. Wereldse harten die tot nietswaardige dingen geneigd zijn, verlangen wel naar de heilige feesten, maar ze vieren die niet zoals het hoort. Ze zoeken buiten zich wat ze in zichzelf moesten zoeken. Een beoefenaar der deugd viert echter altijd een feestdag in zichzelf, want hij verheugt zich over dezelfde waarheid als de engelen. Die vreugde kan hem door geen droefheid worden ontnomen. Bij een gerechtig mens is het altijd feestdag. Je moet weten dat de kerkwijding haar voltooiing slechts bereikt in het allerbinnenste van de ziel, in het gebied dat God zich heeft voorbehouden en met zich heeft eengemaakt. Engel, nog mens, nog enig schepsel kan daar binnenkomen. Het is het edele overwezen van de ziel. Welnu, dat gebied wil de eeuwige God voor zich alleen hebben en hij wil niet dat daar iemand het bezit met hem deelt. Ja, de eeuwige God verlangt er vurig naar altijd te wonen in de reine ziel met zijn heerlijke troost en met zijn goddelijke genade. Hij zegt immers, het is mijn wellust bij de zonen der mensen te wonen. Mijn allerliefste in Christo, wie een zuivere kerkwijding wil hebben, moet er halve Gods huis, het binnenste van de ziel, voor God alleen voorbehouden en tot eenheid brengen. Want het opperste, eenvoudige één dat God is, kan slechts met de ziel verenigd worden als daar eenheid is. Wanneer de ziel haar eigen liefde en al wat geschapen is heeft afgeworpen en helemaal ontdaan is van alle veelheid, dan geeft wis en zeker het eenvoudige één dat God zelf is antwoord aan de eenheid van de ziel, zodat er niets in de ziel is dan puur God alleen. Wanneer de mens dan zo zuiver geordend is dat zijn hart en ziel om niets anders geeft dan om God alleen, en wanneer hij zijn strikte lichamelijke behoeften geordend kan voldoen om God en met God, in dat geval worden God en de ziel zo verenigd dat ze tezamen één worden. Sint Paulus zegt het als volgt: wie God aanhangt, wordt één geest met hem. En zo wordt de edele, pure ziel door haar eenheid verenigd met het eenvoudige één dat God zelf is. We krijgen hier een heel bijzondere kijk bij onze anonieme schrijfster op een mens zijn, op ons mens zijn en onze relatie met God. Als we daar niet van bewust zijn, kunnen we heel ver afdwalen van wat God met ons voor heeft. Wereldse harten, zegt ze, zoeken deze heilige feesten te vieren, maar ze zoeken op de verkeerde plaats. Wat ze in zichzelf moeten zoeken, zoeken ze buiten zichzelf. Een deugdbeoefenaar daarentegen viert altijd een feestdag. Hij of zij beleeft het zonder meer, zonder het te moeten zoeken. Laten we niet vergeten dat ze voornamelijk spreekt over de tempel die onze ziel is. Deze tempel is heilig en het heilige der heiligen is enkel toegankelijk voor God. Zuiverheid is dus wel een voorwaarde om die tempel en al wat God erin wil tot stand brengen, tot zijn recht te laten komen. Al het overige dat geschapen is, staat ten dienste van deze inwendige tempel. Luisteren we nu maar naar wat volgt. Om deze inwendige tempel is de uitwendige tempel gemaakt. Al wat daarin beschikt is, heeft geen ander doel dan te komen tot deze inwendige tempel. Al wat men daarin viert, moet in deze inwendige tempel zijn voltooiing bereiken. De uitwendige tempel is door mensenhanden opgericht, maar deze, de inwendige, door de handen van de eeuwige wijsheid. De eerste bestaat uit gevoelloze stenen, deze uit redelijke levende stenen. Hij staat gefundeerd op de onbewegelijke berg van de Godheid en op de vaste rots die Christus is. Hij is ommuurd met de hemelgeesten. God heeft ze daar als sterke bewakers van zijn muren geplaatst. De profeet zegt, op uw muren heeft hij sterke bewakers geplaatst. De eerste tempel is van vergankelijk goed voorzien, deze van onvergankelijke deugden. In de eerste worden de bedienaars moe, maar in deze worden de hemelse bedienaars niet moe. Ook God houdt zelf niet op zichzelf hierin te loven. In de eerste tempel wordt het orgel, evenals de andere instrumenten, met talent van mensen bespeeld. In deze wordt het orgel van de ziel door de heilige drievuldigheid opgesteld. In het allerbinnenste volbrengt dan de hemelse meester ter minne zijn loflied op de heerlijkste melodie. In de eerste tempel worden de sacramenten bediend en gegeven door mensenhanden, maar in deze worden ze door God zelf gegeven, bediend en ontvangen. Hij die zelf voor ons een zalige offerande is geworden. In de eerste tempel worden de hoogfeesten wel gevierd, maar ze gaan er voorbij. In deze echter worden ze gevierd terwijl ze er wezenlijk voortduren. In de eerste wordt jaarlijks één keer de kerkwijding gevierd, maar in deze is het altijd statioviering met een toevloed van goddelijke rijkdom en genade. Vanuit deze overweging dat in de inwendige tempel de hoogfeesten hun voltooiing bereiken en wezenlijk voortduren, steekt het niet zo nauw wanneer we stilstaan bij deze overwegingen van al die feesten. Laten we geholpen door de inspirerende woorden van dit werk, de tempel onze zielen, de diepgang van al de feesten die we vieren in de Heilige Kerk tot ons hart laten doordringen. Het tweede hoofdstuk van dit deel handelt over Allerheilige, of hoe we het hoogfeest van Allerheilige op een geestelijke wijze in ons moeten vieren. En daarover zegt ze het volgende. In de uitwendige tempel viert men één keer het hoogfeest van alle heiligen tezamen. Maar in de tempel der ziel wordt men bij het heilige der heiligen geplaatst en gelijkvormig aan alle heiligen. In de eerste tempel worden de heiligen vereerd, maar in deze wordt het heilige der heiligen vereerd en voortdurend aanbeden. Hier looft en vereert de ziel God in alle heiligen. Voor de heiligen betekent het hun hoogste vreugde, als we hem vereren en één met hem worden, als we zijn goddelijk inwendig werken ondergaan, werken waarvan zij al hun heiligheid hebben gekregen en waardoor zij heilig zijn geworden. Bij dit gebeuren zijn alle heilige schepselen de ziel behulpzaam. Al wat goed is, is tot het goede geneigd en strekt de ziel tot voordeel. Maar ook al het kwaad dat haar vervolgt, is haar tot nut, want het brengt ze tot de gelijkheid met Christus, Jezus en alle heiligen. Treft het haar om haar schuld, dan wordt ze rein. Heeft de ziel geen schuld, dan wordt ze erdoor verheerlijkt. Dan leidt ze blij met Christus en met de heiligen en rechtvaardigen. Om de minne Gods leden zij vervolging. Zij werden erdoor verheerlijkt en geplaatst bij het heilige der heiligen. De hoogste vreugde van de heiligen bestaat erin, zegt ze, als we hem vereren en één met hem worden, als we zijn goddelijk inwendig werken ondergaan. Het is van die werking dat alle heiligen hun heiligheid hebben gekregen en waardoor ze heilig zijn geworden. Meestal zoeken we zelf veel werk voor God te doen. En, al beseffen we dat we op ons eentje niet heel veel kunnen tot stand brengen, vestigen we al onze aandacht en energie op het werken voor God en voor onze naasten. Hier horen we een heel ander geluid. God vereren, één worden met hem en zijn goddelijk inwendig werken ondergaan, dat strekt de heiligen tot de hoogste vreugde. En dat is het wat God van ons verlangt. En het is pas als we daartoe komen met Gods genade dat we op een heel andere manier instrument van God kunnen zijn in deze wereld. Dan zullen onze uitwendige werken waarlijk doeltreffend zijn. Verderop gaat ze verder in met heel sterke woorden over dat edel werk dat van Gods wegen in ons moet kunnen plaatsvinden. Beste luisteraars, in wat volgt gaan we stilstaan bij de sterke tijd van Advent, de voorbereiding op Kerstmis. Daarover schrijft ze het volgende. In de uitwendige tempel viert men de Advent door er met kwellend verlangen de komst van de Heer te verbeiden. Maar in deze tempel is Hij altijd tegenwoordig, om altijd met nieuw beloven de goddelijke geboorte aan de ziel te verkondigen. Daar is Hij in de begeerte, maar hier in het genieten. In de eerste is er een hongerig en dorstig snakken, maar in deze wordt men vervuld en overstroomd van weelde. Zolang wij echter met de nederste mens op aarde zijn, in deze sterfelijke staat, moeten we er de veranderlijkheid bij nemen. Zo gelijken we op de strijdende kerk. De mens kan immers niet de hele tijd de volheid der genade verdragen. Die wordt in de opperste eenheid van de ziel gestort. Hier gelijkt de ziel op de triomferende kerk, want daar is het hemelse Jeruzalem, waarin de feesten de hele tijd in volle vreugde gevierd worden, wezenlijk blijven duren en geen voorbijgaan kennen.

Beste luisteraars, soms durven we wel eens zeggen, mocht God toch maar eens iets duidelijker tot ons spreken, we zouden het minder moeilijk hebben om de weg te vinden. Als we deze teksten lezen, zien we dat het probleem zich op een ander niveau bevindt. Niet het spreken van God is een probleem, maar onze luisterbereidheid en ontvankelijkheid. In het tweede hoofdstuk over de Advent schrijft ze daarover het volgende. Wil God spreken, dan moeten alle dingen zwijgen. Wil God binnenkomen, dan moet de ziel zichzelf en de schepselen verlaten. Wil God zijn edel werk in haar volbrengen, dan moet ze zich afgezonderd hebben en leeg zijn en aan God overgegeven. Dat is dus ons grootste probleem vandaag in onze moderne of postmoderne consumptiemaatschappij. Waar vinden we nog de stilte die nodig is om te luisteren naar God? Wanneer komen we nog voldoende tot die innerlijke rust en stilte van ons hart die zo nodig is om Gods stem te kunnen horen en van daaruit zijn wil voor ons te kunnen verstaan? Als we daarentegen leren luisteren en God zijn edel werk laten doen in ons, dan wordt het pas boeiend. Hier volgt nu het mooiste stuk over dat bijzondere werk van God in ons. Het edelste, waartoe de ziel kan komen, is dat ze zich aan God overlaat en een puur ondergaan Gods wordt. God zijn verborgen werk laat doen, zich daaraan overgeven en Gods edel werk en onze Vader lang ondergaan, dat is edeler dan al wat de schepselen van bij het begin der wereld hebben gepresteerd, want Gods werk gaat alle werk van schepselen ver te boven. God zijn verborgen werk laten doen, zich daaraan overgeven en Gods edel werk en onze Vader lang ondergaan. Dit zijn woorden die we vandaag de dag jammer genoeg niet veel te horen krijgen. Maar nog sterker is het als ze zegt dat dit edeler is dan al wat de schepselen van bij het begin van de wereld hebben gepresteerd. Dit stelt onze moderne, hoogmoedige kijk op God en wereld wel even aan de kaak. Maar daarbij blijft het niet. Naar Kerstmis toegaand spreekt ze stilaan over het kinderen van God worden en de edele geboorte die daarbij plaatsvindt. Dit is een thema dat zeer nauw aan het hart lag van meester Eckhart, maar dat heel weinig nog aangeraakt wordt. Luisteren we dan maar weer naar haar. De vertrouwde vrienden van God verlaten zichzelf en worden Gods allerliefste kinderen. Ze laten God met hen werken en bereiken hun hoogste punt. Ze bezitten met hem het wezen van elke deugd en treden binnen in de hoogste adel. Maar de mensen die zichzelf behouden, verrichten hun werken met grote inspanning. Ze komen nooit tot hun hoogste zaligheid. Ze blijven altijd knechten. Wat kiest men nu, kinderen of knechten te zijn van God? Om niet bij het knechtschap te blijven, maar tot het kindschap te komen, is een grote nederigheid vereist. Wat verderop schrijft ze, en het almachtige, eeuwige woord daalt neer van zijn koninklijke troon en doorboort op zijn beurt geheel haar binnenste. Hij ziet heel haar nederigheid aan en wil dat zij tot zijn godheid wordt verhoogd, dat zij in zijn godheid woont en hij in haar mensheid. Het woord is vlees geworden en woont in ons. God zegt, O mens, ik ben om u mens geworden. Word gij op uw beurt niet God om mij, dan doet ge mij groot onrecht. Gij zult uw menselijke natuur verbergen in mijn goddelijke natuur, zodat niemand uw menselijke natuur nog kan onderkennen.
Nu zal de ziel in God binnengaan, opdat hij al haar werken volbrengt. Wie God gehoorzaam wil zijn en hem eren, Maria verblijden en alle heiligen en engelen verheugen, alle mensen vertroosten en alle zielen verlossen, die treden daar binnen, zichzelf vaarwelzeggend en verloochenend. Dan kan God zijn edele geboorte in hem voltrekken. Dat hij eens in menselijke natuur geboren is, daartoe dwong hem de liefde. De hoogste eer die wij God kunnen bewijzen is dat hij altijd geestelijk in ons allen wordt geboren. Zalig zij die gij daartoe hebt uitverkoren en aangenomen. Die ziel kan wel zeggen, in alle dingen heb ik rust gezocht en in het erfdeel des Heren, dat is in de eenheid van het goddelijk wezen, zal ik wonen. Want hij die mij schiep, rust in mijn tabernakel. Om deze goddelijke geboorte is het nu te doen. En om alles wat die geestelijke geboorte kan bewerkstelligen. Hierbij is het duidelijk dat dit niet ons werk is, maar Gods werk. Wel moet ons hart hiervoor zuiver zijn en op de juiste plaats staan. En zodoende God toelaten om dit werk in ons te verrichten. We maken nu een sprong tot aan het feest van Drie Koningen. Want ook daar zien we dat wij met de heilige Drie Koningen door Gods licht in God binnengeleid onszelf aan God moeten offeren en alle hoogmoed overwinnen. Dat licht heeft de drie koningen uit verre landen langs verschillende wegen naar één punt geleid. Op de berg van Calvarië. Daar kwamen ze overeen om met sterkte de jonge koning te zoeken en te aanbidden en hem hun gaven te offeren. Op die plaats zou hij later gekruisigd worden om onzentwil. En door hemzelf heeft hij onze geest, ziel en lichaam van drie vreemde wegen afgebracht en op die plaats verzameld. Zij komen nu in één wil, verlangen en bedoeling met hem overeen. En door hem worden ze naar binnen geleid, met vereenvoudigd gemoed, met naar boven gerichte vermogens, met afgesloten zinnen, tot bij het ongeschapen licht en de goddelijke geboorte, die het ongeschapen licht van het Vaderhart altijd in ons doet stralen. Hij spreekt ons toe en vraagt ons dringend dat wij al wat wij zien verlaten en Gods bezit worden, om hem alles weder op te dragen als een levend offerande in de verborgenheid van het gemoed, in het eenvoudige zwijgen waar de goddelijke geboorte geschied is en nog geschiet in een omhelzen van de waarheid. In die eenvoud waar God in ons geboren wordt, is al onze zaligheid gelegen. Dat geeft vreugde aan heel het rijk der ziel en licht aan de vermogens van de ziel en aan de zinnen van de mens. En de drie koningen, onze geest, onze ziel en ons lichaam, worden in dat licht door Christus naar binnen gekeerd, om de goddelijke geboorte te eren en gaven te offeren. Instemmend met de weg van Christus, wordt onze geest door de verdiensten van zijn blijde geest rijk gemaakt, vurig en vrij, en wordt hij naar binnen geleid om het goud van de goddelijke liefde te offeren. Door de verdiensten van zijn bedroefde ziel wordt onze ziel en alle goed vervuld en met al haar vermogens verzameld en naar boven gericht om God te loven. Opstijgend verbreidt ze zich in een heerlijke geur om hem de wierook te offeren van innige vurigheid. Door de verdiensten van zijn rein gewond lichaam wordt ons lichaam gezuiverd en rein gemaakt. Het wordt met zijn deugden verrijkt om hem de mirre te offeren die onze natuur
en alle zinnelijke genoegens doet sterven. Aan het einde van dit hoofdstukje schrijft ze wat het resultaat is van deze medewerking van onze tweeën. Zo'n mens is opnieuw in God geboren, omdat zijn gemoed zuiver is. En door de waarheid die hem doorstraalt, is hij gekomen tot de kennis van God en van zichzelf. In zo iemand wordt God werkelijk geboren en gevoed met heilige gedachten, reine verlangens en zuivere bedoeling, met godsdienstoefening en met rechtschapen werken. Zo wordt het eeuwige woord in het gemoed geboren en groeit het op. Zo wordt de naam van God in ons geheiligd en groot gemaakt. Het feest van Lichtmis, waar we het nu zullen over hebben, behoort wellicht in ons Belgisch straatsbeeld tot voltooid verleden tijd. Hier en daar worden er misschien nog wel speciale bordjes gemaakt voor de doopsels. Ze worden ook na een tijd terugbezorgd aan de betreffende families rond een dankviering, eens per jaar, waarop al die families worden uitgenodigd. Waar dit toch nog gebeurt, valt dat moment dan meestal op of rond het feest van Lichtmis. Het feest namelijk dat 40 dagen na Kerstmis het moment herdenkt dat Maria en Jozef het kind Jezus in de tempel aanboden om het met een koppel tortels als eerstgeborene van God terug te kopen. En dit evenzeer als zuiveringsoffer voor Maria na de bevalling. Over Lichtmis schrijft ze eveneens verschillende hoofdstukken. En zoals we zullen merken, behandelt dit werk steeds diepgaander het thema van die inwendige tempel en haar roeping om steeds meer en meer woning van God te worden. Daar verwittigt ze soms toch voor valse noten in de uitvoering van deze harmonie. Wie bij zichzelf en bij een ander God tot hinder is, zodat hij die heerlijke geboorte en zijn edel werk niet kan voltrekken in de ziel, zo iemand ontvreemdt Gods eer en Maria's vreugde. Want het is Maria's vreugde dat die heerlijke geboorte weer hernieuwd wordt in alle reine harten. Daarin verheugt zich God zelf in alle schepselen. Nu mag niemand zo grof of eigenwijs zijn te denken dat men dit edel werk hier aan Maria ontneemt en aan de ziel overdraagt. Het is immers haar hoogste lof en die van alle heiligen dat wij op hun voorbeeld gelijken en hun gelijkvormig worden. Hierin bestaat precies de volkomenheid van de heiligen, dat ze hun vreugde vinden in elkaars deugden. Maar ook in deze tempel is het meer te doen om die geestelijke geboorte en is er steeds meer aandacht voor de grootsheid van onze roeping dan wel naar de valse noten die er soms tussenkomen. Wij eindigen deze editie van Mystieke Lectuur met het tweede hoofdstuk over Lichtmis wat uitgebreider door te nemen. Op drie wijzen en door drie soorten mensen wordt die geboorte beleefd. De eersten benaderen ze in beelden en vormen en maken zo een geschilderde voorstelling in hun hart. Ze kijken toe hoe het kindje Jezus lichamelijk wordt geboren in het huisje van Bethlehem, hoe het voor de os en de ezel wordt gelegd, en ze beschouwen de dienstvaardigheid van Jozef, de teerheid van het jonge kind en zijn armoede, zijn veelvuldig lijden en zijn ootmoedige kleinheid, enzovoort. Zoals de schrift het zegt over zijn heilige geboorte, leven en veelvuldig lijden. En dat is goed. En God vertroost hen nu en dan door de overvloed van zijn genade en zij ontvangen soms ook lichamelijke openbaringen. Want volgens de aard van zijn toeleg ontvangt iedere mens God.
Maar in die openbaring kan wel bedrog schuilen, zoals dikwijls is gebeurd. De tweede soort echter leggen zich niet alleen toe op het uitwendige, maar keren zich geheel naar binnen en zijn bezig met het inwendige dat verborgen is in Christus Jezus. Ze voelen tezamen met hem de grote begeerte die hij naar ons had om ons te verlossen. Zij vragen zich af hoe zij hem naar het inwendige kunnen gelijken en navolgen en hoe zij hun tekort daarin kunnen overwinnen. Zij houden altijd de spiegel van zijn heilig leven en lijden voor ogen. Aan die mensen openbaart God zich van binnen in hun ziel. Daarin kan geen bedrog gelegen zijn. De derde soort mensen leggen zich niet alleen toe op het uitwendige en inwendige, maar ook op de afgrondelijke minne die God alle schepselen toedraagt. Die bewoog en ontsloot de rijke afgrond van Gods wezen. Zo wenden de hemelen van de heilige drievuldigheid honing vloeiend en het binnenste van het vaderhart werd door overvloed van minne heerlijk beroerd. Zo stuurde hij ons zijn enige zoon uit afgrondelijke minne tot ons, om ons te verlossen en terug te brengen in onze oorsprong en ons één te maken met hem. En aan die mensen openbaart God zich niet alleen uitwendig en inwendig, maar hij ontneemt ze helemaal aan henzelf en neemt ze op in hem. Hij transformeert ze geheel in zijn goddelijke klaarte en verlangt dat de ziel zelf moeder is van zijn zoon. In haar wil hij de geboorte van zijn zoon voltrekken en ook de vruchten bereiken van die geboorte. Dat is de vruchtbaarste oefening, de hoogste wijze en de betrouwbaarste openbaring van God. Maar, al is de ziel in God getransformeerd, zodat ze die verheven eenwording en gelijkheid ontvangt, toch bezit ze de twee hoger vermelde wijzen en doet ze die in haar niet afnemen. Want hoe hoger men in Gods eenheid is, hoe meer men wordt verlicht en met hoe meer licht en kennis men de hele inwendige en uitwendige toeleg en Gods werken in zich draagt, zonder ze ooit te veronachtzamen, terwijl men toch altijd de eenheid behoudt in het veelvuldige. Want hoe meer de zon de wijngaard beschijnt, hoe vruchtbaarder hij bloeit en hoe zoeter en heerlijker vruchten hij voortbrengt. Hoe meer dan de ziel in minne is verheven tot in God, hoe meer ze door de goddelijke zon wordt beschenen en vruchtbaarder wordt in heel haar toeleg en werken. Deze vruchten zijn God alleraangenaamst. Hoe dichter men het licht nadert, hoe beter men gebreken en ongelijkheid ziet. Hoe meer de gebreken door het licht worden verteerd, des te meer worden wij in Christus Jezus verhoogd, worden wij zijn zeer heilige werken duidelijker in ons gewaar en zal ook zijn levenswijze uit ons naar buiten stralen. Deze mensen worden de beste

en edelste van de aarde, want zij wonen in de vrije minne Gods en God woont in hen. Hij regeert ze naar zijn wil, verlangen en bedoeling. Oef, we hebben het begin van het tweede deel van de Tempel Onze Zielen aangepakt en er ons een heel stuk doorheen gewerkt. Dit tweede deel behandelt alle hoogfeesten en sterke tijden binnen het kerkelijk jaar. We hebben heel veel mooie teksten gehoord en toch zijn er nog heel veel mooie teksten die we hebben laten vallen om het niet te lang te maken en jullie in de gelegenheid te stellen om zelf deze auteur beter te leren kennen. Later volgen nog edities waarin we bij de overige sterke tijden en feesten zullen stilstaan. Wie graag de teksten van deze editie nog eens rustig achteraf wil herbeluisteren, kan dit via de website van Radio Maria doen. De teksten van deze en voorgaande uitzendingen kunnen achteraf ook nagelezen worden op de website van de Vereniging Zalige Jan van Ruusbroek. Veel geluk en verdieping toegewenst met deze onderneming. In ieder geval hopen we jullie volgende keer weer te mogen terugvinden als onze gasten op dit programma. En hier zou ik ook even een dankwoordje willen richten aan pater Jos Allaerts, jezuïet, die op lichtmis nu haast 25 jaar geleden als president van het diocesaan seminarie in Mechelen een paar jonge priesters die gewijd werden onder zijn wakend oog uitnodigde om regelmatig samen te komen naar het voorbeeld van een Franse priester die hij goed kende, een vruchtbaar contact met de grote spirituele traditie van de kerk te realiseren. Hij stelde ons voor om dan bijvoorbeeld een werk te lezen van Ruusbroek waarvan hij een grote kenner was. Dit lichtmisgroepje is jammer genoeg niet lang bijeengekomen. Als jonge priesters hadden we het reeds heel druk en vonden zeer moeilijk een gemeenschappelijk vrij moment. Maar dankzij pater Jos heb ik de smaak voor deze literatuur te pakken gekregen. Het is door dat initiatief dat nu dit uurtje van de grote en rijke spirituele traditie van de kerk een en ander door het internet of door de ether tot bij u, beste luisteraar, zijn weg vindt. Hopelijk vinden jullie hierdoor eveneens de weg naar deze onschatbare spirituele erfenis die wij in de kerk rijk zijn. Tot een volgende keer.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella Kerk in Utrecht.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt God, weerklinkt ook uw lof. Tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat komt uit uw hand, is gerechtigheid.

0: Uit het boek Job. Het gebeurde op zekere dag dat de bode des Heren voor God verschenen en ook de Satan was in hun midden. Toen sprak de Heer tot Satan: waar kom je nu vandaan? De Satan gaf de Heer ten antwoord: ik heb rondgezworven op de aarde en er heen en weer getrokken. Toen sprak de Heer tot Satan: heb je soms ook mijn dienaar Job gezien en bemerkt dat niemand op aarde is zoals hij, een zeer onberispelijk en rechtschapen man die God vreest en afschuw heeft van het kwaad? De Satan antwoordde: is Job dan soms voor niets godvrezend? Hebt u niet zelf hem en zijn huis beschermd en alles wat hij heeft omgeven met een haag? Hebt u niet al zijn werk gezegend en overstroomt zijn kudde niet het land? Maar steek eens uw hand uit en tref hem in al wat hij heeft, dan vervloekt hij u in het aangezicht. Toen sprak de Heer tot Satan: welaan dan, alles wat hij heeft is in je hand, maar raak niet aan hemzelf. Toen ging de Satan weg van het aanschijn van de Heer. En op een dag gebeurde het dat al de zonen en de dochters in het huis van de oudste broer een maaltijd hielden. Toen kwam bij Job een bode die zei: uw ossen waren aan het ploegen, de ezelinnen graasden dicht daarbij. Toen vielen de Sabeërs binnen, ze roofden al het vee en hebben al uw knechten met het zwaard gedood. Ik alleen ben ontkomen en meld u dit. Terwijl hij sprak, kwam er een tweede bode en zei: het vuur van God sloeg uit de hemel, verbrandde en verteerde de schapen en de herders. Ik alleen ben ontkomen en meld u dit. Terwijl hij sprak, kwam daar een ander en zei: de Chaldeeën hadden 3 benden gevormd, overvielen de kamelen en roofden ze. De knechten hebben ze neergeslagen met de scherpte van het zwaard. Ik alleen ben ontkomen en meld u dit. Terwijl hij sprak, kwam daar nog een ander en zei: uw zonen en uw dochters zaten te eten en te drinken in het huis van de oudste broer. En zie, toen kwam daar een zware storm uit de woestijn die het huis aan de vier hoeken heeft aangepakt. Het huis is ingestort boven de jonge mensen en ze zijn omgekomen. Ik alleen ben ontkomen en meld u dit. Toen stond Job op, scheurde zijn gewaad en schoor zijn hoofd. Hij wierp zich op de grond en bad aldus: naakt ben ik uit de moederschoot gekomen en naakt keer ik daar weer terug. Het was de Heer die gaf, het was de Heer die nam. Gezegend zij zijn naam. Bij al die slagen zondigde Job niet en hij sprak tegen God geen dwaze woorden. Woord van de Heer.
1: Beter.
0: Nu roep ik u aan, Heer, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor mijn stem. Nu roep ik u aan, Heer, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem. Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig. Let op mijn luid geroep. Wil mijn gebed aanhoren, mijn lippen bedriegen u niet. Nu roep ik u aan, Heer, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem. Mijn oordeel verwacht ik van u. Uw ogen zien wat mij toekomt. Zie in mijn hart, ga mij na in de nacht, of stel mij met het vuur op de proef. Gij vindt geen onrecht in mij. Nu roep ik u aan, Heer, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem. Nu roep ik u aan, Heer, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem. Toon mij de grootheid van uw erbarmen. Redder van ieder die vlucht in uw hand. Nu roep ik u aan, Heer, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd kregen de leerlingen woorden over de vraag wie van hen wel de grootste was. Maar Jezus, die wist wat zij dachten, nam een kind, zette hen naast zich en sprak tot hen: wie dit kind opneemt in mijn naam, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Wie dus de kleinste is onder u allen, die is de grootste. Nu nam Johannes het woord en zei: Meester, we hebben iemand in uw naam duivels zien uitdrijven. En we hebben getracht het hem te beletten, omdat hij niet een van uw volgelingen is, zoals wij. Maar Jezus zei tot hem: belet het hem niet, want wie niet tegen u is, is voor u. Zo spreekt de Heer.

0: Gezegend zijt gij.
1: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Gij zit waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij nademaal dit op de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzen is indachtig, God, bieden wij u aan, het levensbrotende kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo onze paus en Willem onze bisschop, zijn hulpbisschop en Theodorus en Hermanus en allen die heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen draag mij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer, door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd in alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Broeders en zusters, wensen elkaar de vrede.

Lam Gods.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. God, Gij hebt ons door dit sacrament gesterkt. Help ons zo in uw kerk te leven, dat wij trouw blijven in het breken van het brood en aan de leer van de apostelen. En mogen wij, gedragen door uw liefde, één zijn van hart en één van geest, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu heen in vrede.

Heilige Hartzingen, bitte für uns. Heilige Hartzingen.

0: bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ja, en als we vandaag naar die kalender kijken, dan staat daar voor mij in ieder geval typisch zo'n naam waarvan je wel eens hebt gehoord. Maar als dan puntje bij paaltje komt en je moet er iets over vertellen, dan, ja, dan haak ik in ieder geval af. Maar daarvoor is dit programma natuurlijk ook om daar iets meer over te weten te komen, namelijk Wenceslaus. En ja, goedemorgen Michael As.
1: Ja, goedemorgen.
0: Daar gaan we het over hebben, hè, Wenceslaus.
1: Ja, dat is een oude heilige. Dat is oud. Hij is van begin van de 10e eeuw. Hij is van geboren 907. Dus het is. Maar dus wat je ziet, hij was dus wat van hogere adel. En dan is er vaak ook wat meer bewaard gebleven aan kennis.
0: Nou, we gaan er naar luisteren. Wenceslaus.
1: Ave Maria. Wenceslaus had niet zo'n gemakkelijke jeugd gehad. Zijn vader was een vrome, dappere man die veel bij God verkeerde. Maar moeder, daarentegen, was ongeveer zijn negatief. De in 907 geboren Wenceslaus is nauwelijks 13 jaar oud wanneer vader Vratislaus overlijdt. Nu mag de jongen zich hertog van Bohemen noemen. Echter onder het regentschap van moeder Drahomir van Luxo. Zij was zijn vader de hertog getrouwd om zijn geld en aanzien. Vratislaus, die een goed christen wilde zijn, zal zich ongetwijfeld vele malen achter zijn verdrietige hertogelijke oren hebben gekrapt. Wat bezielde mij haar te trouwen? Wat was ik blind? Drahomir is goddeloos, ontrouw en wreed. Niet voor niets wordt zij door de oude geschiedschrijvers een andere Jezebel genoemd. Waarom de hertog haar dan toch getrouwd had? Volgens dezelfde geschiedschrijvers zouden in het jonge christelijke land er enerzijds nog te weinig gelovige huwelijkskandidaten geweest zijn, en anderzijds zou Drahomir geveinsd hebben het christendom te omhelzen zodra ze getrouwd waren. Maar ze wilden geen ruzie in de familie en daarom moesten daarmee wachten tot na die grote dag. Drahomir baarde twee zonen, Wenceslaus en drie jaar later ook Boleslaus. O ja, en vier dochters onder wie de vrome Priscilla, die later in het klooster trad. Om te zorgen dat zijn oudste zoon, ondanks mama, toch een goede christelijke opvoeding kreeg, stuurde de hertog hem naar opa Borsiroius en oma, de heilige Ludmilla. Zij waren jaren daarvoor door de heilige Cyrillus en Methodius tot het christendom bekeerd. Deze apostelen van de slaven werden overigens in 1980 door de heilige paus Johannes Paulus II uitgeroepen tot co-patronen van Europa. Wenceslaus de oma, Boleslaus blijft thuis bij mama, bij Drahomir. Na de dood van Vratislaus neemt Drahomir de touwtjes stevig in handen. Zij, die hem alleen maar om zijn geld en positie was getrouwd, laat nu haar ware aard zien. En die was niet best. Meteen wordt duidelijk hoe zij de christenen haat. Zij doet wat zij tijdens Vratislaus leven nooit had durven doen. Zij begint Christus te vervolgen, laat alle kerken sluiten en verbiedt priesters hun taken uit te oefenen of gelovigen te onderrichten. Staat leraar niet toe de kinderen over het christendom te vertellen. Laat staan hen te onderwijzen. Het christelijk stadsbestuur van Praag wordt vervangen. Ambtenaren die haar welgezind zijn, nemen de plaats in van hen die de door haar verfoeide godsdienst aanhangen. Een klopjacht op christenen volgt. Gelovigen worden vermoord. Daders aangemoedigd op zoek te gaan naar meer. Doodt een christen zijn belager, dan wordt zijn hele familie terechtgesteld, hun hoofden op het hakblok gelegd. En dit alles tot woede en groot verdriet van Wenceslaus en oma Ludmilla, die al het werk van haar zoon verloren ziet gaan. Draumir ziet haar positie bedreigd en besluit het probleem op haar eigen wijze op te lossen. Zij laat haar schoonmoeder wurgen. Nu komt Wenceslaus in opstand tegen zijn moeder. Roept hulp in van de christelijke hertog van Beieren, Heinrich de Eerste, Hendrik de Eerste. Nadat Draumir van haar onrechtmatige troon wordt gestoten, bestijgt Wenceslaus die. En om grotere rampspoed te voorkomen, wordt het hertogdom in tweeën gedeeld. Eén deel voor Wenceslaus, het andere voor broer Boleslaus. Onder invloed van Draumir had de heidense adel weer veel macht gekregen. Die heren mochten maar al te graag hun dienaren uitbuiten, tot grote ontzetting van Wenceslaus. Als hij als antwoord op de macht van de heersers inperkt, onder andere door de rechtspraak aan zich te trekken, vinden ze hem niet zo aardig. Draumir zint op wraak. Ze had alles zo anders, zo mooi voorgesteld. Ze wil dat het hertogdom weer verenigd wordt. En dat is nou een mooie taak voor haar jongste zoon. En zo fluistert zij hem haar hartewens in de oren. Zou het niet mooi zijn als... En zo zet zij Boleslaus op tegen zijn broer, haar zoon. Het mogen duidelijk zijn dat Boleslaus zonder al te veel moeite de steun van zijn heidense adellijke vrienden weet te verwerven. Ze haten de hertog van barmhartigheid, die armen en zieken bezoekt, de opbrengsten van zijn korenvelden en wijngaarden aan hen uitdeelt. Als Boleslaus zijn broer uit de weg wil ruimen, kan hij op hun steun rekenen. De Boheemse priester Cosmas Praski schrijft rond het jaar 1100 hoe die edelen Wenceslaus verafschuwden om zijn nederigheid, of omdat hij de velden inging om te zaaien en te oogsten, de wijngaarden introk om de ranken te snoeien, te verzorgen en de druiven te oogsten. En waarom deed Wenceslaus dat? Dan kon hij op het altaar van de Heer het werk van zijn handen opdragen. Ja, de gelovige Wenceslaus heeft een grote liefde voor de Eucharistie. 'S Nachts waakt hij veelal bij het Allerheiligste Sacrament. Hij bouwt kerken, ondersteunt christenen en helpt de armen. Volgens de geschiedschrijvers zou de jonge hertog er 's winters geregeld op uittrekken om hout te sprokkelen, om de armen en zieken te brengen. Wanneer gefluisterd wordt dat Wenceslaus overweegt monnik te worden, zich uit de wereld terug te trekken, worden alle snode plannen in de ijskast gezet. Waaruit we mogen afleiden dat de ijskast al meer dan 1000 jaar oud is. Maar wanneer er geen schot in lijkt te zitten, worden die plannen daar snel weer uitgehaald. Nu is het alleen nog wachten tot de juiste gelegenheid zich voordoet. En zo zal Boleslaus met geduld bereiken wat hij met geduld had kunnen bereiken. Zijn broer leefde immers celibatair en had ook geen troonopvolger. Met bloed worden afgedwongen. Boleslaus en zijn vrouw Biogata worden gezegend met de geboorte van een zoon, die hij heel verrassend de naam Boleslaus meegeeft. Een groot feestmaal brengt vele vrienden en bekenden naar het onder de rook van Praag gelegen kasteel, Boleslavisch. In het Duits Boenslau. Met Wenceslaus als een van de eregasten. Weigeren kon hij overigens niet, want baby Boleslaus was immers voorbestemd hertog te worden van een herenigd hertogdom. Na afloop van de maaltijd trekt Wenceslaus zich terug in de kapel. Plots worden de deuren achter hem gesloten. Boleslaus sluipt op zijn biddende broer toe, steekt hem met zijn eigen degen dood en grijpt de macht. Het is 28 september van het jaar 929. Volgens de overlevering hebben we nooit de bloedvlekken kunnen verwijderen uit muren en vloeren. De verslagenheid in het land is groot. Wenceslaus wordt als martelaar vereerd. Kort na zijn dood worden nog vele wonderen aan hem toegeschreven. Het grootste wonder is waarschijnlijk de bekering van zijn broer, Boleslaus, die ondertussen al de verschrikkelijke wordt genoemd. Het lichaam van Wenceslaus wordt samen met dat van zijn grootmoeder Ludmilla overgebracht naar de Sint-Vitus-kathedraal in Praag, waar ze van meet af aan als martelaren worden vereerd. Boleslaus II, die zijn vader opvolgde, zo lezen we, verschilde veel met zijn goddeloze vader, kreeg later zelfs als bijnaam de Godvruchtige. Paulus Clemens X stelde op 26 juli van het jaar 1670 de gedachtes van de heilige Wenceslaus voor de hele kerk verplicht en riep hem uit tot patroon van Bohemen. Sint Wenceslaus, bid voor ons. Ave Maria.
0: Heel veel dank voor dit mooie verhaal over Wenceslaus. En we op deze manier, via dit programma Heilige van de Dag, weten we weer wat meer over een prachtige heilige van de kerk.
2: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: U gaat luisteren naar een lezing gegeven door foyervader André Pierik van de Foyer de Charité in Torren over Christus als bron van de eenheid, aan de hand van de brief van de heilige Paulus aan de Efeziërs. De lezing werd gegeven in augustus 2026 tijdens een stille dag die in Torren werd georganiseerd. We wensen u veel devotie toe.
3: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer onze God, wij danken u dat wij de stilte van deze dag mogen binnengaan in het vertrouwen dat u zich altijd weer openbaart. Dat is het hart van elk bidden. Wij vragen u, schenk ons het licht van de geest, opdat we in de teksten van de Heilige Schrift altijd vernieuwd mogen smaken hoe u betrokken bent op ieder van ons, op elke mens in deze wereld. Schenk ons daarvoor uw geest. Wij vragen het op voorspraak van Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Zetel van wijsheid, bid voor ons. Beide inleidingen hebben een Bijbeltekst. Ik geef meestal ook een paar andere teksten. Ik ben natuurlijk helemaal vrij, hè? Maar dat is de eerste tekst is de tekst die ik ga voorlezen, die ook de leidraad zal zijn voor de ochtendinleiding, maar de anderen hebben ermee te maken. Wilt u dat eens nalezen? Want soms zeggen mensen, ja, wat ga ik nou in de stilte doen? Nou, die Bijbeltekst nog eens verlezen. Het woord van God is een levend woord. Bij het evangelie, ook al zijn het nu vandaag Paulus teksten, kust de priester het boek. Dat wil zeggen, Christus spreekt daar en hij is liefde. En we drukken de kus uit als onze liefde voor hem, als antwoord op zijn liefde. Het is een levend woord, zoals hier een godslamp staat bij de Bijbel. En die staat bij ons katholieken bij het tabernakel. Dat is natuurlijk ook helemaal goed, het woord is vlees geworden. Maar hij is ook het levende woord, hè? De tafel van het woord, sinds concilie zeggen we dat zo. Hè? Dat is een levend woord. Dus herneem die tekst. We hebben natuurlijk een beetje de neiging, ken ik al. Hè? We moeten altijd nieuw. U krijgt niks nieuws. Ben je misschien een beetje teleurgesteld, alhoewel God is altijd nieuw. Maar het zijn de teksten uit de Heilige Schrift. Maar die zijn vernieuwend als je er ruimte voor maakt. En voor ieder van ons zal dat verschillend zijn, omdat hij met ieder van ons zijn eigen persoonlijke weg gaat. En dan komt die Bijbeltekst daar altijd nieuw binnen. En de een wordt misschien door dit geraakt, een ander door dat. Een ander tussen de regels door, of het blijft gewoon wat kaal. Zoals dit leven ook is. Maar dat wil dan niet zeggen dat hij niet spreekt. Ik denk dat ik genoeg gezegd heb. We gaan naar de Bijbeltekst. Dat is uit de Efeziërsbrief, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 21. De Efeziërsbrief, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 21. Ik kan u uitnodigen, laat de Bijbel nu nog gewoon even rustig, dan hebben we dat gebladeren ook niet. Luister gewoon, het geloof is uit het horen. Dus eigenlijk moet je er eerst vooral naar luisteren. Naar de Bijbeltekst. Je hebt straks nog alle tijd om het rustig op te zoeken. Ik lees de tekst. Daarom is het dat ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, ter wille van u, de heidenvolken. Ge hebt toch vernomen hoe de genade Gods, die mij met het oog op u gegeven is, zich heeft verwerkelijkt. Dat mij door openbaring de kennis van het geheim is meegedeeld, zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. Wanneer gij dit leest, kunt ge u op grond daarvan een begrip vormen van mijn inzicht in het Christusmysterie. Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekendgemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten, dat de heidenen in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie, waarvan ik bedienaar geworden ben, krachtens de gave van Gods genade, mij geschonken door de werking van zijn macht. Aan mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade gegeven de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van de Christus te verkondigen en de volvoering van het geheim in het licht te stellen. Het was van eeuwigheid verborgen in God, de schepper van het heelal, opdat thans aan de heerschappijen en de machten en de hemelen door middel van de kerk de veelvoudige wijsheid Gods bekend zou worden. Zo was zijn eeuwig voornemen dat hij uitgevoerd heeft in Christus Jezus onze Heer. In hem hebben wij, door het geloof in hem, vol vertrouwen de vrije toegang tot God. Ik bid u dus de moed niet te verliezen bij de verdrukkingen die ik voor u doorsta, die zijn voor u een eer. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt. Mogen hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven, dat uw diepste wezen machtig door zijn geest wordt gesterkt. Dat Christus door het geloof woont in uw hart en dat ge in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. Moogt ge in staat zijn met alle heiligen te vatten wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat. Moogt gij de volheid bereiken, die de volheid van God zelf is. Aan hem, die door de kracht welke in ons werkt bij machten is, oneindig meer te volbrengen dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden, aan hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. De teksten van Paulus zijn natuurlijk massief. Maar we hebben vakantie, of in ieder geval een stille dag heeft alle ruimte. En in de vakantie gaan mensen soms ook makkelijker dingen bezoeken en hebben ze soms meer ruimte om de schoonheid te zien. Soms zijn er mensen die komen niet meer in de kerk, maar dan zijn ze ergens anders en bezoeken ze toch een kerk. En ik denk dat mensen dan vaak verwonderd zijn van de schoonheid. Ja, dat is ook niet zo gek. Of in de natuur. Paulus die zegt, God heeft zich in de schepping al uitgedrukt. Misschien hebt u dat al wel eens ervaren, dat u in de natuur liep en dat dat u iets van God deed merken. Dat u daarin God ergens mocht ervaren, zijn aanwezigheid. Dus, ja, zegt Paulus, dat is helemaal logisch, want hij is de schepper van. Maar, zo zegt Paulus, maar wat hij in Jezus geopenbaard heeft, dat overtreft alles. Ik hoop dat u dat net al een beetje, Paulus geeft een lofzang. Maar het mooie is, anders zou je jaloers kunnen worden. Ja, ja, maar jij heeft die bijzondere openbaring gehad. Ja, maar je zegt net, iedereen. God wil aan ieder in Christus, door de Heilige Geest, die rijkdom openbaren. En dat gaat beetje bij beetje. Dat is het hart van het christelijk bidden. En Paulus, u weet dat waarschijnlijk wel, maar ik noem het toch voor degene die het misschien nog niet zo weten, Paulus was een vrome Jood. Heel streng in de wet, eigenlijk een beetje wettisch zou je eigenlijk mogen zeggen. En daarom vond hij Jezus, die meende dat hij de Zoon van God was, ja dat was natuurlijk helemaal fout. En Paulus was heel streng en hij vond mensen die anderen in de war brengen, ja die moesten gewoon weg. Dat is helemaal niet zo christelijk, dat kan zo niet, maar goed. Hij deed het dus, hè. Die mensen van de weg, zo werden de eerste christenen genoemd, die moesten gewoon weg. Dus die heeft hij vervolgd. Maar dan op weg naar Damascus spreekt God hem aan. Jezus spreekt hem aan. Waarom vervolg jij mij? Wie bent u? Dus Paulus die gelovig is, God kent, maar kent hem ergens nog niet. Want we kennen God alleen ten volle in Christus. Natuurlijk is de God van het Oude Testament dezelfde als van het Nieuwe Testament. Maar hij openbaart zich in Christus ten volle. En Paulus moet dus als het ware, hij valt ook, hè? Men zegt hij is van zijn paard gevallen, dat staat nergens. Maar hij komt zo uit zijn evenwicht, want dat is soms ook het risico. We kunnen godsdienstig soms zeggen, ja dat zit allemaal goed in elkaar en ik ben een goede katholiek en ik doe het allemaal prima. Nou, ik zeg niet, dat weet ik niet, daar hoef ik niks over te zeggen. Maar het heeft een gevaar. Je moet je eigenlijk altijd door de Heer een beetje uit je evenwicht laten halen, want hij overstijgt alles. Dus dat heb je niet zomaar even. Gelukkig. Het overstijgt ons altijd weer. Nou, Paulus valt in ieder geval om. Wordt zelfs verblind. Het is te groot. Ik had het gewoon allemaal niet zien. Nou, uiteindelijk door Ananias, een christen, krijgt hij het zicht. Het zichtvermogen terug. Maar hij heeft een ongelooflijk diep inzicht gekregen. Dat is ook het mooie van God. Waarom vervolg je mij? Nou, als je de wereld die beschuldiging krijgt en het komt op internet, dan kom je nooit meer af. Dan ben je fout en je blijft fout, voor altijd fout. Dat is ook heel tragisch, dat is ook niet christelijk. Wat fout is, is wel fout. Maar bij God heb je een nieuwe kans, of nog mooier. Paulus ontdekt in de uitspraak, waarom vervolg je mij, dieper blijkbaar de liefde van Christus voor hem. Want direct na zijn bekering wordt hij apostel en begint hij die Jezus te verkondigen. Dus hij moet die liefde zo diep ervaren, ondanks dat hij vervolgd heeft. Hè? Dus dat is niet niks, hè? Niet een keer een beetje een wrang woord gezegd, of weet ik veel, wat ook niet goed is. Hij heeft mensen de gevangenis laten zeggen, hij heeft Stefanus laten doden, moet je je voorstellen. De eerste christengemeente wilde hem ook helemaal niet. Die moeten we helemaal niet hebben. Dat is ook niet christelijk. Misschien hebt u dat wel eens gedacht in uw parochie. Of, ah, moet die er nou ook bij? Het kan best een bekoring zijn. Ik hoop dat u het nooit hebt. Maar weet dan wel, zelfs Paulus mocht erbij. De Heer wilde hem erbij. Dat is wonderlijk. En Paulus heeft dus die bijzondere openbaring ontvangen om die door te geven aan ieder van ons. Dat voelt hij ook, hè? Dat kan hij niet voor zichzelf houden. Hij moet daarvan getuigen. En wat zegt hij dan? Volgens het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, volgens de openbaring van het mysterie dat eeuwenlang verzwegen bleef. Dus Paulus beseft nu, wat Jezus brengt is zo nieuw, ook al is het de vervulling van het oude verbond, zo nieuw, ja, dat hij ook ineens een christen is. Hij is niet meer de fariseer die hij was, maar een christen. Niet dat een fariseer per se fout is, maar hij is nu de vervulling. Jezus is de Messias. Dus Paulus heeft een bijzondere openbaring ontvangen en heeft ook de opdracht gekregen om te prediken. Dus Paulus is door de Heer zelf tot apostel gemaakt. En Paulus heeft daarin ook God ontdekt als vader. In de tweede Korintiërsbrief zegt Paulus, gezegend is God de vader van onze Heer Jezus Christus. Zoals bijna alle brieven zeggen dat uit. Gezegend is God. Dus hij prijst altijd nu de vader. Jezus openbaart ons wat er in het hart van de vader is. En Paulus, wij moeten ons beschouwen, in 1 Korinthe hoofdstuk 4, als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. Nou, een geheim, dat kan in onze tijd soms het gevaar hebben dat het geheim is wat je niet weet. Maar dat is het niet. Het geheim is wat ons overstijgt. Kardinaal de Neels heeft ooit gezegd, geheim dat komt van heem en dat betekent waar je thuis komt. Dus het is een geheim wat ons altijd overstijgt, maar het kan ons zo aanraken dat je er toch al iets van leert kennen. En dat leren kennen, dan weet u ook, als u denkt, ja, wat komt dat nou van God? Nou, dan vraagt u zich af, die ervaring, bracht het me meer thuis? Bij hem, met een hoofdletter, bij mezelf, en misschien ook al bij elkaar. Dan komt het van God. Dan komt het van God. Ook al blijft het ook een geheim. Wie zegt, ik ken hem helemaal, zegt Paulus al, nou die kent hem in ieder geval niet. Want hij overstijgt altijd weer. En het mooie is, Paulus is er ook van overtuigd, dat degene die zich aan hem geopenbaard heeft, die blijft zich openbaren. En daarom dat Paulus niet zomaar een weetje verkondigt, nee, hij wil dat wij gaan ontdekken, mogen hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid, vers 16, geven dat uw diepste wezen machtig door zijn geest wordt gesterkt. Dus dat wil zeggen, Paulus heeft de overtuiging dat de geest zich ook aan ons, dat de geest ook aan ons Jezus doet kennen zoals hij ten diepste is, dood en verrezen, gestorven en verrezen. Dus dat is niet zomaar een kennis die je ook kunt hebben. Het is goed om de Bijbel te kennen. Hieronymus heeft gezegd, wie de Bijbel niet kent, kent God niet. Maar als Paulus hier kennis bedoelt, gaat het niet zomaar om het kennen, om het weten. Het gaat over het innerlijke kennen, van het hart. Vader van Hoorn, onze eerste foyervader, we bestaan dit jaar 50 jaar, die zei, het moet 30 centimeter zakken. Het moet van het hoofd naar het hart komen. Want daar gaat het leven. Want ik ken wel mensen die kennen de hele Bijbel, zeggen, ja, maar geloof er niet in, zo flauwekul. Dus je kunt helemaal van de Bijbel weggroeien. En dat komt vooral, je kunt de Bijbel alleen maar in een goede zin lezen in Christus als de levende. Er zijn best moeilijke teksten in het Oude Testament, maar in het licht van Jezus kun je ze lezen. Paulus zegt, zojuist, wanneer gij dit leest, kunt gij u op grond daarvan een begrip vormen van mijn inzicht in het Christusmysterie. Dus Paulus zegt eerst wat hij zelf heeft ontvangen. En dat wil dus zeggen, hij zegt niet, ik weet uit de Bijbel die tekst en die tekst en die tekst. Dat is niet fout. Maar heeft het als een ervaring ontvangen. Een ontmoeting, nog mooi, een ontmoeting. De ondoorgrondelijke rijkdom van de Christus te verkondigen. Dus de ondoorgrondelijke rijkdom. Dus het is ook heel wonderlijk. Hij moet over iets spreken wat hem eigenlijk te boven gaat. Dat is gewoon zo. Dat overstijgt ons altijd. En het heeft een eeuwigheidsdimensie. Dus dat wil zeggen, het is veel meer dan zondevergeving. Ook al is het dat ook. Dat is natuurlijk, heeft ons verlost. Maar het gaat elke dag door. En niet alleen zondevergeving, maar ook genezing, groei, om tot de volle wasdom te komen. Dus de liefdevolle omgang met Jezus, met ieder van ons, als je dat toelaat, misschien hebt u dat al wel gemerkt, dat u, doordat u met hem omgaat, dat u als mens groeit. Een grote zelfvertrouwen krijgt, omdat u merkt, hij houdt van mij. Juist ook in mijn kwetsbaarheid. Juist ook in mijn kwetsbaarheid. En hij heeft ons in Christus al uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Dus we zijn altijd in het hart van God geweest. Dus met de schepping heeft God ons al gedacht en ergens gewild. Dat ongeluk kunnen wij niet vatten, maar het is wel zo. We stammen af van de dinosaurus of weet ik veel wat. De ontwikkeling van de hele schepping heeft zijn eigen wetmatigheid. Daar heeft de kerk op zich niet zo moeite mee. Maar dat er aan de oorsprong een persoon staat, of nog mooier, een gemeenschap van personen, vader, zoon en geest, en de dynamiek van die liefde heeft alles voortgebracht. Mensen zeggen, ja, alles is toeval. Nou, moet u zelf maar kijken of u denkt dat dat zo is. Of dat u in uw eigen leven al hebt ervaren dat toeval eigenlijk niet bestaat. Dat er ergens altijd, niet altijd makkelijk te begrijpen, maar dat alles achter alles de liefde staat als oorsprong. Dus Paulus ziet dat in Christus zich heel de geschiedenis heeft ontvouwd. God heeft in Jezus, het eeuwige woord, alles uitgesproken. Zoals scheppingsverhaal dat ook zegt, God sprak. En het is dus ook zo typisch waarom dat in dat oude verhaal zo wordt gezegd. Maar sinds Jezus weten we, hij is het eeuwige woord van de Vader. God is altijd relationeel geweest. Mensen zeggen tegenwoordig, Jezus kan niet meer, hè? Boeddha zie je overal. Hè? Ik heb niet per se iets tegen Boeddha, maar ik vind het zo typisch. Jezus lijkt overal weg te moeten. Hè? En die zit overal. Hè? En mensen praten ook makkelijk over ja, een kracht. En dan maak ik me over voor die krachten. Ik was ooit hier in de abdijkerk. Ik was daar een mevrouw. En ik zat dan met Bea gewoon rustig even in de kerk. Die leefde toen nog. En die mevrouw zei, moet hier komen. Hier is dit een kracht.

kerk, die leefde toen nog. En die mevrouw zei, moet hier komen, hier is dit een kracht. Daaronder, ik zeg, goh, mevrouw, we zijn hier bij Jezus, dat is onze kracht. Dat is onze kracht. Ik ben helemaal niet zo blij met bezit die krachten die zo onbestemd zijn. Ik weet ook niet waar je ervan moet denken. Maar hij is een liefdeskracht. En als die liefdeskracht u aanraakt, is het altijd persoonlijk. Dan leert u hem weer ergens op een of andere manier kennen. En bijna is het ook, durf ik te zeggen, betrokken op u. Dan merkt u ook, hij kent u. Hij kent u, dat is heel persoonlijk. En dan zegt Paulus in vers 10. Opdat thans aan de heerschappijen en de machten in de hemelen door middel van de kerk. Dus dan komt die kerk erbij. Dat is in onze tijd ook heel moeilijk. Hè? Misschien wordt het weer heel iets beter. Maar omdat jongeren nu weer aan de kerkdeur kloppen, vinden sommigen ook heel gek. Hè? Zoals iemand zei tegen iemand, een jonge man die ook weer net. Ja, maar met al dat misbruik. Ja, maar daarom wil ik daar juist zijn. Niet vanwege het misbruik. Maar de kerk is veel meer aan het misbruik. Gelukkig. Want hij is in de kerk. Hij is in de kerk. Hij wil het doen met de kerk. Paulus zegt in 1 Korinthe 1, en die kerk is een kerk van kwetsbare mensen. Nou, Paulus, de eerste, ik heb u al gezegd, men wilde hem niet. De eerste kerkgemeente in Antiochië, zei de gemeente, nee, Barnabas heeft gezorgd dat Paulus daar binnenkwam. Die kwam er niet in. Moet natuurlijk wel bekeren, niet dat we, nou, het maakt allemaal niet uit wat we doen. Het maakt heel veel uit wat we doen. Maar je mag je altijd bekeren. Dus de kerk is een kerk van kwetsbare mensen. Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 26 en 27. Denkt aan uw eigen roeping, broeders en zusters. Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd, niet velen machtig, niet velen van hoge afkomst. Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God uitverkoren. Wat niets is, om teniet te doen wat iets is, opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf. Dus de kerk is een hele vreemde gemeenschap. Als u bij in de parochie wel eens denkt, oh, als ik dat groepje bij ons zie. Is al niet zo heel, maar ik zeg maar even zo, als dat groepje bij ons zie. Nou, volgens Paulus, dat is de kerk. Kwetsbare mensen. Kwetsbare mensen. De paus heeft als eerste titel dienaar der dienaren Gods. Dus dat zijn kleine mensen. Dienaar der dienaren Gods. En het is nou juist door de kerk dat God zich wil openbaren. Dat is toch een risico wat hij daar loopt. Hè? Dat zien we ook. Hè? Maar het misbruik is verschrikkelijk. En dat maakt ook het beeld van de kerk ongelooflijk. Wat dat dan bezoedelt. Dat is helemaal waar. Maar toch gaat de kerk. Gaat onze Lieve Heer door met de kerk. Ondanks dat gaat hij door met de kerk. Petrus heeft hem verloochend. Maar na Pasen zegt Jezus. Petrus, hou je van mij tot 3 keer toe. Hij gaat ermee door. Dus het is een kerk van kleine mensen. En Paulus, die zegt ook in 1 Korinthe hoofdstuk 2. Dus Paulus ziet, daar hoor ik zelf bij. Daar zegt hij, bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig. Dus Paulus is best krachtig hè, in zijn bewoordingen. Maar dan zegt hij, hij laat iets van zijn binnenste zien. Kunnen wij ook soms ervaren. Hè? Aan de buitenkant zetten we natuurlijk het beste beentje voor. Dat is ook helemaal goed. Maar soms kun je daarbinnen best merken, oh, ik vind het allemaal niet zo gemakkelijk. Maar Paulus zegt daar, bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig. Het woord dat ik u verkondigde had niets te danken aan de overredingskracht van de wijsheid, maar het getuigde van de kracht van de geest. Uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. En dan juist mag die kerk... Die bestaat is, die samengesteld is uit eenvoudige mensen, vaak geminacht vanaf het begin, die is geroepen om daar getuigenis van af te leggen. Dat is eigenlijk ook wat de foyer

0: mag zijn. Hè? Die bestaat dit jaar 50 jaar. En Marc Robin zegt, er moet eerst een gemeenschap zijn. Dus je kunt niet beginnen te verkondigen. Nee, er moet een gemeenschap zijn die probeert het evangelie te leven met vallen en opstaan. En ze zegt, eigenlijk is dat de eerste verkondiging. Dat is natuurlijk ook logisch. Kwetsbare mensen die zich geroepen weten en proberen hun christelijk leven samen vorm te geven. En van daaruit wordt het evangelie ook letterlijk verkondigd. Vanuit de kerk dus. Een foyer is een kleine kerkgemeenschap, leken met een priester. Het ene priesterschap van het doopsel, vormsel en de wijding van de priester, samen het geheim van de Christus uitdrukkend. Wat eigenlijk gewoon kerk is. Dat is een parochie, ook. Dus die mannen en vrouwen, die komen ook van heel verschillende achtergronden. We hebben op dit moment het synodaal proces. Sommige mensen worden daar een beetje moe van. Hè. Dat komt ook omdat men er soms een karikatuur van maakt. Hè. Wat is het synodaal proces? Het synodaal proces, als het goed wordt geleefd, wil zeggen, ik geloof in de kerk. En ik geloof dat God niet alleen mij geroepen heeft tot die kerk, maar die anderen ook. We zijn allemaal verschillend, maar we worden dus één dankzij de Heilige Geest. Langzaam worden we één. Eenheid in verscheidenheid, eenheid in gebrokenheid, eenheid in kwetsbaarheid, eenheid soms in zondigheid. Maar als ik niet luister naar die ander, die iets anders te zeggen zal hebben dan ik, want we zijn eenheid in verscheidenheid. Dat is soms moeilijk. Och, als die verscheidenheid nog het leuke is wat ik direct aantrekkelijk vind, is het probleem er niet. Maar als het me spontaan een beetje tegenstaat, en een kerk die een lange polarisatie heeft gekregen als in Nederland, dan is dat soms al gauw zo, dan kun je niet echt naar elkaar luisteren. En dan kan Gods geest soms niet zoveel doen. Maar je kunt soms verrast zijn als je echt in de Heilige Geest, vanuit hem met een hoofdletter, naar elkaar luistert. Verrast zijn wat de ander ook aan rijkdom heeft in te brengen. Dat maakt ons tot kerk. Dan wordt de kerk vruchtbaar, waar een parochie of een gemeenschap ieder zijn plek vindt, is er meer dynamiek in zo'n gemeenschap. Paulus blijft continu de Vader noemen. Dus Paulus is zo vol van de Christus die zich aan hem heeft getoond. En daarin heeft hij gezien dat de Vader zich daarin toont, dat hij tot aanbidding komt. Hij zegt in vers 14, 5, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt. Dus dat wil zeggen, ons vader en moederschap, dat zullen de verschillende vaders en moeders hier zijn, deelt in dat vaderschap van God. Dus als we dat proberen enigszins goed te leven in christelijk, soms weten mensen niks van Jezus, maar als ze in een goed gezin komen, zeggen ze, oh, wat is... Ik ben hier zo graag in dit gezin. Ja, waarom zou dat dan mogen zijn? Omdat daar iets van de Christus naar buiten komt. Iets ademt van het geheim van de Christus. Soms zijn mensen allergisch voor het woord Jezus. Maar niet allergisch voor betrokkenheid en liefde. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Paulus is helemaal vol van God. Wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is. Dus ik kan u ook echt uitnodigen vandaag. U hebt veel tijd tot stilte. Lees de tekst heel langzaam. En lees de tekst vanuit die schoonheid. U zou misschien kunnen kijken voor uzelf. Heb ik al iets van Gods schoonheid ervaren in mijn leven? Laat dat naar boven komen. Want Paulus sluit daarbij aan. Het is vanuit een ervaring in ieder geval die we mogen opdoen. Dat God niet alleen maar iets is waar je wat van weet, maar die zich ook laat zien als iemand die betrokken is en daarom mooi is. Mogen hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid, vers 16, 17, geven dat uw diepste wezen machtig door zijn geest wordt gesterkt, dat Christus door het geloof woont in uw hart en dat ge in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. Dus we moeten hem ook altijd blijven zoeken. Ja, zoals dat in relaties is. Hè? Als we in de relaties elkaar niet blijven zoeken op de diepte van de liefde, dan worden relaties kwetsbaarder. Dat is zullen we allemaal kunnen merken wie een gemeenschap leeft. Het is namelijk altijd kwetsbaar, dus daar moeten we ook niet bang van zijn. Dat is eigen aan relaties. Onze relaties blijven altijd kwetsbaar. Maar als we het in Jezus proberen elkaar weer te zoeken. Nou, we hadden als priesters, ik denk dat ik dat ook wel, ook al luistert Radio Marie, kan ik dat gerust zeggen, want het was heel mooi. Maar als priesters hebben we in dit bisdom 2 synodale dagen gehad. En verschillende priesters hebben mij gezegd, en ik vond het zelf ook, God, we hebben nog nooit zo met elkaar gesproken. En dat wil niet zeggen dat we daarvoor niet goed met elkaar wilden spreken. Maar het synodale proces met de grondstructuur die daar de kerk aan geeft, geeft heel veel ruimte om elkaar op een hele nieuwe manier te leren kennen. Omdat je meer luistert naar de eigenlijke rijkdom van de ander. Want soms, och, dan ken je die toch al. En dat is dat type. Ik zeg nog maar een beetje, ik hoop dat u dat nooit denkt, hè, maar ik zeg het maar even, soms kun je dat een beetje denken. En dan merk je ineens, god, dat type is eigenlijk toch ook een heel bijzonder, een rijke persoon. En natuurlijk houden we allemaal onze kwetsbaarheden, maar je komt dichter bij elkaar. En nog mooier, het openbaart iets van de rijkdom van God, die zich daarin uitdrukt. Dus Paulus ziet die rijkdom van de Christus als een afgrond, zou je kunnen zeggen. Hij zegt aan hem die door de kracht welke in ons werkt bij machte is, oneindig meer te volbrengen dan al wat wij kunnen vragen of bevoeden. Dus dat volbrengen, dat is al een woord, dat is, hij heeft al wat volbracht in u. Hij is nu op dit moment iets aan het volbrengen in u. En hij gaat nog dingen in u volbrengen. Aan hem die door de kracht welke in ons werkt, hoort u het? Aan de kracht die in ons werkt, dat is nu bezig. Was al bezig. Is nu bezig. En hij blijft met u bezig. Dat is de heilige mis, hè? De actieve deelname in de Eucharistie betekent eigenlijk altijd weer ruimte vinden opdat hij bezig mag zijn. Dat wil zeggen, oh ja Heer, ik schiet tekort. Maar u bent een God van vergeving. Nou, dan mag zijn vergevende dynamiek, hè, beginnen met de schuldbelijdenis. Nou, dat schept ruimte. Dan komt de dienst van het woord. Ik wil naar hem luisteren. Nou, dat is helemaal niet zo gemakkelijk. Misschien merkt u dat soms wel. Hebt u met het beste voornemen, denkt u, dan ga ik goed luisteren naar de woorddienst. En nou is de eerste lezing geweest, bij de tussenzang denk ik niet, oh, wat was nou die eerste lezing? Nou ja, het komt altijd weer terug. Hè. We hebben gelukkig een cyclus die zich herhaalt. Dus je hebt altijd weer een nieuwe kans. Hè. En dan kreeg je de offerande. Nou, dan merk je alweer, oh god, ik ben toch zo kwetsbaar. Hè. Ik dacht, nou luister ik echt. Nou, dan mag je je kwetsbaarheid inbrengen, want hij geeft zich. Dat is de Eucharistie. Hij doet het volledig. En hij zegt, geef het maar aan mij. Geef het aan mij. En doordat we het aan hem geven, gebeurt er al iets van die wonderlijke dynamiek dat hij ons omvormt. Misschien weet u dat al wel voor uzelf. Dat u misschien in het verleden uit traditie ging. Niet negatief, alsof u niet wilde luisteren. Maar dat u toch door uw groei al anders in de heilige mis bent. De mensen hebben wel eens gezegd, ja weet je, vroeger ging ik altijd wel naar de mis. Maar ik had het eigenlijk helemaal niet zo. Ik besefte eigenlijk niet zozeer wat ik daar mocht vieren en beleven. Nou, dan bent u gegroeid. We gaan de stilte in. Ik nodig u echt te luisteren op die tekst die Paulus met zoveel liefde uitzegt over het mysterie van de Christus, wat we straks in de heilige mis ook mogen vieren, om het naar u toe te laten komen en vooral om bij hem te verblijven die het hart daarvan is. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U hebt geluisterd naar een lezing gegeven door foyervader André Pierik van de Foyer de Charité in Thorn over Christus als bron van de eenheid aan de hand van de brief van de heilige Paulus aan de Efeziërs. De lezing werd gegeven in augustus 2026 tijdens een stille dag die in Thorn werd georganiseerd.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 29 september weert de kerk de heilige aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël. Aartsengelen, en dat wordt gevierd in een feest met een gloria. De openingstekst. Loof de Heer, al zijn engelen, machtigen, uitvoerders van zijn woord, gehoorzaam aan al zijn bevelen. Drie engelen op één feest. Die met het zwaard, Michael. Die met de staf, Gabriel. En die met het geneesmiddel, Raphaël. Een engel van de strijd, Michael. Een engel ter onderrichting, Gabriel. Een engel ter genezing onderweg, Raphaël. Engelen zijn hemelse beschermgeesten. Ze zijn in de hemel. Helemaal van God. Helemaal hem toegewijd. De engel vertegenwoordigt God, stelt God tegenwoordig. Hij laat de grootheid van God uitkomen. God die onzichtbaar is, onnoembaar, ondenkbaar, onvoorstelbaar. Als God voor de mensen een boodschap heeft, stuurt hij een engel. Zelf verschijnt hij niet. Blijft op de achtergrond. In het verborgene. Hij stuurt een engel om te laten zien dat hij zich ons lot toch aantrekt. Door de engel onttrekt God zich aan ons en trekt hij zich ons toch aan. Door de engel komt de verre God ons nabij. De engelen zijn de dienaren van God. God wordt omgeven door engelen. Zij staan hem helemaal ten dienste. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Daniël 7. Vanouds houden engelen de wacht bij de troon van God. Dus ook hier bij zijn aardse troon. Ook hier bij de Eucharistie, waar wij toch het brood van de engelen eten. Panis Angelicus, Panis Angelorum. Brood van de engelen. En waar wij dan ook onze zonden beleiden voor Maria en de engelen. En straks bij de privatie van de engelen, met alle engelen, machten en krachten, met alle die staan voor uw troon, loven en bidden bij u, en zingen u toe vol vreugde, uitmondend in het heilig, heilig, heilig. En wanneer hij komt, dan zullen we weer de engelen aanroepen als modellen voor onze aanbidding. Hij komt gezegend, die komt in de naam des Heren. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zag Jezus Nathanael naar zich toe komen. En zij, doelend op hem, dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tot hem, hoe kent gij mij? Jezus gaf hem ten antwoord, voordat Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom zitten. Toen zei Nathanael tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning van Israël. Jezus antwoordde, omdat ik u zei dat ik u onder de vijgenboom zag, gelooft gij? Grotere dingen zult gij zien dan deze. En hij voegde eraan toe, voorwaar, ik zeg u, gij zult de hemel lopen zien en de engelen God zien opstijgen en neerdalen in dienst van de mensenzoon. Dit is het woord van God. Niet meteen met het gebed beginnen. Eerst letten op de gesteltenis van mijn hart. Is mijn hart wel in de goede gesteltenis om te bidden? Zit ik niet ergens aan vast? Ik moet niet iets per se wel willen of per se iets niet willen. Mijn geest mag iets hebben van een engel. Bereid om te dienen. Om helemaal op te gaan in de dienst van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik gebidden even blijven staan. De blik omhoog. Ik zie hoe hij mij ziet.
Zonder een persoonlijke band met Jezus is mijn geweten onbetrouwbaar. Heb ik geen echte kennis van Jezus? Ik maak een gebaar van eerbied. Ik maak me klein voor hem, om zo mijn vermogen tot ontvankelijkheid te vergroten. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend voorover of achterover, geknield of zittend, al naar gelang ik denk dat de ontvankelijkheid van mijn geest er het meeste mee wordt gediend. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit, zoals de engelen. De geschiedenis stelt me de concrete situatie voor ogen waarin deze woorden zijn gesproken. Jezus laat het tot ontmoeting komen met zijn eerste leerlingen. Die verschillende ontmoetingen leiden tot een eerste kennismaking. De laatste ontmoeting is met Nathanael, en daarin stuurt Jezus het dan aan op een zelfopenbaring: grotere dingen dan deze zult gezien, ge zult de hemel openzien. Ligt voor de hand dat ik vraag om een bijzondere genade om dieper door te dringen in het geheim van Jezus' persoon. Alleen met Gods bijzondere hulp kan ik daarin doordringen. Het heeft iets van een blik in de hemel slaan. Ge zult de hemel openzien. De overweging. Dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Daar heb je nou iemand van ons volk in wie geen bedrog is. Wie is dan die Israëliet in wie wel een bedrog is? Ja, wie anders dan Israël, Jacob, zijn andere naam. Jacob, die langs de weg van het bedrog zich van het eerste geboorterecht had meester gemaakt van Esau, zijn broer. Dit is nu een Israëliet in wie geen bedrog is. Dat is dan een inleiding op de belijdenis van Nathanael: Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de koning van Israël. Dat komt uit de mond van een Israëliet in wie geen bedrog is. Dat betekent, dat getuigenis kun je geloven. Dat is echt. Maar hoe kan iemand met mensenwoorden uitdrukking geven van wie Jezus is? Ja, Nathanael doet zijn best. Hij zegt er het beste van: Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de koning van Israël. Maar vergeleken bij wie Jezus is, is het gewoon niks. Jezus gaat er ver bovenuit, torenhoog, ja hemelhoog. Zo ver als de hemel zich verheft boven de aarde, zo ver gaat Jezus uit boven de allergrootsten onder de mensen. En daarom behoeft dat woord van Nathanael aanvulling. Anders zou men toch denken, ja, in Jezus hebben wij met een heel groot, een heel machtig en een heel verheven mens te maken. Een heel grote mens, maar een mens. En daarom zegt Jezus: gij zult grotere dingen zien dan deze. En dat woord grotere, dat heeft een suggestie van altijd maar groter. Dat is gewoon niet te zeggen. In alles wat groot is, ja, in grote titels, hij gaat er altijd nog veel hoger bovenuit. En daarvoor heeft Jezus een beeld uit de geschiedenis van het oude verbond genomen. Ook van Jacob. Jacob was een dag van huis. De eerste dag alleen. Zonder de geborgenheid van vader en moeder. In de nieuwe wereld. Hij legde zich te rusten. Hij nam een steen en legde daar zijn hoofd op. En zo sliep hij in, die eerste nacht. Toen ging voor hem de hemel open en verscheen zoiets als een ladder waarop engelen van boven naar beneden neerdaalden en van beneden naar boven opstegen. En toen kwam er een gewaarwording over hem: ik ben met u. Ik ben je nieuwe thuis. Ik ben jouw geborgenheid. Weg van huis bij de mensen was Jacob thuis bij God. Gaf God hem zijn tehuis.
En toen hij wakker werd, zei hij, waarlijk, dit is een huis van God. God, hoog in de hemel. Hij is met zijn macht en met zijn geborgenheid schenkende kracht bij mij hier op aarde op deze plek. Betel, huis van God betekent dat. Van huis weg bij mensen, thuis bij God. Zo heeft die Jacob zoveel duizend jaar geleden het beleefd. Maar die ene mens met de naam Jacob, Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, ik zeg jullie allemaal, wat die ene overkomen is, dat overkomt jullie nu allemaal. Jullie zijn in de kerk, in het huis van God. En bovendien, jullie zullen de hemel openzien en engelen God zien opstijgen en neerdalen in dienst van de mensenzoon. De hemel open. Een vredige plaats, een plaats van verzoening tussen God en de mensen. Dat is hier. Om van daaruit al het kwade, onverzoenlijke, ook in je eigen hart op te nemen in de grote verzoening die God aan de mensen heeft gebracht in Jezus, huis van God. Aan het einde niet afbreken, dat is zakelijk. Langzaam eindigen. Niet eenzelvig eindigen. Maar opnieuw het gezelschap opzoeken van de personen met wie je al wat contact hebt gehad bij het gebed. Proberen iets gewoons te zeggen, vanuit je hart. Misschien een beetje onhandig, een half woord. Hij is een goed verstaander die genoeg heeft aan een half woord. Jezus brengt je graag naar zijn vader. Je mag vrijmoedig zijn als een kind, maar ook eerbiedig. En dan eindigen met de woorden van het Onze Vader. Deze langzaam uitsprekend, intens vanuit de geest die je heeft geleid bij het gebed.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
0: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
0: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
1: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
0: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
1: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
0: Eens komen de volken uw schepselen weer. Om u te aanbidden, uw naam te loven.
1: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
0: Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
1: Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven.
0: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
1: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
0: Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed. Geduldig, mild en betrouwbaar.
1: Let dan op mij, heb erbarmen met mij. En schenk uw dienaar uw kracht.
0: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
1: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien. Dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild.
1: God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven.

Laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl we slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma Een Bisschop Opent de Week. Iedere maandag weer hetzelfde, weer een bisschop die ons iets vertelt over zijn agenda, over wat in zijn werkzaamheden interessant te melden is. En vandaag hebben we aan de lijn monsignor Everard de Jong, die gaat ons dus een en ander vertellen. Welkom in de uitzending.
1: Dank u wel, Christina. En Radio Maria, voor de mogelijkheid die u ons biedt om wat te vertellen aan de luisteraars. Ik zeer waardeer alle luisteraars van Radio Maria. Ja, dus ik zou graag willen beginnen met het bezoek van de paus aan Parijs. Wat natuurlijk een zeer indrukwekkend bezoek is. In een heel seculier land, al heel lang. Het is missieland genoemd, in de 40e jaren al, door de bisschoppen daar. Maar je ziet, met name in Frankrijk, maar ook in andere landen, en zelfs ook in Nederland natuurlijk, een aantal jonge bewegingen die ineens heel veel jongeren trekken en heel veel mensen op de been kunnen brengen, blijkbaar. Want ja, alles bij elkaar zijn er zeker 1 miljoen mensen geweest die de paus hebben bezocht in de verschillende ontmoetingen. En in Lourdes natuurlijk, in Parijs. Dus ik zou alleen maar aandacht willen vestigen op met name zijn boodschap. Want het thema van deze week met de paus was het leven. Dus een leven in alle fasen, om dat op het scherm te beleven. En dat is natuurlijk heel acuut, omdat in Frankrijk nog niet zo lang geleden het recht op abortus in de grondwet is opgenomen. En ook allerlei krachten zijn om euthanasie goed te keuren. Dus paus is zeer gewaagd en gedurfd en heel moedig om dit onderwerp in alle vriendelijkheid, in alle waardigheid naar voren te brengen. Dus het is interessant om te zien hoe Macron, die dus een groot voorstander is van abortus, dat hij hem toch op een hele vriendelijke wijze heeft welkom geheten. Dus het is een heel seculier land, zegt Macron. Maar we willen graag de religie ook een plaats geven. Alleen natuurlijk niet in de staat, dat is wel duidelijk.
0: Ja.
1: Ja, maar goed, het pausbezoek is gewoon een heel groot succes, denk ik, voor Frankrijk. En ik denk voor Europa. Kijk, in de Nederlandse media zul je er niet zoveel van merken. Als er 3 mensen protesteren voor een ander onderwerp, dan komt de breed uit in de media. Maar hier komen er 1 miljoen en dan,
0: ja, dat klopt, maar dan weinig melding van. Ja, ik heb het ook gelezen, de paus vraagt ons om deze maand in oktober de rozenkrans te bidden, als het kan, iedere dag. Voor de vrede. En dat is ook een belangrijk onderwerp. Ja, het leven en de vrede, waar er is zoveel oorlog overal. En dat de oorlogen stoppen. Nou, dat vind ik mooi.
1: Nee, dit is heel mooi. Fijn. Ja, dus dat is een opgewekte boodschap, denk ik. Anderzijds is natuurlijk nu weer de aanvraag door politici die naar Nederland het bord dus uit het strafrecht willen halen.
0: Ja.
1: Dus de strijd gaat door.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat het toenemende mate ook bij andere partijen dan de christelijke partijen, behalve dan CDA, die zit ergens in de middenweg. Maar goed, ik ga me geen politieke uitspraken veroorloven. Dat het bewustzijn ook in de Tweede Kamer wel langzaam naar boven komt. Dat leven beschermd moet worden.
0: Ja.
1: Dus ik vind het een goede ontwikkeling.
0: Ja. Wordt er dit jaar weer een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer?
1: Ja, dat is ook gebeurd al.
0: Dat is al gebeurd.
1: Afgelopen dinsdag hebben we dat gedaan. Oh, ja. En daar krijgen we meestal geen reacties op. Maar
0: het
1: is een vriendelijk verzoek om de mensen tot nadenken aan te zetten. Een van de dingen die natuurlijk ook in het nieuws zijn geweest, is dat ik op 15 augustus preekgehouden heb aan Onze Lieve Vrouwenkerk in Maastricht. En het evangelie ging daarover: Maria bezoekt en ligt Elisabeth. En als Maria dan binnenkomt bij Elisabeth, zegt ze: wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar me toe komt? En dan springt het kind op in haar schoot. Ze is dan in haar 6e maand.
0: Ja.
1: Dat is 24 weken, dat is precies de datum dat wij nu allemaal aan het discussiëren zijn. Maar ook, ze zegt, de moeder van de Heer. Dus op dat moment is Maria, die pas de boodschap van de engel heeft ontvangen, natuurlijk de moeder van Jezus al. Niet pas bij de geboorte, maar op dat moment al.
0: Ja.
1: Die in haar schoot gedragen wordt. Maar goed, dat is nogal een rel geworden in de krant. Met allemaal negatieve reacties. Amper positieve reacties. Dus dat is natuurlijk interessant hoe mensen die er misschien ook wel tegen zijn niks aan te horen, en mensen die ervoor zijn heel hard beginnen te schreeuwen als maar iets aan hun rechten wordt afgeknibbeld.
0: Ja.
1: Dus ja, ze zeggen dus, een staatsman heeft ooit gezegd, het kwade heeft maar kans voor zover de goede het tegenhouden.
0: Ja, maar kun je iets vragen?
1: Zegt wie?
0: Hoe houdt u de moed om door te blijven vechten voor het leven? Want u krijgt, u zei net, veel negatieve reactie of geen reactie. Of in ieder geval interesseert. Ja. Het lijkt alsof niemand interesseert het. En of je beter maar stil moet blijven. Want.
1: Ja, nou weet u, bij mij is de trigger geweest voor die preek. Het feit dat in de Kamer is aangenomen met meerderheid.
0: Ja.
1: Menselijke embryo's kunnen worden gekweekt.
0: Ja.
1: Waarop dan geëxperimenteerd kan worden. Ja, bij mij branden dan alle stoppen door, moet ik eerlijk zeggen. Dat is een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog, met de nazi's die ook experimenteren op mensen. En ja, er zullen allerlei argumenten aangevoerd worden dat het nog geen mens is en dat het in toenemende mate beschermwaardig is en zo. Maar we weten gewoon, vanaf het begin van de bevruchting van de eicel, is er een mens en het DNA ligt helemaal vast. Ja. Het is helemaal geen deel van de vrouw. Het is wat gedragen door de vrouw in alle liefde, normaal gesproken. Maar ja, het heeft een eigen zenuwstelsel, eigen hart, eigen hersens, eigen ogen, eigen buik. En ja,
0: eigen DNA.
1: Ja. Dus wij, op een gegeven moment was er een tegendemonstratie afgelopen dinsdag. Ja. Van Dolomina's en zo. En,
0: ja.
1: En die hadden een bord omhoog, ja, baat in eigen buik. Ik zeg, heb je ook wel eens nagedacht over het kindje? Dat heeft ook een eigen buik.
0: Oh.
1: Dat heeft ook recht op haar eigen buik.
0: Ja, dus, ja.
1: Maar het kindje wordt doodgezwegen, letterlijk en figuurlijk. En ja, dus ik weet niet hoe het kan. Ik ben door mijn vader ooit meegenomen naar de actie van Pater Koopman. Dat was toen nog elke maand. En daarna bij de vergadering van de Eerste Kamer. Naar de rand één keer per jaar. En toen Pater Koopman ermee ophield, hebben ze gevraagd of ik dat wilde doen. Ja, dus uiteindelijk ben ik dan bisschop geworden en heb ik het gewoon voorgezet. Maar ik word ook wel gedragen volgens mij door de geest en door de mensen om me heen om dit te blijven doen. En door het gebed. Kijk, ik hoef maar te bidden en de kracht komt vanzelf. Niet alleen voor dit onderwerp natuurlijk, maar het is ook überhaupt de kerk zie je om me heen langzaam, aftakelen.
0: Ja.
1: Ik ben zelf ook nog pastoor, halftijd. Hè. We hebben 8 kerken waarvan er een stuk of 5 dicht moeten. Ja, daar zijn we nu
0: 50.
1: Mee bezig. Verschillende. Nee, ik heb 8 kerken en 5 daarvan moeten dicht. Goed, dat is alleen in mijn parochie, maar ze zijn natuurlijk in het hele bisdom nog veel meer.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, je ziet dus gewoon de afname. Je ziet aan de ene kant een enorme vraag naar zingeving, ook bij jongeren.
0: Ja.
1: Dus 40% van de meisjes tussen 14 en 24, die zijn of depressief of angst, hebben angst over mensen.
0: Ja.
1: Dus dat is gewoon een ongelooflijk aantal. De GGD, of de GGZ, de Geestelijke Gezondheidszorg, weet er amper meer raad mee. Nou, wij hebben de antwoorden. Alleen, hoe krijgen we die antwoorden voor het voetlicht?
0: Ja.
1: Dat bij Jezus echt heil te vinden is. En zin en betekenis en kracht.
0: Ja, en liefde.
1: Dus, ja, en liefde. Ja, we hebben een medicijn, maar het medicijn wordt niet echt geaccepteerd door de zieken. Dus we moeten een betere marketing gaan doen misschien. Dat kan door ons eigen voorbeeld natuurlijk en onze eigen woorden. Maar ook door er gewoon mee op te komen. Dus een van de reacties die ik kreeg van een mevrouw die in de kerk zat op die 15 augustus. Ja, misschien kan ik die voorlezen. Ik zal de naam natuurlijk niet noemen van die mevrouw, maar dat is was zeer indrukwekkend. Ik pak even de tekst erbij.
0: Nee.
2: Ja, ik ben er nog wel.
0: Oh, is goed. Ik dacht dat de lijn is weggevallen.
2: Ja, het is een iets langere tekst, maar het is zeer de moeite waard.
0: Ja, ja.
2: Dus dit is een tekst die ik kreeg en ja, die komt dus nu in de krant. Hoewel ik hem wel heb doorgestuurd. Maar goed, Monsieur de Jong, ik wil u toch even een hart onder de riem steken. Ik wil u gewoon even laten weten dat ik achter u sta. Het doet me echt pijn om te zien hoeveel kritiek u nu krijgt van enkele mediabronnen en enkele luide stemmen, omdat u bent opgekomen voor het ongeboren leven. En zeker om te zien hoe uw woorden daarbij verdraaid worden of negatief belicht worden. Ik vind het juist heel moedig dat u niet zwijgt over iets wat zo fundamenteel is, ook wanneer u weet dat daar weerstand op zal komen. Uw woorden en uw moed betekenen veel, ook al lijken de mensen die u steunen misschien minder luid aanwezig te zijn dan degenen die kritiek geven. Weet dus dat u er niet alleen voor staat. Ik bid voor u en hoop dat u zich door alle negatieve reacties niet laat ontmoedigen. Dank u om trouw te blijven aan wat u geloofde en om te komen voor ieder menselijk leven. Daarbij was ik aanwezig tijdens de gemis en het enige wat ik kon zeggen was ja. Het hoofdschop die ik uitdruk betekent. Hè? Dit is zo belangrijk. Ik heb het er nog over met velen gehad die er ook waren. En ik hoorde enkel positieve reacties. Ik dank u zo ontzettend hard om trouw te blijven aan Christus. Maar dan komt het. Ik wil u dit ook heel persoonlijk zeggen vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb zelf een abortus gehad. Dus daarom raakt het mij wanneer er wordt gezegd dat woorden zoals die van u vrouwen alleen maar een schuldgevoel aanpraten. Zo heb ik het helemaal niet ervaren. U heeft mij geen schuldgevoel aangepraat. Uw woorden raken mij omdat ze een werkelijkheid aanraken die deel uitmaakt van mijn eigen leven. Daarom denk ik ook dat men eerder voorzichtig moet zijn met te zeggen dat zulke woorden vrouwen per definitie een schuldgevoel aanpraat. Misschien raken ze bij sommige vrouwen juist iets wat al heel diep van binnen aanwezig is. Dat kan pijnlijk zijn en iedere vrouw zal daar haar eigen afwegingen in hebben. Maar geraakt worden is niet hetzelfde als veroordeeld worden. Soms kan juist het erkennen van die pijn een weg openen naar Gods barmhartigheid en genezing. Voor mij neemt Christus de waarheid niet weg om mij te beschermen tegen pijn. Hij ontmoet mij juist midden in die waarheid en laat mij daarin ervaren dat zijn liefde groter is dan mijn verleden. En ik wil u dus nogmaals hartelijk bedanken om die liefde en die waarheid zo goed te verwoorden. Dank u.
0: Mooi.
1: Ja, dat denk ik. Nou, dat...
0: Ja. Dat is een antwoord van een echte vrouw. Met,
1: een echte vrouw die een abortuservaring heeft gehad.
0: Ja.
1: En die dus aanwezig was in de kerk op het moment dat men mijn preek in de afvalbak gooide. Maar ja, ik kan ook... ik preek altijd kort om alle kanten van de zaak te belichten. Er zijn natuurlijk veel vrouwen die in moeilijkheden zijn enzovoort en die geen steun meer hebben. Ja. Er wordt nu onderzoek gedaan door het FIOM, dus een soort onderzoeksinstituut naar gewelddadige of gedwongen abortussen in Nederland. Hè, want de relaties die kunnen dat natuurlijk ook dwingen. Dus het gaat mij niet om te oordelen. Maar het gaat ook wel om de barmhartigheid van God natuurlijk. En om de hulpverlening die we moeten als kerk ook beter organiseren. Hè, als vrouwen moeilijkheden hebben.
0: Zeker. En er maar is ook vergiffenis. Ja, vergiffenis is er ook in de kerk.
1: Dat is vergiffenis. En daar, we hebben een prachtig programma van Rachel Vineyard. Waar mensen naartoe kunnen als ze de relatie met hun kind als het ware willen op orde willen brengen. Dus nee, er zijn genoeg redenen. Maar goed... Het was met name de preek ook bedoeld voor de politici die er heel makkelijk overheen gaan. En nu dus, zoals gezegd, zelfs willen dat de termijn van 24 weken bewaard blijft. Ook al is het kind vanaf 22 weken inmiddels al lang levensvatbaar. En die experimenten die moeten nog door de Eerste Kamer. Dus dat was ook een van de redenen dat ik zeg, wacht even jongens. Maar goed, ik ga door omdat ik de waarde voel van het ongeboren leven. En die kindertjes die worden niet gehoord. Daar wordt geen geluid gehoord. Die hebben een silent scream, zoals sommigen dat zeggen.
0: Ja.
1: En een van de grootste aborteurs van Amerika, 50.000 aborts op zijn naam staan, Dr. Nathanson, is toen bekeerd toen hij de film zag waarin hij zelf een abortus uitvoerde en zag hoe het kind terugweek voor het mes. Maar mensen willen het niet zien, hè? Dus hun eigen problemen worden dan zo groot dat alle andere dingen worden verdrongen. Inclusief een weerloos kindje. En dat, wij moeten opkomen voor alle weerlozen. Ook zegt de paus in Parijs heel duidelijk. En dat doen we met woorden, we doen dat niet met geweld. Dat zou niet goed zijn. Maar...
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee, je kunt geweld niet met geweld antwoorden.
1: Nee, maar het andere verstand is denk ik wel met kracht. Dat is een Franse, ik ben ook nog legerbisschop. Want afgelopen week mogen we een mooie ontmoeting gehad met alle geestelijke verzorgers, met alle ambassadeurs. Maar er was een Franse Villiers, die heeft gezegd, er is een onderscheid tussen geweld en kracht. Ja. En geweld is nooit goed, hè, want het is ongeordend kracht. Maar kracht is wel,
0: goed.
1: Als iemand geweld pleegt, dan moet de politie daar zijn om te zorgen dat hij dat niet meer doet. Dan moet de politie zelf met proportionele kracht natuurlijk, hij heeft iemand niet meteen dood te slaan... Zorgen dat dat geweld niet meer plaatsvindt. En dat is bij de abortus ook zo, denk ik wel eens. Wat zouden wij doen als wij wisten dat naast ons elke dag een paar mensen gedood werden?
0: Ja, verschrikkelijk.
1: Ja, maar dat is bij een abortuskliniek is dat natuurlijk zo. Ja. Dus ik heb heel veel bewondering voor de mensen die daar staan te protesteren.
0: Ja, ja.
1: Of beter gezegd ook hulp aan te bieden in plaats van alleen maar te zeggen dat het niet mag.
0: Ja.
1: Omdat dat het is echt een issue natuurlijk. En de maatschappij gaat gewoon in alle rust verder, alsof er niks aan de hand is. Maar 35.000 kindertjes die in de moederschoot worden vermoord. Moeder Teresa zegt niet voor niks dat natuurlijk een van de grootste houdingen is die de oorlog bevordert. Als een moeder haar kind kan doden in de moederschoot, wat hebben we dan nog te verwachten van onze naasten? Maar goed, er zijn zoveel argumenten aan te halen. Fijn dat u me nu even laat uitpraten, maar... ik wil de pro-life-zaak zeker ook in de katholieke kerk misschien wat meer aan de orde stellen. Binnenkort heb je in november weer de Mars voor het Leven. Die wordt voor het allergrootste deel niet alleen georganiseerd, maar ook gelopen door de protestanten.
0: Ja, maar ook katholieken doen mee.
1: Ja, zeker in toenemende mate, gelukkig. Dat is een algemene Mars, die is voor iedereen. Maar dan denk ik, die protestanten weten toch maar 10.000 mensen op de been te brengen. Ja. Terwijl als wij in Den Haag staan, dan hebben we misschien een paar tientallen. Maar dat is het dan. Dus het is
0: zo gaat het. Maar
1: dat mag. Ja.
0: Ja, je begint klein, maar je hoopt voor groter. Maar het,
1: ja,
0: het boodschap is belangrijker dan de aantallen.
1: Zo is dat. Goed zo.
0: Ja, ja. Ja. Nou, bedankt voor het vechten voor het leven. Dat is een goede daad. En ik hoop dat u door meegaat tot de overwinning uiteindelijk.
1: Ja, goed, dank u wel voor de kindertjes. Dank dat u daar ook aandacht aan besteedt.
0: Zeker. Nou, bedankt.
1: Heel veel zegen over uw werk.
0: Bedankt voor uw woorden en tot de volgende keer.
1: Ja, veel zegen. Dag hoor.
0: Dag. En beste luisteraars, je hebt zojuist geluisterd naar monsieur Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond, bij het programma Een Bisschop Opent de Week.
3: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Van harte welkom hier in het nieuwe seizoen. Het eerste gezinsuur weer. Op een ander tijdstip dan u gewend was. We zullen voortaan op de vierde maandag van de maand het gezinsuur uitzenden. Maar wel met vertrouwde gezichten, geluiden op de radio met Priester Luc. Van harte welkom in de uitzending.
1: Ja.
0: Nou, we hebben het gezinsuur weliswaar verplaatst, maar verder is het eigenlijk gewoon nog het vertrouwde gezinsuur. Dus we willen graag beginnen met wat nieuws, hè, dat ook voor de gezinnen interessant is. En uiteindelijk is het natuurlijk voor iedereen interessant, maar goed, we proberen ons een beetje daarop te focussen. Nou, misschien toch voordat we daarmee beginnen, heel kort van hoe gaat het met jou? Want je zit dus in Banneu. Het bedevaartseizoen gaat wel aflopen, maar daar ben je afgelopen maand actief geweest, toch?
1: Zeker, ja. Vanaf mei. En ik heb nu inderdaad één bedevaartseizoen bijna rond meegemaakt. Dus half oktober sluit het bedevaartseizoen. Dan zijn er nogal wat activiteiten hoor, die ook nog wel doorlopen. Maar officieel is dan de sluiting. En ik heb een beetje zicht gekregen op wat er allemaal gebeurt. En wie er allemaal komt. En ook natuurlijk zelf meer me ingelezen in de boodschap van Banneu. Waar ik wel iets van wist. Maar nu veel meer nog mee bekend ben geraakt.
0: Ja. En ook Nederlandse pelgrims mogen ontvangen, neem ik aan.
1: Ja, dus ik heb een benoeming voor de Nederlandstalige pelgrims. En dat zijn eigenlijk drie hoofdcategorieën. De pelgrims van de zieke bedevaarten, die dus bijna continu ook naar hier komen. Steeds 3 dagen, maar dan met kop en staart. Dus ze zijn zowat 5 dagen meestal hier. Zowel uit Nederland als uit Vlaanderen. Dus die voor mij dan van het grootste belang zijn, omdat ik voor de Nederlands sprekende ben. Mm-hmm. En dan heb je de groepen die komen. Ook uit natuurlijk zowel Vlaanderen als Nederland. Dat kunnen ook vaak zieke groepen zijn van bepaalde verenigingen die zich voor zieken inzetten. En zoals je bij ons de Zonnebloem hebt, zo heb je bij ons ook allerlei verenigingen die pastoraal en zorg hebben voor zieken. En dan heb je de individuele bedevaders. Ja. En daar heb ik eigenlijk specifiek de zorg voor, omdat ik dagelijks de heilige mis met hen vier, voor wie dat wil. En 's middags is de ziekenzegen. 's avonds om 7 uur wordt op de Rozenkrans gebeden. En dan is er een mogelijkheid om samen ook een bid weg te doen. Dus daar is een programmaatje voor.
0: Mooi. Ja. Het is natuurlijk heel pastoraal. Dus het is ook heel mooi om daar je daarvoor in te mogen zetten.
1: Zeker. En de contacten, met name ook wel rond de heilige mis. Ook wel rond de ziekenzegen, maar met name rond de heilige mis. Ja, die zijn vaak heel verrassend. En ik krijg ook een nieuw zicht op wat er met name in Vlaanderen allemaal aan katholiek leven is. En bijvoorbeeld een heleboel congregaties waar ik nog nooit van had gehoord. En die soms ook met mensen of individueel op bedevaart komen. Kleine groepjes of religieuzen die op vakantie komen in Banneu.
0: Oh, wat mooi,
1: dat komt ook vaker voor. Ja, dus allerlei vormen van van groepen en mensen die je leert kennen en waar ik eigenlijk helemaal niks van gehoord had.
0: Ja, wat mooi. Altijd weer wat nieuws om te leren. Nou, wij gaan hier weer het gezinsuur vormgeven, vertellen. We hebben een heleboel dingen uitgezocht weer. Nieuwe onderwerpen, maar gebruikelijk is om natuurlijk met wat nieuws te beginnen. En je had ook een paar dingen al, die was je tegengekomen in de afgelopen tijd, waar je graag wat over wil vertellen.
1: Ja, het ene is wat meer nieuws dan het ander. We zijn een paar maanden uit geweest. Maar er zijn wel een aantal dingen die onze aandacht mogen hebben. Dus het eerste, dat is de synode van de bisschoppen. Mm-hmm. En met name van de voorzitters van de bisschoppenconferentie. Die komen de maand van 7 tot 14 oktober met de paus samenkomen in het Vaticaan. Naar aanleiding van 10 jaar Amoris Laetitia, dus de neerslag van de beide gezinssynodes die Franciscus heeft gehouden, om daarover te spreken. En Nou ja, er zijn een aantal thema's die daarvoor van belang zijn. Dus goed, bij dit soort bijeenkomsten wordt vaak eerst een algemene, ja, hoe zegt het, overzicht gemaakt van ja, hoe staat het met de families in deze tijd? Wat is de betekenis van de families in onze samenleving? Ja, voor welke

0: Ja, met wel, voor welke uitdagingen staan ze? Nou, daar wordt over gesproken. Maar er zijn een paar thema's die ook wel, vind ik zelf ook heel fascinerend, ook vanuit de gezinspastoraal gezien. Er is het tweede thema gaat over jonge mensen en de ontdekking van de roeping tot het huwelijk.
1: Oké.
0: Het is ook wel waar, ja, ook natuurlijk ook een familie als Colossio, hè, dus gezinsexhortatie die ook naar aanleiding van de gezinssynode is gepubliceerd onder Johannes Paulus II. Die had er ook veel aandacht voor. Dus de jonge mensen en de roeping tot het huwelijk. En die komt nu opnieuw ook heel concreet op de agenda te staan. Ook omdat in de gezinssynodes daar veel vragen over zijn geweest en veel over gesproken is.
1: Oké.
0: En dan een derde thema is het huwelijk zelf, het leven als gehuwden. En dan met name over de eerste 5 jaren. Het wordt steeds helderder ook wel dat als mensen getrouwd zijn als het hen gegeven is dat ze kinderen mogen ontvangen. Dat is natuurlijk een hele eigen dynamiek. En voor gezinnen kan dat ook vaak een grote uitdaging zijn in de kerk. Nou, het is belangrijk dat we juist ook voor die eerste jaren waarin de jonggehuwden op weg zijn, om daar ook pastorale aandacht voor te hebben. En er ook naar te luisteren en te begeleiden. Dus dat is ook een apart thema.
1: Jij begeleidt zelf heel veel jonge stellen eigenlijk, hè? Die voor het huwelijk staan of misschien inderdaad net gehuwd zijn. Dat weet ik eigenlijk niet eens precies. Maar is dat dan heel anders dan dat het jaren geleden was?
0: Ja, dus ik denk wel dat onze samenleving is denk best wel complex geworden. En er zijn ook allerlei invloeden van buitenaf. Een goed thema waar we dadelijk over gaan hebben is AI. Hè, naar aanleiding van de alles klik van de pauze. Nou ja, sociale media heeft natuurlijk een enorme invloed. Goed, op jonge kinderen, op die leeftijd misschien nog niet zo, maar als ze wat ouder zijn wel. Het vinden van een huis, om maar wat te noemen, is vaak wel een enorme uitdaging voor jonge stellen. De enorme huizenproblematiek, die natuurlijk niet alleen voor jonge stellen is, maar in het algemeen, maar ook de jonge stellen hebben daarmee te dealen. De arbeidsomstandigheden, men krijgt minder makkelijk een vaste baan. Men wordt vaak makkelijker door een organisatie of een bedrijf waar men werkt verzocht om naar elders te verhuizen. Dus ik denk de stabiliteit die we decennia geleden hadden, maar ook minder lang geleden voor gezinnen, is wel minder geworden. Dat zijn wat factoren, er zijn ook wel meer te noemen, maar ik denk wel dat het een uitdaging is.
1: Ja, en het vinden van een huis, laat ik het zo zeggen, is nou niet een typisch katholiek onderwerp, maar omgaan met onzekerheid, met inderdaad dat er geen vastigheid misschien is qua werk, dat raakt natuurlijk, dat raakt jou als persoon en inderdaad ook als gehuwde.
0: Ja, en dus denk ik goed om te zien dat het huwelijk ook geen typisch katholiek onderwerp is.
1: Mm-hmm.
0: En daarom ook dat de kerk, en ik denk met name nu ook de kerk, die zegt, wij moeten wel uitgaan naar buiten toe. Hè, dus we moeten op missie. Ja, komt daardoor ook makkelijker in contact met gezinnen die misschien ook niet katholiek zijn, maar waar de visie op de mensen, op relaties en het huwelijk wel heel belangrijk kan zijn.
1: Ja, precies, ja. Dat is wat ik bedoel. Dus het gaat over hoe je als mens, precies dat, je dan omgaat en kunt omgaan met dus de uitdagingen waar gezinnen tegenwoordig voor staan.
0: Precies.
1: Ja. Nou, interessant.
0: Goed, er was nog één onderwerp dat me net inviel. Dus de mantelzorg is natuurlijk ook een geweldige uitdaging momenteel.
1: Ja. Ja.
0: Waar ook het thema van het vinden van mensen in de zorg, waardoor meer, omdat het lastig is, meer zorg bij de gezinnen ook en ook bij de jonge gezinnen trekken.
1: Ja.
0: Er zijn allerlei thema's waarvan je kunt zeggen, dat zijn wel uitdagingen in dit tijdsgewricht.
1: Ja, ik snap hem, ja. Nou, ik ben benieuwd, want dat is dus dan voor alle voorzitters van de bisschoppenconferenties een eigenlijk wel een belangrijke bijeenkomst. Juist ook met wat ze natuurlijk dan weer mee terugnemen naar hun eigen diocese. Ja.
0: Er zijn er

0: twee onderwerpen. Dus het vierde thema wat benoemd wordt, dat zijn de gezinnen die tegenstand of moeilijkheden ondervinden. Dat is ook een thema dat iedere keer wel weer terugkomt, maar waar ook aandacht voor wordt gevraagd. En dan de missie van het gezin. De kerk als missionaire kerk staat natuurlijk hoog op de agenda. En ook hier wordt dat weer expliciet als een thema geformuleerd.
1: Ja.
0: Ja, dus het zit eraan te komen, ja.
1: Oké, ja, ja. Nou, het is sowieso ook wel goed om daarvoor te bidden. Hè, want wat je eigenlijk aangeeft, gezinnen hebben het niet eenvoudig met al die uitdagingen. En dat het ook een vruchtbare bijeenkomst mag worden natuurlijk in oktober.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja. Nou, ook wat ander nieuws, want er waren toch wel in de afgelopen maanden een paar onderwerpen die zo interessant zijn dat je het toch even wilde noemen, hè?
0: Een ander onderwerp is de, ik weet niet of mensen er wel eens van gehoord hebben, de UCAT kennen we denk ik wel, hè? Dus dat is de jeugdcatechismus. En er is ook een doelcat, dat is je zou kunnen zeggen de catechismus over de sociale leer van de kerk. Maar er is ook een UCAT Love Forever uitgekomen, al een tijd geleden, onder Paus Franciscus al. Maar het is nu opnieuw nieuws, omdat die een catechismus een herdruk heeft gekregen en onze huidige paus daar een voorwoord voor heeft geschreven.
1: Oké.
0: En daar noemt hij eigenlijk een paar mooie dingen in. Goed, het is natuurlijk maar een kort tekstje, maar het is wel de moeite waard om dat te noemen, omdat het natuurlijk ook een inkijk geeft in hoe de paus aankijkt tegen het sacrament van het huwelijk. En hij zegt daarin, we zien het mooiste beeld van ware liefde wanneer we naar het kruis van Jezus Christus kijken. Nou, ik denk mooi dat de paus ook in het kader van het huwelijk ook het kruis benoemt.
1: Mm-hmm.
0: En dan zegt hij, Jezus had de mensen zo lief dat hij bereid was voor hen te sterven. Die zelfgave noemt de paus het DNA van het christendom.
1: Hmm.
0: En ik denk dat is een mooie uitdrukking. Hè? Dus de zelfgave, die ook bij Johannes Paulus II een belangrijke rol speelde, onder andere natuurlijk het lichaam. De zelfgave noemt de paus het DNA van het christendom. Nou, we leven natuurlijk in een tijd waarin we opkomen voor onze eigen rechten en waar mensen ook, we leven nogal luxe om het zo te zeggen. Ja, en dus de zelfgave komt wel eens in de verdrukking. Maar hij is een wezenlijk aspect ook van het huwelijk.
1: Ja.
0: En hij noemt het hier het DNA van het christendom.
1: Ja,
0: een mooie uitspraak.
1: En je zei er komt een tweede uitgave. Is dat ook in het Nederlands voorhanden?
0: Wordt aangewerkt. Dus we hebben nog niet eens de eerste uitgave, of nog niet eens. Nee, goed, we zijn natuurlijk maar een klein taalgebied en het is altijd een enorme uitdaging om dingen te vertalen. Maar die zit eraan te komen. Dus ik heb begrepen dat eind dit jaar de kans er is dat deze uitgave ook in Nederland op de markt is.
1: Ja, en dan is het, neem ik aan, bij uitstek geschikt om te gebruiken bij huwelijksvoorbereiding, bij dat begeleiden van die stellen in de eerste paar jaar van hun huwelijk.
0: Zeker.
1: Ja, ja. Oké, nou, daar komen we ongetwijfeld nog op terug.
0: Misschien nog een zinnetje uit die wat mooi is om te noemen.
1: Ja.
0: Voor jongeren die graag willen trouwen, heeft de paus daarom een duidelijke boodschap. Durf ja te zeggen tegen een liefde die verder gaat dan het gevoel van vandaag. Hij bidt dat jongeren met vertrouwen en moed antwoord geven op wat hij de mooiste van alle roepingen noemt. De roeping tot de liefde.
1: Ach.
0: Nou, de roeping tot de liefde is natuurlijk niet voorbehouden alleen aan mensen die gaan trouwen. Dus ook voor religieuze en eigenlijk voor iedereen. Maar hier wordt dat natuurlijk vooral in de context van het huwelijk genoemd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, mooi, mooi. Ja, en dan was het nog een item voor het nieuws eigenlijk, wat jij toch heel graag onder de aandacht wil brengen. En dat is wel recent nieuws eigenlijk.
0: Ja, dat is iets waar begin deze maand over gestemd is in het Europese parlement. Er worden natuurlijk allerlei wetten gemaakt in het Europees Parlement die een hele lange weg gaan. En sommige wetten die zijn dan weer opgenomen in een bredere strategie, zeg maar. En een van de strategieën die momenteel belangrijk is, ook in het Europees Parlement, dat is de strategie om een gelijkheid, wordt er eigenlijk gezegd, maar je zou kunnen zeggen gelijkwaardigheid, over mensen die de LGBTIQ gemeenschap
1: plus
0: dus de ja goed, dit is altijd een hele naam, dus de mensen die zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht of die zich eigenlijk niet tot een andere sekse voelen aangetrokken of die juist naar de andere sekse willen worden omgebouwd. Nou, we kennen die problematieken ook allemaal, hè? En die verlangens die mensen hebben. Wat de Europese gemeenschap zegt, er moet natuurlijk ook zorg zijn voor deze mensen, voor deze groep, voor deze medebewoners in de Europese Unie. En er is een strategie voor uitgezet van 2026, van dit jaar tot 2030.
1: Ja.
0: En zo'n strategie heeft een hele weg. En er zijn alle mensen die daarover mee over meedenken. En organisaties die meedenken. Alle NGO's en overheden enzovoort. Dus dat zijn hele uitgebreide en complexe processen. Ja, waarin iedereen de kans krijgt. We leven ook in Europa in een democratie. Het Europese parlement is daar natuurlijk de uiting van. En zo'n strategie komt langzaam op gang. En daar wordt wetgeving in gemaakt. Zowel wat we noemen soft law. Dat is dan wetgeving die nog niet bindend is. Maar ook op een gegeven moment wetten die dwingend kunnen zijn. Ook voor de lidstaten.
1: Ja. Mag ik even onderbreken? Want ik snap de manier waarop jij het zegt. Je probeert het vrij objectief eigenlijk te brengen. Maar het is natuurlijk ook wel bekend dat er een bepaalde ideologie in de Europese, in het Europese parlement gevolgd wordt. En zeker met zo'n strategie. Dat is toch bekend. Het is eigenlijk ook een vraag die ik aan jou stel nu.
0: Ja, dat is heel correct dat je dat opmerkt. En daar gaat ook juist dit thema over. Dus ik wil eigenlijk een documentje onder de aandacht brengen. Waar mensen die eigenlijk willen opkomen voor homoseksuelen zeggen, wij komen steeds meer in de knel, omdat men in de Europese Unie steeds minder de biologische seksen noemt. Hè, zoals ons lichaam gegeven is bij de geboorte. En men eigenlijk steeds meer nadruk legt op het lichaam zoals ze dat zelf aanvoelen of willen dat het is. En waar dus inderdaad ook de verlangens uit voortkomen van mensen om je te laten ombouwen.
1: Ja.
0: Van man naar vrouw of van vrouw naar man. Zover dat ook mogelijk is. Hè, want medisch zijn er ook allerlei vragen over. En dus deze maand was er een, wat ze noemen amendementen. Hè? Dus je kunt op een gegeven moment aanpassingen in de wetgeving die ontwikkeld wordt, kun je binnenbrengen. En er zijn er 500 ingediend, ruim 500.
1: Ja.
0: Er zijn er nu 100 van ook behandeld en bevestigd. Maar deze groepering zegt, wat er gebeurd is, dat men steeds verder de biologische seksen eigenlijk gaat vervangen door gender. Maar gender is een begrip wat weinig fundament heeft, wat heel sterk op gevoelens geënt is. En het gaat hier onder andere over amendementen die de bedoeling hebben om in de medische wereld te komen tot standaardprocedures. Om, en dan gaat het nog iets over specifiek, de rechten van de vrouw te vergroten. En dan gaat het dus onder andere over de vraag, het klinkt allemaal misschien wat vager. Het gaat onder andere bijvoorbeeld over als medicijnen getest worden. Ja, hoe worden die getest? Worden die getest op mensen in het algemeen? Of worden die getest vooral op mannen? Of worden die vooral getest op vrouwen? En het is dus een feit dat de medische medicijnen vooral worden getest op mannen. En niet zozeer op vrouwen. En dat verschil tussen mannen en vrouwen wordt eigenlijk buiten beschouwing gelaten. En met name bij de vrouw is dat belangrijk, omdat de vrouw natuurlijk haar cyclus heeft. Vrouwen kunnen op een gegeven moment zwanger worden, komen in de menopauze. Dus er zijn een heleboel specifiek vrouwelijke aspecten in de medische zorg. En deze groepering zegt, nou, als wij zeggen, we willen de vrouw meer gelijkwaardigheid geven, ook in de gezondheidszorg, dan moeten we hen ook echt als vrouwen zien.
1: Ja.
0: En ook in de testen, echt vrouwen testen. Nou, en wat hier gebeurt nu bij die resolutie is, daar wil men eigenlijk niet aan, want de genderideologie is zo sterk dat men eigenlijk zegt, ja, maar wij willen eigenlijk meer het begrip gender in het centrum zetten. En niet het begrip seksen, waar het gaat over de mannelijkheid en vrouwelijkheid.
1: Ja, ja, over de gewoon het geboortegeslacht.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja, wat uiteindelijk altijd, ook als je mensen die zich dan laten verbouwen, om het zo maar te zeggen, dan nog altijd is jouw biologische kern, zeg maar, is toch die waarmee je geboren bent.
0: Ja, ja. En goed, je kunt die met heel veel hormoontherapieën, kun je die proberen te onderdrukken, maar feitelijk blijft het licht natuurlijk ook genetisch, mannelijk of vrouwelijk.
1: Mm-hmm.
0: He, met een heel klein percentage mensen waar dat soms ook niet helemaal helder is, maar dat is een fractie.
1: Mm-hmm.
0: En wat zij zeggen, als we dit doorvoeren, dus er zijn dus een heleboel wijzigingen aangeboden voor deze wetten die in de toekomst mogelijk ook aan de lidstaten worden aangeboden, die volgens nog niet bindend zijn, dat is wel goed om dat te zeggen. Maar zij zeggen, als we dit door gaan voeren en die amendementen die met name vragen om de vrouwen als biologische vrouwen te beschermen, en dat wordt genegeerd, dan is dat niet alleen schadelijk voor de vrouwen, maar ook voor de transgenders uiteindelijk en voor allerlei andere groeperingen in dat genderspectrum waar de biologische natuur niet wordt gerespecteerd. Want de biologie is niet gevoelig voor een ideologie. Die gaat haar eigen weg. Ja, en hier zie je dus gebeuren dat als we die ideologie veel ruimte geven, en er zijn dus grote organisaties uit die gemeenschappen van ook van transgenders die hier hun invloed doen gelden en waar ook wel amendementen van worden aangenomen. Ja, deze organisatie, die heet trouwens Athena. Dus het is een organisatie die echt probeert ook dat biologische aspect van de vrouw op de kaart te krijgen. En die zeggen, als we dit door laten schieten, dat is voor niemand is dat goed.
1: Nee.
0: Dus wij moeten toch blijven respecteren dat onze biologische natuur geworteld is in onze lichamelijkheid, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, maar het is eigenlijk in die zin een gunstig bericht, omdat er dan, eindelijk zou je kunnen zeggen, opgestaan wordt tegen de genderideologie die, zoals je aangeeft, natuurlijk met veel geld ook echt dingen probeert door te duwen. En dus de mensen die daarin geloven, die daar achter staan. En dat dit eigenlijk ook op Europees niveau nu gezegd wordt, is eigenlijk goed.
0: Nou, het is een gunstig bericht, maar wat zij aankaarten, ik vind weinig weerklank.
1: Ja.
0: Want hun amendementen zijn bijvoorbeeld niet aanvaard. Zij geven dat aan, hier is eigenlijk een kans die we hadden. En zij zeggen zelfs na vele jaren, hè, want ze zeggen, we hebben 1999 daarover gesproken, over dit aspect, hè, van dat geworteld zijn in de biologische niet in de natuur voor de wat betreft de gezondheidszorg, hoe belangrijk dat is, hè, in verband met geneesmiddelen en dergelijke en testen. En er is eigenlijk weinig aandacht geweest in de afgelopen 20 jaar, 2-3 decennia. Er zijn af en toe nog wel eens dingetjes even ter sprake gekomen. Maar dit was echt een kans om dit op de kaart te zetten.
1: Hmm.
0: En ik heb begrepen dat die kans eigenlijk verkeken is.
1: Oh,
0: dus men heeft het weggestemd.
1: Zo.
0: Ja.
1: Nou, dat is dus helemaal niet gunstig.
0: Nee, maar het is wel belangrijk, denk ik, dat er mensen zijn. Ja, die zeggen, dit moet wel echt op de kaart gezet worden.
1: Ja.
0: Dit is een gevaarlijke ideologische ontwikkeling.
1: Ja. En ook dat je inderdaad als lokale of als nationale overheid je dus niet alles laat gezeggen door Europa. Dat je wel je eigen keuzes blijft maken.
0: Ja.
1: Ja. We moeten even dit deel gaan afronden. En dan draaien we heel even wat muziek. Dan zijn we zo terug hier in het gezinsuur. En dan gaan we in op de eerste encycliek van Paus Leo XIV. En dat gaan we dus na de muziek doen. Tot zo.

0: En we zijn weer terug hier in het gezinsuur samen met priester Luc. Nou, uitgebreid over een aantal nieuwsberichten gesproken. En we willen eigenlijk dit seizoen een nieuw item oppakken om wat dieper in te duiken. En dat is dus de eerste encycliek van Paus Leo XIV, Magnifica Humanitas. En priester Luc, jij hebt het doorgeploeterd, zullen we maar zeggen. Maar we beginnen gewoon aan het begin. En we kijken wel in dit seizoen, hè, hoe we steeds stukje bij beetje daar wat dieper in kunnen duiken. Ik zou eigenlijk zeggen, ga van start. Vertel ons, wat is het, waar gaat het over en hoe je dit wil aanpakken.
1: Ja, prima. Het is zoals je zegt, het is de eerste encycliek van onze paus, Leo. Magnifica Humanitas is het genoemd. De schitterende mensheid kan het vertaald worden. Dus dit is natuurlijk een hot topic. Ik weet niet of mensen het meekregen, maar vorige week heb ik gehoord op de radio dat ook Prins Charles een heel aantal mensen heeft uitgenodigd om over AI te spreken, hè, waar de encycliek over gaat. En die heeft ook gezegd, dit moet niet in handen van verkeerde mensen vallen. Deze ontwikkeling, deze techniek. En ook de paus spreekt erover. Hè. Dus wat hij doet in een uitgebreide encycliek van 5 hoofdstukken, het is een lange encycliek, probeert hij eigenlijk deze technologische ontwikkeling te beschrijven en te kaderen in de leer van de kerk.
0: Mm-hmm.
1: Dus onze paus heeft natuurlijk zijn naam gekozen in naam van Leo XIII, die leefde in de tijd van de industriële revolutie.
0: Ja.
1: En de eerste sociale encycliek heeft paus Leo XIII geschreven, Rerum Novarum. Ja, waar hij die grootste technologische ontwikkeling, ja, waar bijvoorbeeld de stoommachine natuurlijk een belangrijke rol in speelde. Zag hij dat door zo'n technologische ontwikkeling de samenleving veranderde en soms ook ontwrichtte.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld dat de productiemiddelen steeds van handen kwamen van grote industriëlen in de steden. Wat een enorme invloed had, onder andere, dat is ons thema dan, op de gezinnen. Dus gezinnen werden uitgenodigd naar de stad te gaan. Nou, als je van het platteland naar de stad gaat, dan is het een andere dynamiek ook voor een gezin. Of gezinnen werden elkaar getrokken omdat de mannen naar de stad gingen om daar te werken in de fabrieken. En daar hadden de gezinnen af te moeten laten.
0: Ja.
1: Nou, dat was een beetje in die tijd. En de paus zegt, nu is er weer zo'n enorme omwenteling door de informatietechnologie, natuurlijk in het algemeen, internet, sociale media. En nu AI in het bijzonder, kunstmatige intelligentie. En wat betekent dat voor ons? En dus als er dit soort ontwikkelingen zijn, wil de kerk daar graag ook haar visie over geven. En dat doet onze paus. Dus dat is denk ik heel goed.
0: Mm-hmm.
1: Ik was afgelopen zomer ook in een samenkomst met mensen die daar ook veel over wisten. En ook de encycliek kwam daar ter sprake. En daar werd gezegd dat deze encycliek voor gelovigen, maar ook mensen in het algemeen, een belangrijke encycliek is. En hij is door deskundigen ook heel goed ontvangen. In die zin dat ze zeggen, de paus maakt een goede analyse. Enerzijds benoemt hij het goede wat deze ontwikkeling kan geven. Maar anderzijds stelt hij ook de gevaren in het licht. Hè. Dus hij kiest ook geen partij van dit mag niet of moet niet of wat dan ook. Maar dus hij bekijkt wat is deze techniek en hoe moeten wij die beoordelen. Ook van ons geloof. En twee dingen die heel duidelijk iedere keer wil oplichten. Dat is enerzijds wat betekent dit voor de mens en de waardigheid van de mens in het algemeen.
0: Ja.
1: En anderzijds, wat betekent het voor de gemeenschap? Het common goed in het algemeen.
0: Ja.
1: En dan zitten we eigenlijk ook weer in de sociale leer, want die twee dingen, de waardigheid van de menselijke persoon en het deelnemen aan het gemeenschappelijk goed, zijn twee belangrijke pijlers van de sociale leer van de kerk.
0: Ja, Hij doet dat heel mooi, hè? Meteen al in de inleiding, vind ik tenminste, wat je zei, hoe hij het kadert. Het gaat niet meteen over van voorbeelden over wat er dan met AI gebeurt. Maar eerst eens kijken van ja, de mens. Hè, bijna zo van ja, hoe zit die waardigheid ook alweer in elkaar? He, waar moeten we op letten? Om het even zo een beetje simpel te zeggen. Maar hij doet dat toch zo mooi, zo mooi.
1: Ja, ja. Goed, ik weet niet of de paus de hele encycliek zelf heeft geschreven. Dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn. Hè. Vaak heeft het ook mensen die al meeschrijven. Maar je merkt wel inderdaad een... ik vind het mooi hoe hij ook de balans zoekt. Dus enerzijds, we hebben hier iets in handen wat heel kostbaar kan zijn. En wat ook veel vrucht kan dragen. Maar anderzijds ook, daar zit natuurlijk ook negatieve kant aan. En hoe dat dan inderdaad gekaderd wordt. Mm-hmm. Ja, in de leer van de kerk en specifiek ook de katholieke leer van de kerk.
0: Ja, de sociale leer van de kerk. Wat hij dan ook zegt, hè, van de leer van de kerk is niet een statisch iets of een stel regels. Maar het is juist ook dat is een... Even kijken, hoe zegt hij het precies? Een levend corpus van waarheid.
1: Welk nummer is dat?
0: Dat is 3. Dat is bijna onderaan bij 3, zegt hij ook.
1: Oh, ja.
0: Als het inderdaad gaat over natuurlijk de traditie en de Heilige Schrift, dat inderdaad een levend corpus van waarheid is. Dat de roeping van de mensheid tot een volwaardig en rechtvaardig leven bewaakt en interpreteert. Ja, ik vind het gewoon, mij spreekt dat heel erg aan. Maar dat is misschien ook wel wat de paus zo sterk maakt, wat de katholieke leer zo sterk maakt. Hè, je gaat uit van de mens. Van de schepping, ja. Zoals geschapen door God.
1: Ja. Nou, dat is wel belangrijk, want daar komt hij steeds op terug. Hè. Dus de mens die probeert te handelen los van God, dat komt een heel aantal keer terug. Ja, die begeeft zich op zeer glad ijs. Maar inderdaad, dus wat hij heel sterk benadrukt, en dat heeft denk ik ook te maken met het synodaal proces waar we in zitten, de leer van de kerk, het evangelie verandert niet, dat hebben we ontvangen. De leer van de kerk is ook een traditie die in zichzelf ook een organisch geheel is, waar we aan moeten blijven vasthouden. Er zijn bepaalde zaken waar niet aan te tonen valt. Zoals dat de mens waardevol is, oneindig waardevol is in Gods ogen, vanaf de conceptie tot aan de laatste ademteug. Nou, daar kun je niet aan tornen. Maar wat betekent die leer van de kerk inderdaad in de concrete situatie waar we leven? Mm-hmm. En hij beschrijft ook mooi, hij noemt het dan ook vaak de reis door de geschiedenis van de kerk. Ja, waar we iedere keer weer nieuwe vragen tegenkomen die ook beantwoord moeten worden.
0: Ja. Ja.
1: En daar, ik spreek ook veel met protestanten die zeggen, met name de groeperingen die de Bijbel als enige uitgangspunt nemen, het sola scriptura principe, alleen de Bijbel is maatgevend. Die zeggen, ja, op een gegeven moment komen wij vast, want ja, een aantal dingen waar we tegenaan lopen staan natuurlijk niet in de Bijbel beschreven.
0: Nee.
1: AI wordt niet in de Bijbel genoemd. Dus je moet wel principes hebben die je uit de Bijbel deduceert, hè? Dus die je uit de Bijbel haalt, waarvan je zegt, nou, maar we kunnen vanuit de Heilige Schrift wel iets zeggen over die moderne ontwikkelingen, omdat bijvoorbeeld de Bijbel een heel concreet zicht heeft op wie de mens is en hoe de samenleving in elkaar zou moeten zitten.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld rechtvaardig. Een rechtvaardigheidsprincipe is een belangrijk principe. Ja.
0: Ja. Ja, wat mij ook opviel, is dat, en dan denk ik haast van, dat grijpt ook wel terug op Paus Johannes Paulus II. Hij heeft het ook over gewoon onze verantwoordelijkheid.
1: Ja. Ja, we kunnen dat niet wegschuiven naar anderen. We hebben ieder van ons en ook als gemeenschap onze verantwoordelijkheid. Ja, komt hij vaak op terug inderdaad.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is zeker. Ja, hij grijpt trouwens vaak terug op Johannes Paulus II.
0: Ja.
1: In zijn wordt vaak geciteerd. Goed, een heel aantal pausen natuurlijk. Hè? Leo XIII. En ook omdat hij door de geschiedenis van de sociale leer ook gaat, in zijn schrijven, ja, wordt de recente geschiedenis ook van de sociale leer benoemd.
0: Ja. Ja. Ik denk dat zo in de inleiding, hè, die jij nu een beetje bespreekt, daar gaat het nog niet heel concreet over gezinnen, denk ik.
1: Nou, ik weet niet of we dat vandaag al moeten doen, dat is misschien voor de volgende keer. Maar hij neemt twee beelden in de encycliek tot uitgangspunt. En het ene beeld is het verhaal van de bouw van de toren van Babel. Mm-hmm. Waar de mensheid verstrooid raakt. En het andere beeld is de herbouw van Jeruzalem na de ballingschap. Wat in het boek Nehemia wordt beschreven. Waar de gezinnen een uitdrukkelijke rol spelen.
0: Oh ja, ja, ja.
1: En dat vind ik dus in ons kader denk ik wel heel belangrijk om dat te zien. Ik denk dat we dat voor de volgende keer moeten bewaren. Om ook die twee beelden wat verder uit te spinnen. Maar dus het gezin als fundament van de gemeenschap komt ook in deze encycliek een paar keer ter sprake.
0: Ja, ja. Ja, het klopt wat je zegt. Dat raakt ook aan de verantwoordelijkheid. Omdat inderdaad bij de herbouw van Jeruzalem de gemeenschap, waaronder de gezinnen, maar ook de mensen, die de priesters, noem maar op, dat die allemaal hun verantwoordelijkheid of gevraagd is om hun verantwoordelijkheid te nemen, ja, in het heropbouwen van Jeruzalem.
1: Precies.
0: Dat klopt,
1: precies.
0: Het staat daar, ja. Ja. Ja. Ja.
1: En er is zelfs een paragraafje, maar goed, daar komen we later wel bij terecht. Wat expliciet over de gezinnen en jongeren gaat als de sociale voorwaarden voor hoop.
0: Mm.
1: Dus er is ook een paragraafje specifiek over de gezinnen, ja, ook in dit thema.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat komt ook verderop pas in de encycliek, toch?
1: Zeker, dat is pas 165, 169, ja, ja, een stukje verder. Maar
0: ja,
1: we gaan ook ergens ook wel een uitzending kijken waar Koor het gezin ook benoemd in deze encycliek. En dat komt vaak terug.
0: Oké. Maar nog even over de inleiding. Want daar neemt de paus ook uitgebreid wel de ruimte voor, hè, om dus de hele encycliek in te leiden. Wat zijn volgens jou dus de belangrijkste pijlers die hij hierin noemt?
1: Hij gaat kijken ook wat is nu precies nieuw in onze tijd. He, dus het is natuurlijk bij zo'n encycliek, net als we toen straks ook zeiden, bij de nieuwe conferentie in Rome over de gezinnen. Men gaat vaak kaderen van waar staan we nu eigenlijk in deze tijd. En nieuw in onze tijd, dat is een eigen hoofdstuk in deze encycliek, zullen we de volgende keer denk ik mee beginnen. Dan noemt hij een aantal dingen, zoals bijvoorbeeld de snelheid waarmee het gaat en hoe AI in de samenleving is ingebed. Het is niet iets van, daar kun je voor kiezen om daar mee te doen of niet. Eigenlijk kun je daar niet in kiezen. Het is iets wat zo aanwezig is. Ja, je moet onder een steen gaan leven om te voorkomen dat deze ontwikkeling invloed op je zou hebben.
0: Ja. En juist dan is het heel belangrijk om erbij stil te staan. Hoe ga ik ermee om? Wat betekent dat voor mijn leven, voor mijn kinderen, voor mijn werk, voor mijn relaties en dergelijke?
1: Wat betekent dat voor onze democratie? Want daar komt u ook vaak op terug. Hè? Dus wie beslist er mee in deze nieuwe ontwikkeling? He, zoals bij de ontwikkeling van de stoomindustrie. Ja, er waren industriëlen die heel machtig werden. Hier zijn ook weer een aantal mensen die heel machtig worden. En dat is ook een vraag die je stelt. Ja, mag zo'n ontwikkeling wel in handen van enkelen zijn? In hoeverre zit het met het democratisch proces? Is het transparant wat er gebeurt? Zien wij wat er op de achtergrond speelt? Wat zijn de intenties van deze die achter deze ontwikkeling zitten?
0: Ja, hij noemt dat inderdaad particuliere. Ja, eigenlijk bedrijven zijn dat natuurlijk, maar uiteindelijk zijn het particuliere bedrijven. Het zijn niet overheden of zo, maar die dit in de samenleving hebben gebracht en volop ook toepassen en brengen. Oké. Nou, dan gaan we de volgende keer ook verder met de inleiding dus van deze encycliek. Misschien is het goed om te noemen dat er dus een vertaling, een werkvertaling van de encycliek ook staat op RK Documenten.
1: Goed,
0: dat wordt dan ook verder steeds nagekeken en waar nodig aangepast. Maar hier kun je al een heel eind mee vooruit natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja. We gaan nog even naar muziek luisteren en dan komen we terug nog voor het laatste onderdeel, namelijk wat agenda-items. Tot zo in het gezinsuur.

0: En in het laatste deel van het gezinsuur kijken we nog even vooruit naar een paar activiteiten die eraan zitten te komen. Priester Luc.
1: Ja, ik heb twee dingetjes die op de korte termijn staan. Komend weekend hebben we gezinsweekend, maar daar kun je ook niet over aanmelden. Dat zit helemaal vol in Bisschop Roermond. Er is in oktober, 6 tot 8 oktober, is er weer een retraite voor mannen. Die zal dit jaar plaatsvinden. Nou ja, we hebben gedacht, even kijken of we hier ook iets kunnen doen. Die gaat plaatsvinden aan Maneu. En bij de broeders van Sint-Jan. Dus men is daar welkom om van 6 tot 18 oktober deel te nemen. Dat is een stilte-retraite met inleiding in het gebed. We vieren samen de mis. Er is veel tijd ook voor gesprek, biechtgelegenheid en dergelijke. En men kan ook, als men wil, al een dag eerder komen. Dus voor mensen die denken, nou ja, dat is wel ver weg. Maar ik wil eigenlijk wel een dag eerder al een beetje landen. Dan kan men al 15 oktober aankomen.
0: Oké. En informatie daarover, waar kan men dat vinden?
1: Dat is op internet retraite voor mannen aan elkaar geschreven. jouweb.nl.
0: Oké. Nou, dat moet te vinden zijn.
1: Ja. Even kijken. En het tweede is een weekend liefde en seksualiteit. Dat doen we al jaren. Georganiseerd bij het Bisdom Breda. Dat is een weekend in Bovendonk. Voor jongeren tot 30, 35 jaar. Waar we gaan spreken eigenlijk over het theologisch lichaam van Johannes Paulus II. Maar waar we ook wat specifieke thema's nog behandelen. Zoals de verkeringstijd. Of hoe kun je onderscheiden of deze specifieke persoon de ware voor jou is. We gaan het ook hebben over het thema pornografie. Wat ook een belangrijke rol speelt. Met name bij jongeren. Homoseksualiteit gaan we het ook over hebben. Ja, dus de theologisch lichaam is de basis. En daarnaast een aantal specifieke thema's die we uitwerken.
0: Ja,
1: en dat
0: ja.
1: is van 23 tot 25 oktober.
0: Oké.
1: Okay. Weekend verder. In Bovendonk. En dat is te vinden op de website van het Bisdom Breda. Onder agenda en dan jongeren.
0: Oké, okay, ja. Heel goed ook, hè, voor stellen die een serieuze relatie aangaan en misschien over trouwen denken of dat nog niet helemaal weten. En jongeren om dat ook samen, daar samen eigenlijk in te groeien.
1: Ja.
0: Heel fijn. Priester Luc, heel erg veel dank weer voor dit gezinsuur, de eerste van dit seizoen. En we gaan de komende tijd natuurlijk dieper in op de mooie eerste encycliek van Paus Leo XIV. En ja, ik wil vragen of je misschien met een zegen of een kort gebed deze uitzending zou willen afsluiten.
1: Ja, prima. Nou, we zijn in Banneu, dus laten we afsluiten met een wees je goed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Amen. Heel veel dank en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, ja, heel graag. Tot ziens.
2: Dit was Aan tafel met, een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: Intussen strooide hij er flink wat talkpoeder overheen. Dat voelde koel aan en maakte de jeuk draaglijk. Nu Rob eindelijk de belangstelling kreeg waar hij recht op dacht te hebben, keek hij al minder zielig. "Is er wat te bikken?" vroeg hij. Sanne zuchtte van opluchting. "No problem." Meneer had alweer trek. Ze zochten een vlak stukje grasland en plofte neer, naast wat blauwe bloemen gigorij. De zon had zich teruggetrokken achter dikke grijze wolken. "Jongens, zoek je regenponcho maar vast op," waarschuwde pa, "want dit gaat menens worden." "Je ziet het aan de zwaarluwen," zei Rob. "Kijk ze eens laag over het land zwieren." In grote zwermen vlogen de vogels rakelings over hen heen. De lucht was vol van hun gierend gekrijs. Nog maar net hadden ze brood en beleg uitgepakt of de eerste dikke druppels spatten in het zand van de weg, al gauw gevolgd door een hevige regenbui van rechte pijpenstelen. De chaos was compleet. Wat moest je zo gauw doen? Eerst je poncho over je hoofd of eerst de etenswaar weer inpakken en opbergen. Ieder graaide om zich heen, riep, lachte, schold en rukte aan kleding en rugzakken. In een mum van tijd waren ze alle vier drijfnat. De donder rommelde boven hun hoofd en bliksem zigzagde door de pikzwarte lucht. "Dit is nou een Italiaanse onweersbui," schreeuwde pa. "Als ik het al niet dacht," gilde Sanne terug. Ze konden er alleen maar om lachen. Wat een toestand. Niemand wist waar ze zich nou eigenlijk bevonden. De regen vormde een dik grijs, ondoordringbaar gordijn om hen heen. "Laten we alsjeblieft doorlopen, want ik krijg het koud," klappertande Sanne. En daar gingen ze, pal achter elkaar. Met hun poncho's over de rugzakken heen leken ze net een stel oude mannetjes en vrouwtjes met een wanstaltige bult op hun rug. De regen kletterde op hen neer, striemde hun gezicht en blote benen en sopte in hun schoenen. Bulderende donderslagen deden de aarde trillen en de bliksem flitste oogverblindend. Doodeng, maar waar konden ze schuilen? De struiken langs de weg bogen diep door onder de windvlagen en geen huis of schuur te bespeuren. Pa liep voorop, achter hem Sanne en Eefje, en Rob sloot de rij. Ineengedoken sjokten ze over de modderige grindweg, door plassen en blubberige wielsporen. De poncho's, die nat en kledderig tegenaan plakten, waren van binnen al even nat als van buiten. Je kon net zo goed in je blote bast lopen. Dat was misschien minder koud. Rillend, verblind en verdoofd door het razende natuurgeweld, bleven ze angstvallig achter degene die voor hen liep. Pa keek af en toe om te zien of ze nog wel het pad volgden, want dat was in een brede modderstroom veranderd. Nee, dit was echt niet leuk meer, maar net toen ze zich wanhopig begonnen af te vragen of het de gehele dag zo zou doorgaan, verminderde de regenbui. En toen trok ook het onweer wonderlijk snel weg. Het rommelde nog wat na in de verte. Plotseling bleef pa staan, zodat de anderen tegen hem opbotsten. "Wat nou weer?" riep Eefje paniekerig. Ze had haar bril afgezet, omdat ze er meer last dan gemak van had. Maar nu was het zicht wel uiterst beperkt. "Een bushalte," zei pa, laconiek. En hij wees op een paal met een bushaltebordje. "Dan zijn we dus weer in de bewoonde wereld," concludeerde Sanne. "Waarachtig, we zijn op een asfaltweg uitgekomen." "En de regen is bijna over," zei Eefje, terwijl ze onderzoekend haar hand opstak. Ze had gelijk. Even onverwachts als de regenbui begonnen was, hield hij ook weer op. Ze bekeken elkaar van onder tot boven en moesten toen toch verschrikkelijk lachen. Nu pas viel het hun op hoe gek ze eruit zagen.
1: We kunnen ons zo aanmelden als figurant in een griezelfilm, zei pa.
0: Hij zocht zijn zakdoek om tenminste zijn gezicht af te drogen, maar vond een natte lap in zijn doorweekte broekzak.
2: Hoe krijgen we alles droog? Vroeg Sander zich bezorgd af.
0: Zo, zei Rob en hij spreidde armen en benen wijd uit. Zo doen vogels het ook.
2: Nou, je lijkt zo eerder een vogelverschrikker, zei pa.
0: Kijk eens even, jongelui, de zon komt tevoorschijn. Toen een kwartiertje later de bus voor hen stopte, sloeg de damp van hen af. Ze waren niet verder gekomen dan het plaatsje Madonna della Stella. De bus deed er nog 3 kwartieren over, eer ze Spoleto bereikte. Het was een grote stad. Eerst reden ze door rommelige buitenwijken. Daarna stopte de bus bij een groot, druk plein. Eindhalte. Pa en de kinderen stapten uit.
1: Wat nu?
0: Eerst een kop koffie en iets droogs aantrekken, stelde Sanne voor. Maar pa had natuurlijk een ander plan. Leve de democratie.
1: Zolang we geen onderdak hebben, is het zinloos om iets droogs aan te trekken, zei hij. En als op commando begon het weer te regenen.
0: Ze vluchtten onder de luifel van een bankgebouw.
1: We gaan eerst naar de VVV. Als ik me goed herinner, is dat niet al te ver hier vandaan. En van daaruit kunnen we onderdak reserveren. Want ik heb geen zin om zomaar op de Bonnefoy wat te gaan zoeken.
0: Het was een idee, knikte Rob. De anderen wisten ook niets beter. Ze wachtten het einde van de bui niet af, maar gingen meteen de straat op. Natter konden ze niet worden. De smalle straten liepen steil omhoog. Maar nu wisten ze hun tempo aan te passen. Die ervaring hadden ze nu. Langzaamaan kwamen ze in het centrum. Dat was te zien aan de drukte en aan de moderne winkels. Pa had zich toch vergist in de afstand. Af en toe schoot hij een politieman aan. De eerste wees alleen maar omhoog. De volgende zei, op de Piazza della Libertà. En de derde legde het hun precies uit. Rob had het bijgehouden. Ze hadden er 35 minuten over gedaan. Wat je maar dichtbij noemt. Bij de VVV troffen ze een vriendelijke meneer achter de balie, die een verrassende mededeling had. Even buiten Spoleto was een goedkope, nette camping die 3 caravans te huur had.
1: Aan 1 hebben we genoeg, zei pa bescheiden. Zou u zo vriendelijk willen zijn om voor ons te reserveren?
0: Meneer was zo vriendelijk en na een telefoontje naar de camping zei hij, het is in orde, u wordt verwacht. Ze kregen alle 4 een platte grond van de stad en hij wees hoe ze moesten lopen. De straat uit, langs een park, een drukke verkeersweg over, bij het hek van de camping hield de regen op en brak er een waterig zonnetje door. Het meisje dat hen ontving had diep medelijden.
2: Neem eerst maar een warme douche, raadde ze aan, en dan krijgt u daarna een kopje koffie van mij.
0: Ze keek niet eens naar de modderige sporen die ze in de kantine achterlieten, toen ze haar naar de doucheruimte volgde.
2: Wat een zaligheid, zuchtte Sanne, toen ze een poosje later glimmend en gloeiend in droge kleren hun koffie zaten te drinken.
0: Achteraf bezien eigenlijk best een leuk avontuur, zei Eefje.
2: U hebt gelijk, meneer Dijkstra, als alles gladjes verloopt, wordt het maar een saai reisverslag. Nou hebben we ook kunnen lachen.
1: Ik kan met minder nattigheid ook best lachen, zei Rob dwars. En ik zal nog harder lachen als die verschrikkelijke jeuk ophoudt.
0: Als een koe schoof hij met zijn rug langs de stoelleuning heen en weer.
1: Stakkerd, zei pa medelevend.
2: Maar als je het nou blijmoedig zou verdragen, ben je een beetje Franciscaans. Want Franciscus heeft wat afgezien, tjongejonge. Daar zijn die bultjes van jou nog niks bij. De meisjes lachten, maar Rob zag er het grappige niet van in. Dat kwam pas een week later, toen zijn rug er weer normaal uitzag.
1: Hoofdstuk 11. Rust in Spoleto. De allereerste zorg die middag was van huishoudelijke aard. Onder het afdak van de wasplaats spanden ze lijntjes en hingen alle natte spullen te drogen.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek van de openbaring van de heilige apostel Johannes. De oorlog van Michaël met de draak. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Zij was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken, een grote vuurrode draak. Hij had 7 koppen en 10 horens en op elke kop een diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren om, zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. En zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal weiden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar ze een plaats heeft, van Gods wegen bereid, om daar gespijzigd te worden, 1260 dagen. Toen brak er in de hemel een oorlog uit. Michaël en zijn engelen moesten oorlogen tegen de draak. Ook de draak streed en zijn engelen, maar zij hielden geen stand en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang die duivel en Satan heet, die de hele wereld verleidt. Neergeworpen werd hij op de aarde en zijn engelen met hem. En ik hoorde een stem in de hemel roepen: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen, die hen aanklaagde bij onze God, dag en nacht. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis, want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe. Daarom juicht hemelen en gij die daar woont. Wee u, aarde en zee, de duivel is ziedend van woede bij u neergekomen, want hij weet dat zijn dagen geteld zijn. En zodra de draak zich op aarde zag neergeworpen, begon hij de vrouw die het mannelijke kind had gebaard te vervolgen. Maar aan de vrouw werden de 2 vleugels van de grote adelaar gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar de plaats voor haar bestemd, waar zij buiten het bereik van de slang wordt gespijzigd, 1 tijd en 2 tijden en een halve tijd. Toen spuwde de slang uit zijn muil de vrouw water na, een stroom gelijk, opdat die stroom haar zou meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. Zij opende haar mond en verzwolg de stroom die de draak uit zijn muil had gespuwd. Toen, om zijn woede op de vrouw te koelen, ging de draak heen om de overige van haar kinderen te beoorlogen. Hen namelijk die de geboden van God en het getuigenis van Jezus trouw bewaren. Tweede lezing uit een homilie van de heilige paus Gregorius de Grote over het evangelie. Het woord engelen duidt op hun taak, niet op hun aard. Het zij u bekend dat het woord engelen duidt op hun taak, niet op hun aard. Want die heilige geesten van het hemels vaderland zijn wel altijd geesten, maar kunnen niet altijd engelen genoemd worden. Zij zijn dan alleen engelen, dat wil zeggen boden, wanneer ze met een boodschap belast zijn. Zij die minder belangrijke boodschappen overbrengen, worden engelen genoemd. Maar zij

maar zij die met hoogst belangrijke boodschappen belast zijn, heten aartsengelen. Vandaar dat niet een gewone engel, maar de aartsengel Gabriël naar de maagd Maria gezonden werd. Want voor deze dienst kon alleen een engel van de hoogste rang in aanmerking komen, omdat hij de meest verhevene van alle boodschappen moest overbrengen. Bovendien hebben sommige aartsengelen ook een eigen naam, om hierdoor aan te duiden wat zij vermogen als zij handelend optreden. Niet in de heilige stad, waar het aanschouwen van de almachtige God een volmaakte kennis verleent, dragen deze aartsengelen elk een eigen naam, alsof ze anders niet herkenbaar zouden zijn, maar wanneer ze tot ons komen voor het uitvoeren van een opdracht, dragen ze bij ons een aparte naam die ontleend is aan deze opdracht. Zo betekent Michael, wie is als God? Gabriël, kracht van God. Raphaël, God geneest. Iedere keer als het om iets wonderbaars gaat, is er sprake van de zending van Michael. Bijgevolg wordt door dit optreden en door deze naam te kennen gegeven dat niemand kan doen wat alleen God vermag. De oude vijand, die in zijn hoogmoed aan God gelijk wilde zijn, sprak: ik klim naar de hemel, hoog boven de sterren plaats ik mijn troon en word aan de Allerhoogste gelijk. Maar bij het einde van de wereld, wanneer hij met al zijn kracht zal worden overgelaten aan de laatste straf, om geheel en al ten onder te gaan, zal hij met de aartsengel Michael moeten strijden, zoals Johannes zegt. Toen brak er een oorlog uit tegen de aartsengel Michael. Gabriël, die kracht van God wordt genoemd, wordt naar Maria gezonden. Hij kwam namelijk hem aankondigen die nederig wilde verschijnen om tegen de boze geesten in de hemel te strijden. Hij die komen zou als de Heer, de Sterke, de Machtige, de Held in de strijd, moest dus door de kracht van God aangekondigd worden. Raphaël tenslotte wordt, zoals gezegd, vertaald met God geneest. Immers, als een geneesheer raakte hij de ogen van Tobit aan en verdreef de duisternis van zijn blindheid. Hij die gezonden wordt om te genezen, mag dus terecht de naam God geneest dragen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mogen wij bij dit rozenhoedje de blijde geheimen gaan overwegen? Vragen wij Maria in ons midden, dat ze met en voor ons wil bidden. En mogen wij bidden voor elkaar en voor de intenties van al onze luisteraars. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria, wij danken u voor uw jawoord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Dank u, Maria, voor uw dienstbaarheid en mogen wij dat ook zo ervaren. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Jezus, het hout van de kribben, zal uiteindelijk ook het hout van uw kruis worden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Maria, u mocht door de Heilige Geest Jezus in uw schoot ontvangen, en nu mag u hem teruggeven en opdragen aan zijn Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Maria en ook u, Sint Jozef, wij kennen het verdriet wat u had om Jezus. Mogen ook velen op zoek gaan naar Jezus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 29 september weer de kerk de heilige aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël. Aartsengelen, en dat wordt gevierd in een feest met een gloria. De openingstekst. Loof de Heer, al zijn engelen, machtigen, uitvoerders van zijn woord, gehoorzaam aan al zijn bevelen. Drie engelen op één feest. Die met het zwaard, Michael, die met de staf, Gabriel, en die met het geneesmiddel, Raphaël. Een engel van de strijd, Michael, een engel ter onderrichting, Gabriel, een engel ter genezing onderweg, Raphaël. Engelen zijn hemelse beschermgeesten. Ze zijn in de hemel, helemaal van God, helemaal hem toegewijd. De engel vertegenwoordigt God, stelt God tegenwoordig. Hij laat de grootheid van God uitkomen. God die onzichtbaar is, onnoembaar, ondenkbaar, onvoorstelbaar. Als God voor de mensen een boodschap heeft, stuurt hij een engel. Zelf verschijnt hij niet. Blijft op de achtergrond. In het verborgene. Hij stuurt een engel om te laten zien dat hij zich ons lot toch aantrekt. Door de engel onttrekt God zich aan ons en trekt hij zich ons toch aan. Door de engel komt de verre God ons nabij. De engelen zijn de dienaren van God. God wordt omgeven door engelen. Zij staan hem helemaal ten dienste. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Daniël 7. Vanouds houden engelen de wacht bij de troon van God. Dus ook hier bij zijn aardse troon. Ook hier bij de Eucharistie. Waar wij toch het brood van de engelen eten. Panis Angelicus, Panis Angelorum. Brood van de engelen. En waar wij dan ook onze zonden beleiden voor Maria en de engelen. En straks bij de privatie van de engelen, met alle engelen, machten en krachten, met alle die staan voor uw troon, loven en bidden bij u, en zingen u toe vol vreugde, uitmondend in het heilig, heilig, heilig. En wanneer hij komt, dan zullen we weer de engelen aanroepen als modellen voor onze aanbidding. Hij komt gezegend, die komt in de naam des Heren. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zag Jezus Nathanael naar zich toe komen en zei, doelend op hem, dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tot hem, hoe kent gij mij? Jezus gaf hem ten antwoord, voordat Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom zitten. Toen zei Nathanael tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning van Israël. Jezus antwoordde, omdat ik u zei dat ik u onder de vijgenboom zag, gelooft gij? Grotere dingen zult gij zien dan deze. En hij voegde eraan toe, voorwaar, ik zeg u, gij zult de hemel lopen zien en de engelen God zien opstijgen en neerdalen in dienst van de mensenzoon. Dit is het woord van God. Niet meteen met het gebed beginnen. Eerst letten op de gesteltenis van mijn hart. Is mijn hart wel in de goede gesteltenis om te bidden? Zit ik niet ergens aan vast? Ik moet niet iets per se wel willen of per se iets niet willen. Mijn geest mag iets hebben van een engel. Bereid om te dienen. Om helemaal op te gaan in de dienst van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik gebidden even blijven staan. De blik omhoog. Ik zie hoe hij mij ziet.
Zonder een persoonlijke band met Jezus is mijn geweten onbetrouwbaar. Heb ik geen echte kennis van Jezus? Ik maak een gebaar van eerbied. Ik maak me klein voor hem, om zo mijn vermogen tot ontvankelijkheid te vergroten. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, voorover of achterover, geknield of zittend, al naar gelang ik denk dat de ontvankelijkheid van mijn geest er het meeste mee wordt gediend. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit, zoals de engelen. De geschiedenis. De geschiedenis stelt me de concrete situatie voor ogen waarin deze woorden zijn gesproken. Jezus laat het tot ontmoeting komen met zijn eerste leerlingen. Die verschillende ontmoetingen leiden tot een eerste kennismaking. De laatste ontmoeting is met Nathanael en daarin stuurt Jezus het dan aan op een zelfopenbaring. Grotere dingen dan deze zult gezien, ge zult de hemel openzien. Ligt voor de hand dat ik vraag om een bijzondere genade om dieper door te dringen in het geheim van Jezus' persoon. Alleen met Gods bijzondere hulp kan ik daarin doordringen. Het heeft iets van een blik in de hemel slaan. Ge zult de hemel openzien. De overweging. Dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Daar heb je nou iemand van ons volk in wie geen bedrog is. Wie is dan die Israëliet in wie wel een bedrog is? Ja, wie anders dan Israël, Jacob, zijn andere naam. Jacob, die langs de weg van het bedrog zich van het eerste geboorterecht had meester gemaakt van Esau, zijn broer. Dit is nu een Israëliet in wie geen bedrog is. Dat is dan een inleiding op de belijdenis van Nathanael. Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de koning van Israël. Dat komt uit de mond van een Israëliet in wie geen bedrog is. Dat betekent, dat getuigenis kun je geloven. Dat is echt. Maar hoe kan iemand met mensenwoorden uitdrukking geven van wie Jezus is? Ja, Nathanael doet zijn best. Hij zegt er het beste van. Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de koning van Israël. Maar vergeleken bij wie Jezus is, is het gewoon niks. Jezus gaat er ver bovenuit, torenhoog, ja hemelhoog. Zo ver als de hemel zich verheft boven de aarde, zo ver gaat Jezus uit boven de allergrootsten onder de mensen. En daarom behoeft dat woord van Nathanael aanvulling. Anders zou men toch denken, ja, in Jezus hebben wij met een heel groot, een heel machtig en een heel verheven mens te maken. Een heel grote mens, maar een mens. En daarom zegt Jezus, gij zult grotere dingen zien dan deze. En dat woord grotere, dat heeft een suggestie van altijd maar groter. Dat is gewoon niet te zeggen. In alles wat groot is, ja in grote titels, hij gaat er altijd nog veel hoger bovenuit. En daarvoor heeft Jezus een beeld uit de geschiedenis van het oude gebond genomen. Ook van Jacob. Jacob was een dag van huis. De eerste dag alleen. Zonder de geborgenheid van vader en moeder. In de nieuwe wereld. Hij legde zich te rusten. En nam een steen en legde daar zijn hoofd op. En zo sliep hij in, die eerste nacht. Toen ging voor hem de hemel open en verscheen zoiets als een ladder waarop engelen van boven naar beneden neerdaalden en van beneden naar boven opstegen. En toen kwam er een gewaarwording over hem. Ik ben met u. Ik ben je nieuwe thuis. Ik ben jouw geborgenheid. Weg van huis bij de mensen was Jacob thuis bij God. Gaf God hem zijn tehuis.
En toen hij wakker werd, zei hij, waarlijk, dit is een huis van God. God, hoog in de hemel. Hij is met zijn macht en met zijn geborgenheid schenkende kracht bij mij hier op aarde op deze plek. Weet wel, huis van God betekent dat. Van huis weg bij mensen, thuis bij God. Zo heeft die Jacob zoveel duizend jaar geleden het beleefd. Maar die ene mens met de naam Jacob, Jezus zegt, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik zeg jullie allemaal, wat die ene overkomen is, dat overkomt jullie nu allemaal. Jullie zijn in de kerk, in het huis van God. En bovendien, jullie zullen de hemel openzien en engelen God zien opstijgen en neerdalen in dienst van de mensenzoon. De hemel open. Een vredige plaats, een plaats van verzoening tussen God en de mensen. Dat is hier. Om van daaruit al het kwade, onverzoenlijke, ook in je eigen hart op te nemen in de grote verzoening die God aan de mensen heeft gebracht in Jezus, huis van God. Aan het einde niet afbreken, dat is zakelijk. Langzaam eindigen, niet eenzelvig eindigen. Maar opnieuw het gezelschap opzoeken van de personen met wie je al wat contact hebt gehad bij het gebed. Proberen iets gewoons te zeggen, vanuit je hart. Misschien een beetje onhandig, een half woord. Hij is een goed verstaander die genoeg heeft aan een half woord. Jezus brengt je graag naar zijn vader. Je mag vrijmoedig zijn als een kind, maar ook eerbiedig. En dan eindigen met de woorden van het Onze Vader. Deze langzaam uitsprekend, intens vanuit de geest die je heeft geleid bij het gebed.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, welkom bij de 15e aflevering van mijn serie De Katholieken van Vietnam. Deze aflevering draagt de titel Zuid-Vietnam in het jaar 1954. In de vorige uitzending gaf ik u een korte schets van het leven van de katholieke politicus Ngo Dinh Diem, zoals hij dat voor het jaar 1954 geleid had. En ik vertelde u in grote lijnen hoe zijn politieke denkbeelden eruit zagen. In 1954 werd hij minister-president van een land dat in de westerse pers al snel Zuid-Vietnam genoemd werd. Dat land was de Zuid-Vietnamese Republiek, waarvan de noordelijke grens bestond uit de 17e breedtegraad. Een grens die dat jaar tijdens een internationale conferentie in Genève getrokken was. Ten noorden van die 17e breedtegraad lag het communistische Noord-Vietnam, waar Ho Chi Minh de scepter zwaaide. Vanaf 1949 neemt de Amerikaanse steun aan de Fransen en aan de regering van de ex-keizer Bao Dai steeds grotere vormen aan. Vanaf de overwinning van de Chinese communisten in 1949